0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
1: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
3: Voetbal.
4: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
3: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na 2 weken toptennis is ook de laatste Grand Slam van het jaar een feit. In Flushing Meadows in New York won Jelena Rybakina zaterdag. Net als in de Australian Open van Arina Sabalenka. En Alexander Zverev die stak zondag in 4 sets een stokje voor die Amerikaanse droom. Hè, van de eerste thuistitel sinds 2003 door zich van Ben Shelton te ontdoen. Nederlands succes was er ook, want rolstoeltennisser Niels Vink die pakte zijn historische Calendar Slam door dit jaar na de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon nu ook de US Open te winnen. Ik ga erover in gesprek met Jon Visbeen van Tennis Magazine. Jon, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Laten we beginnen bij de vrouw, want het is een fantastische periode om Jelena Rybakina te zijn. Hè. Wist eerder dit toernooi al de nummer 1 positie van de wereld over te nemen. En ze denkt, we pakken er maar gelijk weer een tweede Grand Slam titel voor dit jaar bij.
2: Ja, na de Australian Open, daar versloeg ze Sabalenka ook al in de finale. En dat zegt toch iets over Rybakina, die wat dat betreft op het hoogste niveau 2 keer van Sabalenka wint. En haar ook ontroont inderdaad als nummer 1 van de wereld. Tussendoor wint Sabalenka dan wel weer 2 keer van haar. Maar goed, het draait uiteindelijk in tennis om de Grand Slams. En we hebben de nieuwe nummer 1 van de wereld. Met een coach met een hele dubieuze reputatie. Maar dat schijnt haar niet te deren.
1: Nee, ja, dat is eigenlijk ook nog wel een verhaal. Hè? Want die man die wordt eigenlijk overal een beetje met de nek aangekeken. Als het gaat om hoe die met in het verleden, maar waarschijnlijk ook nu met tennissers omgaat.
2: Ja, nou ja, hij is zelfs geschorst geweest hè, voor 12 maanden. Dat is later teruggedraaid tot een half jaar. Tot halverwege vorig jaar, meen ik. Omdat hij zich leek te vergrijpen zelfs aan die Rybakina, de WTA, de vrouwentennisvakbond. Die besloot in te grijpen en eigenlijk tegen de wil van Rybakina zelf in. Onder zijn leiding is ze toch nu uiteindelijk op de allerhoogste treden terechtgekomen. En wie weet wat er nog meer in het vat zit. En kennelijk heeft zij er geen problemen mee met de bijzondere aanpak van die coach. Dus maar kijken wat dat allemaal nog gaat opleveren. Aan de andere kant is het ook zo dat Rybakina bijna niet eens mee had gedaan aan de US Open. Want ze blesseerde zich in de aanloop in Cincinnati, het toernooi van Cincinnati, aan de Achillespees. En sloeg 7 dagen lang helemaal geen bal. Liet zelfs MRI-scans maken en bekeek het van dag tot dag. Maar uiteindelijk was het allemaal goed genoeg en kreeg ze van de dokter groen licht om toch te spelen met als uiteindelijk resultaat dus een fantastisch toernooi en een kleine 5 miljoen euro rijker. Ook dat nog.
1: Ook dat nog. Als we toch even over die strijd tussen Rybakina en Sabalenka. Is natuurlijk een strijd met meerdere factoren. Sabalenka natuurlijk een Wit-Russische. Rybakina oorspronkelijk gewoon een Russische, geboren, getogen in Moskou. Maar komt nu sinds een aantal jaar uit voor Kazachstan. Kunnen wat dat betreft misschien wel met elkaar door 1 deur. Maar die wedstrijden onderling, het kan beide kanten op, zoals je zegt. Maar wat maakt het dan toch dat op het moment suprem, als het echt telt, zo'n Grand Slam. Want aan de andere kant, weet je, Indian Wells en Miami zijn natuurlijk 1000-punten toernooien. Is ook wel mooi. Maar het is geen Grand Slam. Hoe lukt het haar dan toch om in die Grand Slams Sabalenka te goed af te zijn?
2: Dat is. Het ligt ook aan talent, denk ik. Kijk, Sabalenka kan verschrikkelijk hard slaan. Als ze op het moment dat Rybakina dat geweld kan keren, dan zie je dat zij technisch gezien toch iets meer in huis heeft. En dat gebeurde dus zaterdag ook in die finale. Die trouwens heel spannend was. En op hoog niveau, moet ik zeggen. En dan zie je dat ze dat, ja, als ze dus die power kan pareren, dan komt het beste naar boven. En dan zie je dat ze zelf ook mokerslagen kan uitdelen. En dat ze technisch gezien, ik denk toch op een iets hoger niveau staat dan Sabalenka.
1: Nou, en dat is nu ook zo, hè, met de nummer 1 positie in de wereld.
2: Ja. En ze heeft meteen een gat geslagen van bijna 2000 punten. Dus ja, dat moet je dan ook maar weer inlopen. Sabalenka heeft maanden ook zo'n positie gehad, waarin ze eigenlijk een stuk verwijderd was van de rest. Maar ja, dat is verdampt. En mede komt dat door het hele sterke spel van Rybakina.
1: Dat was de zaterdag. Op de zondag de finale tussen de mannen. Alexander Zverev tegen Ben Shelton. En ja, die Amerikanen die hadden een hele grote droom. Hè. Voor het eerst sinds 2003 weer eens een thuistitel. Maar ja, die mogelijkheid had er misschien heel even ingezeten. Maar uiteindelijk ja, toch ook niet. Want Zverev was in de long run gewoon veel te sterk.
2: Ja. Ja, het is eigenlijk 2026 is toch wel het verhaal van Zverev, hè? Want hij staat daar tegenover 24.000 Amerikanen die helemaal knotsgek zijn van die Shelton natuurlijk. En hij blijft daar staan en met zijn diabetes 1, want dat moeten we nooit vergeten. Hè? Hij is suikerpatiënt. En hij staat daar en hij blijft daar vier overeind. En dan kijk je toch naar het seizoen waarin die eigenlijk... afrekent toch met zijn criticus. Dus kijk, hij was in 2017, 2018 was hij al top of the bill. In 2018 won hij al de ATP finals. Hem werd zeg maar een grote toekomst toegedicht. Maar eerst moest hij met de Big Three afrekenen. Nou, dat lukte hem niet. Die staken er steeds een stokje voor. Dat hij een Grand Slam titel won. En toen kreeg je natuurlijk Sinner en Alcaraz. Die dachten van ja, die sfeer heeft hebben niet zo'n boodschap aan. Dus het was bijna het verhaal van de beste tennisser ter wereld zonder een Grand Slam titel. En daar heeft hij op een formidabele manier dit jaar mee afgerekend. En daar heeft hij gedeeltelijk geluk gehad dat Alcaraz natuurlijk een periode is weggevallen. En dat Sinner nu bijvoorbeeld niet meedeed vanwege blessure. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe. Hij heeft het jaar naar zijn hand gezet, hoe het went of keert.
1: Nou, je kunt natuurlijk twee kanten op. Je kunt je laten uitspelen, ook al zijn die anderen er niet. Maar je kunt er ook gewoon gebruik van maken. In dit geval heeft hij dat dus wel gedaan. Want uiteindelijk is het, ja, weet je, Alcaraz hebben we een half jaar gemist. Ja, Sinner is er niet bij. Maar ja, dan moet je natuurlijk nog steeds wel die Grand Slam titel pakken.
2: Ja, zeker. En hij heeft er optimaal van geprofiteerd, hè, van die gedeeltelijke afwezigheid van die twee. Maar dat moet je dan ook wel doen. En in het verleden liet hij het dan nog wel eens een keer op het moment suprême afweten. Maar nu wint hij Roland Garros en hij wint de US Open. Nou, mind you, dat is voor het eerst sinds Boris Becker dat daar weer een Duitser wint in Amerika. Dat zegt toch ook wel wat, want dat is inmiddels... ja. 30, 35 jaar geleden. Dus ja, het is echt geweldig wat hij heeft gedaan. En hij is nu ook nummer 1 in de race, de seizoensrace naar Turijn, de ATP Finals, staat hij eerste. En ook de nummer 1 positie komt in beeld. Hè. Hij staat nog weliswaar, ik geloof 600-700 punten achter op Sinner. Maar hij zou zomaar ook het jaar kunnen afsluiten als nummer 1. En dat is toch wel... heel, heel bijzonder, want dat hadden velen niet meer gedacht dat dat zou gebeuren. Hij is inmiddels 29 jaar. En ze dachten, nou ja, het is jammer, maar het is heel knap wat hij gedaan heeft dit jaar.
1: Ja, overigens voor de meeste schrijvers onder ons, dat was 1989, hè, dat Boris Becker hem won. Dus dat is inderdaad al een heel tijdje geleden.
2: Ja. Ja, dat is al even geleden inderdaad. Dus dat geeft wel aan van, dat het toch knap is. En hij heeft altijd kritiek ook van Becker gekregen. Dat hij niet aanvallend genoeg was. Dat hij te weinig van zijn mogelijkheden gebruik maakte. Hè, en geen follow-up had van die geweldige service van hem. Maar hij doet het op zijn manier. Met zijn vader als coach. Hè, en zijn broer is er dan ook bij betrokken, Misha. En zie hier, het wonder is geschied.
1: Nu was dit ook een heel vruchtbaar toernooi voor Nederlanders. Zometeen gaan we het sowieso hebben over Niels Vink. Maar laten we eerst even bij het enkelspel blijven. Het grote lichtpuntje toch wel Botik van de Zandschulp.
2: Ja, gelukkig dat Botik toch aan zijn niveau een keer kwam. Wat hij op de mat kan leggen. En dat resulteerde een kwartfinale plek. Waarin hij dus van de uiteindelijke winnaar verloor van Zverev. Maar hij heeft natuurlijk een formidabel toernooi gedraaid. Met onder andere winst op de minor. Een top 10 speler. Petje af. En dat moet hem een enorme boost geven voor de rest van het seizoen. Want er komt nog wel wat aan natuurlijk.
1: Ja, want dit helpt hem qua ranking ook wel heel erg, hè?
2: Ja, hij pakt 30 plaatsen zo'n beetje, hè, naar 40. Is nu ook kopman, neem ik aan, komend weekend alweer van de Davis Cup. Als hij meedoet, hoor. Ik weet niet in hoeverre hij herstel nodig heeft of wat dan ook. Maar die staat alweer op de rol, hè, voor komende vrijdag en zaterdag tegen Colombia in Den Bosch. Hij staat 15 plaatsen hoger dan Tellen Griekspoor. Dus ik neem aan dat Haarhuis, zegt coach Haarhuis of captain Haarhuis moet ik zeggen. Jij bent nu nummer 1 kopman.
1: Ja, was die ontmoeting moeten we wel gaan winnen, toch, van Colombia?
2: Dat lijkt me wel. Dan zijn we wel aan onze stand verplicht. Blijft dat de Davis Cup. Hè? Daar hebben de spelers weer andere krachten, zeggen ze altijd. Maar normaal gesproken moeten we dat binnenslepen. Ja.
1: Ja, laten we het dan over Niels Vink hebben. Want bijna alles wat hij aanraakt verandert in goud. Calendar Slam, dat betekent nu dit jaar alle Grand Slams gewonnen. Dit was ook alweer zijn 11e Grand Slam titel in het enkelspel in totaal. Ja, er staat gewoon geen maat op Niels, zo lijkt het.
2: Nee, dat zeg je. He, dat is, en hij is ook Sam Schreuder de laatste 5 van de 6 keer de baas geweest op dit niveau. Weet je, hij staat op eenzame hoogte. En grijpt dan ook nog de dubbeltitel. Jongens, is onverslaanbaar, lijkt het wel. Een beetje, ja. Wat Dieder de Groot eigenlijk vroeger had, totdat ze geopereerd werd bij de vrouwenrolstoelsters. Dat heeft hij nu in die quad al een tijdje. En zo'n calendar slam, dat is toch wel heel knap, hoor. Dat je in 1 jaar tijd alle 4 de Grand Slams wint. Dat gebeurt niet al te vaak. Ook bij de valide gebeurt dat zelden. Ik geloof Steffi Graf de laatste was die dat ooit voor elkaar bokste. Maar dat is razend knap.
1: Ja, nu noemde je Dieder de Groot al. Die heeft wel weer een finale plaats weten te halen. Maar ja, waar zijn natuurlijk een tijdje uit de relatie heeft gelegen. Met natuurlijk het herstel van de operatie. En als het daarbij komt kijken. Ja, is haar grote rivale Yui Kamiji uit Japan. Die heeft zichzelf toch wel weer doorontwikkeld. En nou ja, die wint dan uiteindelijk ook de enkelspelfinale.
2: Ja, klopt. Maar het was wel 3 sets. En dat geeft de burger moed. De grote won de tweede set met 6-1. En in de derde kwam ze net tekort met 6-3. Maar het geeft wel aan dat ze weer dichterbij komt bij die Kamji. En het wachten is net als voor Djokovic toch op de 25e Grand Slam zegen. Ze heeft er 24. En ik denk dat er best nog wel in zit. Dus weer hopen en je opladen voor de volgende. Dat is alweer volgend jaar, hè, Robert. Half januari in Australië.
1: Ja, 2 keer knipperen met je ogen. En we zitten alweer aan de andere kant van de dag. Zo snel kan het gaan. Eerst nog de Davis Cup tussendoor. Dat is denk ik wel het eerste grote volgende toernooi wat dan nu in het tennis op de rol staat, hè?
2: Ja, bij de mannen wel. Vrouwen die spelen gewoon WTA-toernooien. Maar bij de mannen is het uitkijken nu naar vrijdag en zaterdag in de Maaspoort in Den Bosch. Nederland-Colombia, ik ben benieuwd. Maar ik ga ervan uit, ik heb een goed gevoel over. Ik denk dat ze dat klusje gaan klaren.
1: Laten we het hopen. Dat is voor aanstaand weekend. Jon Visbeen van Tennis Magazine, dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Graag gedaan, Robert. All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub ben jij om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
4: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Voetbal.
6: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal.
7: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: van All Sports Radio Live.
1: Donderdag vond de officiële kick-off van het EK Padel 2027 plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de speelsteden en speellocaties voor de eerste, tweede fase en de Final 8 bekendgemaakt. Ja, met ruim 876.000 spelers, meer dan 3500 banen en ook een vrij groeiende belangstelling voor topsportevenementen komt dit EK voor de padelsport in Nederland misschien wel op het perfecte moment. Hoe ziet het EK-format er nu eigenlijk precies uit? Wat mogen we gaan verwachten van het toernooi? En welke boost kan dit eigenlijk gaan geven aan padellend Nederland? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland van organisator Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey Robert, goedemiddag.
1: Ja, neem ons even mee terug naar die kick-off. Want ik heb vernomen, en dat is voor jou natuurlijk ook al een compliment als organisator. Een hele grote belangstelling.
2: Ja, het was hartstikke druk, man. Het is heel erg leuk. We hadden op dit moment het padelkoppa staan. Een padeltoernooi dat wij organiseren in Utrecht. En we hadden de kick-off voor het EK-padel op de padelbaan gedaan. En die stond rammetje vol. Je merkt dat er gewoon heel veel belangstelling is. Veel mensen uit de padelwereld. Veel mensen van de speelsteden. De samenwerkingspartners. Dus dat was een hartstikke leuke kick-off.
1: Ja, ik heb vernomen dat het antwoord op de vraag hoeveel mensen kun je kwijt op een padelbaan inmiddels ook beantwoord is.
2: Ik denk dat het nog veel meer kunnen, maar het was behoorlijk vol.
1: Ja, 100 ongeveer, hè?
2: Ja, er waren meer dan 100 mensen op aan één kant van de padelbaan.
1: Ja. Ook nog. Nou ja, dat keer twee en je... Ik vind dat nog knap trouwens, zoveel mensen op een padel. Maar nu, we gaan te ver weg van het onderwerp, Wilco. het was een belangrijk moment natuurlijk, want we spraken elkaar natuurlijk ook al in juli. Toen werd er even bekend dat Nederland het mocht gaan organiseren in 2027 en dan Duitsland het jaar erop. Maar belangrijker is, deze kick-off, de speellocaties en speelsteden zijn bekendgemaakt. Neem ons even mee naar de beslissing voor die speelsteden. Want we gaan fase 1 en 2 gaan we spelen in respectievelijk Zwolle voor de vrouwen en Dronten voor de mannen. En dan gaan we nog een hele mooie reeks krijgen in Amsterdam, Den Haag en Arnhem voor de Final 8.
2: Ja, dat klopt. Zeg het maar, waar wil je mee beginnen? Met de fase 1 en 2 of met Final 8?
1: Laten we hem gewoon logisch beetpakken. Laten we beginnen met fase 1 en 2.
2: Met fase 1 en 2. Nou, het toernooi is zo opgebouwd dat we dus eerst twee fases hebben in het EK. En daarin kunnen teams zich plaatsen voor de laatste 8. De laatste 8 is dan in juli. En die final 8, eerste en tweede fase is in maart. In zijn eerste fase, dat zijn eigenlijk de landen die nog niet bij de beste 16 landen zijn die geplaatst zijn voor die fase 2 en final 8. Dus daar kan iedereen zich inschrijven. We weten op dit moment niet hoeveel dat er zijn. Maar 4 van die landen die gaan door naar de fase 2. En bij de Nederlandse dames die zijn ingedeeld in fase 2. En dat gaat plaatsvinden in Zwolle, de dameskant. Dus fase 1 en 2, dat hele toernooi in Zwolle. De herenkant, fase 1 en 2 in Dronten. En bij de Nederlandse heren, die zijn al geplaatst voor de Final 8. En om het verhaal dan compleet te maken, vanaf die tweede fase, of vanuit die tweede fase, daar doen dan 16 teams ook aan mee. En daarvan zijn 4 teams die zich dan kunnen plaatsen voor die Final 8. Want daar zijn al 4 teams geplaatst. En dat is op basis van het vorige EK. De uitslag daarvan is dan bepalend hoe je mee kan doen aan het EK 2 jaar daarna.
1: Ja, dus de mannen, daar moeten we nog even op wachten tot de Final 8. De vrouwen, die gaan alvast starten in fase 2. Dus die gaan we in Zwolle in actie zien. Nu weet ik, Zwolle is niet onbekend met het organiseren van grote toernooien. Prachtige stad overigens. Maar daar ben ik wel benieuwd. Dronten, daar gaan de heren dus naartoe. Niet een stad waar je dagelijks van verwacht dat daar grote sportevenementen gaan plaatsvinden. Is Dronten nou een hele grote padel-liefhebbende stad? Of is dit ook een beetje om het padel daar in het Flevo's bekend te maken? Het is ik vind het een hele gave locatie, maar het is wel iets wat je niet alledaags hoort.
2: Nee, ik snap het helemaal. Ik zou het uitleggen. We hebben een procedure uitgeschreven waarin speelsteden of speellocaties zich konden aanmelden. Dat hebben uiteindelijk 15 steden of locaties gedaan. En dat ging dan voor fase 1 en fase 2. Zwolle had een heel mooi bid ingediend voor de dameskant, fase 1 en 2. En met Internationale Padelbond hebben we afgesproken dat wij het toernooi zoveel mogelijk verspreid over Nederland willen organiseren, maar niet te gek willen doen. Dus we gaan niet één deel van een toernooi in het noorden, ander deel helemaal in het zuiden. Het moet een beetje bij elkaar in de buurt. Vanuit alle aanvragen hadden we dus twee mooie aanvragen, Zwolle en Dronten, wat ongeveer op 25 minuten rijden van elkaar ligt. Dus we konden een hele goede combinatie maken. En om jouw vraag te beantwoorden, in Dronten zit een hele mooie padellocatie. Die hebben een heel mooi plan ingediend. Daar gaan we dan naartoe. Dat is de keuze.
1: Dat lijkt me overigens ook nog wel ergens een mooie uitdaging voor jullie. Dus de opdracht die meegekregen is houd het verspreid over Nederland, maar doe het niet te gek. Dus niet dat we een ronde hebben in Delfzijl, in Hoek, in Maastricht en op Texel. Maar je wil het wel wat verspreid houden. Wat was een beetje daarin de afweging voor jullie?
2: Nou, we hadden al met heel veel steden gesproken voor die Final Eight. En je noemde al Amsterdam is de finale stad. Dat is ook de padelhoofdstad van Nederland. Heeft al een aantal jaren geen toernooi meer gehad. Daar vroeger zat dat de World Padel Tour. Die is toen naar Rotterdam gegaan onder de vlag van de Premier Padel. Dus in Amsterdam zijn gewoon heel veel padellers. Den Haag was vanaf het begin al heel erg geïnteresseerd om ook onderdeel te zijn van het EK. Dus daar hebben we ook een samenwerking mee gestart voor het EK Padel. En we wilden heel graag de spreiding ook richting Duitsland in orde maken. En daarom hebben we voor Arnhem gekozen. En als je dan Amsterdam, Den Haag en Arnhem pakt en dan een klein stukje naar boven naar Zwolle, Dronten. Nou, pakken we denk ik wel een hele mooie middenband van Nederland, waardoor veel mensen het toernooi ook kunnen gaan bezoeken.
1: Ja, en dan hebben we de speelsteden rond. Nog niet alle speellocaties, die gaan we dan nu bespreken. Want als we kijken naar die Final Eight, ja, het zijn ook wel weer bijzondere locaties. Hè? Den Haag, het Sportcampus Zuiderpark. Ja, natuurlijk een fantastische locatie als het gaat om sport. Dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk gezien. AFAS Live in Amsterdam is natuurlijk ook wel heel erg gaaf om daar zo'n toernooi te organiseren. En dan in Arnhem in het iconische Musis Theater. Dat is misschien wel, mag ik eerlijk zijn, de meest bijzondere locatie?
2: Ja, dat is mooi toch? In het theater, waar ook nog, als het goed weer is, een gedeelte van het theater open kan. Waardoor we aan de buitenkant ook nog tribunes kunnen bouwen. Echt geweldig. Geweldig leuk dat daar gelukt is. Je noemt al Sportcampus Zuiderpark. Daar zijn zoveel topsportevenementen georganiseerd. Die hal is helemaal ingericht daarvoor. Kunnen ook tussen 3.000 en 4.000 toeschouwers naartoe. Dat is ook echt heel erg mooi. En als je naar Amsterdam gaat, moet je ook gewoon echt naar een toplocatie. En dat vinden wij de AFAS Live. En dat is gewoon heel mooi dat daar de finales worden gespeeld.
1: Wat mogen we verwachten van dit EK?
2: Ja, je zei het al in je intro. Het is op dit moment zo relevant. Zoveel mensen hebben iets met padel, doen iets met padel, gaan kijken of spelen het zelf. We kunnen echt verwachten dat het oranje gevoel heel breed uitgedragen gaat worden. Ik denk ook dat het heel mooi is dat een gedeelte, dus die eerste en tweede fase, in maart is, van 7 tot 13 maart. En dan de finale van 7 tot 11 juli. Dus je hebt ook vanaf, we kunnen nu helemaal toewerken naar maart. Vanaf maart kan je helemaal toewerken naar die Final Eight. Dus ik denk echt dat we veel impact gaan maken en heel veel mensen kunnen bereiken.
1: Nou, je hebt in ieder geval ook, als je kijkt naar hoe verspreid de opzet is van het EK. Ja, nogmaals, je begint op 7 maart en in de finale is op 11 juli. Je hebt ook best wel de tijd om zeg maar impact te maken. Maar aan de andere kant ben ik wel benieuwd, hoe zorg je dat je zeg maar de aandacht vasthoudt van de sportliefhebber, de padeller gedurende dat hele EK? Want het is aan de andere kant is ook weer een best lange tijd.
2: Ja. Ja, zeker. En het is een hele goede vraag. Want ik kan het heel goed beantwoorden met het voorbeeld van de provincie Gelderland. Want we hebben de provincie Gelderland nog niet genoemd. Maar dat is wel een hele belangrijke partner hierin. En vanaf eind van dit jaar tot en met de Final Eight gaan er in Gelderland allemaal side events plaatsvinden. Dus als je het hebt over hoe hou je de aandacht vast, hoe bouw je op naar zo'n finale moment. Er gaan mobiele padelbanen door Gelderland. Er worden heel veel toernooien georganiseerd. Er worden cursussen georganiseerd. Er worden trainingen georganiseerd. Er worden scholenprojecten georganiseerd. En daarmee, door heel veel side events te gaan organiseren, door elke keer weer relevant te blijven, kan je de aandacht vasthouden. En ook met de media is het ook heel goed mogelijk, omdat je Nederland hebt die in de fase 2 speelt bij de dames. Hopelijk gaan ze zich kwalificeren voor die Final 8, waarin je daar ook heel veel mooie verhalen content-wise voor kan maken, die je in die maanden daartussen helemaal wil vertellen.
1: Ja, dus dat gaan we dus allemaal meemaken. Tot slot, ja, wat voor een lasting impact hopen jullie te kunnen maken met dit toernooi voor de padelsport in Nederland?
2: Ja, er werd gisteren ook heel goed verteld bij die kick-off. Ook door Edu Jansing van de KNLTB. Die zei van, het begint nu natuurlijk wel in de organisatie van het toernooi. Maar vergeet niet dat de dag dat het toernooi afgelopen is, moet ook het impact maken niet klaar zijn. Eigenlijk begint het dan. Je wil vanaf het toernooi wil je echt ervoor zorgen dat je meer mensen laat padellen. Dat de jeugd meer geïnspireerd wordt. En als je mij eigenlijk vraagt op dit moment, want er wordt best wel veel gezegd. De huidige padellers in Nederland. Hoe moet je dat dan verhouden tussen de Spanjaarden bijvoorbeeld. Die allemaal al op hun vierjarige beginnen met padel. Als we nou voor kunnen zorgen dat dit EK padel nog meer jeugd kan laten padellen, waardoor het ook een stukje bereikbaarder wordt voor hen. Dus dat je niet heel ver hoeft te reizen naar een padelbaan, maar ook bij jou in de buurt. Dus dat er nog meer banen bijkomen. Nou, volgens mij zijn we dan met z'n allen echt wel heel erg tevreden als dat gaat lukken.
1: Ook even niet heel geheel onbelangrijk. Maar hoe zit het eigenlijk met de mensen die het toernooi willen gaan bezoeken en tickets? Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Ja, via de social media kanalen van de KNLTB en vanuit ons en ook vanuit de website van het EK Padel 2027 gaan we binnenkort ook weer vrij groot de ticketing campagne lanceren. En dan kunnen mensen de tickets gaan kopen. Dat gaat nog heel eventjes duren, want we zijn met de Internationale Padelbond bezig om het wedstrijdschema helemaal in orde te maken. En ook met onze mediapartners. Dus als dat helemaal gelukt is, dan kunnen we los met de ticketverkoop.
1: We gaan het in de gaten houden. Wilco Nijland van Advanced Sports, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg graag gedaan. Dankjewel.
0: All Sport Radio Live.

0: bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.
2: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen zondag eindigde met La Vuelta de laatste van de grote rondes van het jaar. En ja, wat voor een editie was het, hè? Topfavoriet Tadej Pogacar, die aanvankelijk nog onklopbaar leek, die valt in de 8e etappe uit de ronde. We hebben een Matthew Brennan gezien die zichzelf niet echt als sprinter zou omschrijven, maar wel liefst 5 etappes in een sprint wint. En ja, wat te denken van Enric Mas, hè? De eeuwige nummer 2, de man die nooit wint, die uiteindelijk deze ronde ijzersterk was en toch in eigen land het rood mag winnen. En dan wel niet eens gehad over door de Tour geïnspireerde slotetappen. Ik ga erover in gesprek met Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine. Roderick, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Een fantastische editie van La Vuelta. Waarschijnlijk lastig samen te vatten. 21 etappes in een enkele zin. Maar Roderick, als jij je best zou moeten doen, wat voor een Vuelta hebben we gezien?
2: Een Vuelta die eigenlijk alle kanten op ging, behalve De kant die wij hadden verwacht. Eigenlijk. Je zei het net zelf. 8e etappe is natuurlijk een vrij bepalende rit geweest. Dat ene steentje op de weg. Die alles op zijn kop zette. Die in één keer dat wat het scenario was. Dat zich uittekende. Vanaf de start bij Monaco al. Dat Pogacar die rit ging winnen. Die Vuelta ging winnen. Dat kon toen de prullenbak in. En niet alleen die Vuelta, maar gewoon eigenlijk het hele wielerseizoen lag in één keer open. Je zag in de Vuelta dat ze daar enorm moeite mee hadden om daar om te schakelen naar welke koers gaan we nu rijden met z'n allen. En uiteindelijk is dat 3 weken later, of 2 weken later, is dat geëindigd met de overwinning van Mas. Wie had dat gedacht aan de voorkant van deze Vuelta? Dus dat is het een beetje.
1: Ja, het is wat dat betreft een bizar slot geweest. Het is heel erg jammer om te zeggen. Want aan de ene kant, weet je, zo'n Tadej Pogacar is natuurlijk ook gewoon een genot om naar te kijken. Wat die jongen af en toe uit zijn broekzak tovert, dat is bewonderingswaardig. Maar ja, dan valt hij uit. En dan moeten we ook wel zo eerlijk zijn. Dan wordt het ineens best wel een hele leuke koers.
2: Ja en nee. In de zin van het is een hele open wedstrijd. En op een gegeven moment, als je kijkt naar het slotweekend, hielden ze elkaar zo in de greep. Je ziet ook wel dat het vuurwerk verdwijnt. Ik bedoel, Pogacar die is zo goed dat hij het ook wel durft in zijn eentje aan te vallen. Hè? Soms op 50 kilometer van de streep in een grote ronde. Daar draait hij zijn hand niet voor om. Dat is vuurwerk. En op het laatst lag het zo vast en waren de renners zo vermoeid. Ze weten ook wel hoe de wereld in elkaar steekt, hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden. Dat het ook wel eens een keertje geen zin heeft om iemand aan te vallen die net een procentje beter is dan jij. Ook op, de enige die het probeerde was Carapaz nog. Die het echt, dat is natuurlijk iemand die eigenlijk nooit zich neerlegt bij een nederlaag. Maar ja, goed, die was 4e in het klassement. Nummer 5 lag er een takkend achter. Dus die had ook niet zoveel te verliezen. En die deed het met de moed der wanhoop. Maar ze hielden elkaar zo in de greep dat je ook best wel een beetje, de verrassing was er wel een beetje uit. En dat zie je dan ook wel weer. Dat het toch een beetje, moet je dat zeggen, Pogacar die is wel ongenaakbaar lijkt het, maar die zorgt dus ook voor vuurwerk in de koers. En dat misten we een beetje. Maar ja goed, dat maakte de slotetappe dan weer aan alle kanten goed. Waarin het vuurwerk de hele tijd werd afgestoken in die laatste 2-3 rondes op dat slotcircuit. Ja, je ziet dan toch inderdaad, je maakte de vergelijking met de Tour de France, dat zo'n etappe met een raadselachtige klim erin, dat toch prachtig is om naar te kijken. Topsport van de bovenste plank. Wat een genot aan wielerkoers.
1: Ja, daar moeten we het zeker even over hebben. Die laatste etappe uiteindelijk gewonnen door Tobias Halland Johannessen. Die volgens mij ook een droogte van Hito Tokio had qua overwinningen.
2: Ja. Hou op.
1: Die heeft dat de hele tijd niet
2: gewonnen. Die jongen die zit er echt al 3-4 grote rondes tegenaan te hikken. Alleen maar 2e plaats en nu pakt hij hem eindelijk een keertje. Ja, je ziet het aan zijn hele lichaamshouding hoe fijn dat is om zo'n overwinning te pakken.
1: Ja, maar dat was natuurlijk fantastisch. Maar toch even ook het slot inderdaad. Het was, nou ja, het was bijna non-stop demarrage zo'n beetje.
2: Ja, en het rondje leende zich daar natuurlijk ook wel voor. Hè? Het is, het was een fikse klim, een veilige afdaling en dan een stratencircuit waarbij je eigenlijk na 200 meter al uit het zicht bent. Ja, dat leent zich voor aanvallen en ja, dat deden ze natuurlijk ook massaal. En iedereen probeerde er nog wat van te maken. Ramses de Bruyne bijvoorbeeld, man, ook een prachtig Vuelta gereden. Maar ja, geen prijs, geen hoofdprijs. En dit was de laatste kans en dan zit hij ook weer mee. Forceert hij de slag, doet het niet helemaal handig. Ik weet niet precies wat er op het einde nog, wat hij fout deed. Want hij deed alles goed tot de laatste bocht zo'n beetje. Ja, zo komt het allemaal bij elkaar in zo'n laatste etappe. En dan moet iedereen nog zijn rekening vullen. En ja, er kan er maar uiteindelijk maar eentje dat doen. En dat is Tobias Johannessen geworden. Nou ja, ik gun het hem wel. Mooi team. Aanvallend gekoerst. Met de dag ervoor met de hele ploeg in de vlucht. Ja, daar hou ik wel van.
1: Ja, dat was mooi. Ook kunnen we absoluut niet uit onder Matthew Brennan. 21 jaar oud. Debuut in een grote ronde. Wint 5 etappes.
2: Ja. Ja, wat wil je ervan, dat ik ervan zeg? Want kijk, het is natuurlijk het is een heel dubbel. Het is een fenomeen, kun je zeggen. Iedereen is lyrisch en dit en dat is dus en zo. En er zit toch een maar achter. En dat is dat je 5 ritten wint in een volledig leeg massasprintveld. Er was eigenlijk geen enkele andere echte sprinter aan de start. En ik ben heel erg benieuwd hoe hij zich kan verhouden tot renners als Philipsen, als Merlier. Milan, daar ben ik heel benieuwd naar. Ik denk dat hij daar absolute snelheid voor tekort komt. Ik denk dat het meer een sprinter wordt die zich gaat ontwikkelen richting... nou ja, dat is natuurlijk ook al gememoreerd, richting Van Aert. Van Aert ziet hem zelf als zijn opvolger, coacht hem ook een beetje door die koers heen. En dat zag je natuurlijk ook wel aan de laatste rit, dat hij kan wel veel meer dan een sprinter. Hij zit mee in zo'n rit over dat klimmetje. En kan dan in de finale ook nog zelfs zijn boontjes doppen. Ja, dat is voor een grote sprinter meestal niet weggelegd. Ja, die kan zijn boontjes wel doppen, maar dan zijn ze op. En hij kan nog meekomen. Kijk, hij wordt dan in de finale wordt hij helemaal gek gedemareerd. Logischerwijs. Want hij, ja goed, weet je, iedereen viseert hem natuurlijk na 5 ritten. Mm-hmm. Dus ik verwacht dat hij een beetje die kant, een beetje meer een klassieke coureur, een heel sterke puncher, maar dat hij talent heeft, dat is wel duidelijk.
1: Ja, en laten we dan afsluiten met de man die uiteindelijk het rood wint. Ja, we hebben eigenlijk al een klein beetje getypeerd. Hè? Het is de man die nooit wint, de eeuwige nummer 2. Wat doet dit met hem? Ik bedoel, hij wint in zijn eigen land, in Spanje, het rood van La Vuelta. Ja, dat beter dan dat gaat het niet worden, toch? Voor een Spanjaard althans.
2: Nee, je zegt het eigenlijk zelf helemaal. Kijk, eigenlijk zou je als je Erik Mas bent, moet je gewoon nu stoppen met wielrennen. Ja, ik bedoel, hij gaat het echt... Gaat hij het nog een keer doen? Ik weet het niet. Ik gun het hem aan alle kanten. Ik vind het een prachtige wielrenner. Hij zit zo verschrikkelijk mooi op zijn fiets. Mooie glimlach, witte tanden. Ja, jeetje man, een beetje een stille strijder. Vaak op zijn bek gegaan en daardoor slechte seizoenen gedraaid ook. En nu dat dit naar buiten komt, of dat dit eruit komt relatief late leeftijd, 31 jaar. Ja, ik gun het hem aan alle kanten. En het maar is, ja goed, weet je. Er zal altijd normaal gesproken iemand aan de start staan die beter is dan hij. En nou ja, goed, als je ziet het aan het wielrennen. Dit is het wielrennen. Als die gast die beter is dan jij op zijn snuffert gaat in de 8e etappe. Ja, dan ligt het in één keer bij jou in het mandje. En dan moet je het eruit plukken. Dus ja, het is een beetje dubbel. Dit gaat nooit meer verbeterd worden, denk ik. Maar ja, goed, hij zal er altijd bij zitten. Ik bedoel, hij is Eén keer 71ste geworden in de Ronde van Spanje. En verder altijd bij de eerste zes. Dus het is gewoon een klassementsrenner van, ja, die zijn weerga niet kent. En nu heeft hij er eentje die, ja, die zijn carrière definieert. Ja, dat is toch prachtig.
1: Ja, uiteindelijk is één ding wat telt. En dat is als we over 50 jaar de lijsten van winnaars er eens een keer bij pakken. Is dat zijn naam daar staat.
2: Ja, exact. Dat geldt natuurlijk op alle niveaus. Als je een rit in de grote ronde wint. Kun je daar gewoon je hele leven trots op zijn. Als je überhaupt een koers wint als prof. Er zijn er zo verschrikkelijk veel die dat niet kunnen zeggen. Die wielrenners zijn geweest en niet eens prof zijn geweest. En die prof zijn geweest en niet gewonnen hebben. Dat is 90% van de renners, joh. Dus als je dit voor elkaar krijgt in jouw loopbaan, dan is dat prachtig. En hij kleurt het met een rit in lijn die hij wint. Dus dat is ook al iets wat hem niet vaak gebeurt. Dus ja, handjes dichtknijpen, joh. En voor de ploeg is het mooi. Die kunnen dan mooi op jacht gaan naar een nieuwe sponsor voor over een paar jaar. En die hebben ook wat te laten zien. Het is fijn dat ze weer boven komen drijven na zoveel jaren. Dat het toch een beetje naar beneden aan het drentelen was met Movistar. Dus ja, prachtig. Voor de Spaanse koers is dit natuurlijk een prachtig slot. Voor de Nederlanders, ja, we hebben er natuurlijk niet zo heel veel mee. Maar goed, wij zijn ook geen Spanjaarden. Zo simpel ligt het.
1: Precies. Maar ja, je zegt dat terecht. Het is natuurlijk voor Movistar ook wel lekker naar, laten we eerlijk zijn, in de grote rondes althans een beetje jarenlang in een soort van de anonimiteit hebben rondgereden.
2: Ja, ze hebben zich heel erg gefocust op Valverde al die jaren. Ook al werd hij wat ouder en ouder en ouder. En er kwam geen aanbod van onderuit. Ja, dat dachten ze met Mas te doen. En die reed natuurlijk ook wel fatsoenlijke uitslagen in grote rondes. Maar niet de killer die Valverde was. En dan ja, is hij ook nog een paar keer flink op zijn snuffert gegaan, zoals ik net zei. En dan krijg je dit. En ja, nou goed, dat in jacht voor naar die nieuwe sponsor die ze nodig hebben, is dit wel een push die ze kunnen gebruiken. En ik hoop dat het Spaanse wielrennen mee gaat liften hierop. Nou zie je natuurlijk ook wel dat er best wel wat talent aankomt. Ja, de grote glimlach die ernaast reed, Ivan Romeo, is daar één van. Maar die zitten nog niet op het niveau van zeker niet van Valverde. En zelfs niet van Mas. Dus ja, dat moet je een poosje de tijd geven om te laten ontwikkelen, denk ik daar. Maar het Spaanse wielrennen is heel groot. En tegelijkertijd ook best wel zit het in de marge met weinig echt goede wielrenners. Terwijl het zo'n breed sportland is.
1: Als we tot slot nog even heel kort vooruit gaan kijken. Want refererend aan wat je in het begin zei. Zo ligt het einde van het wielerseizoen ook helemaal open door het uitvallen van Tadej Pogacar. We beginnen komende zondag met het WK wielrennen op de weg in Montreal in Canada. Het was een gedoodverfde favoriet, Tadej Pogacar, parcours op zijn lijf geschreven. Maar ja, dat gaat hem dus niet worden. Hoe zit het nu met die wereldtitelstrijd? Wie gaat er met de regenboogtrui vandoor?
2: Nou ja, goed, weet je hebt een voorproefje kunnen zien in de afgelopen weekend in de Canadese koers, hoe het denk ik gaat zijn. Er zitten een mannetje of 15, 16, 20, 25 misschien zelfs wel die op de een of andere manier, als het koersverloop hun kant opvalt, een kans kunnen maken. Het ligt volstrekt open. Het is mooi om te zien hoe er gespeculeerd wordt van is dit nou wel geschikt voor Mathieu, is dit nou niet geschikt? Zitten er wel genoeg hoogmeters in voor Evenepoel of te weinig hoogmeters? Het is doordat die ene grote man wegvalt, ligt het aan alle kanten open en iedereen kan winnen. Joh. Het is een aangename vorm van chaos. Dus ik ben wel benieuwd. Het is heel interessant hoe zich dat de komende 2 weken gaat ontwikkelen. Er komen natuurlijk nog Wout van Aert komt daar nog bij. Die heeft 2 weken de tijd om zich een beetje te herpakken van een drukke Vuelta. Die is ook een van de favorieten. Dus ja, goh, zeg het maar. Het kan alle kanten op.
1: We gaan het in de gaten houden, ja. We gaan het vanzelf zien. Dat is het mooie van tijd. Dat komt vanzelf dichterbij.
2: Uiteindelijk wordt het vanzelf de zondag van het WK. En dan zien we aan het eind van de rit wel wie er met die regenboogtrui zit. Ja.
1: Nou, we gaan in ieder geval nog even mooi nagenieten van de Vuelta die we hebben gezien. Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine, dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Graag gedaan. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub ben jij om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen, die gaan wel weer Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Ga ik je gelijk een gemene vraag stellen, Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij deze.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport denk ik waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En ja, nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus ja, dan op dat moment denk je wel van ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, ja, wordt het voor jou

0: elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen.
1: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
0: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
1: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
0: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
1: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
0: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
1: Dan ga je door naar de onder 20.
0: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
1: Ja, klopt.
0: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
1: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
0: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
1: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
0: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
1: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
0: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
1: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
0: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
1: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
0: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
1: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
0: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
1: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
0: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
1: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat hele week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
0: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Of je zegt, hoe moeten we dat zien?
1: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen. En hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
0: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
1: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
0: Ja, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
1: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
0: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem eens La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
1: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
0: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
1: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
0: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
1: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
0: Ja, de trein is ook niet zo goedkoop meer hè, tegenwoordig.
1: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
0: Nou ja, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
1: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sport Radio Live.

0: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen.
4: Hallo, ik ben Antoinette Rijtma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
3: Autosport.
5: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Mama.

0: Salavi, baby.
1: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
3: Het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Dus het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
2: 2020 cricket.
3: En onder een padel in het tennis, daar komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
2: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
3: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En

0: En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox Sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox Sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland, wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijke resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
0: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden, maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
0: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat we een permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Want ja, het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
0: Ja.
2: Maar ja, het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
1: Kijk,
0: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen, hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
3: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzen gelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis, maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen gewoon in 1 jaar. Hè.
1: Ja.
3: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Dat is,
0: ja,
3: het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
0: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco, maar jij zei het zelf wel, het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
3: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
0: Nee.
3: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
1: Ja.
3: Dus ja, dan is 40 toch ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt. Ja, dat moet prima kunnen.
0: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond, bij Manchester City, dan was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
3: Ja, dat is, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen... Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijste.
1: Ja, want dan ga je vanuit dat je hoogst
0: haalt. Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025, in 1 jaar tijd, dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
3: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
0: Je zal er dan misschien net over
3: weten binnen te halen.
0: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
3: Maar het zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
0: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
3: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
1: Nee, die doet dan ook. Hè?
0: Nou, de umpire een en ander doorgreep aan de organisatie, speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Het 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken. Het tennisnieuwtje er tussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
3: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam. Dat doe je heel goed.
1: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo. Dat er over de US Open. Dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
2: Ja, voornamelijk ook New York, want daar is het allemaal wat luidruchtiger, ja. Entertainment.
0: Je hoort het lawaai ook.
2: Lawaai en
1: ja. Dat hoort aanvliegroute van LaGuardia, geloof ik.
3: Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion, dat het blijkbaar toegestaan is, of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken, want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
2: Ja. Dan, ze heeft elke slim wat.
0: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen... In de FIFA-klucht, ons vervolgverhaal, Robert.
1: Daar zijn we weer.
0: Of moet ik zeggen, de Infantino Comedy kan ook. lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport, dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan, die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, één, op dat one country, one vote systeem.
1: Uh-huh.
0: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En twee, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk, onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld, ook in het tennis trouwens.
1: Zeker. Anna Ivanova.
0: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar, ook als sponsor van de Champions League voetbal.
1: Ah.
0: Dat is weer een Chinees merk voor 60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm? Doen. Gokje.
2: 5.000.
3: Ik denk 11.000 tot 12.000.
0: Robert?
1: Ik ga denk ik richting de 22.500.
0: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want de moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan, het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Felix Auger-Aliassime en Alex de Minauer hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
1: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek. En gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
4: Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Talksport Radio Live.
1: Door omstandigheden moest het een paar weken worden uitgesteld. Maar afgelopen donderdag was het dan eindelijk zover. Avonturier Jean-Jacques François zwom zijn IJsselmeer-challenge vanuit Medemblik naar Stavoren. De 22 kilometer die moesten worden afgelegd gingen voorspoedig. En tot zijn eigen verbazing zwom hij hem onder de 7 uur. Inmiddels is hij al wat kunnen bijkomen van deze inspanning. En dan ga ik met hem terugblikken op dit avontuur. Jean-Jacques, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert. Goedemiddag.
1: Ja, allereerst gefeliciteerd met het volbrengen van deze IJsselmeer-challenge. Deze was ook denk ik wel een vrij emotionele versie, hè, om te voltooien.
2: Ja, allereerst dankjewel voor de felicitaties. Het was zeker een emotioneel verhaal. Allereerst omdat het natuurlijk begonnen is als een ode aan mijn oma. Die was gevierd open waterzwemster. En het kreeg al heel snel een maatschappelijk kantje. Een maatschappelijke betekenis. Toen ik de voedselbank Gooi en Omstreken eraan koppelde.
1: Ja, want dat was na afloop ook wel te zien. Ja, ik vind het altijd mooi, hè, na zo'n inspanning. Ik kreeg ook al een beetje kippenvel bijvoorbeeld afgelopen zaterdag. Dat was dan de finish van een van de etappes van La Vuelta. Mikko Landa die dan over de streep komt, geëmotioneerd, tranen vrije loop laten. Ik zag bij jou ook wel beelden voorbij komen. Ja, dat vind ik persoonlijk dan toch wel weer mooi.
2: Ja, het grappige is, ik stond daar onder begeleiding van mijn vader te wachten in Medemblik op het begeleidende vaartuig wat mij zou gaan begeleiden. En dan zit je naar dit open water te kijken, die uitzichtloosheid. Dacht ik daar niet zo echt extreem over na wat ik nou eigenlijk allemaal ging doen. Maar op het moment dat ik mijn begeleider Marcel Stroet zijn kruis zag maken met zijn armen van je bent er. Ja, dan kreeg ik over mijn volle lichaam natuurlijk een enorme hoeveelheid kippenvel. En ook ontlading. En dat wordt dan nog gestimuleerd door de geliefde die je staat op te wachten. Je familie, twee vrienden die daar naartoe komen. Om je te supporten. En dan krijg je nog een tweede shock. Ja, het is wel heel bijzonder allemaal sport.
1: Ja, precies. Maar ja, goed, dat is dan weer allemaal het einde. Laten we even teruggaan naar het begin. Ja. Je was niet al te lang geleden natuurlijk bij ons in de studio. Toen kondigde je dit avontuur kondigde je aan. Het had nog wel wat voeten in de aarde. Want voor de mensen die het toen hebben gevolgd, toen was de streefdatum was eind augustus. Inmiddels was het begin september en kon je eigenlijk pas gaan zwemmen. Er moest even iets uitgesteld worden.
2: Ja, klopt. Ja. Ja, goed, ik heb ergens in januari gezegd, 27 augustus gaat het worden. Dat het weer een grote rol zou spelen, dat was van voorhand bekend. Maar goed, er kwamen ook waterkwaliteit bij kijken. Door de extreme warmte afgelopen maanden was de waterkwaliteit in het Gooimeer, bijvoorbeeld in het IJsselmeer, echt erbarmelijk slecht. Wind speelde een rol. Toen kwam de week voordat ik wegging, zou gaan vertrekken. Ja, toen werd het afgelast wegens te slecht weer. Ja, dat was wel echt een enorme domper.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen, dat blijft natuurlijk wel een ding. Hè? Veiligheid boven alles. Je sprak Goedem. Toen ook al uit die omstandigheden. Ja, weet je, dat kan de een op andere dag kan dat natuurlijk omslaan. Daar moet je goed naar kijken. Je moet eigenlijk ook maar, als je het erover nadenkt, net maar mazzel hebben dat het wel kan gebeuren.
2: Klopt. Het is natuurlijk, naast dat je natuurlijk 8 maanden loopt te trainen. En er eigenlijk gewoon een tweede baan of derde baan bij hebt. Is het gewoon het weer wat gewoon een enorme parten kan spelen. Zeker aan het eind van het jaar. Ik had het wel voor mogelijk gehouden. Maar ja, hij zegt het kan zomaar niet doorgaan. Ik zei ja, dat snap ik. Maar er zijn toch nog wel andere data. Ja, hij zei maar het weer moet wel meezitten. Nou, toen werd het verzet naar 28 augustus, een dag te later. Toen was het redelijk mooi weer, maar grote kans op onweer. Toen hebben we besloten van laten we het gewoon een week uitstellen. En dan gaan we daarna weer verder kijken. En wel met elkaar afgesproken dat eind oktober, dat is wel het grensgeval. En want ja, watertemperatuur gaat naar beneden. Dus ja, het was wel spannend wanneer het dan ging gebeuren.
1: Ja, uiteindelijk viel het lot op 10 september. Dan, als je een streefdatum voor eind oktober hebt, dan valt het misschien qua wachten dan ook gelukkig wel weer mee.
2: Ja, ik moet je zeggen, ik had een weekje weggepland. Gezellig met mijn vriendin als afsluiting voor na het hele zwemmen. Want ja, zij heeft natuurlijk net als mijn ouders, familie, natuurlijk allemaal extreem meegeleefd die afgelopen 8 maanden. Dat we een lekker weekje weg zouden gaan. Nou, dat hebben we gedaan. Maar ik kreeg ook de mogelijkheid om daar ook nog te zwemmen waar we waren. In de Alpen. En toen reden we terug op dinsdag. En toen werd ik gebeld. Hij zegt door Marcel, mijn begeleider. En die zegt, hoe zit jij erin donderdag 10 september? Ik zeg, maar dat is over 2 dagen. Hij zegt, ja, hoe sta je erin? Ik zeg, nou, let's go. Let's do it. Ik ben er klaar voor nog steeds.
1: En zo gebeurde het ook.
2: En zo geschiedde, ja.
1: Wat ging er allemaal door je heen toen je donderdagochtend vroeg in Medemblik stond?
2: Wat ging er door me heen? Er overviel mij een soort van ongekende rust. Kalmte. Ik was helemaal niet bezig met wat ik eigenlijk... Ik was wel bezig met wat ik ging doen. Maar het leek wel of dat ik... En een soort van bubbel getreden was. Dat ik volledige serene rust had gevonden. En heel veel vertrouwen in mezelf had dat ik dit kon gaan doen. Dus ik was eigenlijk vrij rustig. En ineens gaat het dan snel. Hè? Dan kom je bij de boot. En dan spring je het water in. En dan de boot begint te varen. En ik denk, oh ja, ik moet. En dan ga je aan. En dan... dan gaat de machine draaien.
1: Ja, en dat is mooi, want die machine die draaide goed. Zeer voorspoedig zelf. Je had als doel gesteld, als het onder de 8 uur kan, is het helemaal mooi meegenomen. Het werd onder de 7 uur.
2: Ja, klopt, ja. Nou ja, kijk, even om een beetje beeldvorm te geven qua tijden. Ik dacht, nou, als ik kijk, de top van de top die dit zwemt, hè, dat zijn open water marathonzwemmers. Het zijn er niet heel veel die dit jaarlijks doen, maar degene die het dan doen, ja, die doen dat in 4 uur. En ik ben natuurlijk gewoon een autodidact die traint met zichzelf, die leest, die leert van anderen, die ontwikkelt zijn eigen systemen. Dus ik denk, als ik nou gewoon het dubbele zou kunnen van een topper, van de Nederlandse top, ja, dan kom ik ergens op 8 uur uit. En om mezelf niet meteen hoog in te schalen. En zo halverwege, toen zei mijn begeleider, hij zegt, als je zo doorgaat, dan gaat het gewoon onder de 6 uur. Of onder de 7 uur. En ik denk, nou, dat gaf me ook wel weer een boost. Dus uiteindelijk onder de 7 uur, ja. Dat is gewoon ruim een uur van mijn persoonlijke gevoel. Wat ik had ook had uitgerekend. Want die 8 uur die komt niet uit de lucht vallen. Die komt uit van gemiddeldes die je zwemt tijdens... trainingen, open water trainingen. En dan komt dan, nou ja, goed, als je dat zwemt, dan doe je er ongeveer zo'n 8 uur over. Dus als je het net onder die 8 uur zou doen, dan ben je goed bezig. Maar dat je daar dan bijna ruim een uur van die tijd afzwemt, ja, dat is... Ik was zeer verbaasd.
1: Grote halen snel thuis, Jean-Jacques.
2: Ja, ik wilde heel snel naar die bitterbal toe.
1: Ik kan me goed voorstellen naar zo'n uitdaging. Maar ja, je ligt natuurlijk wel ruim 6 uur natuurlijk in dat water. Je bent volop bezig. Hoe was die inspanning zelf? Wat kwam je allemaal tegen onderweg?
2: Voorheen had ik al bijvoorbeeld een keer Andijk Medemblik gezwommen. En dat is ook een flinke afstand. Als je die hebt, dan is het IJsselmeer eigenlijk. Dan ben je gekwalificeerd voor het IJsselmeer. En toen kreeg ik rond bij 3 uur, 3,5 uur, kreeg ik wel last van mijn maag. En ik gooide toen destijds er heel veel uit. En dus die angst die had ik toch ook een beetje bij me, maar dat gebeurde niet. Maar we rempel bij 4 uur Toen werd ik toch niet lekker. En toen begon ik toch heel veel van mijn voeding eruit te gooien. En dat had wel een impact. Dus het overgeven, zeg maar, dat was alleen als ik mijn drinken- en eetmoment had. Maar niet tijdens het zwemmen. Dus zolang ik zwom had ik er geen last van. Maar wat gaat er dan allemaal door je heen, joh? Ja, ga ik het nou wel halen? Gooi ik niet te veel voedingsstoffen eruit? Mijn reserves gaan op. Ik krijg het koud. Er overvalt je natuurlijk een vorm van zelfmedelijden. Die heel veel grip op je wil krijgen. Dat je het vooral gewoon maar opgeeft. Dus het was na een uurtje of vier. Tussen de vier en een anderhalf uur daarna was het gewoon een strijd. Tussen mijn geest die wilde opgeven, maar mijn lichaam niet, zeg maar. Of eigenlijk andersom, het is maar net hoe je het bekijkt. En op een gegeven moment hield ik alles weer binnen. En toen kreeg ik het gehoor van, het is nou nog één trainingssessie van 5 kilometer. Dus het is nu of nooit. En de machine draaide, zeg maar al, om het zo maar te zeggen. Maar ik hield alles weer binnen. Ik kreeg volledige voeding weer, de kracht. Dus ik kon op het tempo wat ik heb vastgehouden, het tempo eigenlijk ook een beetje opschroeven. Dus het zelfvertrouwen groeide weer.
1: Ja, nu is overgeven aan zich is al niet heel erg prettig. Maar in het water lijkt me het eigenlijk nog minder prettig.
2: Nee, Robert, echt. We weten allemaal hoe het voelt. Daar hoef ik niet voor in detail te treden. Maar je hebt helemaal geen houvast. Je wordt door de golven heen en weer geklotst. Je moet zorgen dat je die boot in de gaten blijft houden. Je moet bij die boot blijven. Je moet niet afdrijven. Je bent met van alles bezig. Het overleven, overgeven. Het is echt verschrikkelijk. Maar ik lig daar in die zin vrijwillig. Hè? Ik word niet gedwongen. Dus er gaan van allerlei gedachten door je heen. Laat maar zitten. Kom op, ga door. Je wordt van alle kanten heen en weer geslingerd. Letterlijk als figuurlijk.
1: Nou ja, uiteindelijk heb je het gelukkig niet opgegeven. En je bent uiteindelijk aan de finish gekomen. En nu zei je al, het is natuurlijk, eens in de tijd maak je jezelf even gek en ga je een fantastische uitdaging aan. Hier zit natuurlijk ook een sociaal-maatschappelijke uitdaging aan. En natuurlijk het ophalen van geld voor de voedselbank. Hoe is dat gegaan?
2: Ja. Nou, dat. ik had via mijn social media en via mijn website een hele mooie GoFundMe link. En dat was een. Dat loopt hartstikke goed. Ik heb met mezelf een doel gesteld om €6.000 op te halen. We zijn net de 4.000 gepasseerd. Ik roep ook iedereen op om nog een mooie donatie te doen via mijn website. www.ijsselmeerswim.nl. Waar je doorgelinkt wordt naar een hele mooie GoFundMe pagina. Heel transparant is. En met dat geld de voedselbank goederen kan kopen die ze niet aangeleverd krijgen. Denk aan fruit, denk aan voedingsmiddelen voor baby's, jonge kinderen, een leuk presentje met kerst en dat soort dingen. Ja.
1: Nou, ik zou zeggen, ga er zeker naartoe als je nog wat over hebt. Want inmiddels is de IJsselmeer Challenge geslaagd. Dus dan mag dat doel natuurlijk ook wel slagen. Dat is dan wel zo eerlijk, Jean-Jacques.
2: Ja, zeker weten. Ik wil ook graag even gebruik maken van de mensen die al donaties hebben gedaan. Hè, die allemaal mij gesponsord hebben, gesteund hebben, meegeleefd hebben. Het is gewoon waanzinnig hoe het leefde en nog leeft. En dat is toch wel heel bijzonder om ook mee te maken.
1: Nou, het was in ieder geval een waanzinnig avontuur. Nogmaals gefeliciteerd met het succesvol afronden. Deze staat ook weer mooi op jouw naam. ik heb geleerd inmiddels dat ik niet gelijk moet vragen om wat is je volgende avontuur. Want ik gok dat je daar nog wel even over na gaat denken.
2: Klopt. En zoals je ook wel weet is dat het bij mij allemaal heel het moet goed voelen. En er zijn zeker dingen die je in mijn hoofd hebt, maar je bent de eerste die het hoort zodra ik er het openbaar ga maken.
1: Precies. Zodra we het weten, zijn we natuurlijk weer bij Jean-Jacques François. Zeker. Voor nu, dank voor je tijd. En ik zou zeggen, ja, geniet ervan.
2: Dankjewel, man. Helemaal goed. Super. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Jury Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
9: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hallo, ik ben Jeroen Blekemolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na 2 weken toptennis is ook de laatste Grand Slam van het jaar een feit. In Flushing Meadows in New York won Jelena Rybakina zaterdag. Net als in de Australian Open van Arina Sabalenka. En Alexander Zverev die stak zondag in 4 sets een stokje voor die Amerikaanse droom. Hè, van de eerste thuistitel sinds 2003 door zich van Ben Shelton te ontdoen. Nederlands succes was er ook, want rolstoeltennisser Niels Vink die pakte zijn historische Calendar Slam door dit jaar na de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon nu ook de US Open te winnen. Ik ga erover in gesprek met Jon Visbeen van Tennis Magazine. Jon, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Laten we beginnen bij de vrouwen, want het is een fantastische periode om Jelena Rybakina te zijn. Wist eerder dit toernooi al de nummer 1 positie van de wereld over te nemen. En ze denkt, we pakken er maar gelijk weer een tweede Grand Slam titel voor dit jaar bij.
2: Ja, na de Australian Open, daar versloeg ze Sabalenka ook al in de finale. En zegt toch iets over Rybakina, die wat dat betreft op het hoogste niveau 2 keer van Sabalenka wint. En haar ook ontroont inderdaad als nummer 1 van de wereld. Tussendoor wint Sabalenka dan wel weer 2 keer van haar. Maar goed, het draait uiteindelijk in tennis om de Grand Slams. En we hebben de nieuwe nummer 1 van de wereld. Met een coach met een hele dubieuze reputatie. Maar dat schijnt haar niet te deren.
1: Nee, ja, dat is eigenlijk ook nog wel een verhaal. Hè? Want die man die wordt eigenlijk overal een beetje met de nek aangekeken. Als het gaat om hoe die met in het verleden, maar waarschijnlijk ook nu met tennissers omgaat.
2: Ja, nou ja, hij is zelfs geschorst geweest, hè, voor 12 maanden. Dat is later teruggedraaid tot een half jaar. Tot het halverwege vorig jaar, meen ik. Omdat hij zich leek te vergrijpen zelfs aan die Rybakina, de WTA, de vrouwentennisvakbond. Die besloot in te grijpen en eigenlijk tegen de wil van Rybakina zelf in. Want onder zijn leiding is ze toch nu uiteindelijk op de allerhoogste treden terechtgekomen. En wie weet wat er nog meer in het vat zit. En kennelijk heeft zij er geen problemen mee met de bijzondere aanpak van die coach. Dus ja, maar kijken wat dat allemaal nog gaat opleveren. Aan de andere kant is het ook zo dat Rybakina bijna niet eens mee had gedaan aan de US Open. Want ze blesseerde zich in de aanloop in Cincinnati. Het toernooi van Cincinnati aan de Achillespees. En sloeg 7 dagen lang helemaal geen bal. Liet zelfs MRI-scans maken. En bekeek het van dag tot dag. Maar uiteindelijk was het allemaal goed genoeg. En kreeg ze van de dokter groen licht om toch te spelen. Met als uiteindelijk resultaat dus een fantastisch toernooi. En een kleine 5 miljoen euro rijker. Ook dat nog.
1: Ook dat nog. Als we het toch even over die strijd tussen Rybakina en Sabalenka. Is natuurlijk een strijd met meerdere factoren.

0: Sabalenka natuurlijk een Wit-Russische. Rybakina, oorspronkelijk gewoon een Russische, geboren, getogen in Moskou. Maar komt nu sinds een aantal jaar uit voor Kazachstan. Kunnen wat dat betreft misschien wel met elkaar door één deur. Maar die wedstrijden onderling, ja, het kan beide kanten op, zoals je zegt. Maar wat maakt het dan toch dat op het moment suprême, als het echt telt, zo'n Grand Slam. Want aan de andere kant, ja, weet je, Indian Wells en Miami zijn natuurlijk 1000-punten toernooien. Is ook wel mooi. Maar het is geen Grand Slam. Hoe lukt het haar dan toch om in die Grand Slams Sabalenka te goed af te zijn?
1: Ja, dat is. Het ligt ook aan talent, denk ik. Kijk, Sabalenka kan verschrikkelijk hard slaan. Als ze op het moment dat Rybakina dat geweld kan keren, dan zie je dat zij technisch gezien toch iets meer in huis heeft. En nou, dat gebeurde dus zaterdag ook in die finale. Die trouwens heel spannend was. En op hoog niveau, moet ik zeggen. En dan zie je dat ze dat, ja, als ze dus die power kan pareren, dan komt het beste in haar boven. En dan zie je dat ze zelf ook mokerslagen kan uitdelen. En dat ze technisch gezien, ik denk toch op een iets hoger niveau staat dan Sabalenka.
0: Nou ja, en dat is nu ook zo, hè, met de nummer 1 positie in de wereld.
1: Ja, ja, ja. En ze heeft meteen een gat geslagen van bijna 2000 punten. Dus ja, dat moet je dan ook maar weer inlopen. Hè. Sabalenka heeft maanden ook zo'n positie gehad, waarin ze eigenlijk een stuk verwijderd was van de rest. Maar ja, dat is verdampt. En mede komt dat door het hele sterke spel van Rybakina.
0: Dat was de zaterdag. Op de zondag de finale tussen de mannen. Alexander Zverev tegen Ben Shelton. En ja, die Amerikanen die hadden een hele grote droom. Hè? Voor het eerst sinds 2003 weer eens een thuistitel. Maar ja, die mogelijkheid had er misschien heel even ingezeten. Maar uiteindelijk ja, toch ook niet. Want Zverev was in de long run gewoon veel te sterk.
1: Ja. Ja, het is eigenlijk 2026 is toch wel het verhaal van Zverev. Hè? Want hij staat daar tegenover 24.000 Amerikanen die helemaal knotsgek zijn van die Shelton natuurlijk. En hij blijft daar staan met zijn diabetes 1, want dat moeten we nooit vergeten. Hè? Hij is suikerpatiënt. En hij staat daar en hij blijft daar 4 overeind. En dan kijk je toch naar het seizoen waarin die eigenlijk afrekent toch met zijn criticus. Dus kijk, hij was in 2017, 2018 was hij al top of the bill. In 2018 won hij al de ATP Finals. Hem werd zeg maar een grote toekomst toegedicht. Maar eerst moest hij met de Big Three afrekenen. Nou, dat lukte hem niet. Die staken er steeds een stokje voor. Dat hij een Grand Slam titel won. En toen kreeg je natuurlijk Sinner en Alcaraz. Die dachten van ja, die Zverev hebben niet zo'n boodschap aan. Dus het was bijna het verhaal van de beste tennisser ter wereld zonder Grand Slam titel. En daar heeft hij op een formidabele manier dit jaar mee afgerekend. En daar heeft hij gedeeltelijk geluk gehad dat Alcaraz natuurlijk een periode is weggevallen. En dat Sinner nu bijvoorbeeld niet meedeed vanwege blessure. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe. Hij heeft het jaar naar zijn hand gezet, hoe het went of keert.
0: Nou, je kunt natuurlijk twee kanten op. Je kunt je dat uitspelen, ook al zijn die anderen er niet. Maar je kunt er ook gewoon gebruik van maken. In dit geval heeft hij dat dus wel gedaan. Want uiteindelijk is het, ja, weet je, Alcaraz hebben we een half jaar gemist. Sinner is er niet bij. Maar ja, dan moet je natuurlijk nog steeds wel die Grand Slam titel pakken.
1: Ja, ja, zeker. En hij heeft er optimaal van geprofiteerd, hè, van die gedeeltelijke afwezigheid van die twee. Maar dat moet je dan ook wel doen. En in het verleden liet hij het dan nog wel eens een keer op het moment suprême afweten. Maar nu wint hij Roland Garros en hij wint de US Open. Nou, mind you, dat is voor het eerst sinds Boris Becker dat daar weer een Duitser wint in Amerika. Dat zegt toch ook wel wat, want dat is inmiddels, ja, 30, 35 jaar geleden. Dus ja, Het is echt geweldig wat hij heeft gedaan. En hij is nu ook nummer 1 in de race, de seizoensrace naar Turijn, de ATP Finals, staat hij eerste. En ook de nummer 1 positie komt in beeld. Hè. Hij staat nog weliswaar, ik geloof 600, 700 punten achter op Sinner. Maar hij zou zomaar ook het jaar kunnen afsluiten als nummer 1. En dat is toch wel heel, heel bijzonder, want dat hadden velen niet meer gedacht dat dat zou gebeuren. Hij is inmiddels 29 jaar. En ze dachten, nou ja, het is jammer, maar het is heel knap wat hij gedaan heeft dit jaar.
0: Ja, overigens voor de meeste schrijvers onder ons, dat was 1989, hè, dat Boris Becker hem won. Dus dat is inderdaad al een heel tijdje geleden.
1: Ja. Ja, dat is al even geleden inderdaad. Dus dat geeft wel aan van, dat het toch knap is. En hij heeft altijd kritiek ook van Becker gekregen. Dat hij niet aanvallend genoeg was. Dat hij te weinig van zijn mogelijkheden gebruik maakte. Hè, en geen follow-up had van die geweldige service van hem. Maar hij doet het op zijn manier. Met zijn vader als coach. Hè, en zijn broer is er dan ook bij betrokken, Misha. En zie hier, het wonder is geschied.
0: Nu was dit ook een heel vruchtbaar toernooi voor Nederlanders. Zometeen gaan we het sowieso hebben over Niels Vink. Maar laten we eerst even bij het enkelspel blijven. Het grote lichtpuntje toch wel Botik van de Zandschulp.
1: Ja, gelukkig dat Botik toch aan zijn niveau een keer kwam. Wat hij op de mat kan leggen. En dat resulteerde in een kwartfinale plek. Waarin hij dus van de uiteindelijke winnaar verloor van Zverev. Maar hij heeft natuurlijk een formidabel toernooi gedraaid. Met onder andere winst op de minor. Een top 10 speler. Petje af. En dat moet hem een enorme boost geven voor de rest van het seizoen. Want er komt nog wel wat aan natuurlijk.
0: Ja, want dit helpt hem qua ranking ook wel heel erg, hè?
1: Ja, hij pakt 30 plaatsen een beetje, hè, naar 40. En is nu ook kopman, neem ik aan, komend weekend alweer van de Davis Cup. Als hij meedoet hoor, ik weet niet in hoeverre hij herstel nodig heeft of wat dan ook. Maar die staat alweer op de rol, hè, voor komende vrijdag en zaterdag tegen Colombia in Den Bosch. Hij staat 15 plaatsen hoger dan Tellen Griekspoor. Dus ik neem aan dat Haarhuis, zegt coach Haarhuis van, of captain Haarhuis moet ik zeggen. Jij bent nu de nummer 1 kopman.
0: Nou, was die ontmoeting moeten we wel gaan winnen, toch, van Colombia?
1: Dat lijkt me wel. Daar zijn we wel aan onze stand verplicht. Blijft dat de Davis Cup. Hè? Daar hebben de spelers weer andere krachten, zeggen ze altijd. Maar normaal gesproken moeten we dat binnenslepen, ja.
0: Ja, laten we het dan over Niels Vink hebben. Want bijna alles wat hij aanraakt verandert in goud. Calendar Slam, dat betekent nu dit jaar alle Grand Slams gewonnen. Dit was ook alweer zijn 11e Grand Slam titel in het enkelspel in totaal. Ja, er staat gewoon geen maat op Niels, zo lijkt het.
1: Nee, dat zeg je. En hij is ook Sam Schreuder de laatste 5 van de 6 keer de baas geweest op dit niveau. Hij staat op eenzame hoogte. En grijpt dan ook nog de dubbeltitel. Is onverslaanbaar, lijkt het wel. Een beetje, ja. Wat Dieder de Groot eigenlijk vroeger had, hè, totdat ze geopereerd werd bij de vrouwenrolstoelsters. Dat heeft hij nu in die quad al een tijdje. En zo'n calendar slam, dat is toch wel heel knap hoor. Dat je in 1 jaar tijd alle 4 de Grand Slams wint. Dat gebeurt niet al te vaak. Ook bij de valide gebeurt dat zelden. Ik geloof Steffi Graf de laatste was die dat ooit voor elkaar bokste. Maar dat is razend knap.
0: Ja, nu noemde je Dieder de Groot al. Die heeft wel weer een finale plaats weten te halen. Maar ja, waar zij natuurlijk een tijdje uit de relatie heeft gelegen. Met natuurlijk het herstel van de operatie. En als het daarbij komt kijken. Ja, is haar grote rivale Yui Kamiji uit Japan. Die heeft zichzelf toch alweer doorontwikkeld. En nou ja, die wint dan uiteindelijk ook de enkelspelfinale.
1: Ja, klopt. Maar het was wel 3 sets. En dat geeft de burger moed. De grote won de tweede set met 6-1. En in de derde kwam ze net tekort met 6-3. Maar het geeft wel aan dat ze weer dichterbij komt bij die Kang Ji. En nou ja, het wachten is net als voor Djokovic toch op de 25e Grand Slam zegen. Ze heeft er 24. En ik denk dat dat er best nog wel in zit. Dus, nou ja, weer hopen en je opladen voor de volgende. Dat is alweer volgend jaar, hè, Robert. Half januari in Australië.
0: Nou, 2 keer knipperen met je ogen. We zitten alweer aan de andere kant van de jas. Zo snel kan het gaan. Eerst nog de Davis Cup tussendoor. Dat is denk ik wel het eerste grote volgende toernooi wat dan nu in het tennis op de rol staat, hè?
1: Ja, bij de mannen wel. Vrouwen die spelen gewoon WTA-toernooien. Maar bij de mannen is het uitkijken nu naar vrijdag en zaterdag in de Maaspoort in Den Bosch. Nederland-Colombia, ik ben benieuwd. Maar ik ga ervan uit, ik heb een goed gevoel over. Ik denk dat ze dat klusje gaan klaren.
0: Laten we het hopen. Dat is voor aanstaand weekend. Jon Visbeen van Tennis Magazine, dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
1: Graag gedaan, Robert. All Sport Radio Live.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

0: All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: van All Sports Radio Live.
1: Donderdag vond de officiële kick-off van het EK Padel 2027 plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de speelsteden en speellocaties voor de eerste, tweede fase en de Final 8 bekendgemaakt. Ja, met ruim 876.000 spelers, meer dan 3500 banen en ook een vrij groeiende belangstelling voor topsportevenementen komt dit EK voor de padelsport in Nederland misschien wel op het perfecte moment. Hoe ziet het EK-format er nu eigenlijk precies uit? Wat mogen we gaan verwachten van het toernooi? En welke boost kan dit eigenlijk gaan geven aan padellend Nederland? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland van organisator Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey Robert, goedemiddag.
1: Ja, neem ons even mee terug naar die kick-off. Want ik heb vernomen, en dat is voor jou natuurlijk ook al een compliment als organisator. Een hele grote belangstelling.
2: Ja, het was hartstikke druk, man. Het was heel erg leuk. We hadden op dit moment het padelkoppa staan. Een padeltoernooi dat wij organiseren in Utrecht. En we hadden de kick-off voor het EK padel op de padelbaan gedaan. En die stond rammetje vol. Je merkt dat er gewoon heel veel belangstelling is. Veel mensen uit de padelwereld. Veel mensen van de speelsteden. De samenwerkingspartners. Dus dat was een hartstikke leuke kick-off.
1: Ja, ik heb vernomen dat het antwoord op de vraag hoeveel mensen kun je kwijt op een padelbaan inmiddels ook beantwoord is.
2: Ik denk dat het nog veel meer kunnen, maar het was behoorlijk vol.
1: Ja, 100 ongeveer, hè?
2: Ja, er waren meer dan 100 mensen op aan één kant van de padelbaan.
1: Ja. Ook nog. Nou ja, dat keer twee. En je... Ik vind dat nog knap trouwens, zoveel mensen op een padel. Maar nu, we gaan te ver weg van het onderwerp, Wilco. het was een belangrijk moment natuurlijk, want we spraken elkaar natuurlijk ook al in juli. Toen werd er even bekend dat Nederland het mocht gaan organiseren in 2027 en dan Duitsland het jaar erop. Maar belangrijker is, deze kick-off, de speellocaties en speelsteden zijn bekendgemaakt. Neem ons even mee naar de beslissing voor die speelsteden. Want we gaan fase 1 en 2 gaan we spelen in respectievelijk Zwolle voor de vrouwen en Dronten voor de mannen. En dan gaan we nog een hele mooie reeks krijgen in Amsterdam, Den Haag en Arnhem voor de Final 8.
2: Ja, dat klopt. Zeg het maar, waar wil je mee beginnen? Met de fase 1 en 2 of met Final 8?
1: Laten we hem chronologisch beetpakken. Laten we beginnen met fase 1 en 2.
2: Met fase 1 en 2. Nou, het toernooi is zo opgebouwd dat we dus eerst twee fases hebben in het EK. En daarin kunnen teams zich plaatsen voor de laatste 8. De laatste 8 is dan in juli. En die final 8, eerste en tweede fase is in maart. In zijn eerste fase, dat zijn eigenlijk de landen die nog niet bij de beste 16 landen zijn die geplaatst zijn voor die fase 2 en final 8. Dus daar kan iedereen zich inschrijven. We weten op dit moment niet hoeveel dat er zijn. Maar 4 van die landen die gaan door naar de fase 2. En bij de Nederlandse dames die zijn ingedeeld in fase 2. En dat gaat plaatsvinden in Zwolle, de dameskant. Dus fase 1 en 2, dat hele toernooi in Zwolle. De herenkant fase 1 en 2 in Dronten. En bij de Nederlandse heren, die zijn al geplaatst voor de Final 8. En om het verhaal dan compleet te maken, vanaf die tweede fase, of vanuit die tweede fase, daar doen dan 16 teams ook aan mee. En daarvan zijn 4 teams die zich dan kunnen plaatsen voor die Final 8. Want daar zijn al 4 teams geplaatst. En dat is op basis van

0: Het vorige EK, de uitslag daarvan is dan bepalend hoe je mee kan doen aan het EK 2 jaar daarna.
1: Ja, dus de mannen, daar moeten we nog even op wachten tot de Final 8. De vrouwen, die gaan alvast starten in fase 2. Dus die gaan we in Zwolle in actie zien. Ja. Nu weet ik, ja, Zwolle is ja, niet onbekend met het organiseren van grote toernooien. Prachtige stad overigens. Maar daar ben ik wel benieuwd. Dronten, daar gaan de heren dus naartoe. Niet een stad waar je dagelijks van verwacht dat daar grote sportevenementen gaan plaatsvinden. Is Dronten nou een hele grote padel-liefhebbende stad? Of is dit ook een beetje om het padel daar in het Flevo's bekend te maken? Het is ik vind het een hele gave locatie, maar het is wel iets wat je niet alledaags hoort.
0: Nee, ik snap het helemaal. Ik zou het uitleggen. We hebben een procedure uitgeschreven waarin speelsteden of speellocaties zich konden aanmelden. Dat hebben uiteindelijk 15 steden of locaties gedaan. En dat ging dan voor fase 1 en fase 2. Zwolle had een heel mooi bid ingediend voor de dameskant, fase 1 en 2. En met de Internationale Padelbond hebben we afgesproken dat wij het toernooi zoveel mogelijk verspreid over Nederland willen organiseren, maar niet te gek willen doen. Dus we gaan niet één deel van een toernooi in het noorden, ander deel helemaal in het zuiden. Het moet een beetje bij elkaar in de buurt. Vanuit alle aanvragen hadden we dus twee mooie aanvragen, Zwolle en Dronten, wat ongeveer op 25 minuten rijden van elkaar ligt. Dus we konden een hele goede combinatie maken. En om jouw vraag te beantwoorden, in Dronten zit een hele mooie padellocatie. Die hebben een heel mooi plan ingediend. Daar gaan we dan naartoe. Dat is de keuze.
1: Dat lijkt me overigens ook nog wel ergens een mooie uitdaging voor jullie. Dus de opdracht die meegekregen is houd het verspreid over Nederland, maar doe het niet te gek. Dus niet dat we een ronde hebben in Delfzijl, in Hoek, in Maastricht en op Texel. Maar je wilt het wel wat verspreid houden. Wat was een beetje daarin de afweging voor jullie?
0: Nou, we hadden al met heel veel steden gesproken voor die Final 8. En je noemde al Amsterdam is de finale stad. Dat is ook de padel hoofdstad van Nederland. Heeft al een aantal jaren geen toernooi meer gehad. Daar vroeger zat dat de World Padel Tour. Die is toen naar Rotterdam gegaan onder de vlag van de Premier Padel. Dus in Amsterdam zijn gewoon heel veel padellers. Den Haag was vanaf het begin al heel erg geïnteresseerd om ook onderdeel te zijn van het EK. Dus daar hebben we ook een samenwerking mee gestart voor het EK Padel. En we wilden heel graag de spreiding ook richting Duitsland in orde maken. En daarom hebben we voor Arnhem gekozen. En als je dan Amsterdam, Den Haag en Arnhem pakt en dan een klein stukje naar boven naar Zwolle, Dronten. Nou, pakken we denk ik wel een hele mooie middenband van Nederland, waardoor veel mensen het toernooi ook kunnen gaan bezoeken.
1: Ja, en dan hebben we de speelsteden rond. Nog niet alle speellocaties, die gaan we dan nu bespreken. Want als we kijken naar die Final 8, ja, het zijn ook wel weer bijzondere locaties. Hè? Den Haag, het Sportcampus Zuiderpark. Ja, natuurlijk een fantastische locatie als het gaat om sport. Dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk gezien. AFAS Live in Amsterdam is natuurlijk ook wel heel erg gaaf om daar zo'n toernooi te organiseren. En dan in Arnhem in het iconische Musis Theater. Dat is misschien wel, mag ik eerlijk zijn, de meest bijzondere locatie?
0: Ja, dat is mooi toch? In het theater, waar ook nog, als het goed weer is, een gedeelte van het theater open kan. Waardoor we aan de buitenkant ook nog tribunes kunnen bouwen. Echt geweldig. Geweldig leuk dat daar gelukt is. Je noemt al Sportcampus Zuiderpark. Daar zijn zoveel topsportevenementen georganiseerd. Die hal is helemaal ingericht daarvoor. Kunnen ook tussen 3.000 en 4.000 toeschouwers naartoe. Dat is ook echt heel erg mooi. En als je naar Amsterdam gaat, moet je ook gewoon echt naar een toplocatie. En dat vinden wij de AFAS Live. Dat is gewoon heel mooi dat daar de finales worden gespeeld.
1: Wat mogen we verwachten van dit EK?
0: Ja, je zei het al in je intro. Het is op dit moment zo relevant. Zoveel mensen hebben iets met padel, doen iets met padel, gaan kijken of spelen het zelf. We kunnen echt verwachten dat dat het oranje gevoel heel breed uitgedragen gaat worden. Ik denk ook dat het heel mooi is dat een gedeelte, dus die eerste en tweede fase, in maart is, van 7 tot 13 maart. En dan de finale van 7 tot 11 juli. Dus je hebt ook vanaf, we kunnen nu helemaal toewerken naar maart. Vanaf maart kan je helemaal toewerken naar die, naar die Final Eight. Dus ik denk echt dat we veel impact gaan maken en heel veel mensen kunnen bereiken.
1: Nou, je hebt in ieder geval ook, als je kijkt naar hoe verspreid de opzet is van het EK. Ja, nogmaals, je begint op 7 maart en in de finale is op 11 juli. Je hebt ook best wel de tijd om, zeg maar, impact te maken. Maar aan de andere kant ben ik wel benieuwd, hoe zorg je dat je, zeg maar, de aandacht vasthoudt van de, nou ja, de sportliefhebber, de padeller gedurende dat hele EK? Want het is, nou, aan de andere kant is het ook weer een best lange tijd.
0: Ja. Ja, zeker. En het is een hele goede vraag. Want ik kan het heel goed beantwoorden met het voorbeeld van de provincie Gelderland. Want we hebben de provincie Gelderland nog niet genoemd. Maar dat is wel een hele belangrijke partner hierin. En vanaf eind van dit jaar tot en met de Final Eight gaan er in Gelderland allemaal side events plaatsvinden. Dus als je het hebt over hoe hou je de aandacht vast, hoe bouw je op naar zo'n finale moment. Er gaan mobiele padelbanen door Gelderland. Er worden heel veel toernooien georganiseerd. Er worden cursussen georganiseerd. Er worden trainingen georganiseerd. Er worden scholenprojecten georganiseerd. En daarmee, door heel veel side events te gaan organiseren, door elke keer weer relevant te blijven, kan je de aandacht vasthouden. En ook met de media is het ook heel goed mogelijk. Omdat je Nederland hebt die in de fase 2 speelt bij de dames. Hopelijk gaan ze zich kwalificeren voor die Final 8. Waarin je daar ook heel veel mooie verhalen content-wise voor kan maken. Die je in die maanden daartussen helemaal wil vertellen.
1: Ja, dus dat gaan we dus allemaal meemaken. Tot slot, ja, wat voor lasting impact hopen jullie te kunnen maken met dit toernooi voor de padelsport in Nederland?
0: Ja, dat werd gisteren ook heel goed verteld bij die kick-off. Ook door Edu Jansing van de KNLTB. Die zei van, het begint nu natuurlijk wel in de organisatie van het toernooi. Maar vergeet niet dat de dag dat het toernooi afgelopen is, moet ook het impact maken niet klaar zijn. Eigenlijk begint het dan. Je wil vanaf het toernooi wil je echt ervoor zorgen dat je meer mensen laat padellen. Dat de jeugd meer geïnspireerd wordt. En als je mij eigenlijk vraagt op dit moment, want er wordt best wel veel gezegd, de huidige padellers in Nederland, hoe moet je dat dan verhouden tussen de Spanjaarden bijvoorbeeld, die allemaal al op hun 4-jarige beginnen met padel. Als we nou voor kunnen zorgen dat dit EK padel nog meer jeugd kan laten padellen, waardoor het ook een stukje bereikbaarder wordt voor hen. Dus dat je niet heel ver hoeft te reizen naar een padelbaan, maar ook bij jou in de buurt. Dus dat er nog meer banen bijkomen. Nou, volgens mij zijn we dan met z'n allen echt wel heel erg tevreden als dat gaat lukken.
1: Ook even niet heel geheel onbelangrijk, maar hoe zit het eigenlijk met de mensen die het toernooi willen gaan bezoeken en tickets? Wat kunnen we daarvan verwachten?
0: Ja, via de social media kanalen van de KNLTB en vanuit ons en ook vanuit de website van het EK Padel 2027 gaan we binnenkort ook weer vrij groot de ticketing campagne lanceren. En dan kunnen mensen de tickets gaan kopen. Dat gaat nog heel eventjes duren, want we zijn met de Internationale Padelbond bezig om het wedstrijdschema helemaal in orde te maken. En ook met onze mediapartners. Dus als dat helemaal gelukt is, dan kunnen we los met de ticketverkoop.
1: We gaan het in de gaten houden. Wilco Nijland van Advanced Sports, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
0: Ja, heel erg graag gedaan. Dankjewel.
2: All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen zondag eindigde met La Vuelta de laatste van de grote rondes van het jaar. En ja, wat voor een editie was het, hè? Topfavoriet Tadej Pogacar, die aanvankelijk nog onklopbaar leek, die valt in de achtste etappe uit de ronde. We hebben een Matthew Brennan gezien die zichzelf niet echt als sprinter zou omschrijven, maar wel liefst 5 etappes in een sprint wint. En ja, wat te denken van Enric Mas, hè? De eeuwige nummer 2, de man die nooit wint, die uiteindelijk deze ronde ijzersterk was en toch in eigen land het rood mag winnen. En dan wel niet eens gehad over door de Tour geïnspireerde slotetappen. Ik ga erover in gesprek met Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine. Roderick, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Een fantastische editie van La Vuelta. Waarschijnlijk lastig samen te vatten. 21 etappes in een enkele zin. Maar Roderick, als jij je best zou moeten doen, wat voor een Vuelta hebben we gezien?
2: Een Vuelta die eigenlijk alle kanten op ging, behalve De kant die wij hadden verwacht. Je zei het net zelf, 8e etappe is natuurlijk een vrij bepalende rit geweest. Dat ene steentje op de weg die alles op zijn kop zette. Die in één keer dat wat het scenario was dat zich uittekende vanaf de start bij Monaco al. Dat Pogacar die rit ging winnen, die Vuelta ging winnen. Dat kon toen de prullenbak in. En niet alleen die Vuelta, maar gewoon eigenlijk het hele wielerseizoen lag in één keer open. Je zag in de Vuelta dat ze daar enorm moeite mee hadden om om te schakelen naar welke koers gaan we nu rijden met z'n allen. En uiteindelijk is dat 3 weken later, of 2 weken later, is dat geëindigd met de overwinning van Mas. Wie had dat gedacht aan de voorkant van deze Vuelta? Dus dat is het een beetje.
1: Ja, het is wat dat betreft een bizar slot geweest. Het is heel erg jammer om te zeggen. Want aan de ene kant, weet je, zo'n Tadej Pogacar is natuurlijk ook gewoon een genot om naar te kijken. Wat die jongen af en toe uit zijn broekzak tovert, dat is bewonderingswaardig. Maar ja, dan valt hij uit. En dan moeten we ook wel zo eerlijk zijn. Dan wordt het ineens best wel een hele leuke koers.
2: Ja en nee. In de zin van het is een hele open wedstrijd. En op een gegeven moment, als je kijkt naar het slotweekend, hielden ze elkaar zo in de greep. Je ziet ook wel dat het vuurwerk verdwijnt. Ik bedoel, Pogacar die is zo goed dat hij het ook wel durft in zijn eentje aan te vallen. Hè? Soms op 50 kilometer van de streep in een grote ronde. Daar draait hij zijn hand niet voor om. Dat is vuurwerk. En op het laatst lag het zo vast en waren de renners zo vermoeid. Ze weten ook wel hoe de wereld in elkaar steekt, hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden. Dat het ook wel eens een keertje geen zin heeft om iemand aan te vallen die net een procentje beter is dan jij. Ook op, de enige die het probeerde was Carapaz nog. Die het echt, dat is natuurlijk iemand die eigenlijk nooit zich neerlegt bij een nederlaag. Maar ja, goed, die was 4e in het klassement. Nummer 5 lag er een takkend achter. Dus die had ook niet zoveel te verliezen. En die deed het met de moed der wanhoop. Maar ze hielden elkaar zo in de greep dat je ook best wel een beetje, de verrassing was er wel een beetje uit. En dat zie je dan ook wel weer. Dat het toch een beetje, moet je dat zeggen, Pogacar die is wel ongenaakbaar lijkt het, maar die zorgt dus ook voor vuurwerk in de koers. En dat misten we een beetje. Maar ja goed, dat maakte de slotetappe dan weer aan alle kanten goed. Waarin het vuurwerk de hele tijd werd afgestoken in die laatste 2-3 rondes op dat slotcircuit. Ja, je ziet dan toch inderdaad, je maakte de vergelijking met de Tour de France, dat zo'n etappe met een raadselachtige klim erin, dat toch prachtig is om naar te kijken. Topsport van de bovenste plank. Wat een genot aan wielerkoers.
1: Ja, daar moeten we het zeker even over hebben. Die laatste etappe uiteindelijk gewonnen door Tobias Halland Johannessen. Die volgens mij ook een droogte van hier tot Tokio had qua overwinningen. Die heeft dat de hele tijd niet gewonnen.
2: Die jongen zit er echt al 3-4 grote rondes tegenaan te hikken. Alleen maar 2e plaats en nu pakt hij hem eindelijk een keertje. Ja, je ziet het aan zijn hele lichaamshouding hoe fijn dat is om zo'n overwinning te pakken.
1: Ja, maar dat was natuurlijk fantastisch. Maar toch even ook het slot inderdaad. Het was, nou ja, het was bijna non-stop demarrage zo'n beetje.
2: Ja, en het rondje leende zich daar natuurlijk ook wel voor. Hè? Het is, het was een fikse klim, een veilige afdaling en dan een stratencircuit waarbij je eigenlijk na 200 meter al uit het zicht bent. Ja, dat leent zich voor aanvallen en ja, dat deden ze natuurlijk ook massaal en iedereen probeerde er nog wat van te maken. Ramses de Bruyne bijvoorbeeld, man, ook een prachtig Vuelta gereden, maar ja, geen prijs, geen hoofdprijs. En dit was de laatste kans en dan zit hij ook weer mee. Forceert hij de slag, doet het niet helemaal handig. Ik weet niet precies wat er op het einde nog, wat hij fout deed. Want hij deed alles goed tot de laatste bocht zo'n beetje. Ja, zo komt het allemaal bij elkaar in zo'n laatste etappe. En dan moet iedereen nog zijn rekening vullen. En ja, er kan er maar uiteindelijk maar eentje dat doen. En dat is Tobias Johannessen geworden. Nou ja, ik gun het hem wel. Mooi team. Aanvallend gekoerst. Met de dag ervoor met de hele ploeg in de vlucht. Ja, daar hou ik wel van.
1: Ja, dat was mooi. Ook kunnen we absoluut niet uit onder Matthew Brennan. 21 jaar oud. Debuut in een grote ronde. Wint 5 etappes.
2: Ja. Ja, wat wil je ervan, dat ik ervan zeg? Want kijk, het is natuurlijk het is heel dubbel. Het is een fenomeen, kun je zeggen. Iedereen is lyrisch en dit en dat is dus en zo. En er zit toch een maar achter. En dat is dat je 5 ritten wint in een volledig leeg massasprintveld. Er was eigenlijk geen enkele andere echte sprinter aan de start. En ik ben heel erg benieuwd hoe hij zich kan verhouden tot renners als Philipsen, als Merlier. Milan, daar ben ik heel benieuwd naar. Ik denk dat hij daar absolute snelheid voor tekort komt. Ik denk dat het meer een sprinter wordt die zich gaat ontwikkelen richting... nou ja, dat is natuurlijk ook al gememoreerd, richting Van Aert. Van Aert ziet hem zelf als zijn opvolger, coacht hem ook een beetje door die koers heen. En dat zag je natuurlijk ook wel aan de laatste rit, dat hij kan wel veel meer dan een sprinter. Hij zit mee in zo'n rit over dat klimmetje. En kan dan in de finale ook nog zelfs zijn boontjes doppen. Ja, dat is voor een grote sprinter meestal niet weggelegd. Ja, die kan zijn boontjes wel doppen, maar dan zijn ze op. En hij kan nog meekomen. Kijk, hij wordt dan in de finale wordt hij helemaal gek gedemareerd. Logischerwijs. Want hij, ja goed, weet je, iedereen viseert hem natuurlijk na 5 ritten. Mm-hmm. Dus ik verwacht dat hij een beetje die kant, een beetje meer een klassieke coureur, een heel sterke puncher, maar dat hij talent heeft, dat is wel duidelijk.
1: Ja, en laten we dan afsluiten met de man die uiteindelijk het rood wint. Ja, we hebben eigenlijk al een klein beetje getypeerd. Hè? Het is de man die nooit wint, de eeuwige nummer 2. Wat doet dit met hem? Ik bedoel, hij wint in zijn eigen land, in Spanje, het rood van La Vuelta. Ja, dat beter dan dat gaat het niet worden, toch? Voor een Spanjaard althans.
2: Nee, je zegt het eigenlijk zelf helemaal. Kijk, eigenlijk zou je als je Erik Mas bent, moet je gewoon nu stoppen met wielrennen. Ja, ik bedoel, hij gaat het echt... Gaat hij het nog een keer doen? Ik weet het niet. Ik gun het hem aan alle kanten. Ik vind het een prachtige wielrenner. Hij zit zo verschrikkelijk mooi op zijn fiets. Mooie glimlach, witte tanden. Ja, jeetje man, een beetje een stille strijder. Vaak op zijn bek gegaan en daardoor slechte seizoenen gedraaid ook. En nu dat dit naar buiten komt, of dat dit eruit komt relatief late leeftijd, 31 jaar... ja, ik gun het hem aan alle kanten. En het maar is, ja goed, weet je. Er zal altijd normaal gesproken iemand aan de start staan die beter is dan hij. En nou ja, goed, als je ziet het aan het wielrennen. Dit is het wielrennen. Als die gast die beter is dan jij op zijn snuffert gaat in de 8e etappe. Ja, dan ligt het in één keer bij jou in het mandje. En dan moet je het eruit plukken. Dus ja, het is een beetje dubbel. Dit gaat nooit meer verbeterd worden, denk ik. Maar ja, goed, hij zal er altijd bij zitten. Ik bedoel, hij is Eén keer 71ste geworden in de Ronde van Spanje. En verder altijd bij de eerste zes. Dus het is gewoon een klassementsrenner van, die zijn weerga niet kent. En nu heeft hij er eentje die, die zijn carrière definieert. Nou, ja, dat is toch prachtig.
1: Ja, uiteindelijk is één ding wat telt. En dat is als we over 50 jaar de lijsten van winnaars er eens een keer bij pakken. Is dat zijn naam daar staat.
2: Ja, exact. Dat geldt natuurlijk op alle niveaus. Als je een rit in de grote ronde wint. Kun je daar gewoon je hele leven trots op zijn. Als je überhaupt een koers wint als prof. Er zijn er zo verschrikkelijk veel die dat niet kunnen zeggen. Die wielrenners zijn geweest en niet eens prof zijn geweest. En die prof zijn geweest en niets gewonnen hebben. Dat is 90% van de renners, joh. Dus als je dit voor elkaar krijgt in jouw loopbaan. Dan is dat prachtig. En hij kleurt het met een rit in lijn die hij wint. Dus dat is ook al iets wat hem niet vaak gebeurt. Dus ja, handjes dichtknijpen, joh. En voor de ploeg is het mooi. Die kunnen dan mooi op jacht gaan naar een nieuwe sponsor voor over een paar jaar. En die hebben ook wat te laten zien. Het is fijn dat ze weer boven komen drijven na zoveel jaren. Dat het toch een beetje naar beneden aan het drentelen was met Movistar. Dus ja, prachtig. Voor de Spaanse koers is dit natuurlijk een prachtig slot. Voor de Nederlanders, ja, we hebben er natuurlijk niet zo heel veel mee. Maar goed, wij zijn ook geen Spanjaarden. Zo simpel ligt het.
1: Precies. Maar ja, je zegt dat terecht. Het is natuurlijk voor Movistar ook wel lekker naar, laten we eerlijk zijn, in de grote rondes. Althans een beetje jarenlang in een soort van de anonimiteit hebben rondgereden.
2: Ja, ze hebben zich heel erg gefocust op Valverde al die jaren. Ook al werd hij wat ouder en ouder en ouder. En er kwam geen aanbod van onderuit. Ja, dat dachten ze met Mas te doen. En die reed natuurlijk ook wel fatsoenlijke uitslagen in grote rondes. Maar niet de killer die Valverde was. En dan ja, is hij ook nog een paar keer flink op zijn snuffert gegaan, zoals ik net zei. En dan krijg je dit. En in jacht naar die nieuwe sponsor die ze nodig hebben, is dit wel een push die ze kunnen gebruiken. En ik hoop dat het Spaanse wielrennen mee gaat liften hierop. Nou zie je natuurlijk ook wel dat er best wel wat talent aankomt. De grote glimlach die ernaast reed, Ivan Romeo, is daar één van. Maar die zitten nog niet op het niveau zeker niet van Valverde. En zelfs niet van Mas. Dus ja, moet je een poosje de tijd geven om te laten ontwikkelen, denk ik daar. Maar het Spaanse wielrennen is heel groot. En tegelijkertijd ook best wel zit het in de marge met weinig echt goede wielrenners. Terwijl het zo'n breed sportland is.
1: Als we tot slot nog even heel kort vooruit gaan kijken. Want refererend aan wat je in het begin zei. Zo ligt het einde van het wielerseizoen ook helemaal open door het uitvallen van Tadej Pogacar. We beginnen komende zondag met het WK wielrennen op de weg in Montreal in Canada. Het was een gedoodverfde favoriet, Tadej Pogacar, parcours op zijn lijf geschreven. Maar ja, dat gaat hem dus niet worden. Hoe zit het nu met die wereldtitelstrijd? Wie gaat er met de regenboogtrui vandoor?
2: Nou ja, goed, weet je, je hebt een voorproefje kunnen zien in de afgelopen weekend in de Canadese koers, hoe het denk ik gaat zijn. Er zitten een mannetje of 15, 16, 20, 25 misschien zelfs wel die op de een of andere manier, als het koersverloop hun kant opvalt, een kans kunnen maken. Het ligt volstrekt open. Het is mooi om te zien hoe er gespeculeerd wordt van is dit nou wel geschikt voor Mathieu, is dit nou niet geschikt? Zitten er wel genoeg hoogmeters in voor Evenepoel of te weinig hoogmeter? Het is doordat die ene grote man wegvalt, ligt het aan alle kanten open en iedereen kan winnen. Joh. Het is een aangename vorm van chaos. Dus ik ben wel benieuwd. Het is heel interessant hoe zich dat de komende 2 weken gaat ontwikkelen. Er komen natuurlijk nog Wout van Aert komt daar nog bij. Die heeft 2 weken de tijd om zich een beetje te herpakken van een drukke Vuelta. Die is ook een van de favorieten. Dus ja, goh, zeg het maar. Het kan alle kanten op.
1: We gaan het in de gaten houden, ja. We gaan het vanzelf zien. Dat is het mooie van tijd. Dat komt vanzelf dichterbij.
2: Uiteindelijk wordt het vanzelf de zondag van het WK. En dan zien we aan het eind van de rit wel wie er met die regenboogtrui zit. Ja.
1: Nou, we gaan in ieder geval nog even mooi nagenieten van de Vuelta die we hebben gezien. Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine, dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Graag gedaan. All Sports Radio Live.

0: But you're just a boy.
1: All Sports Radio.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
7: Voetbal. Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal.
9: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
8: Tennis.
10: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

0: mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla, Zuid-Afrika, om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dat is soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland 118 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voor dat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. En nou, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak. En dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst 6.000 euro minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dat is elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
5: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Eerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
2: Het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
1: 2020 cricket.
2: En onder een padel in het tennis. Dan komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
1: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
2: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox Sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox Sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg en combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland, wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
2: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden. Maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat een permanente Olympische status geven of niet.

0: Maar dat is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Ja, want het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
0: Ja.
2: Maar
0: ja,
2: het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hardworks is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hardworks.
1: Kijk,
0: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransferwindow achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
3: Hoor. Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzen gelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen gewoon in één jaar. Hè?
1: Ja.
3: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
0: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar jij zei het zelf al, het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
3: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
0: Nee.
3: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
1: Ja.
3: Dus ja, dan is 40 toch ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt. Ja, dat moet prima kunnen.
0: Ja, maar ja, zolang kijk in Tijana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond. Bij Manchester City was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
3: Ja, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met één gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijste.
1: Ja, want dan ga je vanuit iets heel
0: snel. Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de drie rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025 in 1 jaar tijd dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
3: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
0: Je zal er dan misschien net over
3: weten binnen te halen.
0: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft.
3: Ja.
0: Dus. Maar goed, misschien.
3: Maar dat zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
0: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar derde ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong Stadion.
3: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
1: Nee, die doet dan ook. Hè?
0: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie. Speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard. Want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken. Het tennisnieuwtje er tussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
3: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam. Dat doe je heel goed.
1: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo. Dat er over de US Open. Dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
2: Ja, voornamelijk ook New York. Want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
0: Je hoort het lawaai ook.
2: Lawaai. En,
1: ja. Dat een aanvliegroute van LaGuardia geloof
3: ja.
1: ik.
3: Ja. Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion, dat het blijkbaar toegestaan is. Of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken. Want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
2: Ja. Dan, ze heeft elke slim wat.
0: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen... In de FIFA-klucht, ons vervolgverhaal, Robert.
1: Daar zijn we weer.
0: Of moet ik zeggen, de Infantino Comedy kan ook. Er lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport, dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan, die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, 1, op dat one country, one vote systeem. Uh-huh. Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En 2, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
1: Zeker. Anna Ivanovic.
0: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
1: Ah.
0: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm? Poh. Doen. Gokje.
2: 5.000.
3: Ik denk 11.000 tot 12.000.
0: Robert?
1: Ik ga denk richting de 22,5.
0: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ah. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want de moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook 100.000 kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Félix Auger-Aliassime en Alex de Minauer hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
1: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek. En gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
4: Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Door omstandigheden moest het een paar weken worden uitgesteld. Maar afgelopen donderdag was het dan eindelijk zover. Avonturier Jean-Jacques François zwom zijn IJsselmeer Challenge vanuit Medemblik naar Stavoren. De 22 kilometer die moesten worden afgelegd gingen voorspoedig. En tot zijn eigen verbazing zwom hij hem onder de 7 uur. Inmiddels is hij al wat kunnen bijkomen van deze inspanning. En dan ga ik met hem terugblikken op dit avontuur. Jean-Jacques, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert. Goedemiddag.
1: Ja, allereerst gefeliciteerd met het volbrengen van deze IJsselmeer Challenge. Deze was ook denk ik wel een vrij emotionele versie, hè, om te voltooien.
2: Ja, allereerst dankjewel voor de felicitaties. Het was zeker een emotioneel verhaal. Allereerst omdat het natuurlijk begonnen is als een ode aan mijn oma. Die was gevierd open waterzwemster. En het kreeg al heel snel een maatschappelijk kantje. Of een maatschappelijke betekenis. Toen ik de voedselbank Gooi en Omstreken eraan koppelde.
1: Ja, want dat was na afloop ook wel te zien. Ja, ik vind het altijd mooi, hè, na zo'n inspanning. Ik kreeg ook al een beetje kippenvel bijvoorbeeld afgelopen zaterdag. Dat was dan de finish van een van de etappes van La Vuelta. Mikko Landa die dan over de streep komt, geëmotioneerd, tranen vrije loop laten. Ik zag bij jou ook wel beelden voorbij komen. Ja, dat vind ik persoonlijk dan toch wel weer mooi.
2: Ja, het grappige is, ik stond daar onder begeleiding van mijn vader te wachten in Medemblik op het begeleidende vaartuig wat mij zou gaan begeleiden. En dan zit je naar dit open water te kijken, die uitzichtloosheid. Dacht ik daar niet zo echt extreem over na wat ik nou eigenlijk allemaal ging doen. Maar op het moment dat ik mijn begeleider Marcel Stroet zijn kruis zag maken met zijn armen van je bent er. Ja, dan krijg je over mijn volle lichaam natuurlijk een enorme hoeveelheid kippenvel. En ook ontlading. En dat wordt dan nog gestimuleerd door de geliefde die je staat op te wachten. Je familie, twee vrienden die daar naartoe komen. Om je te supporten. En dan krijg je nog een tweede shock. Ja, het is wel heel bijzonder allemaal sport.
1: Ja, precies. Maar ja, goed, dat is dan weer allemaal het einde. Laten we even teruggaan naar het begin. Ja. Je was niet al te lang geleden natuurlijk bij ons in de studio. Toen kondigde je dit avontuur kondigde je aan. Het had nog wel wat voeten in de aarde. Want voor de mensen die het toen hebben gevolgd. Toen was de streefdatum was eind augustus. Inmiddels was het begin september. En kon je eigenlijk pas gaan zwemmen. Er moest even iets uitgesteld worden.
2: Ja, klopt. Ja. Goed, ik heb ergens in januari gezegd, 27 augustus gaat het worden. Dat het weer een grote rol zou spelen, dat was van voorhand bekend. Maar goed, er kwamen ook waterkwaliteit bij kijken. Door de extreme warmte afgelopen maanden was de waterkwaliteit in het Gooimeer, bijvoorbeeld in het IJsselmeer, echt erbarmelijk slecht. Dus wind speelde een rol. En toen kwam de week voordat ik wegging, zou gaan vertrekken. Ja, toen werd het afgelast wegens te slecht weer. Ja, dat was wel echt een enorme domper.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen, dat blijft natuurlijk wel een ding. Hè? Veiligheid boven alles. Je sprak toen ook al uit die omstandigheden. Ja, weet je, dat kan de een op andere dag kan dat natuurlijk omslaan. Daar moet je goed naar kijken. Je moet eigenlijk ook maar, als je het erover nadenkt, net maar mazzel hebben dat het wel kan gebeuren.
2: Klopt. Het is natuurlijk naast dat je natuurlijk 8 maanden loopt te trainen. En eigenlijk gewoon een tweede baan of derde baan bij hebt. Is het gewoon het weer wat gewoon een enorme parten kan spelen. Zeker aan het eind van het jaar. En ik had het wel voor mogelijk gehouden. Maar ja, hij zegt het kan zomaar niet doorgaan. Ik zei ja, dat snap ik. Maar er zijn toch nog wel andere data. Ja, hij zei maar het weer moet wel meezitten. Nou, toen werd het verzet naar 28 augustus, een dag te later. En toen was het redelijk mooi weer, maar grote kans op onweer. Toen hebben we besloten van laten we het gewoon een week uitstellen. En dan gaan we daarna weer verder kijken. En wel met elkaar afgesproken dat eind oktober, dat is wel het grensgeval. Want ja, watertemperatuur gaat naar beneden. Dus ja, het was nog spannend wanneer het dan ging gebeuren.
1: Ja, uiteindelijk viel het lot op 10 september. Dan, als je een streefdatum voor eind oktober hebt, dan valt het misschien qua wachten dan ook gelukkig wel weer mee.
2: Ja, ik moet je zeggen, ik had een weekje weggepland. Gezellig met mijn vriendin als afsluiting voor na het hele zwemmen. Want ja, zij heeft natuurlijk, net als mijn ouders, familie, natuurlijk allemaal extreem meegeleefd die afgelopen 8 maanden. Dat we een lekker weekje weg zouden gaan. Nou, dat hebben we gedaan. Maar ik kreeg ook de mogelijkheid om daar ook nog te zwemmen waar we waren. In de Alpen. En toen reden we terug op dinsdag. En toen werd ik gebeld. Hij zegt door Marcel, mijn begeleider. En die zegt, hoe zit jij erin donderdag 10 september? Ik zeg, maar dat is over 2 dagen. Hij zegt, ja, hoe sta je erin? Ik zeg, nou, let's go. Let's do it. Ik ben er klaar voor nog steeds.
1: En zo gebeurde het ook.
2: En zo geschiedde, ja.
1: Wat ging er allemaal door je heen toen je donderdagochtend vroeg in Medemblik stond?
2: Wat ging er door me heen? Er overviel mij een soort van ongekende rust. Kalmte. Ik was helemaal niet bezig met wat ik eigenlijk... Ik was wel bezig met wat ik ging doen. Maar het leek wel of dat ik... En een soort van bubbel getreden was. Dat ik volledige serene rust had gevonden. En heel veel vertrouwen in mezelf had dat ik dit kon gaan doen. Dus ik was eigenlijk vrij rustig. En ineens gaat het dan snel. Hè? Dan kom je bij de boot. En dan spring je het water in. En dan de boot begint te varen. En ik denk, oh ja, ik moet. En dan ga je aan. En dan... Ja, dan gaat de machine draaien.
1: Ja, en dat is mooi, want die machine die draaide goed, zeer voorspoedig zelf. Je had als doel gesteld, als het onder de 8 uur kan, is het helemaal mooi meegenomen. Het werd onder de 7 uur.
2: Ja, klopt, ja. Nou ja, kijk, even om een beetje beeldvorm te geven qua tijden. Ik dacht, nou, als ik kijk, de top van de top die dit zwemt, hè, dat zijn open water marathonzwemmers. Het zijn er niet heel veel die dit jaarlijks doen, maar degene die het dan doen, ja, die doen dat in 4 uur. En ik ben natuurlijk gewoon een autodidact die traint met zichzelf, die leest, die leert van anderen, die ontwikkelt zijn eigen systemen. Dus ik denk, als ik nou gewoon het dubbele zou kunnen van een topper, hè, van de wereld, van de Nederlandse top, ja, dan kom ik ergens op 8 uur uit. En om mezelf niet meteen hoog in te schalen. En zo halverwege, toen zei mijn begeleider, hij zegt, als je zo doorgaat, dan gaat het gewoon onder de 6 uur. Of onder de 7 uur. En ik denk, nou, dat gaf me ook wel weer een boost. Dus uiteindelijk onder de 7 uur, ja. Dat is gewoon ruim een uur van mijn persoonlijke gevoel. Wat ik had ook al uitgerekend. Wat ik, hè, want die 8 uur die komt niet uit de lucht vallen. Die komt uit van gemiddeldes die je zwemt tijdens... trainingen, open water trainingen. En dan komt dan, nou ja, goed, als je dat zwemt, dan doe je er ongeveer zo'n 8 uur over. Dus als je het net onder die 8 uur zou doen, dan ben je goed bezig. Maar dat je daar dan bijna ruim een uur van die tijd afzwemt, ja, dat is... Ik was zeer verbaasd.
1: Grote halen snel thuis, Jean-Jacques.
2: Ja, ik wilde heel snel naar die bitterbal toe.
1: Ik kan me goed voorstellen naar zo'n uitdaging. Maar ja, je ligt natuurlijk wel ruim 6 uur natuurlijk in dat water. Je bent volop bezig. Hoe was die inspanning zelf? Wat kwam je allemaal tegen onderweg?
2: Voorheen had ik al bijvoorbeeld een keer Medemblik gezwommen. En dat is ook een flinke afstand. Als je die hebt, dan is het IJsselmeer eigenlijk. Dan ben je gekwalificeerd voor het IJsselmeer. En toen kreeg ik rond de bij 3 uur, 3,5 uur kreeg ik wel last van mijn maag. En ik gooide toen destijds er heel veel uit. En dus die angst die had ik toch ook een beetje bij me, maar dat gebeurde niet. Maar rempel bij 4 uur, toen werd ik toch niet lekker. En toen begon ik toch heel veel van mijn voeding eruit te gooien. En dat had wel een impact. Dus het overgeven, zeg maar, dat was alleen als ik mijn drinken- en eetmoment had. Maar niet tijdens het zwemmen. Dus zolang ik zwom had ik er geen last van. Maar wat gaat er dan allemaal door je heen, joh? Ja, ga ik het nou wel halen? Gooi ik niet te veel voedingsstoffen eruit? Mijn reserves gaan op. Ik krijg het koud. Er overvalt je natuurlijk een vorm van zelfmedelijden. Die heel veel grip op je wil krijgen. Dat je het vooral gewoon opgeeft. Dus het was na een uurtje of vier. Tussen de vier en een anderhalf uur daarna was het gewoon een strijd. Tussen mijn geest die wilde opgeven, maar mijn lichaam niet, zeg maar. Of eigenlijk andersom, het is maar net hoe je het bekijkt. En op een gegeven moment hield ik alles weer binnen. En toen kreeg ik het gehoor van, het is nou nog één trainingssessie van 5 kilometer. Dus het is nu of nooit. En de machine draaide, zeg maar, al, om het zo maar te zeggen. Maar ik hield alles weer binnen. Ik kreeg volledige voeding weer, de kracht. Dus ik kon op het tempo wat ik heb vastgehouden, het tempo eigenlijk ook een beetje opschroeven. Dus het zelfvertrouwen groeide weer.
1: Ja, nu is overgeven aan zich is al niet heel erg prettig, maar in het water lijkt het me eigenlijk nog minder prettig.
2: Nee, Robert, echt, we weten allemaal hoe het voelt. Daar hoef ik niet voor in detail te treden. Maar je hebt helemaal geen houvast. Je wordt door de golven heen en weer geklotst. Je moet zorgen dat je die boot in de gaten blijft houden. Je moet bij die boot blijven, je moet niet afdrijven. Je bent met van alles bezig, het overleven, overgeven. Het is echt verschrikkelijk. Maar ik lig daar in die zin vrijwillig, hè. Ik word niet gedwongen. Dus er gaan van allerlei gedachten door je heen. Laat maar zitten. Kom op, ga door. Je wordt van alle kanten heen en weer geslingerd. Letterlijk als figuurlijk.
1: Nou ja, uiteindelijk heb je het gelukkig niet opgegeven. En je bent uiteindelijk aan de finish gekomen. En nu zei je al, het is natuurlijk, eens in de tijd maak je jezelf even gek en ga je een fantastische uitdaging aan. Hier zit natuurlijk ook een sociaal-maatschappelijke uitdaging aan. En natuurlijk het ophalen van geld voor de voedselbank. Hoe is dat gegaan?
2: Ja. Ik had via mijn social media en via mijn website een hele mooie GoFundMe link. En dat was een. Dat loopt hartstikke goed. Ik heb met mezelf een doel gesteld om €6.000 op te halen. We zijn net de 4.000 gepasseerd. Ik roep ook iedereen op om nog een mooie donatie te doen via mijn website. www.ijsselmeerswim.nl. Waar je doorgelinkt wordt naar een hele mooie GoFundMe-pagina. Heel transparant is. En met dat geld de voedselbank goederen kan kopen die ze niet aangeleverd krijgen. Denk aan fruit, denk aan voedingsmiddelen voor baby's, jonge kinderen, een leuk presentje met kerst en dat soort dingen. Ja.
1: Nou, ik zou zeggen, ga er zeker naartoe als je nog wat over hebt. Want inmiddels is de IJsselmeer Challenge geslaagd. Dus dan mag dat doel natuurlijk ook wel slagen. Dat is dan wel zo eerlijk, Jean-Jacques.
2: Ja, zeker weten. Ik wil ook graag even gebruik maken van de mensen die al donaties hebben gedaan. Hè, die allemaal mij gesponsord hebben, gesteund hebben, meegeleefd hebben. Het is gewoon waanzinnig hoe het leefde en nog leeft. En dat is toch wel heel bijzonder om ook mee te maken.
1: Nou, het was in ieder geval een waanzinnig avontuur. Nogmaals gefeliciteerd met het succesvol afronden. Deze staat ook weer mooi op jouw naam. ik heb geleerd inmiddels dat ik niet gelijk moet vragen om wat is je volgende avontuur. Want ik gok dat je daar nog wel even over na gaat denken.
2: Klopt. En zoals je ook wel weet is dat het bij mij allemaal heel het moet goed voelen. En er zijn zeker dingen die je in mijn hoofd hebt, maar je bent de eerste die het hoort zodra ik er het openbaar ga maken.
1: Precies. Zodra we het weten, zijn we natuurlijk weer bij Jean-Jacques François. Zeker. Voor nu, dank voor je tijd. En ik zou zeggen, ja, geniet ervan.
2: Dankjewel, man. Helemaal goed. Super. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
5: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Zverev die stak zondag in 4 sets een stokje voor die Amerikaanse droom, hè, van de eerste thuistitel sinds 2003 door zich van Ben Shelton te ontdoen. Nederlands succes was er ook, want rolstoeltennisser Niels Vink die pakte zijn historische calendar slam door dit jaar na de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon nu ook de US Open te winnen. Ik ga erover in gesprek met Jon Visbeen van Tennis Magazine. Jon, hele goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Robert.
0: Laten we beginnen bij de vrouw, want het is een fantastische periode om Jelena Rybakina te zijn. Hè. Wist eerder dit toernooi al de nummer 1 positie van de wereld over te nemen. En ze denkt, we pakken er maar gelijk weer een tweede Grand Slam titel voor dit jaar bij.
1: Ja, na de Australian Open, daar versloeg ze Sabalenka ook al in de finale. En dat zegt toch iets over Rybakina, die wat dat betreft op het hoogste niveau 2 keer van Sabalenka wint. En haar ook onttroont inderdaad als nummer 1 van de wereld. Tussendoor wint Sabalenka dan wel weer 2 keer van haar. Maar goed, het draait uiteindelijk in tennis om de Grand Slams. En ja, we hebben de nieuwe nummer 1 van de wereld. Met een coach met een hele dubieuze reputatie. Maar dat schijnt haar niet te deren.
0: Nee, ja, dat is eigenlijk ook nog wel een verhaal. Hè? Want die man die wordt eigenlijk overal een beetje met de nek aangekeken als het gaat om hoe die met in het verleden, maar waarschijnlijk ook nu met tennissers omgaat.
1: Ja, nou ja, hij is zelfs geschorst geweest, hè, voor 12 maanden. Dat is later teruggedraaid tot een half jaar. Tot het halverwege vorig jaar, meen ik. Omdat hij zich leek te vergrijpen zelfs aan die Rybakina, de WTA, de vrouwentennisvakbond. Die besloot in te grijpen en eigenlijk tegen de wil van Rybakina zelf in. Want onder zijn leiding is ze toch nu uiteindelijk op de allerhoogste treden terechtgekomen. En wie weet wat er nog meer in het vat zit. En kennelijk heeft zij er geen problemen mee met de bijzondere aanpak van die coach. Dus ja, maar kijken wat dat allemaal nog gaat opleveren. Aan de andere kant is het ook zo dat Rybakina bijna niet eens mee had gedaan aan de US Open. Want ze blesseerde zich in de aanloop in Cincinnati, het toernooi van Cincinnati, aan de Achillespees. En sloeg 7 dagen lang helemaal geen bal. Liet zelfs MRI-scans maken en bekeek het van dag tot dag. Maar ja, uiteindelijk was het allemaal goed genoeg en kreeg ze van de dokter groen licht om toch te spelen met als uiteindelijk resultaat dus een fantastisch toernooi en een kleine 5 miljoen euro rijker. Ook dat nog.
0: Ook dat nog. Als we het toch even over die strijd tussen Rybakina en Sabalenka. Is natuurlijk een strijd met meerdere factoren. Sabalenka natuurlijk een Wit-Russische. Rybakina oorspronkelijk gewoon een Russische, geboren, getogen in Moskou, maar komt nu sinds een aantal jaar uit voor Kazachstan. Kunnen wat dat betreft misschien wel met elkaar door één deur, maar die wedstrijden onderling, ja, het kan beide kanten op, zoals je zegt. Maar wat maakt het dan toch dat op het moment suprem, als het echt telt, zo'n Grand Slam, want aan de andere kant, ja, weet je, Indian Wells en Miami zijn natuurlijk 1000 punten toernooien, is ook wel mooi, maar het is geen Grand Slam. Hoe lukt het haar dan toch om in die Grand Slams Sabalenka te goed af te zijn?
1: Dat is. Het ligt ook aan talent, denk ik. Kijk, Sabalenka kan verschrikkelijk hard slaan. Als ze op het moment dat Rybakina dat geweld kan keren, dan zie je dat zij technisch gezien toch iets meer in huis heeft. En dat gebeurde dus zaterdag ook in die finale. Die trouwens heel spannend was. En op hoog niveau, moet ik zeggen. En dan zie je dat ze dat, ja, als ze dus die power kan pareren, dan komt het beste naar boven. En dan zie je dat ze zelf ook mokerslagen kan uitdelen. En dat ze technisch gezien, ik denk toch op een iets hoger niveau staat dan Sabalenka.
0: Nou, en dat is nu ook zo, hè, met de nummer 1 positie in de wereld.
1: Ja. En ze heeft meteen een gat geslagen van bijna 2000 punten. Dus ja, dat moet je dan ook maar weer inlopen, hè. Sabalenka heeft maanden, ook zo'n positie gehad, waarin ze eigenlijk een stuk verwijderd was van de rest. Maar ja, dat is verdampt. En mede komt dat.

0: door het hele sterke spel van Rybakina.
1: Dat was de zaterdag. Op de zondag de finale tussen de mannen. Alexander Zverev tegen Ben Shelton. En ja, die Amerikanen die hadden een hele grote droom. Hè. Voor het eerst sinds 2003 weer eens een thuistitel. Maar ja, die mogelijkheid had er misschien heel even ingezeten. Maar uiteindelijk ja, toch ook niet. Want Zverev was in de long run gewoon veel te sterk.
0: Ja. Ja, het is eigenlijk 2026 is toch wel het verhaal van Zverev. Hè? Want hij staat daar tegenover 24.000 Amerikanen die helemaal knotsgek zijn van die Shelton natuurlijk. En hij blijft daar staan en met zijn diabetes 1, want dat moeten we nooit vergeten. Hè? Hij is suikerpatiënt. En hij staat daar en hij blijft daar vier overeind. En dan kijk je toch naar het seizoen waarin die eigenlijk... afrekent toch met zijn criticus. Dus kijk, hij was in 2017, 2018 was hij al top of the bill. In 2018 won hij al de ATP finals. Hem werd zeg maar een grote toekomst toegedicht. Maar eerst moest hij met de Big Three afrekenen. Nou, dat lukte hem niet. Die staken er steeds een stokje voor. Dat hij een Grand Slam titel won. En toen kreeg je natuurlijk Sinner en Alcaraz. Die dachten van ja, die Zverev hebben niet zo'n boodschap aan. Dus het was bijna het verhaal van de beste tennisser ter wereld zonder een Grand Slam titel. En daar heeft hij op een formidabele manier dit jaar mee afgerekend. En daar heeft hij gedeeltelijk geluk gehad dat Alcaraz natuurlijk een periode is weggevallen. En dat Sinner nu bijvoorbeeld niet meedeed vanwege blessure. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe. Hij heeft het jaar naar zijn hand gezet, hoe het went of keert.
1: Nou, je kunt natuurlijk twee kanten op. Je kunt je laten uitspelen, ook al zijn die anderen er niet. Maar je kunt er ook gewoon gebruik van maken. In dit geval heeft hij dat dus wel gedaan. Want uiteindelijk is het, ja, weet je, Alcaraz hebben we een half jaar gemist. Sinner is er niet bij. Maar ja, dan moet je natuurlijk nog steeds wel die Grand Slam titel pakken.
0: Ja, zeker. En hij heeft er optimaal van geprofiteerd, hè, van die gedeeltelijke afwezigheid van die twee. Maar dat moet je dan ook wel doen. En in het verleden liet hij het dan nog wel eens een keer op het moment suprême afweten. Maar nu wint hij Roland Garros en hij wint de US Open. Nou, mind you, dat is voor het eerst sinds Boris Becker dat daar weer een Duitser wint in Amerika. Dat zegt toch ook wel wat, want dat is inmiddels... 30, 35 jaar geleden. Dus ja, het is echt geweldig wat hij heeft gedaan. En hij is nu ook nummer 1 in de race, de seizoensrace naar Turijn, de ATP Finals, staat die eerste. En ook de nummer 1 positie komt in beeld. Hè. Hij staat nog weliswaar, ik geloof 600-700 punten achter op Sinner. Maar hij zou zomaar ook het jaar kunnen afsluiten als nummer 1. En dat is toch wel... heel, heel bijzonder, want dat hadden velen niet meer gedacht dat dat zou gebeuren. Hij is inmiddels 29 jaar. En ze dachten, nou ja, het is jammer, maar het is heel knap wat hij gedaan heeft dit jaar.
1: Ja, overigens voor de meeste schrijvers onder ons, dat was 1989, hè, dat Boris Becker hem won. Dus dat is inderdaad al een heel tijdje geleden.
0: Ja. Ja, dat is al even geleden inderdaad. Dus dat geeft wel aan van, dat het toch knap is. En hij heeft altijd kritiek ook van Becker gekregen. Dat hij niet aanvallend genoeg was. Dat hij te weinig van zijn mogelijkheden gebruik maakte. Hè, en geen follow-up had van die geweldige service van hem. Maar hij doet het op zijn manier. Met zijn vader als coach. Hè, en zijn broer is er dan ook bij betrokken, Misha. En zie hier, het wonder is geschied.
1: Nu was dit ook een heel vruchtbaar toernooi voor Nederlanders. Zometeen gaan we het sowieso hebben over Niels Vink. Maar laten we eerst even bij het enkelspel blijven. Het grote lichtpuntje toch wel Botik van de Zandschulp.
0: Ja, gelukkig dat Botik toch aan zijn niveau een keer kwam. Wat hij op de mat kan leggen. En dat resulteerde in een kwartfinale plek. Waarin hij dus van de uiteindelijke winnaar verloor van Zverev. Maar hij heeft natuurlijk een formidabel toernooi gedraaid. Met onder andere winst op de minor. Een top 10 speler. Petje af. En dat moet hem een enorme boost geven voor de rest van het seizoen. Want er komt nog wel wat aan natuurlijk.
1: Ja, want dit helpt hem qua ranking ook wel heel erg, hè?
0: Ja, hij pakt 30 plaatsen zo'n beetje, hè, naar 40. Is nu ook kopman, neem ik aan, komend weekend alweer van de Davis Cup. Als hij meedoet hoor, ik weet niet in hoeverre hij herstel nodig heeft of wat dan ook. Maar die staat alweer op de rol, hè, voor komende vrijdag en zaterdag tegen Colombia in Den Bosch. Hij staat 15 plaatsen hoger dan Tellen Griekspoor. Dus ik neem aan dat Haarhuis, zegt coach Haarhuis van, of captain Haarhuis moet ik zeggen. Jij bent nu de nummer 1 kopman.
1: Ja, was die ontmoeting moeten we wel gaan winnen, toch, van Colombia?
0: Dat lijkt me wel. Dan zijn we wel aan onze stand verplicht. Blijft dat de Davis Cup, hè? Daar hebben de spelers weer andere krachten, zeggen ze altijd. Maar normaal gesproken moeten we dat binnenslepen, ja.
1: Ja, laten we het dan over Niels Vink hebben, want bijna alles wat hij aanraakt verandert in goud. Calendar Slam, dat betekent nu dit jaar alle Grand Slams gewonnen. Dit was ook alweer zijn 11e Grand Slam titel in het enkelspel in totaal. Ja, er staat gewoon geen maat op Niels, zo lijkt het.
0: Nee, dat zeg je. He, dat is, en hij is ook Sam Schreuder de laatste 5 van de 6 keer de baas geweest op dit niveau. Weet je, hij staat op eenzame hoogte. En grijpt dan ook nog de dubbeltitel. Jongens, is onverslaanbaar, lijkt het wel. Een beetje, ja. Wat Dieder de Groot eigenlijk vroeger had, hè, totdat ze geopereerd werd bij de vrouwenrolstoelsters. Dat heeft hij nu in die quad al een tijdje. En zo'n Calendar Slam, dat is toch wel heel knap hoor. Dat je in 1 jaar tijd alle 4 de Grand Slams wint. Dat gebeurt niet al te vaak. Ook bij de valide gebeurt dat zelden. Ik geloof Steffi Graaf de laatste was die dat ooit voor elkaar bokste. Maar dat is razend knap.
1: Ja, nu noemde je Dieder de Groot al. Die heeft wel weer een finale plaats weten te halen. Maar ja, waar zijn natuurlijk een tijdje uit de relatie heeft gelegen met natuurlijk het herstel van de operatie. En als het daarbij komt kijken. Ja, is haar grote rivale Yui Kamiji uit Japan. Die heeft zichzelf toch wel weer doorontwikkeld. En nou ja, die wint dan uiteindelijk ook de enkelspelfinale.
0: Ja, klopt. Maar het was wel 3 sets. En dat geeft de burger moed. De Groot won de tweede set met 6-1. En in de derde kwam ze net tekort met 6-3. Maar het geeft wel aan dat ze weer dichterbij komt bij die Kamji. En het wachten is net als voor Djokovic toch op de 25e Grand Slam zegen. Hè? Ze heeft er 24. En ik denk dat er best nog wel in zit. Dus weer hopen en je opladen voor de volgende. Dat is alweer volgend jaar, hè, Robert. Half januari in Australië.
1: Ja, 2 keer knipperen met je ogen. We zitten alweer aan de andere kant van de jacht. Zo snel kan het gaan. Eerst nog de Davis Cup tussendoor. Dat is denk ik wel het eerste grote volgende toernooi wat dan nu in het tennis op de rol staat. Hè?
0: Ja, bij de mannen wel. Vrouwen die spelen gewoon WTA-toernooien. Maar bij de mannen is het uitkijken nu naar vrijdag en zaterdag in de Maaspoort in Den Bosch. Nederland-Colombia, ik ben benieuwd. Maar ik ga ervan uit, ik heb een goed gevoel over. Ik denk dat ze dat klusje gaan klaren.
1: Laten we het hopen. Dat is voor aanstaand weekend. Jon Visbeen van Tennis Magazine, dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Graag gedaan, Robert. All Sports Radio Live.

elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

0: Sports Radio. We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
4: Voetbal.
5: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
6: Hockey.
7: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Darts. Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
9: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Donderdag vond de officiële kick-off van het EK Padel 2027 plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de speelsteden en speellocaties voor de eerste, tweede fase en de Final 8 bekendgemaakt. Ja, met ruim 876.000 spelers, meer dan 3500 banen en ook een vrij groeiende belangstelling voor topsportevenementen komt dit EK voor de padelsport in Nederland misschien wel op het perfecte moment. Hoe ziet het EK-format er nu eigenlijk precies uit? Wat mogen we gaan verwachten van het toernooi? En welke boost kan dit eigenlijk gaan geven aan padellend Nederland? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland van organisator Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey Robert, goedemiddag.
1: Ja, neem ons even mee terug naar die kick-off. Want ik heb vernomen, en dat is voor jou natuurlijk ook al een compliment als organisator. Een hele grote belangstelling.
2: Ja, het was hartstikke druk, man. Het was heel erg leuk. We hadden op dit moment het padelkoppa staan. Een padeltoernooi dat wij organiseren in Utrecht. En we hadden de kick-off voor het EK padel op de padelbaan gedaan. En die stond rammetje vol. Je merkt dat er gewoon heel veel belangstelling is. Veel mensen uit de padelwereld. Veel mensen van de speelsteden. De samenwerkingspartners. Dus dat was een hartstikke leuke kick-off.
1: Ja, ik heb vernomen dat het antwoord op de vraag hoeveel mensen kun je kwijt op een padelbaan inmiddels ook beantwoord is.
2: Ik denk dat het nog veel meer kunnen, maar het was behoorlijk vol.
1: Ja, 100 ongeveer, hè?
2: Ja, er waren meer dan 100 mensen op aan één kant van de padelbaan.
1: Ja. Ook nog. Nou ja, dat keer twee en je... Ik vind dat nog knap trouwens, zoveel mensen op een padel. Maar nu, we gaan te ver weg van het onderwerp, Wilco. het was een belangrijk moment natuurlijk, want we spraken elkaar natuurlijk ook al in juli. Toen werd er even bekend dat Nederland het mocht gaan organiseren in 2027 en dan Duitsland het jaar erop. Maar belangrijker is, deze kick-off, de speellocaties en speelsteden zijn bekendgemaakt. Neem ons even mee naar de beslissing voor die speelsteden. Want we gaan fase 1 en 2 gaan we spelen in respectievelijk Zwolle voor de vrouwen en Dronten voor de mannen. En dan gaan we nog een hele mooie reeks krijgen in Amsterdam, Den Haag en Arnhem voor de Final 8.
2: Ja, dat klopt. Zeg het maar, waar wil je mee beginnen? Met de fase 1 en 2 of met Final 8?
1: Laten we hem gewoon logisch beetpakken. Laten we beginnen met fase 1 en 2.
2: Met fase 1 en 2. Nou, het toernooi is zo opgebouwd dat we dus eerst twee fases hebben in het EK. En daarin kunnen teams zich plaatsen voor de laatste 8. De laatste 8 is dan in juli. En die final 8, eerste en tweede fase is in maart. In zijn eerste fase, dat zijn eigenlijk de landen die nog niet bij de beste 16 landen zijn die geplaatst zijn voor die fase 2 en final 8. Dus daar kan iedereen zich inschrijven. We weten op dit moment niet hoeveel dat er zijn. Maar 4 van die landen die gaan door naar de fase 2. En bij de Nederlandse dames die zijn ingedeeld in fase 2. En dat gaat plaatsvinden in Zwolle, de dameskant. Dus fase 1 en 2, dat hele toernooi in Zwolle. De herenkant, fase 1 en 2 in Dronten. En bij de Nederlandse heren, die zijn al geplaatst voor de Final 8. En om het verhaal dan compleet te maken, vanaf die tweede fase, of vanuit die tweede fase, daar doen dan 16 teams ook aan mee. En daarvan zijn 4 teams die zich dan kunnen plaatsen voor die Final 8. Want daar zijn al 4 teams geplaatst. En dat is op basis van het vorige EK. De uitslag daarvan is dan bepalend hoe je mee kan doen aan het EK 2 jaar daarna.
1: Ja, dus de mannen, daar moeten we nog even op wachten tot de Final 8. De vrouwen, die gaan alvast starten in fase 2. Dus die gaan we in Zwolle in actie zien. Nu weet ik, Zwolle is niet onbekend met het organiseren van grote toernooien. Prachtige stad overigens. Maar daar ben ik wel benieuwd. Dronten, daar gaan de heren dus naartoe. Niet een stad waar je dagelijks van verwacht dat daar grote sportevenementen gaan plaatsvinden. Is Dronten nou een hele grote padel-liefhebbende stad? Of is dit ook een beetje om het padel daar in het Flevose bekend?

0: bekend te maken. Het is een, ik vind het een hele gave locatie, maar het is wel iets wat je niet, niet alledaags hoort.
1: Nee, ik snap het helemaal. Ik zal het uitleggen. We hebben een procedure uitgeschreven waarin speelsteden of speellocaties zich konden aanmelden. We hebben uiteindelijk 15 steden of locaties gedaan. En dat ging dan voor fase 1 en fase 2. Zwolle had een heel mooi bid ingediend voor de dameskant, fase 1 en 2. En met Internationale Padelbond hebben we afgesproken dat wij het toernooi zoveel mogelijk verspreid over Nederland willen organiseren, maar niet te gek willen doen. Dus we gaan niet één deel van een toernooi in het noorden, ander deel helemaal in het zuiden. Het moet een beetje bij elkaar in de buurt. Vanuit alle aanvragen hadden we dus twee mooie aanvragen, Zwolle en Dronten, wat ongeveer op 25 minuten rijden van elkaar ligt. Dus we konden een hele goede combinatie maken. En om je vraag te beantwoorden, in Dronten zit een hele mooie padellocatie. Die hebben een heel mooi plan ingediend. Daar gaan we dan naartoe. Dat is de keuze.
0: Dat lijkt me overigens ook nog wel ergens een mooie uitdaging voor jullie. Dus de opdracht die meegekregen is houd het verspreid over Nederland, maar doe het niet te gek. Dus niet dat we een ronde hebben in Delfzijl, in Hoek, in Maastricht en op Texel. Maar je wilt het wel wat verspreid houden. Wat was een beetje daarin de afweging voor jullie?
1: Nou, we hadden al met heel veel steden gesproken voor die Final 8. En je noemde al Amsterdam is de finale stad. Dat is ook de padel hoofdstad van Nederland. Heeft al een aantal jaren geen toernooi meer gehad. Vroeger zat dat de World Padel Tour. Die is toen naar Rotterdam gegaan onder de vlag van de Premier Padel. Dus in Amsterdam zijn gewoon heel veel padellers. Den Haag was vanaf het begin al heel erg geïnteresseerd om ook onderdeel te zijn van het EK. Dus daar hebben we ook een samenwerking mee gestart voor het EK Padel. En we wilden heel graag de spreiding ook richting Duitsland in orde maken. En daarom hebben we voor Arnhem gekozen. En als je dan Amsterdam, Den Haag en Arnhem pakt en dan een klein stukje naar boven naar Zwolle, Dronten. Nou, pakken we denk ik wel een hele mooie middenband van Nederland, waardoor veel mensen het toernooi ook kunnen gaan bezoeken.
0: Ja, en dan hebben we de speelsteden rond. Nog niet alle speellocaties, die gaan we dan nu bespreken. Want als we kijken naar die Final 8, ja, het zijn ook wel weer bijzondere locaties. Hè? Den Haag, het Sportcampus Zuiderpark. Ja, natuurlijk een fantastische locatie als het gaat om sport. Dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk gezien. AFAS Live in Amsterdam is natuurlijk ook wel heel erg gaaf om daar zo'n toernooi te organiseren. En dan in Arnhem in het iconische Musis Theater. Dat is misschien wel, mag ik eerlijk zijn, de meest bijzondere locatie?
1: Ja, dat is mooi toch? In het theater, waar ook nog, als het goed weer is, een gedeelte van het theater open kan. Waardoor we aan de buitenkant ook nog tribunes kunnen bouwen. Echt geweldig. Geweldig leuk dat daar gelukt is. Je noemt al Sportcampus Zuiderpark. Daar zijn zoveel topsportevenementen georganiseerd. Die hal is helemaal ingericht daarvoor. Kunnen ook tussen 3.000 en 4.000 toeschouwers naartoe. Dat is ook echt heel erg mooi. En als je naar Amsterdam gaat, moet je ook gewoon echt naar een toplocatie. En dat vinden wij de AFAS Live. En dat is gewoon heel mooi dat daar de finales worden gespeeld.
0: Wat mogen we verwachten van dit EK?
1: Ja, je zei het al in je intro. Het is op dit moment zo relevant. Zoveel mensen hebben iets met padel, doen iets met padel, gaan kijken of spelen het zelf. We kunnen echt verwachten dat het oranje gevoel heel breed uitgedragen gaat worden. Ik denk ook dat het heel mooi is dat een gedeelte, dus die eerste en tweede fase, in maart is, van 7 tot 13 maart. En dan de finale van 7 tot 11 juli. Dus je hebt ook vanaf, we kunnen nu helemaal toewerken naar maart. Vanaf maart kan je helemaal toewerken naar die Final 8. Dus ik denk echt dat we veel impact gaan maken en heel veel mensen kunnen bereiken.
0: Nou, je hebt in ieder geval ook, als je kijkt naar hoe verspreid de opzet is van het EK. Ja, nogmaals, je begint op 7 maart en in de finale is op 11 juli. Je hebt ook best wel de tijd om zeg maar impact te maken. Maar aan de andere kant ben ik wel benieuwd, hoe zorg je dat je zeg maar de aandacht vasthoudt van de sportliefhebber, de padeller gedurende dat hele EK? Want het is aan de andere kant is ook weer een best lange tijd.
1: Ja. Ja, zeker. En het is een hele goede vraag. Want ik kan het heel goed beantwoorden met het voorbeeld van de provincie Gelderland. Want we hebben de provincie Gelderland nog niet genoemd. Maar dat is wel een hele belangrijke partner hierin. En vanaf eind van dit jaar tot en met de Final Eight gaan er in Gelderland allemaal side-events plaatsvinden. Dus als je het hebt over hoe hou je de aandacht vast, hoe bouw je op naar zo'n finale moment. Er gaan mobiele padelbanen door Gelderland. Er worden heel veel toernooien georganiseerd. Er worden cursussen georganiseerd. Er worden trainingen georganiseerd. Er worden scholenprojecten georganiseerd. En daarmee, door heel veel side-events te gaan organiseren, door elke keer weer relevant te blijven, kan je de aandacht vasthouden. En ook met de media is het ook heel goed mogelijk. Omdat je Nederland hebt die in de fase 2 speelt bij de dames. Hopelijk gaan ze zich kwalificeren voor die Final 8. Waarin je daar ook heel veel mooie verhalen content-wise voor kan maken. Die je in die maanden daartussen helemaal wil vertellen.
0: Ja, dus dat gaan we dus allemaal meemaken. Tot slot, ja, wat voor een lasting impact hopen jullie te kunnen maken met dit toernooi voor de padelsport in Nederland?
1: Ja, er werd gisteren ook heel goed verteld bij die kick-off. Ook door Edu Jansink van de KNLTB. Die zei van, het begint nu natuurlijk wel in de organisatie van het toernooi. Maar vergeet niet dat de dag dat het toernooi afgelopen is, moet ook het impact maken niet klaar zijn. Eigenlijk begint het dan. Je wil vanaf het toernooi wil je echt ervoor zorgen dat je meer mensen laat padellen. Dat de jeugd meer geïnspireerd wordt. En als je mij eigenlijk vraagt op dit moment, want er wordt best wel veel gezegd. De huidige padellers in Nederland. Hoe moet je dat dan verhouden tussen de Spanjaarden bijvoorbeeld. Die allemaal al op hun vierjarige beginnen met padel. Als we nou voor kunnen zorgen dat dit EK padel nog meer jeugd kan laten padellen, waardoor het ook een stukje bereikbaarder wordt voor hen. Dus dat je niet heel ver hoeft te reizen naar een padelbaan, maar ook bij jou in de buurt. Dus dat er nog meer banen bijkomen. Nou, volgens mij zijn we dan met z'n allen echt wel heel erg tevreden als dat gaat lukken.
0: Ook even niet heel geheel onbelangrijk, maar hoe zit het eigenlijk met de mensen die het toernooi willen gaan bezoeken en tickets? Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Ja, via de social media kanalen van de KNLTB en vanuit ons en ook vanuit de website van het EK Padel 2027 gaan we binnenkort ook weer vrij groot de ticketing campagne lanceren. En dan kunnen mensen de tickets gaan kopen. Dat gaat nog heel eventjes duren, want we zijn met de Internationale Padelbond bezig om het wedstrijdschema helemaal in orde te maken. En ook met onze mediapartners. Dus als dat helemaal gelukt is, dan kunnen we los met de ticketverkoop.
0: We gaan het in de gaten houden. Wilco Nijland van Advanced Sports, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
1: Ja, heel erg graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Afgelopen zondag eindigde met La Vuelta de laatste van de grote rondes van het jaar. En ja, wat voor een editie was het, hè? Topfavoriet Tadej Pogacar, die aanvankelijk nog onklopbaar leek, die valt in de achtste etappe uit de ronde. We hebben een Matthew Brennan gezien die zichzelf niet echt als sprinter zou omschrijven, maar wel liefst 5 etappes in een sprint wint. En ja, wat te denken van Enric Mas, hè? De eeuwige nummer 2, de man die nooit wint, die uiteindelijk deze ronde ijzersterk was en toch in eigen land het rood mag winnen. En dan wel niet eens gehad over de Tour geïnspireerde slotetappe. Ik ga erover in gesprek met Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine. Roderick, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Een fantastische editie van La Vuelta. Waarschijnlijk lastig samen te vatten. 21 etappes in een enkele zin. Maar Roderick, als jij je best zou moeten doen, wat voor een Vuelta hebben we gezien?
2: Een Vuelta die eigenlijk alle kanten op ging, behalve de kant die wij hadden verwacht. Eigenlijk. Je zei het net zelf. 8e etappe is natuurlijk een vrij bepalende rit geweest. Dat ene steentje op de weg. Die alles op zijn kop zette. Die in één keer dat wat het scenario was. Dat zich uittekende. Vanaf de start bij Monaco al. Dat Pogacar die rit ging winnen. Die Vuelta ging winnen. Dat kon toen de prullenbak in. En niet alleen die Vuelta, maar gewoon eigenlijk het hele wielerseizoen lag in één keer open. Je zag in de Vuelta dat ze daar enorm moeite mee hadden om daar om te schakelen naar welke koers gaan we nu rijden met z'n allen. En uiteindelijk is dat 3 weken later, of 2 weken later, is dat geëindigd met de overwinning van Mas. Wie had dat gedacht aan de voorkant van deze Vuelta? Dus dat is het een beetje.
1: Ja, het is wat dat betreft een bizar slot geweest. Het is heel erg jammer om te zeggen. Want aan de ene kant, weet je, zo'n Tadej Pogacar is natuurlijk ook gewoon een genot om naar te kijken. Wat die jongen af en toe uit zijn broekzak tovert, dat is bewonderingswaardig. Maar ja, dan valt hij uit. En dan moeten we ook wel zo eerlijk zijn. Dan wordt het ineens best wel een hele leuke koers.
2: Ja en nee. In de zin van het is een hele open wedstrijd. En op een gegeven moment, als je kijkt naar het slotweekend, hielden ze elkaar zo in de greep. Je ziet ook wel dat het vuurwerk verdwijnt. Ik bedoel, Pogacar die is zo goed dat hij het ook wel durft in zijn eentje aan te vallen. Hè? Soms op 50 kilometer van de streep in een grote ronde. Daar draait hij zijn hand niet voor om. Dat is vuurwerk. En op het laatst lag het zo vast en waren de renners zo vermoeid. Ze weten ook wel hoe de wereld in elkaar steekt, hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden. Dat het ook wel eens een keertje geen zin heeft om iemand aan te vallen die net een procentje beter is dan jij. De enige die het probeerde was Carapaz nog. Die het echt, dat is natuurlijk iemand die eigenlijk nooit zich neerlegt bij een nederlaag. Maar ja, goed, die was 4e in het klassement. Nummer 5 lag er een takkend achter. Dus die had ook niet zoveel te verliezen. En die deed het met de moed der wanhoop. Maar ze hielden elkaar zo in de greep dat je ook best wel een beetje. De verrassing was er wel een beetje uit. En dat zie je dan ook wel weer. Dat het toch een beetje. Moet je dat zeggen? Pogacar die is wel ongenaakbaar lijkt het, maar die zorgt dus ook voor vuurwerk in de koers. En dat misten we een beetje. Maar ja goed, dat maakte de slotetappe dan weer aan alle kanten goed. Waarin het vuurwerk de hele tijd werd afgestoken in die laatste 2-3 rondes op dat slotcircuit. Ja, je ziet dan toch inderdaad, je maakte de vergelijking met de Tour de France, dat zo'n etappe met een raadselachtige klim erin, dat toch prachtig is om naar te kijken. Topsport van de bovenste plank. Wat een genot aan wielerkoers.
1: Ja, want daar moeten we het zeker even over hebben. Die laatste etappe uiteindelijk gewonnen door Tobias Halland Johannessen. Die volgens mij ook een droogte van Hito Tokio had qua overwinningen.
2: Ja. Hou op.
1: Die heeft dat de hele tijd niet
2: gewonnen. Die jongen zit er echt al 3-4 grote rondes tegenaan te hikken. Alleen maar 2e plaats en nu pakt hij hem eindelijk een keertje. Ja, je ziet het aan zijn hele lichaamshouding. Hoe fijn dat is om zo'n overwinning te pakken.
1: Ja, maar dat was natuurlijk fantastisch. Maar toch even ook het slot inderdaad. Het was, nou ja, het was bijna non-stop demarrage zo'n beetje.
2: Ja, en het rondje leende zich daar natuurlijk ook wel voor. Hè? Het is, het was een fikse klim, een veilige afdaling en dan een stratencircuit waarbij je ja, eigenlijk na 200 meter al uit het zicht bent. Ja, dat leent zich voor aanvallen en ja, dat deden ze natuurlijk ook massaal en iedereen probeerde er nog wat van te maken. Ramses de Bruyne bijvoorbeeld, man, ook een prachtig Vuelta gereden, maar ja, geen prijs, geen hoofdprijs. En dit was de laatste kans en dan zit hij ook weer mee, forceert hij de slag, doet het niet helemaal handig. Ik weet niet precies wat er op het einde nog, wat hij fout deed, want hij deed alles goed tot de laatste bocht zo'n beetje. Ja, zo komt het allemaal bij elkaar in zo'n laatste etappe. En dan moet iedereen nog zijn rekening vullen. En ja, er kan er uiteindelijk maar eentje dat doen. En dat is Tobias Johannessen geworden. Nou ja, ik gun het hem wel. Mooi team. Aanvallend gekoerst. Met de dag ervoor met de hele ploeg in de vlucht. Ja, daar hou ik wel van.
1: Ja, dat was mooi. Ook kunnen we absoluut niet uit onder Matthew Brennan. 21 jaar oud. Debuut in een grote ronde. Wint 5 etappes.
2: Ja. Ja, wat wil je ervan, dat ik ervan zeg? Want kijk, het is natuurlijk het is een heel dubbel. Het is een fenomeen, kun je zeggen. Iedereen is lyrisch en dit en dat is dus en zo. En er zit toch een maar achter. En dat is dat je 5 ritten wint in een volledig leeg massasprintveld. Er was eigenlijk geen enkele andere echte sprinter aan de start. En ik ben heel erg benieuwd hoe hij zich kan verhouden tot renners als Philipsen, als Merlier, Milan. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik denk dat hij daar absolute snelheid voor tekort komt. Ik denk dat het meer een sprinter wordt die zich gaat ontwikkelen richting... nou ja, dat is natuurlijk ook al gememoreerd richting Van Aert. Van Aert ziet hem zelf als zijn opvolger, coacht hem ook een beetje door die koers heen. En dat zag je natuurlijk ook wel aan de laatste rit, dat hij kan wel veel meer dan een sprinter. Hij zit mee in zo'n rit over dat klimmetje en kan dan in de finale ook nog zelfs zijn boontjes doppen. Ja, dat is voor een grote sprinter meestal niet weggelegd. Ja, die kan zijn boontjes wel doppen, maar dan zijn ze op. En hij kan nog meekomen. Kijk, hij wordt dan in de finale wordt hij helemaal gek gedemareerd. Logischerwijs. Want hij, ja goed, weet je, iedereen viseert hem natuurlijk na 5 ritten. Mm-hmm. Dus ik verwacht dat hij een beetje die kant, een beetje meer een klassieke coureur, een heel sterke puncher. Maar dat hij talent heeft, dat is wel duidelijk.
1: Ja, en laten we dan afsluiten met de man die uiteindelijk het rood wint. Ja, we hebben eigenlijk al een klein beetje getypeerd. Hè? Het is de man die nooit wint, de eeuwige nummer 2. Wat doet dit met hem? Ik bedoel, hij wint in zijn eigen land, in Spanje, het rood van La Vuelta. Ja, dat, beter dan dat gaat het niet worden, toch? Voor een Spanjaard althans.
2: Nee, hij zegt het eigenlijk zelf helemaal. Kijk. Eigenlijk zou je, als je Erik Mas bent, moet je gewoon nu stoppen met wielrennen. Ja, ik bedoel, hij gaat het echt... Gaat hij het nog een keer doen? Ik weet het niet. Ik gun het hem aan alle kanten. Ik vind het een prachtige wielrenner. Hij zit zo verschrikkelijk mooi op zijn fiets. Mooie glimlach, witte tanden. Ja, jeetje, man. Een beetje stille strijder. Vaak op zijn bek gegaan en daardoor slechte seizoenen gedraaid ook. En nu dat dit naar buiten komt, dat dit eruit komt relatief late leeftijd, 31 jaar. Ja, ik gun het hem aan alle kanten. En het maar is, ja goed, weet je, er zal altijd normaal gesproken iemand aan de start staan die beter is dan hij. En nou ja, goed, als je ziet het aan het wielrennen, dit is het wielrennen. Als die gast die beter is dan jij op zijn snuffert gaat in de 8e etappe, ja, dan ligt het in één keer bij jou in het mandje. En dan moet je het eruit plukken. Dus ja, het is een beetje dubbel. Dit gaat nooit meer verbeterd worden, denk ik. Maar ja, goed, hij zal er altijd bij zitten. Ik bedoel, hij is Eén keer 71ste geworden in de Ronde van Spanje. En verder altijd bij de eerste zes. Dus het is gewoon een klassementsrenner van, ja, die zijn weerga niet kent. En nu heeft hij er eentje die, ja, die zijn carrière definieert. Nou, dat is toch prachtig.
1: Ja, uiteindelijk is één ding wat telt. En dat is als we over 50 jaar de lijsten van winnaars er eens een keer bij pakken. Is dat zijn naam daar staat.
2: Ja, exact. Dat geldt natuurlijk op alle niveaus. Als je een rit in de grote ronde wint. Kun je daar gewoon je hele leven trots op zijn. Als je überhaupt een koers wint als prof. Er zijn er zo verschrikkelijk veel die dat niet kunnen zeggen. Die wielrenners zijn geweest en niet eens prof zijn geweest. En die prof zijn geweest en niet gewonnen hebben. Dat is 90% van de renners, joh. Dus als je dit voor elkaar krijgt in jouw loopbaan, dan is dat prachtig. En hij kleurt het met een rit in lijn die hij wint. Dus dat is ook al iets wat hem niet vaak gebeurt. Dus ja, handjes dichtknijpen, joh. En voor de ploeg is het mooi. Die kunnen mooi op jacht gaan naar een nieuwe sponsor voor over een paar jaar. En die hebben ook wat te laten zien. Het is fijn dat ze weer boven komen drijven na zoveel jaren. Dat het toch een beetje naar beneden aan het drentelen was met Movistar. Dus ja, prachtig. Voor de Spaanse koers is dit natuurlijk een prachtig slot. Voor de Nederlanders, ja, we hebben er natuurlijk niet zo heel veel mee. Maar goed, wij zijn ook geen Spanjaarden. Zo simpel ligt het.
1: Precies. Maar ja, je zegt dat terecht. Het is natuurlijk voor Movistar ook wel lekker naar, laten we eerlijk zijn, in de grote rondes. Althans een beetje jarenlang in een soort van de anonimiteit hebben rondgereden.
2: Ja, ze hebben zich heel erg gefocust op Valverde al die jaren. Ook al werd hij wat ouder en ouder en ouder. En er kwam geen aanbod van onderuit. Ja, dat dachten ze met Mas te doen. En die reed natuurlijk ook wel fatsoenlijke uitslagen in grote rondes. Maar niet de killer die Valverde was. En dan ja, is hij ook nog een paar keer flink op zijn snuffert gegaan, zoals ik net zei. En dan krijg je dit. En ja, nou nee, goed, dat in jacht voor naar die nieuwe sponsor die ze nodig hebben, is dit wel een push die ze kunnen gebruiken. En ik hoop dat het Spaanse wielrenner mee gaat liften hierop. Nou zie je natuurlijk ook wel dat er best wel wat talent aankomt. Ja, de grote glimlach die ernaast reed, Ivan Romeo, is daar één van. Maar die zitten nog niet op het niveau zeker niet van Valverde. En zelfs niet van Mas. Dus ja, dat moet je een poosje de tijd geven om te laten ontwikkelen, denk ik daar. Maar het Spaanse wielrennen is heel groot. En tegelijkertijd ook best wel zit het in de marge met weinig echt goede wielrenners. Terwijl het zo'n breed sportland is.
1: Als we tot slot nog even heel kort vooruit gaan kijken. Want refererend aan wat je in het begin zei. Zo ligt het einde van het wielerseizoen ook helemaal open door het uitvallen van Tadej Pogacar. We beginnen komende zondag met het WK wielrennen op de weg in Montreal in Canada. Het was een gedoodverfde favoriet, Tadej Pogacar, parcours op zijn lijf geschreven. Maar ja, dat gaat hem dus niet worden. Hoe zit het nu met die wereldtitelstrijd? Wie gaat er met de regenboogtrui vandoor?
2: Nou ja, goed, weet je hebt een voorproefje kunnen zien in de afgelopen weekend in de Canadese koers, hoe het denk ik gaat zijn. Er zitten een mannetje of 15, 16, 20, 25 misschien zelfs wel die op de een of andere manier, als het koersverloop hun kant opvalt, een kans kunnen maken. Het ligt volstrekt open. Het is mooi om te zien hoe er gespeculeerd wordt van is dit nou wel geschikt voor Mathieu, is dit nou niet geschikt? Zitten er wel genoeg hoogmeters in voor Evenepoel of te weinig hoogmeters? Het is doordat die ene grote man wegvalt, ligt het aan alle kanten open en iedereen kan winnen. Joh. Het is een aangename vorm van chaos. Dus ik ben wel benieuwd. Het is heel interessant hoe zich dat de komende 2 weken gaat ontwikkelen. Er komen natuurlijk nog Wout van Aert komt daar nog bij. Die heeft 2 weken de tijd om zich een beetje te herpakken van een drukke Vuelta. Die is ook een van de favorieten. Dus ja, goh, zeg het maar. Het kan alle kanten op.
1: We gaan het in de gaten houden, ja. We gaan het vanzelf zien. Dat is het mooie van tijd. Dat komt vanzelf dichterbij.
2: Uiteindelijk wordt het vanzelf de zondag van het WK. En dan zien we aan het eind van de rit wel wie er met die regenboogdrui zit. Ja,
1: Nou, we gaan in ieder geval nog even mooi nagenieten van de Vuelta die we hebben gezien. Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine, dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Graag gedaan. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
6: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
7: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
9: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
10: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live deze woensdag 16 september. En vandaag in deze uitzending ga ik straks allereerst bellen met Tom Limme. Hij is senior event manager bij Le Champion. En met hem ga ik vooruitblikken op de NN Dam tot Damloop van aankomend weekend. En daar is hij ook vanuit Le Champion de race-directeur. Verder blik ik met voorzitter van maatschappelijke organisaties in de sport, de MOS, Hanne van Aert, terug op de sportieve troonrede. Daar waren we bij All Sports Radio gisteren ook bij. En ik ga ook in gesprek met Mark van der Tweel, algemeen directeur van NOC-NSF. Want ook zij hebben gisteren het nieuws gehaald. Ze hebben namelijk groot een oproep gedaan op Prinsjesdag om sport breed op de rijksbegroting te zetten. Om ook de maatschappelijke waarde van sport beter te benutten. En we zijn benieuwd na een nachtje slapen hoe daar de eerste reacties op geweest zijn. En zoals je ons gewend bent hier bij All Sports Radio, houden we natuurlijk ook op de hoogte van het allerlaatste sportnieuws.
0: All Sports Radio. Update.
10: De Formule 1 telt volgend jaar een recordaantal van 10 sprintraces. Dat blijkt uit de zojuist bekendgemaakte kalender voor 2027. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. De afgelopen jaren stonden er telkens 6 sprintraces op het programma, die sinds 2023 ook weer een aparte kwalificatiesessie hebben. De overige sprintraces die gaan gehouden worden komend jaar in Bahrein, Australië, Japan, Canada, Groot-Brittannië, Italië, Brazilië, Qatar en Abu Dhabi. De kalender van 2027 telt, net zoals nu, 24 races. Het seizoen gaat beginnen in maart en duurt tot en met september. 2 Grand Prix's die keren terug op de kalender, namelijk Turkije en Portugal. En vergeleken met dit seizoen ontbreken Catalonië. Dat gaat de komende jaren afwisselen met Spa-Francorchamps en natuurlijk ook Zandvoort. De 4 races in het Midden-Oosten staan wel allemaal op de kalender. Want vanwege de oorlog in Iran zijn de races dit jaar, in ieder geval in Bahrein en Saoedi-Arabië, geschrapt. Het huidige seizoen eindigt volgens planning met races in Qatar en Abu Dhabi. Maar het is nog onduidelijk of die door zullen gaan vanwege de oorlog in het Midden-Oosten.
0: All Sports Radio Live.

Lekker hoor, Madonna, La Isla Bonita en daarvoor nog Hall & Oates Out of Touch hier bij All Sports Radio Live. Dit weekend mogen we ons gaan opmaken

0: voor iets heel bijzonders. De NN Dam tot Damloop wordt namelijk voor de 40ste keer georganiseerd. En het gaat dit weekend om veel meer dan enkel de bekende 10 Engelse mijl tussen Amsterdam en Zaandam. Want in totaal zo'n 83.000 deelnemers. Er wordt namelijk ook gewandeld, gefietst, natuurlijk hardgelopen. Maar overdag en tijdens de Damloop by Night is dit het grootste sportieve weekend van Nederland. Ik ga erover in gesprek met Tom Limmen, race-directeur van de NN Dam tot Damloop en senior event manager bij organisator Le Champion. Tom, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoeveel zit het bij jou al te kriebelen dat aankomende weekend?
1: Nou, als jij dit zo opzomt, dit lijstje, dan begint het wel steeds meer te kriebelen. We hebben er wel echt zin in.
0: Ja, dat kan me goed voorstellen. Je komt net iets een klein beetje overstuurd binnen. Dus je staat op speaker, geloof ik. Dus dan moeten we even kijken of je je telefoon iets dichter of verder van je mond kan doen. Je zegt al, het kriebelt dus heel erg. Hoe zit het eigenlijk met de laatste voorbereiding? Want ja, zo'n heel weekend, daar komt natuurlijk heel erg veel bij kijken. We zitten nu ongeveer nog een half weekje ervan af. Moet er nog veel gebeuren?
1: Nou, eigenlijk staan alle puntjes wel redelijk op de i inmiddels. Dus we zijn er echt wel klaar voor in dit stadium. Die voorbereidingen gaan natuurlijk al veel eerder van start. Daar starten we eigenlijk al meteen na de vorige editie mee. Dus eigenlijk is de Dam tot Damloop wel het hele jaar rond werk. En ik zie het altijd zo dat ik ben zelf het hele jaar met de Dam tot Damloop bezig. Maar gaandeweg het proces richting dat het evenement steeds dichterbij komt, hakken er steeds meer collega's vanuit mijn team aan. En inmiddels zitten we in de fase dat het echt wel de puntjes op de i zijn gezet al.
0: Want ik ben toch altijd benieuwd bij zo'n groot evenement. Wat komt daar nou eigenlijk allemaal bij kijken?
1: Ja, zoals ik al zei, we starten natuurlijk met een evaluatie. Dat doen we intern, maar dat doen we ook extern met gemeentes en diensten, partners en sponsoren. Ja, en zeker in een jubileumjaar waar we nu in zitten, jubileumeditie, zijn we ook om tafel gegaan om te kijken van wat zouden we dit jaar extra kunnen organiseren, kunnen doen in het kader van het jubileum. Je wilt zo'n editie toch wat specialer laten zijn dan een normale editie. Dus dat hebben we eind vorig jaar al opgepakt met elkaar. In het voorjaar ga je dan eigenlijk het inschrijfproces, de inschrijffase in. In april gaat de inschrijving open. We waren ook binnen 5 kwartier uitverkocht, dus dat was ook snel gebeurd. En daarna volgt eigenlijk de vergunningsfase. Dus dan ga je de plannen verder formaliseren, indienen en alle leveranciers, partners en sponsoren informeren en verder met de planvorming aan de slag.
0: Ja, ik kan me trouwens voorstellen, je zegt al eigenlijk de eerste inschrijving, die was al heel snel uitverkocht. Daarna begint de vergunningsfase. Nu snap ik, als je het voor de 40ste keer organiseert, dat het qua vergunning vast wel goed komt. Maar dit is, dus je hebt eigenlijk al je inschrijving rond voordat eigenlijk je echt officieel volgens ook de lokale overheid het evenement mag organiseren.
1: Ja, dat klopt. Ja, zo gaat het vaak in de evenementenwereld. Inschrijving openen we vroeg. In februari schrijven de business teams zich al in bij ons. Dan kijken we hoeveel business teams er meedoen. Weten we ook wat we individueel moeten reserveren. En in april was het volledig uitverkocht.
0: Nou, je noemde het al, het is een jubileum editie. Wat gaan we daar eigenlijk van meekrijgen? Gaat het cijfer 40 regelmatig voorbij komen?
1: Cijfer 40 komt zeker regelmatig voorbij. Het zit ook in ons jubileum logo. Dat is eigenlijk waarmee je begint. En wat we vooral willen is dat het ook voor de deelnemers een feestje is om mee te doen. We zeggen dat we het grootste hardloopfeest van Nederland zijn. Dat is ook denk ik waarom de Dam tot Damloop zo bekend is geworden in de jaren 80 al. Veel toeschouwers, publiek langs de kant, veel bewoners langs de kant. En we voegen daar zelf ook veel entertainment aan toe. Dat doen we dit jaar in een speciaal thema. We zijn natuurlijk in de jaren 80 begonnen. Dus we nemen de deelnemers mee in een tijdreis over het parcours. We starten in de 80's, dus echt met 80's muziek. We rennen direct naar de start de tunnel in, waar ook voor het eerst muziek te horen zal zijn. En zo ren je na een paar kilometer de 90's in, naar de zeros, de 10's, om vervolgens in de 20's te finishen in Zaandam. Dus we vieren dat vooral voor de deelnemer, dat we daar op het gebied van entertainment groot inzetten.
0: Ja, dat is wel heel gaaf bedacht inderdaad. Maar ja, alles bij elkaar. Ook het grootste entertainmentprogramma uit de geschiedenis van het event.
1: Ja, klopt. Normaal gesproken zetten we denk ik zo'n 30 tot 35 locaties weg op het parcours waar we muziek organiseren. En nu verdubbelen we dat bijna. We zitten op 55 plekken. Dus entertainment, muziek is echt wel een van de speerpunten geweest in dit jubileumjaar.
0: Ja, nu zeiden we het al, het is meer dan enkel die bekende 10 Engelse mijl tussen Amsterdam en Zaandam. Er gaat nog veel en veel meer gebeuren dit weekend. Neem ons even mee naar het programma, want ja, jullie starten niet op de zondag. Dat begint natuurlijk al veel eerder.
1: Klopt, we hebben op vrijdag een persconferentie. Dat doen we in het Intel Hotel in Zaandam. Daar presenteren we de topatleten. En we hebben eigenlijk een zestal evenementen gedurende het weekend. En dat start op zaterdag met de Dam te Dam wandeltocht voor Pink Ribbon. En met start vanaf de Dam in Amsterdam en finish in Zaandam. Over diverse afstanden, dat is recreatief wandelen. Dat doen we dus om geld op te halen voor onze titelpartner Pink Ribbon. Dan hebben we een aantal evenementen in Zaandam staan op de zaterdagmiddag en avond. Met een miniloop en de Damloop by Night. Dat is 5 Engelse mijl. Dat is dus de halve afstand die we op zondag doen. En dat is vooral een funrun. Dus dan gaat het vooral om de sfeer en beleving langs het parcours. In de schemer, in de avonduren. Dus dan voegen we vooral veel dingen met muziek en verlichting en show toe. En op zondag starten we dan bij de Saxo Damterdam Fiets Classic vanaf de Dam in Amsterdam. Ook de finish zal daar plaatsvinden. Dat is ook recreatief fietsen met een aantal onderdelen die ook nog voor de 10 Engelse mijl door de Eitunnel heen passeren. Ja, en op zondag staat dan eigenlijk centraal de 10 Engelse mijl. Dat is ook het hoofdonderdeel van het weekend, 46.000 inschrijvingen die dan van Amsterdam, hartje Amsterdam, naar Centrum Zaandam toe rennen.
0: Ja, want dat is ook, als je kijkt naar het totaal aantal deelnemers over het weekend, dat is ook meer dan de helft. Hè? Dus dat is met recht ook gewoon de hoofdmoot.
1: Klopt, en dat is ook het onderdeel wat we dan voor de 40ste keer gaan organiseren. En in de loop der jaren zijn eigenlijk die andere side events zijn er bijgekomen.
0: Nu noem je de internationale toplopers al, die gaan natuurlijk ook meedoen. Ik ben benieuwd, als zij ook de reis van de ethisch naar het heden gaan maken gedurende die 10 Engelse mijl. Heb je al wat verhalen gehoord van de internationale toplopers, hoe zij tegenover dit idee staan?
1: Nee, dat niet. Ik denk ook dat zij eerlijk gezegd wat minder oog hebben voor deze thematiek die we toevoegen. We doen dit ook echt vooral voor de breedte sporter natuurlijk. Maar ook zetten we dit jaar wel echt wel goed in op die topatleten. Zo'n jubileumjaar geeft namelijk extra glans als je daar ook bijvoorbeeld parcoursrecords in kunt realiseren. Het parcoursrecord bij de dames staat echt al heel lang, vanaf de derde editie, 1987. Ingrid Christiaanse, voor wie haar kent, echt een fenomeen in die tijd in de wegatleten. Zij is ook onze eregast trouwens gedurende het weekend. Maar we gaan echt wel proberen werk te maken van die parcoursrecords. We hebben voor het eerst in de geschiedenis ook tempomakers, of in de atletiek noem je dat hazen, gecontracteerd voor zowel de mannen als de vrouwenwedstrijd. Dus we gaan op beide gebieden gaan we die parcoursrecords proberen aan te vallen.
0: Ja, want er is een heel grote groep prachtige renners uit de kast getrokken. Titelverdediger is er natuurlijk bij, Yonatan Kamelsong. Ook Emmanuel Cubet, Jamal Kiprono en Ayana Gianetti zijn erbij. Ook natuurlijk een prachtige Nederlandse delegatie. Dat is natuurlijk wel allemaal, ook natuurlijk een beetje geaast op dat aanvallen van dat parcoursrecord. Dat zou natuurlijk nog helemaal het mooiste zijn als dat dan uitgerekend bij beide lopen, bij de vrouwen en de mannen, verbroken wordt in dit jubileumjaar.
1: Zeker, dat is dan een kerst op de taart, zoals we dat mooi noemen.
0: Ja, hoe groot acht je de kans, zeg maar? Want daar spelen zoveel factoren mee natuurlijk. Want je zit ook natuurlijk nog met bijvoorbeeld weersomstandigheden. Staat de wind goed, ik noem maar even iets. Temperatuur, is dat goed? Is wat dat betreft, staan alle seinen op groen voor een goede aanval op parcoursrecord?
1: Ja, de omstandigheden zijn gunstig. Dus dat betekent dat de wind meevalt. Windkracht 3 is nu voorspeld. En die staat schuin in de rug, schuin tegen. Dus dat ziet er redelijk gunstig uit. Ik ben vooral benieuwd wat de hazen kunnen. Die gaan natuurlijk van start op het schema parcoursrecord. Waarbij ik vooral denk dat we bij de dames een reële kans hebben op dat parcoursrecord. Bij de heren staat het parcoursrecord sinds 2011 van Leonard Colmon. Dat is wat scherper weggezet als je kijkt naar wat voor kilometertijden je dan moet rennen. Dus ik verwacht bij de vrouwen dat we een goede kans maken dit jaar.
0: Ja, toch vind ik het ook wel heel bijzonder, hè, dat je al zo lang een parcoursrecord hebt staan, 1987.
1: Ja, dat is zeker heel bijzonder. Maar vandaar dat we het ook wel eens tijd vinden om die uit de boeken te lopen.
0: Ja, dat snap ik ook wel weer. En dat is allemaal onder toezicht oog van de recordhoudster zelf. Daar gaat dus nog een persconferentie plaatsvinden op de vrijdag. Daar verwacht je daar ook veel animo voor?
1: Ja, zeker. Daar presenteren we onze topatleten. Dat is ook een mooie aftrap eigenlijk van zo'n weekend. Dus een aantal van onze belangrijke sponsoren zijn daar. En dat geeft eigenlijk, wat ik zelf wil zeggen, het is echt een kick-off ook voor jezelf dat zo'n weekend echt gaat beginnen. Dus als dan vrijdagochtend dat moment is, dan kunnen we echt los.
0: Nu is natuurlijk deze editie de inschrijving al wel een tijdje gesloten. Maar als we hem even over deze editie heen tillen, verwacht je dan ook alweer snel dat mensen die dan dit jaar gemist hebben, heel erg balen van het missen van de jubileumeditie. Maar dat editie 41, dat ze zich al kunnen inschrijven?
1: Ja, ik hoop het. Dat het wordt gezien als een succes en dat we dat kunnen doortrekken. Kijk, de inschrijfperiode volgend jaar zal om en bij rondom dezelfde periode zijn. Dus dat zal weer het voorjaar van 27 zijn dan. Mensen die dat volgen, die krijgen het ongetwijfeld mee.
0: Nou, we gaan het allemaal voor hun kinderen de gaten houden. Sowieso, eerst komend weekend hopelijk een fantastische jubileumeditie van de NN Dam tot Damloop. Tom Limmen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En ja, alvast heel erg veel succes en vooral heel veel plezier dit weekend.
1: Ja, graag gedaan en dankjewel. All Sport Radio.

0: Jason Derulo, In My Head, hoorde hier bij All Sports Radio Live. Op Prinsjesdag luistert traditioneel heel Politiek Den Haag naar de troonrede van onze koning. Maar vanuit Theater aan het Spui klonk ook weer een andere boodschap. Daar werd namelijk de sportieve troonrede uitgesproken door Remy Bonjasky. Stichting Maatschappelijke Organisaties in de Sport, oftewel de MOS, die organiseerde nu voor het tweede jaar op rij deze bijeenkomst. We zijn benieuwd hoe men terugkijkt eigenlijk op de editie van dit jaar en wat men mee gaat nemen voor het komende jaar. Ik ga over in gesprek met Hanne van Aert, voorzitter van de MOS. Hanne, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik kan me niet aan de indruk onttrekken. Ik was er zelf gisteren ook bij, maar ik denk dat ik nu in een gesprek ben met een aardig tevreden mens.
1: Zeker, het was echt een hele mooie middag. Fantastische opkomst. Remy deed het natuurlijk geweldig. En het is gewoon onwijs leuk als je al die sportminded believers bij elkaar hebt om het belang van zo'n onderwerp nogmaals te onderstrepen. Dus dat was echt een groot succes.
0: Nou, laten we bij het begin beginnen voor de mensen die misschien nog niet helemaal thuis zijn in de sportieve troonrede en wat het allemaal precies inhoudt. Waarom organiseren jullie dit nu?
1: Nou, de troonrede van gisteren, uitgesproken door de koning, was daar misschien wel het allerbeste voorbeeld van. Want in die troonrede van de koning kwam het woord sport maar liefst 0 keer voor. En om die reden hebben wij gevonden dat het echt te belangrijk is om het er niet over te hebben. En het dus om een sportieve troonrede uit te laten spreken. Waarin we het hebben over het belang van sport en bewegen op de Nederlandse samenleving. Dus dat is de reden waarom we dat organiseren.
0: Ja, de koning refereerde wel indirect natuurlijk aan een aantal zaken. De gezondste generatie ooit, de samenwerking die natuurlijk heel erg moet worden opgezocht. Maar ja, dan het woord sport 0 keer noemen. Was dat misschien de grootste teleurstelling tussen haakjes?
1: Nou, het is denk ik vooral een gemiste kans. Want inderdaad, de koning sprak heel mooi over het feit dat preventie ontzettend belangrijk onderdeel is om de zorgvraag in Nederland behapbaar te kunnen houden. Ja, en onderdeel van preventie, onlosmakelijk onderdeel daarvan, is natuurlijk sport en bewegen. Dus het was heel mooi geweest om die koppeling nog net even een slag dieper te maken en te kijken van wat betekent dat dan precies. Dus als je die gezondste generatie ooit wil hebben, als je het aanbod of de druk op de zorg wil verminderen en je wil meer aandacht voor preventie, ja, dan zijn sport- en beweegaanbieders in alle soorten en maten zijn daar echt essentieel voor.
0: Ja, elk jaar heeft bij jullie natuurlijk weer een eigen thema. Dit keer ging het natuurlijk heel erg ook over de plek van jeugd binnen het sporten. De specifieke het thema was natuurlijk de plek van sport en bewegen voor jongeren binnen de kabinetsplannen en de miljoenennota. Wat heb je daarvan gisteren misschien meegekregen vanuit de sportreden zelf, maar ook vanuit het publiek wat aanwezig was?
1: Nou, wat heel erg leuk was, is dat er veel jongeren ook aanwezig waren die betrokken zijn bijvoorbeeld bij spelers van de MOS, zoals bijvoorbeeld de Cruijff Foundation of de Krajicek Foundation. En dat Remy Bonjasky in zijn sportieve troonrede vooral ook refereerde aan de manier waarop hij in dit land opgegroeid is, wat sport en bewegen voor hem betekend heeft. En dat het niet altijd gaat om groots en meeslepend, maar dat het soms ook gewoon echt zo klein kan zijn als ergens binnenlopen en iemand die je naam nog weet. En dat je herkend wordt, dat je ergens thuis kunt voelen, dat je je veilig kunt voelen. En dat betekende voor deze jongeren, daar zag ik ontzettend veel herkenning in dat verhaal. Die ook aangaven wat de Krajicek Foundation, maar bijvoorbeeld ook Cruijff Foundation, maar ook de Nationale Jongerenraad. Die aangaven van hoe belangrijk sport en bewegen voor hen is om jongeren een plek te geven in onze samenleving.
0: Nou, het kwam ook terug in die panelsessie, werd door de jongeren zelf gezegd. Maar dat is natuurlijk het mooie aan deze sportieve troonrede. Er wordt niet over de doelgroep gepraat, maar met de doelgroep gepraat. Want de doelgroep was er zelf ook.
1: Zeker. Nee, en dat is natuurlijk eigenlijk, dat wil je natuurlijk altijd als het gaat in beleidsontwikkeling of het veranderen van de koers, als het gaat om een bepaald dossier. Maar je wil natuurlijk altijd graag met de doelgroep praten. En in dit geval hebben we natuurlijk het waanzinnige geluk dat je bij de MOS, dat we spelers hebben die juist die doelgroep heel erg goed kennen. Dan hoeven wij niet voor ze te gaan praten, dan horen we het natuurlijk liever van hen zelf. En zij geven gewoon een heel krachtig signaal af hoe belangrijk het is om ergens bij betrokken te zijn. Om gezien te worden, gehoord te worden, om een plek te hebben waar je ook mag zijn en gehoord wordt als het even niet lekker in je leven gaat. En dat is natuurlijk super belangrijk in de ontwikkeling van jongeren, waar gewoon op dit moment waar heel veel druk op staat. Ze moeten ontzettend veel. En dat is niet altijd makkelijk.
0: Nee, het maakt ook trouwens mooi, want als je de zaal inkeek, er zat ook wel echt letterlijk gemeëerd gezelschap. Hè? Het was echt van alles wat.
1: Ja, van alles wat. Het was ontzettend leuk, want er waren natuurlijk ook de Nederlandse Sportraad was aanwezig, NOC-NSF. Er waren gemeenten aanwezig, de wethouder Sport van Den Haag was aanwezig, die zelf ook een prachtig verhaal hield over het belang van sport en bewegen voor zijn leven. Dus ik denk dat die gemêleerdheid van het gezelschap ook maakt, is dat je constant in een ander perspectief verhalen uitwisselt. Waardoor je luistert naar een andere ervaring, een andere beleving. Waardoor je denkt van, hey, het is niet altijd mijn route die bepalend is ook voor de route van een ander. Maar dat je daarvan leert en probeert te herkennen van wat zijn nou de bepalende factoren geweest om tot succes te komen. En dat succes is niet ook eenduidig gedefinieerd. Dus het is heel mooi dat die diversiteit en die variëteit, dat gistermiddag ook echt tot uitdrukking kwam.
0: Nou, de sportieve troonrede zelf werd dus uitgesproken door Remy Bojanski. Ja, die deed het ook wel fantastisch, hè?
1: Ja, fantastisch. Remy is natuurlijk, als je hem ziet staan, het is natuurlijk een ontzettend indrukwekkende man. Hij is natuurlijk groot, hij is breed. En iedereen kent hem natuurlijk uit de ring, zal ik maar zeggen. En als hij dan gisteren daar staat en hij vertelt eigenlijk zijn persoonlijke en echt heel kwetsbaar verhaal. Dan is dat ook gewoon een grote man die ook gewoon, ook gewoon als een klein jongetje begonnen is. En dat maakt het gewoon heel herkenbaar. Want het is geen Hosanna-verhaal. Hij heeft loeihard moeten werken. Bij hem thuis was vroeger, er stond geen enorme geldboom in de tuin. Dus hij heeft zijn contributie terugverdiend door iedere keer de boksenring schoon te maken, te vegen en te dweilen. En denk, ja, weet je, dat is gewoon discipline, respect, hard werken. Niet opgeven, maar ook gesteund voelen. Dus door een community waarin hij zich thuis voelde en waarbij dat ook geaccepteerd werd. Dat is denk ik een prachtig, prachtig verhaal.
0: Inmiddels zijn we een kleine dag verder. Wat zijn de reacties die je tot nu toe hebt gekregen vanuit mensen die aanwezig waren, maar misschien ook mensen die het op een afstandje gevolgd hebben?
1: Ja, het was heel leuk, want ook bij de borrel werd echt door allerlei aanwezigen geïnspireerd nagepraat. En het leidt ook meteen tot allerlei nieuwe ideeën en inspiratie. En laten we dit oppakken en kunnen we dit niet nog verder een stap verder brengen. En hoe mooi dat dit in gang is gezet. Dus het leidt meteen tot allerlei bruisende ideeën. En bij ons natuurlijk als de MOS leidt het ook meteen tot wat willen we richting volgend jaar? Hè? Welke feedback nemen we mee? Wat kan er beter? Wie zou voor volgend jaar misschien de sportieve troonrede kunnen uitspreken? Dus ja, het was heel geslaagd. En we merken dat met name de inspiratie waar mensen ook wel voor komen om gewoon eens naar verhalen van een ander te horen en daar weer mee op pad te kunnen gaan, dat echt gewerkt heeft.
0: Nu mocht iedereen natuurlijk aan het einde ook zelf een motie schrijven die in het koffertje ging. Zijn daar al inspirerende moties uitgekomen?
1: Ja, ontzettend veel inspirerende moties. Het is ook leuk dat iedereen ook de moeite genomen heeft om die moties op te stellen. En om ook echt te denken vanuit je eigen perspectief van wat zijn nou de bijdragen die mijn sport- en beweegwereld nog iets beter en sterker zouden maken. Dus dat is echt heel erg leuk om te lezen. Ja, en we moeten daar natuurlijk nog echt een verdiepingsslag op maken. We hebben ze nog niet allemaal gelezen, want het zijn er echt heel erg veel. Dus dat gaan we de komende weken doen. En daar putten wij ook weer inspiratie uit voor bijvoorbeeld een sportieve troonrede van volgend jaar.
0: Ja, ik weet trouwens niet wat er ondertussen allemaal bij jou op de achtergrond gebeurt. Maar er kwam een hele kolonne aan sirenes voorbij.
1: Ja, er kwam echt een kolonne van 10 auto's met blauw zwaailicht voorbij. Ja.
0: Nou ja, heb je dat ook weer een keer meegemaakt natuurlijk. Nu is het, die moties zijn natuurlijk inspirerend wat eruit komt. Wat nemen jullie zelf vanuit de MOS nu mee van deze editie?
1: Nou, dat de combinatie van onze dagvoorzitters, natuurlijk twee jonge gasten met ook echt een hele leuke sportieve achtergrond, in combinatie met jongeren in de zaal, dat echt een hele geslaagde mix is. Dat we ook echt zoeken naar een diverse doelgroep die aanwezig is bij de sportieve. En dat het ook echt helpt om juist iedere keer andere perspectieven te blijven belichten. En dat we dus ook op zoek moeten gaan naar welk verhaal horen we nog steeds te weinig. En daar zijn natuurlijk al de deelnemers van de MOS, alle spelers van de MOS, daar zijn zo ontzettend veel verhalen die nog belicht kunnen worden. Dat ook echt wel iets is waarvan we zeggen dat werkt dus blijkbaar. Mensen zijn op zoek naar de verhalen die te weinig verteld worden, waar erg nog ontzettend veel inspiratie en werk uit te putten is, om daar met elkaar nog een stap verder in te gaan. Dus dat was heel erg mooi en dat nemen we zeker mee.
0: Ja, want daar zijn nog wel wat dingen natuurlijk nodig voor ook weer de editie van volgend jaar. Hè? Dus weer een centraal thema. Een nieuw inspirerend persoon die de troonrede gaat voordragen. Wanneer gaan jullie daar een beetje mee aan de slag? Dat is natuurlijk nu wel heel snel, hè, een dag later. Maar wanneer staat dat voor jullie een beetje op de rol?
1: Nou, stiekem zijn we daar al wel een klein beetje mee begonnen. Want we weten inmiddels ook dat het organiseren van een sportieve troonrede, ja, daar moeten we natuurlijk altijd mee beginnen, locatie vastleggen. Maar juist ook de persoon zoeken die de sportieve troonrede gaat uitspreken. Dus daar zijn we stiekem al wel een beetje over aan het nadenken en mee begonnen. En zeker ook die moties van gisteren, ja, die willen we natuurlijk heel graag goed doorgronden, goed lezen. En daar ook mee aan de slag gaan. Dus dat, daar gaat nou, in ieder geval de brede sport- en beweegsector de komende maanden nog van horen.
0: Nou, laten we het hopen. Ik wil je in ieder geval nog complimenten geven voor de organisatie van gisteren. Want dat was weer prima op orde. Hanne van Aert, voorzitter van de MOS. Dank voor je tijd, voor deze terugblik. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met alles wat komen gaat.
1: Nou, dankjewel en tot volgend jaar.
2: All Sports Radio.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

0: 11 to 12 van Somber. En daarvoor nog Spiller met Groove Jet. Zie je bij All Sports Radio Live. Sportkoepel NOC-NSF die roept de Nederlandse politiek op om te blijven investeren in sport. Ze benadrukt op Prinsjesdag in een open brief die ook door diverse sportprominenten is ondertekend de enorme maatschappelijke waarde van sport. Het is een oproep die ook breed gedragen wordt vanuit de sportwereld. Zo waren onder meer Serena Wiegman, Louis van Gaal, Irene Wüst, Ruud Gullit en Jetse Plat die hun handtekening eronder hebben gezet. Inmiddels heeft iedereen er een nachtje over kunnen slapen. We zijn benieuwd hoe eigenlijk de reacties er tot nu toe op zijn. Ik ga erover in gesprek met Mark van der Twee, algemeen directeur van NOC-NSF. Mark, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoe was jouw dag gisteren?
1: Dit is altijd een bijzondere dag natuurlijk, omdat je met Prinsjesdag eigenlijk in afwachting bent van groot nieuws en zo. Maar tegelijkertijd past de relativering daar ook bij dat het echte werk en de finesses pas in de dagen en de weken daarna bekend worden. Dus het is vooral ook een ceremoniële dag. Maar ook een dag waarin we met sportbonden, met public affairs mensen, dus met lobbyisten van sportbonden, met mensen van het NOC-NSF kantoor en ikzelf gewoon heel hard en aan het rekenen zijn, aan het kijken wat gebeurt er, welke bewegingen worden er gemaakt. Maar ja, het is ook vooral een symbolische dag in heel veel opzichten.
0: Nou, voor de mensen die er niet zo gek veel van hebben meegekregen. Jullie hebben een oproep gedaan. Pagina grote advertentie in het AD. Kun je even in het kort vertellen hoe dat eruit zag en waarom jullie dit gedaan hebben?
1: Ja, wat we eigenlijk met die advertentiepagina gedaan hebben is te laten zien dat, we hebben gezegd, sport is meer dan leuk. Hè? Een beetje krom Nederlands eigenlijk als je het nader beschouwt. Maar kijk, sport gaat over sportplezier, gaat over sportprestaties. Allemaal superbelangrijk, staan we ook keihard voor. Maar tegelijkertijd, en daarom hebben we natuurlijk, maar tegelijkertijd staat sport ook voor heel veel meer dingen. Voor verbindingen in de samenleving. Voor fitheid, mensen kunnen gezonder ouder worden. We zien een enorme instroom in de WIA. Heel veel van de dingen die we nu achteraf aan het repareren zijn in de gezondheidszorg kunnen ook voorkomen worden met preventie. En preventie dan met name door sport centraal te stellen, omdat dat vaak gepaard gaat met een lifestyle verandering. Dus je ziet dat sport heel veel waarde kan hebben voor de samenleving. En daar hebben we het eigenlijk toch te weinig over. Dus het is heel mooi dat die petitieachtige advertentie niet alleen getekend is door Serena Wiegman en Jetse Plat, om maar wat voorbeelden te noemen. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee, maar ook ondertekend is door prominente deskundigen uit de gezondheidszorg, uit het maatschappelijk middenveld. En die zeggen, jongens, we moeten echt structureel investeren in sport. Niet alleen omwille van de sport, maar ook om dit land veilig, schoon, leefbaar, weerbaar te maken en te houden. Dus de oproep is, kijk anders politiek. En dat is ook het gesprek wat wij proberen aan te gaan met het kabinet, met Kamerleden en met andere maatschappelijke partijen en bedrijven. En we hopen dat debat op gang te helpen. En dat gaat dus voorbij aan de sportbegroting. Daar kijken we natuurlijk met argusogen naar. Hoeveel geld gaat er naar de sport? Hoeveel wordt er geïnvesteerd in accommodaties? Maar uiteindelijk proberen we het debat ook op een hoger abstractieniveau te krijgen. En niet in de laatste plaats, omdat je namelijk weet dat je even ook aanspraak kunt maken, wellicht op andere budgetten. Want ja, er gaat maar een heel klein deeltje van de rijksbegroting naar sport. En ja, dat zou echt anders moeten. Nou, lang verhaal, maar dit is waar we op koersen. Dus je hebt de korte termijn en de lange termijn. En de lange termijn is, sport kan meer betekenen voor de Nederlandse samenleving. Maar dan, dat vraagt wel een politiek en een kabinet en een kamer die bereid zijn om het gesprek daar meer over aan te gaan.
0: Want als we het daarover hebben, als sportkoepel hebben jullie natuurlijk heel veel leden. Wat krijgen jullie vanuit de leden mee, waardoor deze oproep wel echt broodnodig is?
1: Nou, kijk, onze leden steunen deze oproep, denk ik, in grote mate. En zijn heel veel sportbonden in Nederland natuurlijk ook echt wel bezig. Niet alleen met, wat ik zeg, sportplezier en sportprestaties, maar ook aan maatschappelijke waarde toevoegen. Ik was verleden week op de Solheim Cup, waar een prachtig congres was over wat de goalsport doet voor duurzaamheid en natuurontwikkeling. Alleen dit soort verhalen moet je natuurlijk ook vertellen. Laten zien dat sport meer is dan alleen dat balletje slaan op het veld. Daarbij aangetekend dat we natuurlijk allemaal zijn gaan sporten omdat we sport leuk vinden. En dat moet ook, sportplezier en sportprestaties moeten altijd centraal blijven staan. Er mag geen misverstand over bestaan. Maar tegelijkertijd We kunnen heel veel betekenen voor Nederland en dat wordt te weinig gezien. En wat dat betreft, ja, zou we bijvoorbeeld kunnen nemen deels aan landen als Noorwegen, waar ze dat beter zien. Dus het is een oproep tot inspiratie en later tot transpiratie om er ook wat van te maken.
0: Nu was gisteren dan natuurlijk ook de troonrede van de koning. Nu werd vorig jaar nog wel een keer het woordje sport genoemd, maar dat zat dan verstopt in het woord transport. Nu ging het vooral om wat abstractere termen rondom sport. Het woord zelf werd niet genoemd, maar we hadden het over de samenwerking, de gezondste generatie ooit, wat heel erg benadrukt werd. Ja? Hoe heb jij naar die troonrede geluisterd?
1: Ja, ik wil daar toch wel een soort misverstand even uit de wereld proberen te halen. Dat vanuit de sport deels teleurgesteld gereageerd wordt dat het woord sport niet in de troonrede voorkomt. En ja, weet je, als je dan in het Haagse rondloopt, en gisteren waren alle vertegenwoordigers van belangenorganisaties lopen in Den Haag rond. Kijk, de BOVAG zal waarschijnlijk teleurgesteld zijn dat het woord leaseauto niet in de troonrede voorkomt. En de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundigen zal over zijn of haar domein hetzelfde zeggen. Volgens mij moet je daar niet door laten afleiden. Verleden jaar werd het woord sport overigens wel genoemd in de troonrede. Toen begon de koning namens het kabinet met voorlezen dat hij zo trots was op de prestatie van Team NL. Tegelijkertijd ging dat kabinet enorm bezuinigen. Dus woorden en daden hebben niet per definitie altijd met elkaar te maken. Maar tegelijkertijd zag ik in deze troonrede, maar ik ben een optimistisch mens, ook voldoende haakjes. En dat moeten we allemaal nog zien, hè? Maar wat je zegt, gezonde generatie, samenhang in de samenleving, de grote uitdagingen van deze tijd, daar kan sport misschien niet alles oplossen. Nou, zeker niet alles oplossen, maar wel heel erg een bijdrage. Dus in die zin vond ik het een bemoedigend en optimistisch verhaal. Dus ik was daar. Dus ik doe niet mee in dat gezonde van, goh, het woord sport is niet gevallen. Dat is echt. Ik zou daar niet die waarde aan hechten.
0: Nu is de troonrede natuurlijk al iets van tevoren vastgesteld. Dat gaan ze niet in de ochtend natuurlijk nog even aanpassen. Nadat die pagina grote advertentie in het AD verschenen is. Wel begint alles nu eigenlijk vanaf vandaag. Hè? Nu gaat alles worden besproken, nabesproken. En is er ook echt tijd om actie te ondernemen. Wat wacht jou nu eigenlijk de komende tijd?
1: Ja, niet alleen mij, maar dat doen we natuurlijk in een collectief van sportbonden en NOC en NSF samen. We proberen wel gecoördineerde acties daarop te doen. Maar wij praten natuurlijk met Kamerleden van de oppositie en van de coalitie om te kijken wat de uitkomsten zijn, waar nog ruimte zit voor sport. En dat zal voor een belangrijk deel toch wel geconcentreerd zijn op te zorgen dat er extra impulsen in de sport in Nederland komen. Die advertentie die we gisteren hebben geplaatst, ja, ik denk dat vooral het debat moet aanzwengelen hoe er in de komende jaren naar sport gekeken moet worden. Ik heb niet de illusie dat de wereld verandert na onze advertentie, maar het is wel een goede wake-up call. En zien en we horen ook terug in alle gesprekjes die we zo, ja, toch een beetje in de spreekwoordelijke wandelgang hebben, dat die boodschap wel herkend en erkend wordt. Dus ja, laten we ons daar een beetje aan vastgrijpen. Maar de boodschap van mij naar alle sportcollega's is ook, jongens, blijf doorgaan, moedig voorwaarts. Dit moeten we iedere dag blijven vertellen. Want in dit klimaat waarin we tegenwoordig leven, waarin alles heel snel gaat, kun je een goed verhaal hebben. Maar als het onvoldoende beklijft, dan gaat het niet werken.
0: Ja, plus dit is natuurlijk ook niet iets wat morgen al veranderd is natuurlijk. Daar zit een hele periode aan vooraf. Dus vandaar ook dat moedig voorwaarts blijven vertellen, dit verhaal. Gewoon even de dag gisteren gewoon in het algeheel meegepakt. Tevreden?
1: Ja, in die zin dat we. Kijk, onze contacten in het Haagse zijn, dat durf ik wel te zeggen, beter dan ooit. We hebben goed contact met dit kabinet. We hebben goed contact met heel veel Kamerleden, van links tot rechts. En van onder tot boven, zou ik bijna zeggen. En ook ambtelijk. Dus ik denk dat we goed de weg weten. Dat is geen garantie op succes, maar draagt wel bij. En we zien ook dat de media echt wel ons opzoeken om ons verhaal te horen. Dat hebben we gisteren ook goed kunnen uitdragen bij de ANP, bij de NOS, bij verschillende kranten, nu bij jullie. Dus ik zie wel dat we open oor hebben. En ik moet zeggen, ik doe dit werk nou pak een beetje richting de 6 jaar. In het begin vond ik dat een hard gevecht om überhaupt gesprekspartner te zijn en aandacht te krijgen. En die fase zijn we voorbij. Maar nogmaals, dat zegt ook tegelijkertijd niet zo heel erg veel. Want je moet iedere dag gewoon door blijven gaan. Het goede verhaal vertellen. En ik benadruk, sporten gaat over sportplezier, gaat over sportprestaties. Maar we moeten ook het verhaal erg blijven vertellen wat we voor die samenleving kunnen doen. Want dat gaat verder dan alleen een balletje slaan op het veld. Dat gaat ook over integratie, inclusie, samenhang in de samenleving, het tegengaan van polarisatie, een goede arbeidsmarkt. En daarmee sluit het ook heel erg aan op de thema's van deze tijd. En ook bijvoorbeeld op concurrentiekracht. Dat is natuurlijk toch waar politici in eerste instantie naar kijken. Dat is de agenda van het kabinet, hè? Dus bijvoorbeeld concurrentiekracht en weerbaarheid. Nou, daar kunnen wij een bijdrage aan leveren. Maar dan moet het wel vertellen en ook laten zien.
0: Absoluut. Mark van der Twil, algemeen directeur van NOC-NSF, dank voor deze toelichting. En natuurlijk heel erg veel succes met alles wat komen gaat.
1: Dankjewel.
2: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
3: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
2: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
0: En tot zover All Sports Radio Live voor vandaag. Als je iets van de gesprekken hebt gemist, kun je dat uiteraard in de loop van de middag online terugvinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcast. Ja, vanmiddag is er veel meer te beluisteren op All Sports Radio. Komen ook natuurlijk weer met een nieuwe editie van de Bevensport Update, waarin Frank van der Walbaken en ik je wekelijks helemaal bijpraten over het laatste op het gebied van sportmarketing. En alle andere financiën in de sport. En dan zijn we de komende vrijdag weer met All Sports Radio Live tussen 12 en 1. Gaan we lekker vooruitblikken op zaken die in het weekend gaan plaatsvinden. Voor nu, dank je voor het luisteren. Wens ik je nog een hele fijne dag. En ik zeg alvast tot woensdag, of tot vrijdag. Ja, dag.
2: All Sports Radio Live.

0: by step? Won't you give me that step by step? I
1: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hey, Jalla Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Ah!

0: Alavi, baby.
1: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
3: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Dus ook, het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
2: 2020 cricket.
3: En onder een padel in het tennis, dan komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool. Je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan op bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair.
2: En tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
3: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox Sport omarmd.

0: worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen. Maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn. Met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
0: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair. Maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden. Maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
0: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst een onderdeel van een Olympische Spelen, een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat een permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Want ja, het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
0: Ja.
2: Maar
0: ja,
2: het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
1: Kijk,
0: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
3: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzen gelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen gewoon in één jaar. Hè.
1: Ja.
3: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
0: Maar ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar jij zei het zelf wel, het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen die een oorlogskas tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
3: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
0: Nee.
3: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
1: Ja.
3: Dus ja, dan is 40 ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt, ja, dat moet prima kunnen.
0: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond, bij Manchester City, dat was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
3: Ja, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
1: Ja, want dan ga je ervan uit dat je het hoogst haalt.
0: Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025, in 1 jaar tijd, dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors.

0: Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
1: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
0: Je zal er dan misschien net over
1: weten binnen te halen.
0: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
1: Maar het zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
0: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
1: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
2: Nee, die doet dan ook. Hè?
0: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie, speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Het 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken, het tennisnieuwtje er tussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
1: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam, dat doe je heel goed.
2: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo, dat er over de US Open, dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
3: Ja, voornamelijk ook New York, want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
0: Je hoort het lawaai ook.
3: Lawaai. En
2: ja. Dat aanvliegroute van LaGuardia, geloof ik. Ja. Ja. Dus,
1: en de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion, dat het blijkbaar toegestaan is, of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken, want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
3: Ja. Dan, ze heeft elke slim wat.
0: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht, ons vervolgverhaal, Robert.
2: Daar zijn we weer.
0: Of moet ik zeggen, de Infantino Comedy kan ook. lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport, dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, 1, op dat one country, one vote systeem. Uh-huh. Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En 2, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
2: Zeker. Anna Ivanovic.
0: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal. Ah. Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm? doen. Gokje.
3: 5.000.
1: Ik denk 11 tot 12.000.
0: Robert?
2: Ik ga denk richting de 22.500.
0: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ah. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want de moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan, het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Felix Auger-Aliassime en Alex de Minauer hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
2: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek. En gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
4: Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

0: tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Door omstandigheden moest het een paar weken worden uitgesteld. Maar afgelopen donderdag was het dan eindelijk zover. Avonturier Jean-Jacques François zwom zijn IJsselmeer Challenge vanuit Medemblik naar Stavoren. De 22 kilometer die moesten worden afgelegd gingen voorspoedig. En tot zijn eigen verbazing zwom hij hem onder de 7 uur. Inmiddels is hij al wat kunnen bijkomen van deze inspanning. En dan ga ik met hem terugblikken op dit avontuur. Jean-Jacques, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert. Goedemiddag.
1: Ja, allereerst gefeliciteerd met het volbrengen van deze IJsselmeer Challenge. Deze was ook denk ik wel een vrij emotionele versie, hè, om te voltooien.
2: Ja, allereerst dankjewel voor de felicitaties. Het was zeker een emotioneel verhaal. Allereerst omdat het natuurlijk begonnen is als een ode aan mijn oma. Die was gevierd open waterzwemster. En het kreeg al heel snel een maatschappelijk kantje. Of een maatschappelijke betekenis. Toen ik de voedselbank gooi en omstreken eraan koppelde.
1: Ja, want dat was na afloop ook wel te zien. Ja, ik vind het altijd mooi hè, na zo'n inspanning. Ik kreeg ook al een beetje kippenvel bijvoorbeeld afgelopen zaterdag. Dat was dan de finish van een van de etappes van La Vuelta. Mikel Landa die dan over de streep komt, geëmotioneerd, tranen vrije loop laten. Ik zag bij jou ook wel beelden voorbij komen. Ja, dat vind ik persoonlijk dan toch wel weer mooi.
2: Ja, het grappige is, ik stond daar onder begeleiding van mijn vader te wachten in Medemblik op het begeleidende vaartuig wat mij zou gaan begeleiden. En dan zit je naar dit open water te kijken, die uitzichtloosheid. Dacht ik daar niet zo echt extreem over na wat ik nou eigenlijk allemaal ging doen. Maar op het moment dat ik mijn begeleider Marcel Stroet zijn kruis zag maken met zijn armen van je bent er. Ja, dan kreeg ik over mijn volle lichaam natuurlijk een enorme hoeveelheid kippenvel. En ook ontlading. En dat wordt dan nog gestimuleerd door de geliefde die je staat op te wachten. Je familie, twee vrienden die daar naartoe komen. Om je te supporten. En dan krijg je nog een tweede shock. Ja, het is wel heel bijzonder allemaal sport.
1: Ja, precies. Maar ja, goed, dat is dan weer allemaal het einde. Laten we even teruggaan naar het begin. Ja. Het was niet al te lang geleden natuurlijk bij ons in de studio. Toen kondigde je dit avontuur kondigde je aan. Het had nog wel wat voeten in de aarde. Want voor de mensen die het toen hebben gevolgd. Toen was de streefdatum was eind augustus. Inmiddels was het begin september. En kon je eigenlijk pas gaan zwemmen. Er moest even iets uitgesteld worden.
2: Ja, klopt. Ja. Goed, ik heb ergens in januari gezegd, 27 augustus gaat het worden. Dat het weer een grote rol zou spelen, dat was van voorhand bekend. Maar goed, er kwamen ook waterkwaliteit bij kijken. Door de extreme warmte afgelopen maanden was de waterkwaliteit in het Gooimeer, bijvoorbeeld in het IJsselmeer, echt erbarmelijk slecht. Wind speelde een rol. En toen kwam de week voordat ik wegging, zou gaan vertrekken. Ja, toen werd het afgelast wegens te slecht weer. Ja, dat was wel echt een enorme domper.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat blijft natuurlijk wel een ding. Hè? Veiligheid boven alles. Je sprak toen ook al uit die omstandigheden. Ja, weet je, dat kan de een op andere dag kan dat natuurlijk omslaan. Daar moet je goed naar kijken. Je moet eigenlijk ook maar, als je het erover nadenkt, net maar mazzel hebben dat het wel kan gebeuren.
2: Klopt. Het is natuurlijk naast dat je natuurlijk 8 maanden loopt te trainen. En eigenlijk gewoon een tweede baan of derde baan bij hebt. Is het gewoon het weer wat gewoon een enorme parten kan spelen. Zeker aan het eind van het jaar. En ik had het wel voor mogelijk gehouden. Maar ja, hij zegt het kan zomaar niet doorgaan. Ik zeg ja, dat snap ik. Maar er zijn toch nog wel andere data. Ja, hij zegt maar het weer moet wel meezitten. Nou, toen werd het verzet naar 28 augustus, een dag te later. En toen was het redelijk mooi weer, maar grote kans op onweer. Toen hebben we besloten van laten we het gewoon een week uitstellen. En dan gaan we daarna weer verder kijken. En wel met elkaar afgesproken dat eind oktober, dat is wel het grensgeval. En want ja, watertemperatuur gaat naar beneden. Dus ja, het was nog spannend wanneer het dan ging gebeuren.
1: Ja, uiteindelijk viel het lot op 10 september. Als je een streefdatum voor eind oktober hebt, dan valt het misschien qua wachten dan ook gelukkig wel weer mee.
2: Ja, ik moet je zeggen, ik had een weekje weggepland. Gezellig met mijn vriendin als afsluiting voor het hele zwemmen. Want ja, zij heeft natuurlijk, net als mijn ouders, familie, natuurlijk allemaal extreem meegeleefd die afgelopen 8 maanden. Dat we een lekker weekje weg zouden gaan. Nou, dat hebben we gedaan. Maar ik kreeg ook de mogelijkheid om daar ook nog te zwemmen waar we waren. In de Alpen. En toen reden we terug op dinsdag. En toen werd ik gebeld. Hij zegt door Marcel, mijn begeleider. En die zegt, hoe zit jij erin donderdag 10 september? Ik zeg, maar dat is over 2 dagen. Hij zegt, ja, hoe sta je erin? Ik zeg, nou, let's go. Let's do it. Ik ben er klaar voor nog steeds.
1: En zo gebeurde het ook.
2: En zo geschiedde, ja.
1: Wat ging er allemaal door je heen toen je donderdagochtend vroeg in Medemblik stond?
2: Wat ging er door me heen? Er overviel mij een soort van ongekende rust. Kalmte. Ik was helemaal niet bezig met wat ik eigenlijk... Ik was wel bezig met wat ik ging doen. Maar het leek wel of dat ik... En een soort van bubbel getreden was. Dat ik volledige serene rust had gevonden. En heel veel vertrouwen in mezelf had dat ik dit kon gaan doen. Dus ik was eigenlijk vrij rustig. En ineens gaat het dan snel. Hè? Dan kom je bij de boot. En dan spring je het water in. En dan de boot begint te varen. En ik denk, oh ja, ik moet. En dan ga je aan. En dan... Ja, dan gaat de machine draaien.
1: Ja, en dat is mooi, want die machine die draaide goed. Zeer voorspoedig zelf. Je had als doel gesteld, als het onder de 8 uur kan, is het helemaal mooi meegenomen. Het werd onder de 7 uur.
2: Ja, klopt, ja. Nou ja, kijk, even om een beetje beeldvorm te geven qua tijden. Ik dacht, nou, als ik kijk, de top van de top die dit zwemt, hè, dat zijn open water marathonzwemmers. Het zijn er niet heel veel die dit jaarlijks doen, maar degene die het dan doen, ja, die doen dat in 4 uur. En ik ben natuurlijk gewoon een autodidact die traint met zichzelf, die leest, die leert van anderen, die ontwikkelt zijn eigen systemen. Dus ik denk, als ik nou gewoon het dubbele zou kunnen van een topper, hè, van de wereld, van de Nederlandse top, ja, dan kom ik ergens op 8 uur uit. En om mezelf niet meteen hoog in te schalen. En zo halverwege, toen zei mijn begeleider, hij zegt, als je zo doorgaat, dan gaat het gewoon onder de 6 uur. Of onder de 7 uur. En ik denk, nou, dat gaf me ook wel weer een boost. Dus uiteindelijk onder de 7 uur, ja. Dat, gewoon ruim een uur van mijn persoonlijke gevoel. Wat ik had ook had uitgerekend. Want die 8 uur die komt niet uit de lucht vallen. Die komt uit van gemiddeldes die je zwemt tijdens... trainingen, open water trainingen. En dan komt dan, nou ja, goed, als je dat zwemt, dan doe je er ongeveer zo'n 8 uur over. Dus als je het net onder die 8 uur zou doen, dan ben je goed bezig. Maar dat je daar dan bijna ruim een uur van die tijd afzwemt, ja, dat is... Ik was zeer verbaasd.
1: Grote halen snel thuis, Jean-Jacques.
2: Ja, ik wilde heel snel naar die bitterbal toe.
1: Ik kan me goed voorstellen naar zo'n uitdaging. Maar ja, ja, je ligt natuurlijk wel ruim 6 uur natuurlijk in dat water. Je bent volop bezig. Hoe was die inspanning zelf? Wat kwam je allemaal tegen onderweg?
2: Voorheen had ik al bijvoorbeeld een keer Medemblik gezwommen. En dat is ook een flinke afstand. Als je die hebt, dan is het IJsselmeer eigenlijk. Dan ben je gekwalificeerd voor het IJsselmeer. En toen kreeg ik rond de bij 3 uur, 3,5 uur kreeg ik wel last van mijn maag. En ik gooide toen destijds er heel veel uit. En dus die angst die had ik toch ook een beetje bij me, maar dat gebeurde niet. Maar rempel bij 4 uur Toen werd ik toch niet lekker. En toen begon ik toch heel veel van mijn voeding eruit te gooien. En dat had wel een impact. Dus het overgeven, zeg maar, dat was alleen als ik mijn drinken- en eetmoment had. Maar niet tijdens het zwemmen. Dus zolang ik zwom had ik er geen last van. Maar wat gaat er dan allemaal door je heen, joh? Ja, ga ik het nou wel halen? Gooi ik niet te veel voedingsstoffen eruit? Mijn reserves gaan op. Ik krijg het koud. Er overvalt je natuurlijk een vorm van zelfmedelijden. Die heel veel grip op je wil krijgen. Dat je het vooral gewoon opgeeft. Dus het was na een uurtje of vier. Tussen de vier en een anderhalf uur daarna was het gewoon een strijd. Tussen mijn geest die wilde opgeven, maar mijn lichaam niet, zeg maar. Of eigenlijk andersom, het is maar net hoe je het bekijkt. En op een gegeven moment hield ik alles weer binnen. Ja, en toen kreeg ik het gehoor van, het is nou nog één trainingssessie van 5 kilometer. Dus het is nu of nooit. En de machine draaide, zeg maar, al, om het zo maar te zeggen. Maar ik hield alles weer binnen. Ik kreeg volledige voeding weer, de kracht. Dus ik kon op het tempo wat ik heb vastgehouden, het tempo eigenlijk ook een beetje opschroeven. Dus het zelfvertrouwen groeide weer.
1: Ja, nu is overgeven aan zich is al niet heel erg prettig. Maar in het water lijkt het me eigenlijk nog minder prettig.
2: Nee, Robert, echt, we weten allemaal hoe het voelt. Daar hoef ik niet voor in detail te treden. Maar je hebt helemaal geen houvast. Je wordt door de golven heen en weer geklotst. Je moet zorgen dat je die boot in de gaten blijft houden. Je moet bij die boot blijven, je moet niet afdrijven. Je bent met van alles bezig, het overleven, overgeven. Het is echt verschrikkelijk. Maar ik lig daar in die zin vrijwillig. Hè? Ik word niet gedwongen. Dus er gaan van allerlei gedachten door je heen. Laat maar zitten. Kom op, ga door. Je wordt van alle kanten heen en weer geslingerd. Letterlijk als figuurlijk.
1: Nou ja, uiteindelijk heb je het gelukkig niet opgegeven. En je bent uiteindelijk aan de finish gekomen. En nu zei je al, het is natuurlijk, eens in de tijd maak je jezelf even gek en ga je een fantastische uitdaging aan. Hier zat natuurlijk ook een sociaal-maatschappelijke uitdaging aan. En natuurlijk het ophalen van geld voor de voedselbank. Hoe is dat gegaan?
2: Ja. Nou, dat ik had via mijn social media en via mijn website een hele mooie GoFundMe link. En dat was een. Dat loopt hartstikke goed. Ik heb met mezelf een doel gesteld om €6.000 op te halen. We zijn net 4.000 gepasseerd. Ik roep ook iedereen op om nog een mooie donatie te doen via mijn website. www.ijsselmeerswim.nl waar je doorgelinkt wordt naar een hele mooie GoFundMe pagina. Heel transparant is. En met dat geld de voedselbank goederen kan kopen die ze niet aangeleverd krijgen. Denk aan fruit, denk aan voedingsmiddelen voor baby's, jonge kinderen. Een leuk presentje met kerst en dat soort dingen. Ja.
1: Nou, ik zou zeggen, ga er zeker naartoe als je nog wat over hebt. Want inmiddels is de IJsselmeer Challenge geslaagd. Dus dan mag dat doel natuurlijk ook wel slagen. Dat is dan wel zo eerlijk, Jean-Jacques.
2: Ja, zeker weten. Ik wil ook graag even gebruik maken van de mensen die al donaties hebben gedaan. Hè, die allemaal mij gesponsord hebben, gesteund hebben, meegeleefd hebben. Het is gewoon waanzinnig hoe het leefde en nog leeft. En dat is toch wel heel bijzonder om ook mee te maken.
1: Nou, het was in ieder geval een waanzinnig avontuur. Nogmaals gefeliciteerd met het succesvol afronden. Deze staat ook weer mooi op jouw naam. ik heb geleerd inmiddels dat ik niet gelijk moet vragen om wat is je volgende avontuur. Want ik gok dat je daar nog wel even over na gaat denken.
2: Klopt. En zoals je ook wel weet is dat het bij mij allemaal heel het moet goed voelen. En er zijn zeker dingen die je in mijn hoofd hebt. Maar je bent de eerste die het hoort zodra ik er het openbaar gaan maken.
1: Precies. Zodra we het weten, zijn we natuurlijk weer bij Jean-Jacques François. Zeker. Voor nu, dank voor je tijd. En ik zou zeggen, ja, geniet ervan.
2: Dankjewel, man. Helemaal goed. Super.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
6: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
7: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
8: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
12: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na 2 weken toptennis is ook de laatste Grand Slam van het jaar een feit. In Flushing Meadows in New York won Jelena Rybakina zaterdag. Net als in de Australian Open van Arina Sabalenka. En Alexander Zverev die stak zondag in 4 sets een stokje voor die Amerikaanse droom. Hè, van de eerste thuistitel sinds 2003 door zich van Ben Shelton te ontdoen. Nederlands succes was er ook, want rolstoeltennisser Niels Vink die pakte zijn historische Calendar Slam door dit jaar na de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon nu ook de US Open te winnen. Ik ga erover in gesprek met Jon Visbeen van Tennis Magazine. Jon, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Laten we beginnen bij de vrouwen, want het is een fantastische periode om Jelena Rybakina te zijn. Wist eerder dit toernooi al de nummer 1 positie van de wereld over te nemen. En ze denkt, we pakken er maar gelijk weer een tweede Grand Slam titel voor dit jaar bij.
2: Ja, na de Australian Open, daar versloeg ze Sabalenka ook al in de finale. En dat zegt toch iets over Rybakina, die wat dat betreft op het hoogste niveau 2 keer van Sabalenka wint. En haar ook ontroont inderdaad als nummer 1 van de wereld. Tussendoor wint Sabalenka dan wel weer 2 keer van haar. Maar

0: Zich leek te vergrijpen zelfs aan die Rybakina, de WTA, de vrouwentennisvakbond, die besloot in te grijpen en eigenlijk tegen de wil van Rybakina zelf in. Onder zijn leiding is ze toch nu uiteindelijk op de allerhoogste treden terechtgekomen. En wie weet wat er nog meer in het vat zit. En kennelijk heeft zij er geen problemen mee met de bijzondere aanpak van die coach. Dus ja, maar kijken wat dat allemaal nog gaat opleveren. Aan de andere kant is het ook zo dat Rybakina bijna niet eens mee had gedaan aan de US Open. Want ze blesseerde zich in de aanloop in Cincinnati, het toernooi van Cincinnati, aan de Achillespees. En sloeg 7 dagen lang helemaal geen bal. Liet zelfs MRI-scans maken en bekeek het van dag tot dag. Maar ja, uiteindelijk was het allemaal goed genoeg en kreeg ze van de dokter groen licht om toch te spelen met als uiteindelijk resultaat dus een fantastisch toernooi en een kleine 5 miljoen euro rijker, ook dat nog.
1: Ook dat nog. Als we het toch even over die strijd tussen Rybakina en Sabalenka. Is natuurlijk een strijd met meerdere factoren. Sabalenka natuurlijk een Wit-Russische. Rybakina oorspronkelijk gewoon een Russische, geboren, getogen in Moskou. Maar komt nu sinds een aantal jaar uit voor Kazachstan. Kunnen wat dat betreft misschien wel met elkaar door één deur. Maar die wedstrijden onderling, ja, het kan beide kanten op, zoals je zegt. Maar wat maakt het dan toch dat op het moment suprême, als het echt telt, zo'n Grand Slam. Want aan de andere kant, ja, weet je, Indian Wells en Miami zijn natuurlijk 1000-punten toernooien. Is ook wel mooi. Maar het is geen Grand Slam. Hoe lukt het haar dan toch om in die Grand Slams Sabalenka te goed af te zijn?
0: Dat is. Het ligt ook aan talent, denk ik. Kijk, Sabalenka kan verschrikkelijk hard slaan. Als ze op het moment dat Rybakina dat geweld kan keren, dan zie je dat zij technisch gezien toch iets meer in huis heeft. En dat gebeurde dus zaterdag ook in die finale. Die trouwens heel spannend was en op hoog niveau, moet ik zeggen. En dan zie je dat ze dat, ja, als ze dus die power kan pareren, dan komt het beste naar boven. En dan zie je dat ze zelf ook mokerslagen kan uitdelen. En dat ze technisch gezien, ik denk toch op een iets hoger niveau staat dan Sabalenka.
1: Nou ja, en dat is nu ook zo, hè, met de nummer 1 positie in de wereld.
0: Ja. En ze heeft meteen een gat geslagen van bijna 2000 punten. Dus ja, dat moet je dan ook maar weer inlopen. Hè. Sabalenka heeft maanden ook zo'n positie gehad, waarin ze eigenlijk een stuk verwijderd was van de rest. Maar ja, dat is verdampt. En mede komt dat door het hele sterke spel van Rybakina.
1: Dat was de zaterdag. Op de zondag de finale tussen de mannen. Alexander Zverev tegen Ben Shelton. En ja, die Amerikanen die hadden een hele grote droom. Hè? Voor het eerst sinds 2003 weer eens een thuistitel. Maar die mogelijkheid had er misschien heel even ingezeten. Maar uiteindelijk ja, toch ook niet. Want Zverev was in de long run gewoon veel te sterk.
0: Ja. Ja, het is eigenlijk 2026 is toch wel het verhaal van Zverev. Hè? Want hij staat daar tegenover 24.000 Amerikanen die helemaal knotsgek zijn van die Shelton natuurlijk. En hij blijft daar staan en met zijn diabetes 1, want dat moeten we nooit vergeten. Hè? Hij is suikerpatiënt. En hij staat daar en hij blijft daar 4 overeind. En dan kijk je toch naar het seizoen waarin die afrekent toch met zijn criticus. Dus kijk, hij was in 2017, 2018 was hij al top of the bill. In 2018 won hij al de ATP Finals. Hem werd zeg maar een grote toekomst toegedicht. Maar eerst moest hij met de Big 3 afrekenen. Dat lukte hem niet. Die staken er steeds een stokje voor. Dat hij een Grand Slam titel won. En toen kreeg je natuurlijk Sinner en Alcaraz. Die dachten van ja, die Zverev hebben we niet zo'n boodschap aan. Dus het was bijna het verhaal van de beste tennisser ter wereld zonder Grand Slam titel. En daar heeft hij op een formidabele manier dit jaar mee afgerekend. En daar heeft hij gedeeltelijk geluk gehad dat Alcaraz natuurlijk een periode is weggevallen.

0: En dat Sinner nu bijvoorbeeld niet meedeed, hè, vanwege blessure. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe. Hij heeft het jaar naar zijn hand gezet, hoe je het went of keert.
1: Nou, je kunt natuurlijk twee kanten op. Je kunt je dat uitspelen, ook al zijn die anderen er niet. Maar je kunt er ook gewoon gebruik van maken. In dit geval heeft hij dat dus wel gedaan. Want uiteindelijk is het ja, weet je, Alcaraz hebben we een half jaar gemist. Ja, Sinner is er niet bij. Maar ja, dan moet je natuurlijk nog steeds wel die Grand Slam titel pakken.
0: Ja, zeker. En hij heeft er optimaal van geprofiteerd, hè, van die gedeeltelijke afwezigheid van die twee. Maar dat moet je dan ook wel doen. En in het verleden liet hij het dan nog wel eens een keer op het moment suprême afweten. Maar nu wint hij Roland Garros en hij wint de US Open. Nou, mind you, dat is voor het eerst sinds Boris Becker dat daar weer een Duitser wint in Amerika. Dat zegt toch ook wel wat, want dat is inmiddels, ja. 30, 35 jaar geleden. Dus ja, het is echt geweldig wat hij heeft gedaan. En hij is nu ook nummer 1 in de race, de seizoensrace, hè, naar Turijn, de ATP Finals, staat hij eerste. En ook de nummer 1 positie komt in beeld, hè. Hij staat nog weliswaar, ik geloof, 600, 700 punten achter op Sinner. Maar hij zou zomaar ook het jaar kunnen afsluiten als nummer 1. En dat is toch wel heel, heel bijzonder, want dat hadden velen niet meer gedacht dat dat zou gebeuren. Hij is inmiddels 29 jaar. En ze dachten, nou ja, het is jammer, maar het is heel knap wat hij gedaan heeft dit jaar.
1: Ja, overigens voor de meeste schrijvers onder ons, dat was 1989, hè, dat Boris Becker hem won. Dus dat is inderdaad al een heel tijdje geleden.
0: Ja, dat is al even geleden inderdaad. Dus dat geeft wel aan van, nou ja, dat het toch knap is. En hij heeft altijd kritiek ook van Becker gekregen, dat hij niet aanvallend genoeg was. Dat hij te weinig van zijn mogelijkheden gebruik maakte. Hè, en geen follow-up had van die geweldige service van hem. Maar ja, hij doet het op zijn manier, met zijn vader als coach. Hè, zijn broer is er dan ook bij betrokken, Misha. En zie hier, het wonder is geschied.
1: Nu was dit ook een heel vruchtbaar toernooi voor Nederlanders. Zometeen gaan we het sowieso hebben over Niels Vink. Maar laten we eerst even bij het enkelspel blijven. Het grote lichtpuntje toch wel Botik van de Zandschulp.
0: Ja, gelukkig dat Botik toch aan zijn niveau een keer kwam. Wat hij op de mat kan leggen. En dat resulteerde in een kwartfinale plek. Waarin hij dus van de uiteindelijke winnaar verloor van Zverev. Maar hij heeft natuurlijk een formidabel toernooi gedraaid. Met onder andere winst op de Minor, een top 10 speler. Ja, petje af. En dat moet hem een enorme boost geven voor de rest van het seizoen. Want er komt nog wel wat aan natuurlijk.
1: Ja, want dit helpt hem qua ranking ook wel heel erg, hè?
0: Ja, hij pakt 30 plaatsen zo'n beetje, hè, naar 40. Nou ja, is nu ook kopman, neem ik aan, komend weekend alweer van de Davis Cup. Als hij meedoet hoor, ik weet niet in hoeverre hij herstel nodig heeft of wat dan ook. Maar die staat alweer op de rol, hè, voor komende vrijdag en zaterdag tegen Colombia in Den Bosch. Ja, hij staat 15 plaatsen hoger dan Tellen Griekspoor. Dus ik neem aan dat Haarhuis, zegt coach Haarhuis van, of captain Haarhuis moet ik zeggen. Ja, jij bent nu nummer 1 kopman.
1: Ja, was die ontmoeting moeten we wel gaan winnen, toch, van Colombia?
0: Dat lijkt me wel, daar zijn we wel aan onze stand verplicht. Blijft dat de Davis Cup, hè? Daar hebben de spelers weer andere krachten, zeggen ze altijd. Maar normaal gesproken moeten we dat binnenslepen,
1: Ja,
0: ja.
1: laten we het dan over Niels Vink hebben, want ja, bijna alles wat hij aanraakt verandert in goud. Calendar Slam, dat betekent nu dit jaar alle Grand Slams gewonnen. Dit was ook alweer zijn 11e Grand Slam titel in het enkelspel in totaal. Ja, er staat gewoon geen maat op nieuws, zo lijkt het.
0: Nee, dat zeg je. He, dat is, en hij is ook Sam Schreuder de laatste 5 van de 6 keer de baas geweest op dit niveau. Weet je, dus hij staat op eenzame hoogte. En grijpt dan ook nog de dubbeltitel. Ja, jongens, is onverslaanbaar, lijkt het wel. Een beetje, ja. wat Dieder de Groot eigenlijk vroeger had, hè, totdat ze geopereerd werd bij de vrouwenrolstoel. Rolstoelsters, dat heeft hij nu in die quad al een tijdje. En zo'n calendar slam, dat is toch wel heel knap hoor. Dat je in 1 jaar tijd alle 4 de Grand Slams wint. Dat gebeurt niet al te vaak. Ook bij de valide gebeurt dat zelden. Ik geloof Steffi Graaf de laatste was die dat ooit voor elkaar bokste. Maar dat is razend knap.
1: Ja, nu noemde je Dieder de Groot al. Die heeft wel weer een finale plaats weten te halen. Maar ja, waar zij natuurlijk een tijdje uit de relatie heeft gelegen met natuurlijk het herstel van de operatie. En als het daarbij komt kijken. Ja, is haar grote rivale Yui Kamiji uit Japan. Die heeft zichzelf toch wel weer doorontwikkeld. En nou ja, die wint dan uiteindelijk ook de enkelspelfinale.
0: Ja, klopt. Maar het was wel 3 sets. En dat geeft de burger moed. De Groot won de 2e set met 6-1. En in de 3e kwam ze net tekort met 6-3. Maar het geeft wel aan dat ze weer dichterbij komt bij die Kanji. En nou ja, het wachten is net als voor Djokovic toch op de 25e Grand Slam zegen. Hè? Ze heeft er 24. En ik denk dat er best nog wel in zit. Dus, weer hopen en je opladen voor de volgende. Dat is alweer volgend jaar, hè, Robert. Half januari in Australië.
1: Ja, 2 keer knipperen met je ogen. We zitten alweer aan de andere kant van de wereld. Zo snel kan het gaan. Eerst nog de Davis Cup tussendoor. Dat is denk ik wel het eerste grote volgende toernooi wat dan nu in het tennis op de rol staat, hè?
0: Ja, bij de mannen wel. Vrouwen die spelen gewoon WTA-toernooien. Maar bij de mannen is het uitkijken nu naar vrijdag en zaterdag in de Maaspoort in Den Bosch. Nederland-Colombia, ik ben benieuwd. Maar ik ga ervan uit, ik heb een goed gevoel over. Ik denk dat ze dat klusje gaan klaren.
1: Laten we het hopen. Dat is voor aanstaand weekend. Jon Visbeen van Tennis Magazine, dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Graag gedaan, Robert. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: Wie zijn toch die vrijwilligers die elke week het verschil maken? Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
2: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
1: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.
3: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
6: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Donderdag vond de officiële kick-off van het EK Padel 2027 plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de speelsteden en speellocaties voor de eerste, tweede fase en de Final 8 bekendgemaakt. Ja, met ruim 876.000 spelers, meer dan 3500 banen en ook een vrij groeiende belangstelling voor topsportevenementen komt dit EK voor de padelsport in Nederland misschien wel op het perfecte moment. Hoe ziet het EK-format er nu eigenlijk precies uit? Wat mogen we gaan verwachten van het toernooi? En welke boost kan dit eigenlijk gaan geven aan padellend Nederland? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland van organisator Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.

0: Dus dat was een hartstikke leuke kick-off.
1: Ja, ik heb vernomen dat het antwoord op de vraag hoeveel mensen kun je kwijt op een padelbaan inmiddels ook beantwoord is.
0: Ik denk dat het nog veel meer kunnen, maar het was behoorlijk vol.
1: Ja, 100 ongeveer, hè?
0: Ja, er waren meer dan 100 mensen op aan één kant van de padelbaan. Ja.
1: Ook nog. Nou ja, dat keer twee en je. Ik vind dat nog knap trouwens, zoveel mensen op een padel. Maar nu, we gaan te ver weg van het onderwerp, Wilco. Het was een belangrijk moment natuurlijk, want nou ja, we spraken elkaar natuurlijk ook al in juli. Toen werd in ieder geval bekend dat Nederland het mocht gaan organiseren in 2027 en dan Duitsland het jaar erop. Maar belangrijker is, deze kick-off, ja, de speellocaties en speelsteden zijn bekendgemaakt. Neem ons even mee naar de beslissing voor die speelsteden. Want we gaan fase 1 en 2 gaan we spelen in respectievelijk Zwolle voor de vrouwen en Dronten voor de mannen. En dan gaan we nog een hele mooie reeks krijgen in Amsterdam, Den Haag en Arnhem voor de Final Eight.
0: Ja, dat klopt. Ja, zeg het maar, waar wil je mee beginnen? Met de fase 1 en 2 of met Final 8?
1: Laten we hem chronologisch beetpakken. Laten we beginnen met fase 1 en 2.
0: Met fase 1 en 2. Nou, het toernooi is zo opgebouwd dat we dus eerst twee fases hebben in het EK. En daarin kunnen teams zich plaatsen voor de laatste acht. De laatste acht is dan in juli. En die Final 8, sorry, die eerste en tweede fase is in maart. In zijn eerste fase, dat zijn eigenlijk de landen die nog niet bij de beste 16 landen zijn die geplaatst zijn voor die fase 2 en Final 8. Dus daar kan iedereen zich inschrijven. We weten op dit moment niet hoeveel dat er zijn. Maar vier van die landen die gaan door naar de fase 2. En bij de Nederlandse dames, die zijn ingedeeld in fase 2. En dat gaat plaatsvinden in Zwolle, de dameskant. Dus fase 1 en 2, dat hele toernooi in Zwolle. De herenkant, fase 1 en 2 in Dronten. En bij de Nederlandse heren, die zijn al geplaatst voor de Final 8. En om het verhaal dan compleet te maken, vanaf die tweede fase, of vanuit die tweede fase, daar doen dan 16 teams ook aan mee. En daarvan zijn vier teams die zich dan kunnen plaatsen voor die Final 8. Want daar zijn al vier teams geplaatst. En dat is op basis van het vorige EK. De uitslag daarvan is dan bepalend hoe je mee kan doen aan het EK 2 jaar daarna.
1: Ja, dus de mannen, daar moeten we nog even op wachten tot de Final 8. De vrouwen, die gaan alvast starten in fase 2. Dus die gaan we in Zwolle in actie zien.
0: Ja.
1: Nu weet ik, ja, Zwolle is ja, niet onbekend met het organiseren van grote toernooien. Prachtige stad overigens. Maar daar ben ik wel benieuwd. Dronten, daar gaan de heren dus naartoe. Niet een stad waar je dagelijks van verwacht dat daar grote sportevenementen gaan plaatsvinden. Is Dronten nou een hele grote padel-liefhebbende stad? Of is dit ook een beetje om het padel daar in het Flevose bekend te maken? Het is ik vind het een hele gave locatie, maar het is wel iets wat je niet alledaags hoort.
0: Nee, ik snap het helemaal. Ik zou het uitleggen. We hebben een procedure uitgeschreven waarin speelsteden of speellocaties zich konden aanmelden. We hebben uiteindelijk 15 steden of locaties gedaan. En dat ging dan voor fase 1 en fase 2. Zwolle had een heel mooi bid ingediend voor de dameskant, fase 1 en 2. En met Internationale Padelbond hebben we afgesproken dat wij het toernooi zoveel mogelijk verspreid over Nederland willen organiseren, maar niet te gek willen doen. Dus we gaan niet één deel van het toernooi in het noorden, ander deel helemaal in het zuiden. Het moet een beetje bij elkaar in de buurt. Vanuit alle aanvragen hadden we dus twee mooie aanvragen, Zwolle en Dronten, wat ongeveer op 25 minuten rijden van elkaar ligt. Dus we konden een hele goede combinatie maken. En om jouw vraag te beantwoorden, in Dronten zit een hele mooie padellocatie. Die hebben een heel mooi plan ingediend. Daar gaan we dan naartoe. Dat is de keuze.
1: Dat lijkt me overigens ook nog wel ergens een mooie uitdaging voor jullie. Dus de opdracht die meegekregen is, houd het verspreid over Nederland, maar doe het niet te gek. Dus niet dat we een ronde hebben in Delfzijl, in Hoek, in Maastricht en op Texel. Maar je wilt het wel wat verspreid houden. Wat was een beetje daarin de afweging voor jullie?
0: Nou, we hadden al met heel veel steden gesproken voor die Final 8. En je noemde al Amsterdam is de finale stad. Dat is ook de padelhoofdstad van Nederland. Heeft al een aantal jaren geen toernooi meer gehad. Vroeger zat dat de World Padel Tour. Die is toen naar Rotterdam gegaan onder de vlag van de Premier Padel. Dus in Amsterdam zijn gewoon heel veel padellers. Den Haag was vanaf het begin al heel erg geïnteresseerd om ook onderdeel te zijn van het

0: EK. Dus daar hebben we ook een samenwerking mee gestart voor het EK Padel. En we wilden heel graag de spreiding ook richting Duitsland in orde maken. En daarom hebben we voor Arnhem gekozen. En als je dan Amsterdam, Den Haag en Arnhem pakt en dan een klein stukje naar boven naar Zwolle, Dronten, nou pakken we denk ik wel een hele mooie middenband van Nederland, waardoor veel mensen het toernooi ook kunnen gaan bezoeken.
1: Ja, en dan hebben we de speelsteden rond. Nog niet alle speellocaties, die gaan we dan nu bespreken. Want als we kijken naar die Final Eight, ja, het zijn ook wel weer bijzondere locaties, hè? Den Haag, het Sportcampus Zuiderpark. Ja, natuurlijk een fantastische locatie als het gaat om sport. Dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk gezien. AFAS Live in Amsterdam is natuurlijk ook wel heel erg gaaf om daar zo'n toernooi te organiseren. En dan in Arnhem in het iconische Musis Theater. Dat is ja, misschien wel, mag ik eerlijk zijn, de meest bijzondere locatie?
0: Ja, dat is mooi toch? In het theater, waar ook nog, als het goed weer is, een gedeelte van het theater open kan. Waardoor we aan de buitenkant ook nog tribunes kunnen bouwen. Ja, echt geweldig. Geweldig leuk dat dat daar gelukt is. Ja, je noemt al Sportcampus Zuiderpark. Daar zijn zoveel topsportevenementen georganiseerd. Die hal is helemaal ingericht daarvoor. Kunnen ook tussen 3.000 en 4.000 toeschouwers naartoe. Dat is ook echt heel erg mooi. En ja, als je naar Amsterdam gaat, moet je ook gewoon echt naar een toplocatie. En dat vinden wij de AFAS Live. Ja, dat is gewoon heel mooi dat daar de finales worden gespeeld.
1: Wat mogen we verwachten van dit EK?
0: Ja, je zei het al in je intro. Het is op dit moment zo relevant. Zoveel mensen hebben iets met padel, doen iets met padel, gaan kijken of spelen het zelf. We kunnen echt verwachten dat het oranje gevoel heel breed uitgedragen gaat worden. Ik denk ook dat het heel mooi is dat een gedeelte, dus die eerste en tweede fase, in maart is, van 7 tot 13 maart. En dan de finale van 7 tot 11 juli. Dus je hebt ook we kunnen nu helemaal toewerken naar maart. Vanaf maart kan je helemaal toewerken naar die Final Eight. Dus ik denk echt dat we veel impact gaan maken en heel veel mensen kunnen bereiken.
1: Nou, je hebt in ieder geval ook als je kijkt naar hoe verspreid de opzet is van het EK. Ja, nogmaals, je begint op 7 maart en in de finale is op 11 juli. Je hebt ook best wel de tijd om zeg maar impact te maken. Maar aan de andere kant ben ik wel benieuwd hoe zorg je dat je zeg maar de aandacht vasthoudt van de, nou ja, de sportliefhebber, de padeller gedurende dat hele EK. Want het is, nou, aan de andere kant is het ook weer een best lange tijd.
0: Ja, zeker. En het is een hele goede vraag. Want ik kan het heel goed beantwoorden met het voorbeeld van de provincie Gelderland. Want we hebben de provincie Gelderland nog niet genoemd, maar dat is wel een hele belangrijke partner hierin. En vanaf eind van dit jaar tot en met de Final Eight gaan er in Gelderland allemaal side events plaatsvinden. Dus als je het hebt over hoe hou je de aandacht vast, hoe bouw je op naar zo'n finale moment. Er gaan mobiele padelbanen door Gelderland. Er worden heel veel toernooien georganiseerd. Er worden cursussen georganiseerd. Er worden trainingen georganiseerd. Er worden scholenprojecten georganiseerd. En daarmee, door heel veel side events te gaan organiseren, door elke keer weer relevant te blijven, kan je de aandacht vasthouden. En ook met de media is het ook heel goed mogelijk, omdat je Nederland hebt die in de fase 2 speelt bij de dames. Hopelijk gaan ze zich kwalificeren voor die Final Eight, waarin je daar ook heel veel mooie verhalen content-wise voor kan maken, die je in die maanden daartussen helemaal wil vertellen.
1: Ja, dus dat gaan we dus allemaal meemaken. Tot slot, ja, wat voor een lasting impact hopen jullie te kunnen maken met dit toernooi voor de padelsport in Nederland?
0: Ja, dat werd gisteren ook heel goed verteld bij die kick-off. Ook door Edu Jansing van de KNLTB. Die zei van, het begint nu natuurlijk wel in de organisatie van het toernooi. Maar vergeet niet dat de dag dat het toernooi afgelopen is, moet ook het impact maken niet klaar zijn. Eigenlijk begint het dan. Je wil vanaf het toernooi wil je echt ervoor zorgen dat je meer mensen laat padellen. Dat de jeugd meer geïnspireerd wordt. En als je mij eigenlijk vraagt op dit moment, want er wordt best wel veel gezegd, de huidige padellers in Nederland, hoe moet je dat dan verhouden tussen de Spanjaarden bijvoorbeeld, die allemaal al op hun vierjarige beginnen met padel. Als we nou voor kunnen zorgen dat dit EK padel nog meer jeugd kan laten padellen, waardoor het ook een stukje bereikbaarder wordt voor hen. Dus dat je niet heel ver hoeft te reizen naar een padelbaan, maar ook bij jou in de buurt, dus dat er nog meer banen bijkomen. Nou, volgens mij zijn we dan met z'n allen echt wel heel erg tevreden als dat gaat lukken.
1: Ook even niet heel geheel onbelangrijk, maar hoe zit het eigenlijk met de mensen die het toernooi willen gaan bezoeken en tickets? Wat kunnen we daarvan verwachten?
0: Ja, via de social media kanalen van de KNLTB en vanuit ons en ook vanuit de website van het EK Padel 2027 gaan we binnenkort ook weer vrij groot de ticketing campagne lanceren. En dan kunnen mensen de tickets gaan kopen. Dat gaat nog heel eventjes duren, want we zijn met de Internationale Padelbond bezig om het wedstrijdschema helemaal in orde te maken. En ook met onze mediapartners. Dus als dat helemaal gelukt is, dan kunnen we los met de ticketverkoop.
1: We gaan het in de gaten houden. Wilco Nijland van Advanced Sports, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
0: Ja, heel erg graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen zondag eindigde met La Vuelta de laatste van de grote rondes van het jaar. En ja, wat voor een editie was het, hè? Topfavoriet Tadej Pogacar, die aanvankelijk nog onklopbaar leek, die valt in de achtste etappe uit de ronde. We hebben een Matthew Brennan gezien die zichzelf niet echt als sprinter zou omschrijven, maar wel liefst 5 etappes in een sprint wint. En ja, wat te denken van Enric Mas, hè? De eeuwige nummer 2, de man die nooit wint, die uiteindelijk deze ronde ijzersterk was en toch in eigen land het rood mag winnen. En dan wel niet eens gehad over door de Tour geïnspireerde slotetappe. Ik ga erover in gesprek met Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine. Roderick, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Een fantastische editie van La Vuelta. Waarschijnlijk lastig samen te vatten. 21 etappes in een enkele zin. Maar Roderick, als jij je best zou moeten doen, wat voor een Vuelta hebben we gezien?
2: Een Vuelta die eigenlijk alle kanten op ging, behalve De kant die wij hadden verwacht. Eigenlijk. Je zei het net zelf. 8e etappe is natuurlijk een vrij bepalende rit geweest. Dat ene steentje op de weg. Die alles op zijn kop zette. Die in één keer dat wat het scenario was. Dat zich uittekende. Vanaf de start bij Monaco al. Dat Pogacar die rit ging winnen. Die Vuelta ging winnen. Dat kon toen de prullenbak in. En niet alleen die Vuelta, maar gewoon eigenlijk het hele wielerseizoen lag in één keer open. Je zag in de Vuelta dat ze daar enorm moeite mee hadden om daar om te schakelen naar welke koers gaan we nu rijden met z'n allen. En uiteindelijk is dat 3 weken later, of 2 weken later, is dat geëindigd met de overwinning van Mas. Wie had dat gedacht aan de voorkant van deze Vuelta? Dus dat is het een beetje.
1: Ja, het is wat dat betreft een bizar slot geweest. Het is heel erg jammer om te zeggen. Want aan de ene kant, weet je, zo'n Tadej Pogacar is natuurlijk ook gewoon een genot om naar te kijken. Wat die jongen af en toe uit zijn broekzak tovert, dat is bewonderingswaardig. Maar ja, dan valt hij uit. En dan moeten we ook wel zo eerlijk zijn. Dan wordt het ineens best wel een hele leuke koers.
2: Ja en nee. In de zin van het is een hele open wedstrijd. En op een gegeven moment, als je kijkt naar het slotweekend, hielden ze elkaar zo in de greep. Je ziet ook wel dat het vuurwerk verdwijnt. Ik bedoel, Pogacar die is zo goed dat hij het ook wel durft in zijn eentje aan te vallen. Hè? Soms op 50 kilometer van de streep in een grote ronde. Daar draait zijn hand niet voor. Dat is vuurwerk. En op het laatst lag het zo vast en waren de renners zo vermoeid. Ze weten ook wel hoe de wereld in elkaar steekt, hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden. Dat het ook wel eens een keertje geen zin heeft om iemand aan te vallen die net een procentje beter is dan jij. Ook op, de enige die het probeerde was Carapaz nog. Die het echt, dat is natuurlijk iemand die eigenlijk nooit zich neerlegt bij een nederlaag. Maar ja, goed, die was 4e in het klassement. Nummer 5 lag er een takkend achter. Dus die had ook niet zoveel te verliezen. En die deed het met de moed der wanhoop. Maar ze hielden elkaar zo in de greep dat je ook best wel een beetje, de verrassing was er wel een beetje uit. En dat zie je dan ook wel weer. Dat het toch een beetje, moet je dat zeggen, Pogacar die is wel ongenaakbaar lijkt het, maar die zorgt dus ook voor vuurwerk in de koers. En dat misten we een beetje. Maar ja goed, dat maakte de slotetappe dan weer aan alle kanten goed. Waarin het vuurwerk de hele tijd werd afgestoken in die laatste 2-3 rondes op dat slotcircuit. Ja, je ziet dan toch inderdaad, je maakte de vergelijking met de Tour de France, dat zo'n etappe met een raadselachtige klim erin, dat toch prachtig is om naar te kijken. Topsport van de bovenste plank. Wat een genot aan wielerkoers.
1: Ja, daar moeten we het zeker even over hebben. Die laatste etappe uiteindelijk gewonnen door Tobias Halland Johannessen. Die volgens mij ook een droogte van Hito Tokio had qua overwinningen.
2: Ja. Hou op.
1: Die heeft dat de hele tijd niet
2: gewonnen. Die jongen zit er echt al 3-4 grote rondes tegenaan te hikken. Alleen maar 2e plaats en nu pakt hij hem eindelijk een keertje. Ja, je ziet het aan zijn hele lichaamshouding hoe fijn dat is om zo'n overwinning te pakken.
1: Ja, maar dat was natuurlijk fantastisch. Maar toch even ook het slot inderdaad. Het was, nou ja, het was bijna non-stop demarrage zo'n beetje.
2: Ja, en het rondje leende zich daar natuurlijk ook wel voor. Hè? Het is, het was een fikse klim, een veilige afdaling en dan een stratencircuit waarbij ja, eigenlijk na 200 meter al uit het zicht bent. Ja, dat leent zich voor aanvallen en ja, dat deden ze natuurlijk ook massaal. En iedereen probeerde er nog wat van te maken. Ramses de Bruyne bijvoorbeeld, man, ook een prachtig Vuelta gereden. Maar ja, geen prijs, geen hoofdprijs. En dit was de laatste kans en dan zit hij ook weer mee. Forceert hij de slag, doet het niet helemaal handig. Ik weet niet precies wat er op het einde nog, wat hij fout deed. Want hij deed alles goed tot de laatste bocht zo'n beetje. Ja, zo komt het allemaal bij elkaar in zo'n laatste etappe. En dan moet iedereen nog zijn rekening vullen. En ja, er kan er maar uiteindelijk maar eentje dat doen. En dat is Tobias Johannessen geworden. Nou ja, ik gun het hem wel. Mooi team. Aanvallend gekoerst. Met de dag ervoor met de hele ploeg in de vlucht. Ja, daar hou ik wel van.
1: Ja, dat was mooi. Ook kunnen we absoluut niet uit onder Matthew Brennan. 21 jaar oud. Debuut in een grote ronde. Wint 5 etappes.
2: Ja. Ja, wat wil je ervan, dat ik ervan zeg? Want kijk, het is natuurlijk het is een heel dubbel. Het is een fenomeen, kun je zeggen. Iedereen is lyrisch en dit en dat is dus en zo. En er zit toch een maar achter. En dat is dat je 5 ritten wint in een volledig leeg massasprintveld. Er was eigenlijk geen enkele andere echte sprinter aan de start. En ik ben heel erg benieuwd hoe hij zich kan verhouden tot renners als Philipsen, als Merlier. Milan, daar ben ik heel benieuwd naar. Ik denk dat hij daar absolute snelheid voor tekort komt. Ik denk dat het meer een sprinter wordt die zich gaat ontwikkelen richting... nou ja, dat is natuurlijk ook al gememoreerd, richting Van Aert. Van Aert ziet hem zelf als zijn opvolger, coacht hem ook een beetje door die koers heen. En dat zag je natuurlijk ook wel aan de laatste rit, dat hij kan wel veel meer dan een sprinter. Hij zit mee in zo'n rit over dat klimmetje. En kan dan in de finale ook nog zelfs zijn boontjes doppen. Ja, dat is voor een grote sprinter meestal niet weggelegd. Ja, die kan zijn boontjes wel doppen, maar dan zijn ze op. En hij kan nog meekomen. Kijk, hij wordt dan in de finale wordt hij helemaal gek gedemareerd. Logischerwijs. Want hij, ja goed, weet je, iedereen viseert hem natuurlijk na 5 ritten. Mm-hmm. Dus ik verwacht een beetje die kant, een beetje meer een klassieke coureur, een heel sterke puncher, maar dat hij talent heeft, dat is wel duidelijk.
1: Ja, en laten we dan afsluiten met de man die uiteindelijk het rood wint. Ja, we hebben eigenlijk al een klein beetje getypeerd. Hè? Het is de man die nooit wint, de eeuwige nummer 2. Wat doet dit met hem? Ik bedoel, hij wint in zijn eigen land, in Spanje, het rood van La Vuelta. Ja, dat beter dan dat gaat het niet worden, toch? Voor een Spanjaard althans.
2: Nee, je zegt het eigenlijk zelf helemaal. Kijk, eigenlijk zou je als je Erik Mas bent, moet je gewoon nu stoppen met wielrennen. Ja, ik bedoel, hij gaat het echt... Gaat hij het nog een keer doen? Ik weet het niet. Ik gun het hem aan alle kanten. Ik vind het een prachtige wielrenner. Hij zit zo verschrikkelijk mooi op zijn fiets. Mooie glimlach, witte tanden. Ja, jeetje man, is een beetje een stille strijder. Vaak op zijn bek gegaan en daardoor slechte seizoenen gedraaid ook. En nu dat dit naar buiten komt, of dat dit eruit komt relatief late leeftijd, 31 jaar... ja, ik gun het hem aan alle kanten. En het maar is, ja goed, weet je. Er zal altijd normaal gesproken iemand aan de start staan die beter is dan hij. En nou ja, goed, als je ziet het aan het wielrennen. Dit is het wielrennen. Als die gast die beter is dan jij op zijn snuffert gaat in de 8e etappe. Ja, dan ligt het in één keer bij jou in het mandje. En dan moet je het eruit plukken. Dus ja, het is een beetje dubbel. Dit gaat nooit meer verbeterd worden, denk ik. Maar ja, goed, hij zal er altijd bij zitten. Ik bedoel, hij is Eén keer 71ste geworden in de Ronde van Spanje. En verder altijd bij de eerste zes. Dus het is gewoon een klassementsrenner van, ja, die zijn weerga niet kent. En nu heeft hij er eentje die, ja, die zijn carrière definieert. Nou, dat is toch prachtig.
1: Ja, uiteindelijk is één ding wat telt. En dat is als we over 50 jaar de lijsten van winnaars er eens een keer bij pakken. Is dat zijn naam daar staat.
2: Ja, exact. Dat geldt natuurlijk op alle niveaus. Als je een rit in de grote ronde wint, kun je daar gewoon je hele leven trots op zijn. Als je überhaupt een koers wint als prof, er zijn er zo verschrikkelijk veel die dat niet kunnen zeggen. Die wielrenners zijn geweest en niet eens prof zijn geweest. En die prof zijn geweest en niet gewonnen hebben. Dat is 90% van de renners, joh. Dus als je dit voor elkaar krijgt in jouw loopbaan, dan is dat prachtig. En hij kleurt het met een rit in lijn die hij wint. Dus dat is ook al iets wat hem niet vaak gebeurt. Dus ja, handjes dichtknijpen, joh. En voor de ploeg is het mooi. Die kunnen dan mooi op jacht gaan naar een nieuwe sponsor voor over een paar jaar. En die hebben ook wat te laten zien. Het is fijn dat ze weer boven komen drijven na zoveel jaren. Dat het toch een beetje naar beneden aan het drentelen was met Movistar. Dus ja, prachtig. Voor de Spaanse koers is dit natuurlijk een prachtig slot. Voor de Nederlanders, ja, we hebben er natuurlijk niet zo heel veel mee. Maar goed, wij zijn ook geen Spanjaarden. Zo simpel is het.
1: Precies. Maar ja, je zegt dat terecht. Het is natuurlijk voor Movistar ook wel lekker naar, laten we eerlijk zijn, in de grote rondes althans een beetje jarenlang in een soort van de anonimiteit hebben rondgereden.
2: Ja, ze hebben zich heel erg gefocust op Valverde al die jaren. Ook al werd hij wat ouder en ouder en ouder. En er kwam geen aanbod van onderuit. Ja, dat dachten ze met Mas te doen. En die reed natuurlijk ook wel fatsoenlijke uitslagen in grote rondes. Maar niet de killer die Valverde was. En dan ja, is hij ook nog een paar keer flink op zijn snuffert gegaan, zoals ik net zei. En dan krijg je dit. En ja, nou goed, dat in jacht voor naar die nieuwe sponsor die ze nodig hebben, is dit wel een push die ze kunnen gebruiken. En ik hoop dat het Spaanse wielrennen mee gaat liften hierop. Nou zie je natuurlijk ook wel dat er best wel wat talent aankomt. Ja, de grote glimlach die ernaast reed, Ivan Romeo, is daar één van. Maar die zitten nog niet op het niveau van zeker niet van Valverde. En zelfs niet van Mas. Dus ja, dat moet je een poosje de tijd geven om te laten ontwikkelen, denk ik daar. Maar het Spaanse wielrennen is heel groot. En tegelijkertijd ook best wel zit het in de marge met weinig echt goede wielrenners. Terwijl het zo'n breed sportland is.
1: Als we tot slot nog even heel kort vooruit gaan kijken. Want refererend aan wat je in het begin zei. Zo ligt het einde van het wielerseizoen ook helemaal open door het uitvallen van Tadej Pogacar. We beginnen komende zondag met het WK wielrennen op de weg in Montreal in Canada. Het was een gedoodverfde favoriet, Tadej Pogacar, parcours op zijn lijf geschreven. Maar ja, dat gaat hem dus niet worden. Hoe zit het nu met die wereldtitelstrijd? Wie gaat er met de regenboogtrui vandoor?
2: Nou ja, goed, weet je hebt een voorproefje kunnen zien in de afgelopen weekend in de Canadese koers, hoe het denk ik gaat zijn. Er zitten een mannetje of 15, 16, 20, 25 misschien zelfs wel die op de een of andere manier, als het koersverloop hun kant opvalt, een kans kunnen maken. Het ligt volstrekt open. Het is mooi om te zien hoe er gespeculeerd wordt van is dit nou wel geschikt voor Mathieu, is dit nou niet geschikt. Zitten er wel genoeg hoogmeters in voor Evenepoel of te weinig hoogmeters? Het is doordat die ene grote man wegvalt, ligt het aan alle kanten open en iedereen kan winnen. Joh. Het is een aangename vorm van chaos. Dus ik ben wel benieuwd. Het is heel interessant hoe zich dat de komende 2 weken gaat ontwikkelen. Er komen natuurlijk nog Wout van Aert komt daar nog bij. Die heeft 2 weken de tijd om zich een beetje te herpakken van een drukke Vuelta. Die is ook een van de favorieten. Dus ja, zeg het maar. Het kan alle kanten op.
1: We gaan het in de gaten houden, ja. We gaan het vanzelf zien. Dat is het mooie van tijd. Dat komt vanzelf dichterbij.
2: Uiteindelijk wordt het vanzelf de zondag van het WK. En dan zien we aan het eind van de rit wel wie er met die regenboogdrui zit. Ja.
1: Nou, we gaan in ieder geval nog even mooi nagenieten van de Vuelta die we hebben gezien. Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine, dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Graag gedaan. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
9: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.
2: Que lo que estamos rulando, empezó el verano. Fuego!

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de forwards op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst 6.000 euro minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, de trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek talent van de maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
3: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal.
5: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
7: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live deze woensdag 16 september. En vandaag in deze uitzending ga ik straks allereerst bellen met Tom Limme. Hij is senior event manager bij Le Champion. En met hem ga ik vooruitblikken op de NN Dam tot Damloop van aankomend weekend. En daar is hij ook vanuit Le Champion de race-directeur. Verder blik ik met voorzitter van maatschappelijke organisaties in de sport, de MOS, Hanne van Aert, terug op de sportieve troonrede. Daar waren we bij All Sports Radio gisteren ook bij. En ik ga ook in gesprek met Mark van der Tweel, algemeen directeur van NOC-NSF. Want ook zij hebben gisteren het nieuws gehaald. Ze hebben namelijk groot een oproep gedaan op Prinsjesdag om sport breed op de rijksbegroting te zetten. Om ook de maatschappelijke waarde van sport beter te benutten. En we zijn benieuwd na een nachtje slapen hoe daar de eerste reacties op geweest zijn. En zoals je ons gewend bent hier bij All Sports Radio, houd je natuurlijk ook op de hoogte van het allerlaatste sportnieuws.
0: All Sports Radio. Update.
7: De Formule 1 telt volgend jaar een recordaantal van 10 sprintraces. Dat blijkt uit de zojuist bekendgemaakte kalender voor 2027. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. De afgelopen jaren stonden er telkens 6 sprintraces op het programma, die sinds 2023 ook weer een aparte kwalificatiesessie hebben. De overige sprintraces die gaan gehouden worden komend jaar in Bahrein, Australië, Japan, Canada, Groot-Brittannië, Italië, Brazilië, Qatar en Abu Dhabi. De kalender van 2027 telt, net zoals nu, 24 races. Het seizoen gaat beginnen in maart en duurt tot en met september. 2 Grand Prix's die keren terug op de kalender, namelijk Turkije en Portugal. En vergeleken met dit seizoen ontbreken Catalonië. Dat gaat de komende jaren afwisselen met Spa-Francorchamps en natuurlijk ook Zandvoort. De 4 races in het Midden-Oosten staan wel allemaal op de kalender. Want vanwege de oorlog in Iran zijn de races dit jaar, in ieder geval in Bahrein en Saoedi-Arabië, geschrapt. Het huidige seizoen eindigt volgens planning met races in Qatar en Abu Dhabi. Maar het is nog onduidelijk of die door zullen gaan vanwege de oorlog in het Midden-Oosten.
0: All Sports Radio Live.

0: Lekker hoor. Madonna, La Isla Bonita en daarvoor nog Hall & Oates Out of Touch hier bij All Sports Radio Live. Dit weekend mogen we ons gaan opmaken voor iets heel bijzonders. De NN Dam tot Damloop wordt namelijk voor de 40ste keer georganiseerd. En het gaat dit weekend om veel meer dan enkel de bekende 10 Engelse mijl tussen Amsterdam en Zaandam. Want in totaal zo'n 83.000 deelnemers. Er wordt namelijk ook gewandeld, gefietst, natuurlijk hard gelopen. Maar overdag en tijdens de Damloop by Night is dit het grootste sportieve weekend van Nederland. Ik ga erover in gesprek met Tom Limme, race-directeur van de NN Dam tot Damloop en senior event manager bij organisator Le Champion. Tom, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoeveel zit het bij jou al te kriebelen dat aankomende weekend?
1: Nou, als jij dit zo opzomt, dit lijstje, dan begint het wel steeds meer te kriebelen. We hebben er wel echt zin in.
0: Ja, je zegt al, het kriebelt dus heel erg. Hoe zit het eigenlijk met de laatste voorbereiding? Want ja, zo'n heel weekend, daar komt natuurlijk heel erg veel bij kijken. We zitten nu ongeveer nog een half weekje ervan af. Moet er nog veel gebeuren?
2: Nou, eigenlijk staan alle puntjes wel redelijk op de i inmiddels. Dus we zijn er echt wel klaar voor in dit stadium. Die voorbereidingen gaan natuurlijk al veel eerder van start. Dan starten we eigenlijk al meteen na de vorige editie.

0: Dus eigenlijk is de Dam-to-Damloop wel het hele jaar rond werk. En ik zie het altijd zo dat ik ben zelf het hele jaar met de Dam-to-Damloop bezig. Maar gaandeweg het proces richting dat het evenement steeds dichterbij komt, haken er steeds meer collega's vanuit mijn team aan. En inmiddels zitten we in de fase dat het echt wel de puntjes op de i zijn gezet al.
1: Want ik ben toch altijd benieuwd bij zo'n groot evenement, wat komt daar nou eigenlijk allemaal bij kijken?
0: Ja, zoals ik al zei, we starten natuurlijk met een evaluatie. Dat doen we intern, maar dat doen we ook extern met gemeentes en diensten, partners en sponsoren. Ja, en zeker in een jubileumjaar waar we nu in zitten, jubileumeditie, zijn we ook om tafel gegaan om te kijken van wat zouden we dit jaar extra kunnen organiseren, kunnen doen in het kader van het jubileum. Je wilt zo'n editie toch wat specialer laten zijn dan een normale editie. Dus dat hebben we eind vorig jaar al opgepakt met elkaar. In het voorjaar ga je dan eigenlijk het inschrijfproces, de inschrijffase in. In april gaat de inschrijving open. We waren ook binnen 5 kwartier uitverkocht, dus dat was ook snel gebeurd. En daarna volgt eigenlijk de vergunningsfase. Dus dan ga je de plannen verder formaliseren, indienen en alle leveranciers, partners en sponsoren informeren en verder met de planvorming aan de slag.
1: Ja, ik kan me trouwens voorstellen, je zegt al, eigenlijk de eerste inschrijving, die was al heel snel uitverkocht. Daarna begint de vergunningsfase. Nu snap ik, als je het voor de 40ste keer organiseert, dat het qua vergunning vast wel goed komt. Maar dus je hebt eigenlijk al je inschrijving rond voordat eigenlijk je echt officieel volgens ook de lokale overheid het evenement mag organiseren.
0: Ja, dat klopt. Ja, zo gaat dat vaak in de evenementenwereld. Inschrijving openen we vroeg. In februari schrijven de business teams zich al in bij ons. Dan kijken we hoeveel business teams er meedoen. Weten we ook wat we individueel moeten reserveren. In april was het volledig uitverkocht.
1: Nou, je noemde het al, het is een jubileumeditie. Wat gaan we daar eigenlijk van meekrijgen? Gaat het cijfer 40 regelmatig voorbij komen?
0: Cijfer 40 komt zeker regelmatig voorbij. Het zit ook in ons jubileumlogo. Dat is eigenlijk waarmee je begint. En wat we vooral willen is dat het ook voor de deelnemers een feestje is om mee te doen. We zeggen dat we het grootste hardloopfeest van Nederland zijn. Dat is ook denk ik waarom de Dam-to-Damloop zo bekend is geworden in de jaren 80 al. Veel toeschouwers, publiek langs de kant, veel bewoners langs de kant. En we voegen daar zelf ook veel entertainment aan toe. Dat doen we dit jaar in een speciaal thema. We zijn natuurlijk in de jaren 80 begonnen. Dus we nemen de deelnemers mee in een tijdreis over het parcours. We starten in de 80's, dus echt met 80's muziek. We rennen direct na de start de tunnel in, waar ook voor het eerst muziek te horen zal zijn. En zo ren je na een paar kilometer de 90's in, naar de zeros, de tens, om vervolgens in de 20's te finishen in Zaandam. Dus we vieren dat vooral voor de deelnemer, dat we daar op het gebied van entertainment groot inzetten.
1: Ja, maar dat is wel heel gaaf bedacht, inderdaad. Maar ja, alles bij elkaar, ook het grootste entertainmentprogramma uit de geschiedenis van het event.
0: Ja, klopt. Normaal gesproken zetten we denk ik zo'n 30 tot 35 locaties weg op het parcours waar we muziek organiseren. En nu verdubbelen we dat bijna. We zitten op 55 plekken. Dus entertainment, muziek is echt wel een van de speerpunten geweest in dit jubileumjaar.
1: Nou, nu zeiden we het al, het is meer dan enkel die bekende 10 Engelse mijl, hè, tussen Amsterdam en Zaandam. Er gaat nog veel en veel meer gebeuren dit weekend. Neem ons even mee naar het programma, want jullie starten niet op de zondag. Dat begint natuurlijk al veel eerder.
0: Klopt, we hebben op vrijdag een persconferentie. Dat doen we in het Intel Hotel in Zaandam. Daar presenteren we de topatleten. En we hebben eigenlijk een zestal evenementen gedurende het weekend. En dat start op zaterdag met de Dam-to-Dam wandeltocht voor Pink Ribbon. En met start vanaf de Dam in Amsterdam en finish in Zaandam. Over diverse afstanden, dat is recreatief wandelen. Dat doen we dus om geld op te halen voor onze titelpartner Pink Ribbon. Dan hebben we een aantal evenementen in Zaandam staan op de zaterdagmiddag en avond met een mini-loop en de Damloop by Night. Dat is 5 Engelse mijl, dat is dus de halve afstand die we op zondag doen. En dat is vooral een funrun, dus dan gaat het vooral om de sfeer en beleving langs het parcours in de schemer, in de avonduren. Dus dan voegen we vooral veel dingen met muziek en verlichting en show toe. En op zondag starten we dan met de Saxo Dam-to-Dam Fiets Classic vanaf de Dam in Amsterdam. Ook de finish zal daar plaatsvinden. Dat is ook recreatief fietsen met een aantal onderdelen die ook nog voor de 10 Engelse mijl door de Eitunnel heen passeren. Ja, en op zondag Staat dan eigenlijk centraal de 10 Engelse mijl. Dat is ook het hoofdonderdeel van het weekend. 46.000 inschrijvingen die dan van Amsterdam, hartje Amsterdam, naar Centrum Zaandam toe rennen.
1: Ja, want dat is ook, als je kijkt naar het totaal aantal deelnemers over het weekend, dat is ook meer dan de helft. Hè? Dus dat is met recht ook gewoon de hoofdmoot.
0: Klopt, en dat is ook het onderdeel wat we dan voor de 40ste keer gaan organiseren. En in de loop der jaren zijn eigenlijk die andere side events zijn er bijgekomen.
1: Nu noem je de internationale toplopers al, die gaan natuurlijk ook meedoen. Ik ben benieuwd, als zij ook de reis van de ethische naar het heden gaan maken gedurende die 10 Engelse mijl. Heb je al wat verhalen gehoord van de internationale toplopers, hoe zij tegenover dit idee staan?
0: Nee, dat niet. Ik denk ook dat zij eerlijk gezegd wat minder oog hebben voor deze thematiek die we toevoegen. We doen dit ook echt vooral voor de breedte sporter natuurlijk. Maar ook zetten we dit jaar wel echt wel goed in op die topatleten. Zo'n jubileumjaar geeft namelijk extra glans als je daar ook bijvoorbeeld parcoursrecords in kunt realiseren. Het parcoursrecord bij de dames staat echt al heel lang, vanaf de derde editie, 1987. Ingrid Christiaanse, voor wie haar kent, echt een fenomeen in die tijd in de wegafdeling. Zij is ook onze eregast trouwens gedurende het weekend. Maar we gaan echt wel proberen werk te maken van die parcoursrecords. We hebben voor het eerst in de geschiedenis ook tempomakers, of in de atletiek noem je dat hazen, gecontracteerd voor zowel de mannen- als de vrouwenwedstrijd. Dus we gaan op beide gebieden gaan we die parcoursrecords proberen aan te vallen.
1: Ja, want er is een heel grote groep prachtige renners uit de kast getrokken. Titelverdediger is er natuurlijk bij, Yonatan Kamelsong. Ook Emmanuel Cubet, Jamal Kiprono en Ayana Gianetti zijn erbij. Ook natuurlijk een prachtige Nederlandse delegatie. Dat is natuurlijk wel allemaal, ook natuurlijk een beetje geaast op dat aanvallen van dat parcoursrecord. Dat zou natuurlijk ook helemaal het mooiste zijn als dat dan uitgerekend bij beide lopen, bij de vrouwen en de mannen, verbroken wordt in dit jubileumjaar.
0: Zeker, dat is dan een kerst op de taart, zoals ze dat mooi noemen.
1: Ja, hoe groot acht je de kans? Zeg maar? Want daar spelen zoveel factoren mee natuurlijk. Want je zit ook natuurlijk nog met bijvoorbeeld weersomstandigheden. Staat de wind goed? Ik noem maar even iets. Temperatuur, is dat goed? Is wat dat betreft, staan alle seinen op groen voor een goede aanval op parcoursrecord?
0: Ja, de omstandigheden zijn gunstig. Dus dat betekent dat de wind meevalt. Windkracht 3 is nu voorspeld. En die staat schuin in de rug, schuin tegen. Dus dat ziet er redelijk gunstig uit. Ik ben vooral benieuwd wat de hazen kunnen. Die gaan natuurlijk van start op het schema parcoursrecord. Waarbij ik vooral denk dat we bij de dames een reële kans hebben op dat parcoursrecord. Bij de heren staat het parcoursrecord sinds 2011 van Leonard Colmon. Dat is wat scherper weggezet als je kijkt naar wat voor kilometertijd je dan moet rennen. Dus ik verwacht bij de vrouwen dat we een goede kans maken dit jaar.
1: Ja, toch vind ik het ook wel heel bijzonder hè, dat je al zo lang een parcoursrecord hebt staan, 1987.
0: Ja, dat is zeker heel bijzonder. Maar vandaar dat we het ook wel eens tijd vinden om die uit de boeken te lopen.
1: Ja, dat snap ik ook wel weer. En dat is allemaal onder toezicht ook van de recordhoudster zelf. Daar gaat dus nog een persconferentie plaatsvinden op de vrijdag. Daar verwacht je daar ook veel animo voor?
0: Ja, zeker. Daar presenteren we onze topatleten. Dat is ook een mooie aftrap eigenlijk van zo'n weekend. Dus een aantal van onze belangrijke sponsoren zijn daar. En dat geeft eigenlijk, wat ik zelf wil zeggen, het is echt een kick-off ook voor jezelf dat zo'n weekend echt gaat beginnen. Dus als dan vrijdagochtend dat moment is, dan kunnen we echt los.
1: Nu is natuurlijk deze editie de inschrijving al wel een tijdje gesloten. Maar als we even over deze editie heen tillen, verwacht je dan ook alweer snel dat mensen die dan dit jaar gemist hebben, heel erg balen van het missen van de jubileumeditie, maar dat editie 41, dat ze zich al kunnen inschrijven?
0: Ja, ik hoop het. Dat het wordt gezien als een succes en dat we dat kunnen doortrekken. Kijk, de inschrijfperiode volgend jaar zal om en bij rondom dezelfde periode zijn. Dus dat zal weer het voorjaar van 27 zijn dan. Mensen die dat volgen, die krijgen het ongetwijfeld mee.
1: Maar sowieso, eerst komend weekend hopelijk een fantastische jubileumeditie van de NN Dam tot Dam lopen. Tom Limme, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En ja, alvast heel erg veel succes en vooral heel veel plezier dit weekend.
0: Ja, graag gedaan en dankjewel. All Sports Radio.

0: Jason Derulo, In My Head, hoorde hier bij All Sports Radio Live. Op Prinsjesdag luistert traditioneel heel Politiek Den Haag naar de troonrede van onze koning. Maar vanuit Theater en het Spui klonk ook weer een andere boodschap. Daar werd namelijk de sportieve troonrede uitgesproken door Remy Bonjasky. Stichting Maatschappelijke Organisaties in de Sport, oftewel de MOS, die organiseerde nu voor het tweede jaar op rij deze bijeenkomst. We zijn benieuwd hoe men terugkijkt eigenlijk op de editie van dit jaar en wat men mee gaat nemen voor het komende jaar. Ik ga erover in gesprek met Hanne van Aert, voorzitter van de MOS. Hanne, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik kan me niet aan de indruk onttrekken. Ik was er zelf gisteren ook bij, maar ik denk dat ik nu in een gesprek ben met een aardig tevreden mens.
1: Zeker. Het was echt een hele mooie middag. Fantastische opkomst. Remy deed het natuurlijk geweldig. En het is gewoon onwijs leuk als je al die sport-minded believers bij elkaar hebt om het belang van zo'n onderwerp nogmaals te onderstrepen. Dus dat was echt een groot succes.
0: Ja, laten we bij het begin beginnen voor de mensen die misschien nog niet helemaal thuis zijn in de sportieve troonrede en wat het allemaal precies inhoudt. Waarom organiseren jullie dit nu?
1: Nou, de troonrede van gisteren, uitgesproken door de koning, was daar misschien wel het allerbeste voorbeeld van. Want in die troonrede van de koning kwam het woord sport maar liefst 0 keer voor. En om die reden hebben wij gevonden dat het echt te belangrijk is om het er niet over te hebben. En het dus om een sportieve troonrede uit te laten spreken. Waarin we het hebben over het belang van sport en bewegen op de Nederlandse samenleving. Dus dat is de reden waarom we dat organiseren.
0: Ja, de koning refereerde wel indirect natuurlijk aan een aantal zaken. De gezondste generatie ooit. De samenwerking die natuurlijk heel erg moet worden opgezocht. Maar het woord sport 0 keer noemen. Was dat misschien de grootste teleurstelling tussen haakjes?
1: Nou, het is denk ik vooral een gemiste kans. Want inderdaad, de koning sprak heel mooi over het feit dat preventie ontzettend belangrijk onderdeel is om de zorgvraag in Nederland behapbaar te kunnen houden. Ja, en onderdeel van preventie, onlosmakelijk onderdeel daarvan, is natuurlijk sport en bewegen. Dus het was heel mooi geweest om die koppeling nog net even de slag dieper te maken en te kijken van wat betekent dat dan precies. Dus als je die gezondste generatie ooit wil hebben, als je het aanbod of de druk op de zorg wil verminderen en je wil meer aandacht voor preventie, ja, dan zijn sport- en beweegaanbieders in alle soorten en maten zijn daar echt essentieel voor.
0: Ja, elk jaar heeft bij jullie natuurlijk weer een eigen thema. Dit keer was natuurlijk de plek van sport en bewegen voor jongeren binnen de kabinetsplannen en de miljoenennota. Wat heb je daarvan gisteren misschien meegekregen vanuit de sportreden zelf, maar ook vanuit het publiek wat aanwezig was?
1: Nou, wat heel erg leuk was, is dat er veel jongeren ook aanwezig waren. Die betrokken zijn bijvoorbeeld bij spelers van de MOS. Zoals bijvoorbeeld de Cruyff Foundation of de Krajicek Foundation. En dat Remy Bonjasky in zijn sportieve troonrede vooral ook refereerde aan de manier waarop hij in dit land opgegroeid is. Wat sport en bewegen voor hem betekend heeft. En dat het niet altijd gaat om groots en meeslepend. Maar dat het soms ook gewoon echt zo klein kan zijn als ergens binnenlopen en iemand die je naam nog weet. En dat je herkend wordt, dat je ergens thuis kunt voelen, dat je je veilig kunt voelen. En dat betekende voor deze jongeren, daar zag ik ontzettend veel herkenning in dat verhaal. Die ook aangaven wat de Krajicek Foundation, maar bijvoorbeeld ook Cruyff Foundation, maar ook de Nationale Jongerenraad, die aangaven van hoe belangrijk sport en bewegen voor hen is om jongeren een plek te geven in onze samenleving.
0: Nou, het kwam ook terug in die panelsessie, werd door de jongeren zelf gezegd. Maar dat is natuurlijk het mooie aan deze sportieve troonrede. Er wordt niet over de doelgroep gepraat, maar met de doelgroep gepraat. Want de doelgroep was er zelf ook.
1: Zeker. Nee, en dat is natuurlijk eigenlijk, dat wil je natuurlijk altijd. Als het gaat in beleidsontwikkeling of het veranderen van de koers. Als het gaat om een bepaald dossier. Maar je wil natuurlijk altijd graag met de doelgroep praten. En in dit geval hebben we natuurlijk het waanzinnige geluk dat je bij de MOS... Dat we spelers hebben die juist die doelgroep heel erg goed kennen. Dan hoeven wij niet voor ze te gaan praten. Dan horen we het natuurlijk liever van hen zelf. En zij geven gewoon een heel krachtig signaal af. Hoe belangrijk het is om ergens bij betrokken te zijn. Om gezien te worden, gehoord te worden, om een plek te hebben waar je ook mag zijn en gehoord wordt als het even niet lekker in je leven gaat. En dat is natuurlijk super belangrijk in de ontwikkeling van jongeren, waar gewoon op dit moment waar heel veel druk op staat. Ze moeten ontzettend veel. En dat is niet altijd makkelijk.
0: Nee, het maakt ook trouwens mooi, want als je de zaal inkeek, daar zat ook wel echt letterlijk gemeneerd gezelschap. Hè? Het was echt van alles wat.
1: Ja, van alles wat. Het was ontzettend leuk, want er waren natuurlijk ook de Nederlandse Sportraad was aanwezig, NOC-NSF. Er waren gemeenten aanwezig, de wethouder Sport van Den Haag was aanwezig, die zelf ook een prachtig verhaal hield over het belang van sport en bewegen voor zijn leven. Dus ik denk dat die gemêleerdheid van het gezelschap ook maakt, is dat je constant in een ander perspectief verhalen uitwisselt. Waardoor je luistert naar een andere ervaring, een andere beleving. Waardoor je denkt van, hey, het is niet altijd mijn route die bepalend is ook voor de route van een ander. Maar dat je daarvan leert en probeert te herkennen van, wat zijn nou de bepalende factoren geweest om tot succes te komen. En dat succes is niet ook eenduidig gedefinieerd. Dus het is heel mooi dat die diversiteit en die variëteit, dat gistermiddag ook echt tot uitdrukking kwam.
0: Nou, de sportieve troonrede zelf werd dus uitgesproken door Remy Bunjaski. Ja, die deed het ook wel fantastisch, hè?
1: Ja, fantastisch. Remy is natuurlijk, als je hem ziet staan, het is natuurlijk een ontzettend indrukwekkende man. Hij is natuurlijk groot, hij is breed. En iedereen kent hem natuurlijk uit de ring, zal ik maar zeggen. En als hij dan gisteren daar staat en hij vertelt eigenlijk zijn persoonlijke en echt heel kwetsbaar verhaal. Dan is dat ook gewoon een grote man die ook gewoon, ook gewoon als een klein jongetje begonnen is. En dat maakt het gewoon heel herkenbaar. Want het is geen Hosanna-verhaal. Hij heeft loeihard moeten werken. Bij hem thuis was vroeger, er stond geen enorme geldboom in de tuin. Dus hij heeft zijn contributie terugverdiend door iedere keer de boksring schoon te maken, te vegen en te dweilen. En denk, ja, weet je, dat is gewoon discipline, respect, hard werken, niet opgeven, maar ook gesteund voelen. Dus door een community waarin hij zich thuis voelde en waarbij dat ook geaccepteerd werd. Dat is denk ik een prachtig, prachtig verhaal.
0: Inmiddels zijn we een kleine dag verder. Wat zijn de reacties die je tot nu toe hebt gekregen vanuit mensen die aanwezig waren, maar misschien ook mensen die het op een afstandje gevolgd hebben?
1: Ja, het was heel leuk, want ook bij de borrel werd echt door allerlei aanwezigen geïnspireerd nagepraat. En het leidt ook meteen tot allerlei nieuwe ideeën en inspiratie. En laten we dit oppakken. En kunnen we dit niet nog verder een stap verder brengen. En hoe mooi dat dit in gang is gezet. Dus het leidt meteen tot allerlei bruisende ideeën. En bij ons natuurlijk als de MOS leidt het ook meteen tot wat willen we richting volgend jaar? Hè? Welke feedback nemen we mee? Wat kan er beter? Wie zou voor volgend jaar misschien de sportieve troonrede kunnen uitspreken? Dus ja, het was heel geslaagd en we merken dat met name de inspiratie waar mensen ook wel voor komen om gewoon eens naar verhalen van een ander te horen en daar weer mee op pad te kunnen gaan, dat echt gewerkt heeft.
0: Nu mocht iedereen natuurlijk aan het einde ook zelf een motie schrijven die in het koffertje ging. Zijn daar al inspirerende moties uitgekomen?
1: Ja, ontzettend veel inspirerende moties. Het is ook leuk dat iedereen ook de moeite genomen heeft om die moties op te stellen. En om ook echt te denken vanuit je eigen perspectief van wat zijn nou de bijdragen die mijn sport- en beweegwereld nog iets beter en sterker zouden maken. Dus dat is echt heel erg leuk om te lezen. Ja, en we moeten daar natuurlijk nog echt een verdiepingsslag op maken. We hebben ze nog niet allemaal gelezen, want het zijn er echt heel erg veel. Dus dat gaan we de komende weken doen. En daar putten wij ook weer inspiratie uit voor bijvoorbeeld een sportieve troonrede van volgend jaar.
0: Ja, ik weet trouwens niet wat er ondertussen allemaal bij jou op de achtergrond gebeurt. Maar er kwam een hele kolonne aan sirenes voorbij.
1: Ja, er kwam echt een kolonne van 10 auto's met blauw zwaailicht voorbij. Ja.
0: Nou ja, heb je dat ook weer een keer meegemaakt natuurlijk. Nu is het, die moties zijn natuurlijk inspirerend wat eruit komt. Wat nemen jullie zelf vanuit de MOS nu mee van deze editie?
1: Nou, dat de combinatie van onze dagvoorzitters, natuurlijk twee jonge gasten met ook echt een hele leuke sportieve achtergrond. In combinatie met jongeren in de zaal, dat echt een hele geslaagde mix is. Dat we ook echt zoeken naar een diverse doelgroep die aanwezig is bij de sportieve. En dat het ook echt helpt om juist iedere keer andere perspectieven te blijven belichten. En dat we dus ook op zoek moeten gaan naar welk verhaal horen we nog steeds te weinig. En daar zijn natuurlijk al de deelnemers van de MOS, alle spelers van de MOS, daar zijn zo ontzettend veel verhalen die nog belicht kunnen worden. Dat ook echt wel iets is waarvan we zeggen dat werkt dus blijkbaar. Mensen zijn op zoek naar de verhalen die te weinig verteld worden, waar erg nog ontzettend veel inspiratie en werk uit te putten is, om daar met elkaar nog een stap verder in te gaan. Dus dat was heel erg mooi en dat nemen we zeker mee.
0: Ja, want er zijn nog wel wat dingen natuurlijk nodig voor ook weer de editie van volgend jaar. Hè? Dus weer een centraal thema. Een nieuw inspirerend persoon die de troonrede gaat voordragen. Wanneer gaan jullie daar een beetje mee aan de slag? Dat is natuurlijk nu wel heel snel, hè? Een dag later. Maar wanneer staat dat voor jullie een beetje op de rol?
1: Ja, Stiekem zijn we daar al wel een klein beetje mee begonnen. Want we weten inmiddels ook dat het organiseren van een sportieve troonrede, ja, daar moeten we natuurlijk altijd mee beginnen, locatie vastleggen. Maar juist ook de persoon zoeken die de sportieve troonrede gaat uitspreken. Dus daar zijn we stiekem al wel een beetje over aan het nadenken en mee begonnen. En zeker ook die moties van gisteren. Ja, die willen we natuurlijk heel graag goed doorgronden, goed lezen. En daar ook mee aan de slag gaan. Dus daar gaat in ieder geval de brede sport- en beweegsector de komende maanden nog van horen.
0: Nou, laten we het hopen. Ik wil in ieder geval nog complimenten geven voor de organisatie van gisteren. Want dat was weer prima op orde. Hanne van Aert, voorzitter van de MOS. Dank voor je tijd, voor deze terugblik. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met alles wat komen gaat.
1: Nou, dankjewel en tot volgend jaar.
2: All Sports Radio.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

0: 12 to 12 van Somber. En daarvoor nog Spiller met Groove Jet hier bij All Sports Radio Live. Sportkoepel NOC-NSF die roept de Nederlandse politiek op om te blijven investeren in sport. Ze benadrukt op Prinsjesdag in een open brief die ook door diverse sportprominenten is ondertekend de enorme maatschappelijke waarde van sport. Het is een oproep die ook breed gedragen wordt vanuit de sportwereld. Zo waren onder meer Serena Wiegman, Louis van Gaal, Irene Wüst, Ruud Gullit en Jetse Plat die hun handtekening eronder hebben gezet. Inmiddels heeft iedereen er een nachtje over kunnen slapen. We zijn benieuwd hoe eigenlijk de reacties er tot nu toe op zijn. Ik ga erover in gesprek met Mark van de Twee, algemeen directeur van NOC-NSF. Mark, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoe was jouw dag gisteren?
1: Dit is altijd een bijzondere dag natuurlijk, omdat je met Prinsjesdag eigenlijk in afwachting bent van groot nieuws en zo. Maar tegelijkertijd past de relativering daar ook bij dat het echte werk en de finesses pas in de dagen en de weken daarna bekend worden. Dus het is vooral ook een ceremoniële dag. Maar ook een dag waarin we met sportbonden, met public affairs mensen, dus met lobbyisten van sportbonden, met mensen van het NOC-NSF kantoor en ikzelf gewoon heel hard en aan het rekenen zijn, aan het kijken wat gebeurt er, welke bewegingen worden er gemaakt. Maar ja, het is ook vooral een symbolische dag in heel veel opzichten.
0: Nou, voor de mensen die er niet zo gek veel van hebben meegekregen, jullie hebben een oproep gedaan, pagina grote advertentie in het AD. Kun je even in het kort vertellen hoe dat eruit zag en waarom jullie dit gedaan hebben?
1: Ja, wat we eigenlijk met die advertentiepagina gedaan hebben, is te laten zien dat, we hebben gezegd, sport is meer dan leuk. Hè? Een beetje krom Nederlands eigenlijk, als je het nader beschouwt. Maar kijk, sport gaat over sportplezier, gaat over sportprestaties. Allemaal superbelangrijk, staan we ook keihard voor. Maar tegelijkertijd, en daarom hebben we natuurlijk... Maar tegelijkertijd staat sport ook voor heel veel meer dingen. Voor verbindingen in de samenleving. Voor fitheid. Mensen kunnen gezonder ouder worden. We zien een enorme instroom in de via. Heel veel van de dingen die we nu achteraf aan het repareren zijn in de gezondheidszorg kunnen ook voorkomen worden met preventie. En preventie dan met name door sport centraal te stellen. Omdat dat vaak gepaard gaat met een lifestyle verandering. Dus je ziet dat sport heel veel waarde kan hebben voor de samenleving. En daar hebben we het eigenlijk toch te weinig over. Dus het is heel mooi dat die petitieachtige advertentie niet alleen getekend is door Serena Wiegman en Jetse Plat, om maar wat voorbeelden te noemen. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee, maar ook ondertekend is door prominente deskundigen uit de gezondheidszorg, uit het maatschappelijk middenveld. En die zeggen, jongens, we moeten echt structureel investeren in sport. Niet alleen omwille van de sport, maar ook om dit land veilig, schoon, leefbaar, weerbaar te maken en te houden. Dus de oproep is, kijk anders politiek. En dat is ook het gesprek wat wij proberen aan te gaan met het kabinet, met Kamerleden en met andere maatschappelijke partijen en bedrijven. En we hopen dat debat op gang te helpen. En dat gaat dus voorbij aan de sportbegroting. Daar kijken we natuurlijk met argusogen naar. Hè. Hoeveel geld gaat er naar de sport? Hoeveel wordt er geïnvesteerd in accommodaties? Maar uiteindelijk proberen we het debat ook op een hoger abstractieniveau te krijgen. En niet in de laatste plaats, omdat je namelijk weet dat je even ook aanspraak kunt maken, wellicht op andere budgetten. Want ja, er gaat maar een heel klein deeltje van de rijksbegroting naar sport. En ja, dat zou echt anders moeten. Nou, lang verhaal, maar dit is waar we op koersen. Dus je hebt de korte termijn en de lange termijn. En de lange termijn is, sport kan meer betekenen voor de Nederlandse samenleving. Maar dan, dat vraagt wel een politiek en een kabinet en een kamer die bereid zijn om het gesprek daar meer over aan te gaan.
0: Want als we het daarover hebben, als sportkoepel hebben jullie natuurlijk heel veel leden. Wat krijgen jullie vanuit de leden mee, waardoor deze oproep wel echt broodnodig is?
1: Nou, kijk, onze leden steunen deze oproep, denk ik, in grote mate. En zijn heel veel sportbonden in Nederland natuurlijk ook echt wel bezig. Niet alleen met, wat ik zeg, sportplezier en sportprestaties, maar ook aan maatschappelijke waarde toevoegen. Ik was verleden week op de Solheim Cup, waar een prachtig congres was over wat de goalsport doet voor duurzaamheid en natuurontwikkeling. Alleen dit soort verhalen moeten we natuurlijk ook vertellen. Laten zien dat sport meer is dan alleen dat balletje slaan op het veld. Daarbij aangetekend dat we natuurlijk allemaal zijn gaan sporten omdat we sport leuk vinden. En dat moet ook, sportplezier en sportprestaties moeten altijd centraal blijven staan. Er mag geen misverstand over bestaan. Maar tegelijkertijd We kunnen heel veel betekenen voor Nederland en dat wordt te weinig gezien. En wat dat betreft, ja, zou we bijvoorbeeld kunnen nemen deels aan landen als Noorwegen, waar ze dat beter zien. Dus het is een oproep tot inspiratie en later tot transpiratie om er ook wat van te maken.
0: Nu was gisteren dan natuurlijk ook de troonrede van de koning. Nu werd vorig jaar nog wel een keer het woordje sport genoemd, maar dat zat dan verstopt in het woord transport. Nu ging het vooral om wat abstractere termen rondom sport. Het woord zelf werd niet genoemd, maar we hadden het over de samenwerking, de gezondste generatie ooit, wat heel erg benadrukt werd. Ja? Hoe heb jij naar die troonrede geluisterd?
1: Ja, ik wil daar toch wel een soort misverstand even uit de wereld proberen te halen. Dat vanuit de sport deels teleurgesteld gereageerd wordt dat het woord sport niet in de troonrede voorkomt. En ja, weet je, als je dan in dat Haagse rondloopt, gisteren hadden alle vertegenwoordigers van belangenorganisaties lopen in Den Haag rond. Kijk, de BOVAG zal waarschijnlijk teleurgesteld zijn dat het woord leaseauto niet in de troonrede voorkomt. En de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundigen zal over zijn of haar domein hetzelfde zeggen. Volgens mij moet je daar niet door laten afleiden. Verleden jaar werd het woord sport overigens wel genoemd in de troonrede. Toen begon de koning namens het kabinet met voorlezen dat hij zo trots was op de prestatie van Team NL. Tegelijkertijd ging dat kabinet enorm bezuinigen. Dus woorden en daden hebben niet per definitie altijd met elkaar te maken. Maar tegelijkertijd zag ik in deze troonrede, maar ik ben een optimistisch mens, ook voldoende haakjes. En dat moeten we allemaal nog zien, hè. Maar wat je zegt, gezonde generatie, samenhang in de samenleving, de grote uitdagingen van deze tijd, dan kan sport misschien niet alles oplossen. Nou, zeker niet alles oplossen, maar wel heel erg aan bijdragen. Dus in die zin vond ik het een bemoedigend en optimistisch verhaal. Dus ik was daar. Dus ik doe niet mee in dat gesomber van, goh, het woord sport is niet gevallen. Dat is echt. Ik zou daar niet die waarde aan hechten.
0: Is de troonrede natuurlijk al iets van tevoren vastgesteld. Dat gaan ze niet in de ochtend natuurlijk nog even aanpassen. Nadat die pagina grote advertentie in het AD verschenen is. Wel begint alles nu eigenlijk vanaf vandaag. Hè. Nu gaat alles worden besproken, nabesproken. En is er ook echt tijd om actie te ondernemen. Wat wacht jou nu eigenlijk de komende tijd?
1: Ja, niet alleen mij, maar dat doen we natuurlijk in een collectief van sportbonden en NOC en NSF samen. We proberen wel gecoördineerde acties daarop te doen. Maar wij praten natuurlijk met Kamerleden van de oppositie en van de coalitie om te kijken wat de uitkomsten zijn, waar nog ruimte zit voor sport. En dat zal voor een belangrijk deel toch wel geconcentreerd zijn op te zorgen dat er extra impulsen in de sport in Nederland komen. Die advertentie die we gisteren hebben geplaatst, ja, ik denk dat vooral het debat moet aanzwengelen hoe er in de komende jaren naar sport gekeken moet worden. Ik heb niet de illusie dat de wereld verandert na onze advertentie, maar het is wel een goede wake-up call. En zien en we horen ook terug in alle gesprekjes die we zo, ja, toch een beetje in de spreekwoordelijke wandelgang hebben, dat die boodschap wel herkend en erkend wordt. Dus ja, we laten ons daar een beetje aan vastgrijpen. Maar de boodschap van mij naar alle sportcollega's is ook, jongens, blijven doorgaan, moedig voorwaarts. Dit moeten we iedere dag blijven vertellen. Want in dit klimaat waarin we tegenwoordig leven, waarin alles heel snel gaat, kun je een goed verhaal hebben, maar als het onvoldoende beklijft, dan gaat het niet werken.
0: Ja, plus dit is natuurlijk ook niet iets wat morgen al veranderd is natuurlijk. Daar zit een hele periode aan vooraf. Dus vandaar ook dat moedig voorwaarts blijven vertellen, dit verhaal. Gewoon even de dag gisteren gewoon in het algeheel meegepakt. Tevreden?
1: Ja, in die zin dat we, onze contacten in het Haagse zijn, dat durf ik wel te zeggen, beter dan ooit. We hebben goed contact met dit kabinet, we hebben goed contact met heel veel Kamerleden, van links tot rechts en van onder tot boven zou ik bijna zeggen. En ook ambtelijk, dus ik denk dat we goed de weg weten. Dat is geen garantie op succes, maar draagt wel bij. En we zien ook dat de media echt wel ons opzoeken om ons verhaal te horen. Dat hebben we gisteren ook goed kunnen uitdragen bij de ANP, bij de NOS, bij verschillende kranten, nu bij jullie. Dus ik zie wel dat we open oor hebben. En ik moet zeggen, ik doe dit werk nou pak een beet richting de 6 jaar. In het begin vond ik dat een hard gevecht om überhaupt gesprekspartner te zijn en aandacht te krijgen. En die fase zijn we voorbij. Maar nogmaals, dat zegt ook tegelijkertijd niet zo heel erg veel. Want je moet iedere dag gewoon door blijven gaan. Het goede verhaal vertellen. En ik benadruk je, sporten gaat over sportplezier, gaat over sportprestaties. Maar we moeten ook het verhaal echt blijven vertellen wat we voor die samenleving kunnen doen. Want dat gaat verder dan alleen een balletje slaan op het veld. Dat gaat ook over integratie, inclusie, samenhang in de samenleving, het tegengaan van polarisatie, een goede arbeidsmarkt. En daarmee sluit het ook heel erg aan op de thema's van deze tijd. En ook bijvoorbeeld op concurrentiekracht. Dat is natuurlijk toch waar politici in eerste instantie naar kijken. Dat is de agenda van het kabinet, hè? Dus bijvoorbeeld concurrentiekracht en weerbaarheid. Nou, daar kunnen wij een bijdrage aan leveren. Maar dan moet wel vertellen en ook laten zien.
0: Absoluut. Mark van der Twil, algemeen directeur van NOC-NSF. Dank voor deze toelichting en natuurlijk heel erg veel succes met alles wat komen gaat.
1: Dankjewel.
2: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
3: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
2: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
0: En tot zover All Sports Radio Live voor vandaag. Als je iets van de gesprekken hebt gemist, kun je dat uiteraard in de loop van de middag online terugvinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcast. Ja, vanmiddag is er veel meer te beluisteren op All Sports Radio. Komen ook natuurlijk weer met een nieuwe editie van de Bevensport Update, waarin Frank van der Walbaken en ik je wekelijks helemaal bijpraten over het laatste op het gebied van sportmarketing en alle andere financiën in de sport. En dan zijn we de komende vrijdag weer met All Sports Radio Live tussen 12 en 1. Gaan we lekker vooruitblikken op zaken die in het weekend gaan plaatsvinden. Voor nu dank je voor het luisteren. Wens ik je nog een hele fijne dag. En ik zeg alvast tot woensdag, of tot vrijdag. Ja, dag.
2: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Eerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na 2 weken toptennis is ook de laatste Grand Slam van het jaar een feit. In Flushing Meadows in New York won Jelena Rybakina zaterdag. Net als in de Australian Open van Arina Sabalenka. En Alexander Zverev die stak zondag in 4 sets een stokje voor die Amerikaanse droom. Hè, van de eerste thuistitel sinds 2003 door zich van Ben Shelton te ontdoen. Nederlands succes was er ook, want rolstoeltennisser Niels Vink die pakte zijn historische Calendar Slam door dit jaar na de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon nu ook de US Open te winnen. Ik ga erover in gesprek met Jon Visbeen van Tennis Magazine. Jon, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Laten we beginnen bij de vrouw, want het is een fantastische periode om Jelena Rybakina te zijn. Hè. Wist eerder dit toernooi al de nummer 1 positie van de wereld over te nemen. En ze denkt, we pakken er maar gelijk weer een tweede Grand Slam titel voor dit jaar bij.
2: Ja, na de Australian Open, daar versloeg Sabalenka ook al in de finale. En dat zegt toch iets over Rybakina, die wat dat betreft op het hoogste niveau 2 keer van Sabalenka wint. En haar ook ontroont inderdaad als nummer 1 van de wereld. Tussendoor wint Sabalenka dan wel weer 2 keer van haar. Maar goed, het draait uiteindelijk in tennis om de Grand Slams. En we hebben de nieuwe nummer 1 van de wereld. Met een coach met een hele dubieuze reputatie. Maar dat schijnt haar niet te deuren.
1: Nee, ja, dat is eigenlijk ook nog wel een verhaal. Hè? Want die man die wordt eigenlijk overal een beetje met de nek aangekeken. Als het gaat om hoe die met in het verleden, maar waarschijnlijk ook nu met tennissers omgaat.
2: Ja, nou ja, hij is zelfs geschorst geweest hè, voor 12 maanden. Dat is later teruggedraaid tot een half jaar. Tot het halverwege vorig jaar, meen ik. Omdat hij zich leek te vergrijpen zelfs aan die Rybakina, de WTA, de vrouwentennisvakbond. Die besloot in te grijpen en eigenlijk tegen de wil van Rybakina zelf in. Onder zijn leiding is ze toch nu uiteindelijk op de allerhoogste treden terechtgekomen. En wie weet wat er nog meer in het vat zit. En kennelijk heeft zij er geen problemen mee met de bijzondere aanpak van die coach. Dus maar kijken wat dat allemaal nog gaat opleveren.

0: nog. Als we het toch hebben over die strijd tussen Rybakina en Sabalenka. Is natuurlijk een strijd met meerdere factoren. Sabalenka natuurlijk een Wit-Russische. Rybakina oorspronkelijk gewoon een Russische, geboren, getogen in Moskou. Maar komt nu sinds een aantal jaar uit voor Kazachstan. Kunnen wat dat betreft misschien wel met elkaar door één deur. Maar die wedstrijden onderling, ja, het kan beide kanten op, zoals je zegt. Maar wat maakt het dan toch dat op het moment supreme, als het echt telt, zo'n Grand Slam. Want aan de andere kant, ja, weet je, Indian Wells en Miami zijn natuurlijk 1000-punten toernooien. Is ook wel mooi. Maar het is geen Grand Slam. Hoe lukt het haar dan toch om in die Grand Slams Sabalenka te goed af te zijn?
1: Ja, dat is. Het ligt ook aan talent, denk ik. Kijk, Sabalenka kan verschrikkelijk hard slaan. Als ze op het moment dat Rybakina dat geweld kan keren, dan zie je dat zij technisch gezien toch iets meer in huis heeft. En nou, dat gebeurde dus zaterdag ook in die finale. Die trouwens heel spannend was. En op hoog niveau, moet ik zeggen. En dan zie je dat ze dat, ja, als ze dus die power kan pareren, dan komt het beste naar boven. En dan zie je dat ze zelf ook mokerslagen kan uitdelen. En dat ze technisch gezien, ik denk toch op een iets hoger niveau staat dan Sabalenka.
0: Nou, en dat is nu ook zo, hè, met de nummer 1 positie in de wereld.
1: Ja, ja, ja. En ze heeft meteen een gat geslagen van bijna 2000 punten. Dus ja, dat moet je dan ook maar weer inlopen. Hè. Sabalenka heeft maanden ook zo'n positie gehad, waarin ze eigenlijk een stuk verwijderd was van de rest. Maar ja, dat is verdampt. En mede komt dat door het hele sterke spel van Rybakina.
0: Dat was de zaterdag. Op de zondag de finale tussen de mannen. Alexander Zverev tegen Ben Shelton. En ja, die Amerikanen die hadden een hele grote droom. Hè. Voor het eerst sinds 2003 weer eens een thuistitel. Maar ja, die mogelijkheid had er misschien heel even ingezeten. Maar uiteindelijk ja, toch ook niet. Want Zverev was in de long run gewoon veel te sterk.
1: Ja. Ja, het is eigenlijk 2026 is toch wel het verhaal van Zverev, hè? Want hij staat daar tegenover 24.000 Amerikanen die helemaal knotsgek zijn van die Shelton natuurlijk. En hij blijft daar staan en met zijn diabetes 1, want dat moeten we nooit vergeten. Hè? Hij is suikerpatiënt. En hij staat daar en hij blijft daar vier overeind. En dan kijk je toch naar het seizoen waarin die eigenlijk afrekent toch met zijn criticus. Dus kijk, hij was in 2017, 2018 was hij al top of the bill. In 2018 won hij al de ATP-finals. Hem werd zeg maar een grote toekomst toegedicht. Maar eerst moest hij met de Big Three afrekenen. Nou, dat lukte hem niet. Die staken er steeds een stokje voor. Dat hij een Grand Slam titel won. En toen kreeg je natuurlijk Sinner en Alcaraz. Die dachten van ja, die Zverev hebben niet zo'n boodschap aan. Dus het was bijna het verhaal van de beste tennisser ter wereld zonder Grand Slam titel. En daar heeft hij op een formidabele manier dit jaar mee afgerekend. En daar heeft hij gedeeltelijk geluk gehad dat Alcaraz natuurlijk een periode is weggevallen. En dat Sinner nu bijvoorbeeld niet meedeed vanwege blessure. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe. Hij heeft het jaar naar zijn hand gezet, hoe het went of keert.
0: Nou, je kunt natuurlijk twee kanten op. Je kunt je laten uitspelen, ook al zijn die anderen er niet. Maar je kunt er ook gewoon gebruik van maken. In dit geval heeft hij dat dus wel gedaan. Want uiteindelijk is het, ja, weet je, Alcaraz hebben we een half jaar gemist. Sinner is er niet bij. Maar ja, dan moet je natuurlijk nog steeds wel die Grand Slam titel pakken.
1: Ja, ja, zeker. En hij heeft er optimaal van geprofiteerd, hè, van die gedeeltelijke afwezigheid van die twee. Maar dat moet je dan ook wel doen. En in het verleden liet hij het dan nog wel eens een keer op het moment supreme afweten. Maar nu wint hij Roland Garros en hij wint de US Open. Nou, mind you, dat is voor het eerst sinds Boris Becker dat daar weer een Duitser wint in Amerika. Dat zegt toch ook wel wat, want dat is inmiddels, ja, 30, 35 jaar geleden. Dus ja, Het is echt geweldig wat hij heeft gedaan. En hij is nu ook nummer 1 in de race, de seizoensrace naar Turijn.

0: Finals staat hij eerste. En ook de nummer 1 positie komt in beeld. Hè. Hij staat nog weliswaar, ik geloof, 600-700 punten achter op Sinner. Maar hij zou zomaar ook het jaar kunnen afsluiten als nummer 1. En dat is toch wel heel, heel bijzonder, want dat hadden velen niet meer gedacht dat dat zou gebeuren. Hij is inmiddels 29 jaar. En ze dachten, nou ja, het is jammer, maar het is heel knap wat hij gedaan heeft dit jaar.
1: Ja, overigens voor de meeste schrijvers onder ons, dat was 1989, hè, dat Boris Becker hem won. Dus dat is inderdaad al een heel tijdje geleden.
0: Ja. Ja, dat is al even geleden inderdaad. Dus dat geeft wel aan van, dat het toch knap is. En hij heeft altijd kritiek ook van Becker gekregen. Dat hij niet aanvallend genoeg was. Dat hij te weinig van zijn mogelijkheden gebruik maakte. Hè, en geen follow-up had van die geweldige service van hem. Maar hij doet het op zijn manier. Met zijn vader als coach. Hè, en zijn broer is er dan ook bij betrokken, Misha. En zie hier, het wonder is geschied.
1: Nu was dit ook een heel vruchtbaar toernooi voor Nederlanders. Zometeen gaan we het sowieso hebben over Niels Vink. Maar laten we eerst even bij het enkelspel blijven. Het grote lichtpuntje toch wel Botik van de Zandschulp.
0: Ja, gelukkig dat Botik toch aan zijn niveau een keer kwam. Wat hij op de mat kan leggen. En dat resulteerde in een kwartfinale plek. Waarin hij dus van de uiteindelijke winnaar verloor van Zverev. Maar hij heeft natuurlijk een formidabel toernooi gedraaid. Met onder andere winst op de minor. Een top 10 speler. Petje af. En dat moet hem een enorme boost geven voor de rest van het seizoen. Want er komt nog wel wat aan natuurlijk.
1: Ja, want dit helpt hem qua ranking ook wel heel erg, hè?
0: Ja, hij pakt 30 plaatsen zo'n beetje, hè, naar 40. Is nu ook kopman, neem ik aan, komend weekend alweer van de Davis Cup. Als hij meedoet, hoor. Ik weet niet in hoeverre hij herstel nodig heeft of wat dan ook. Maar die staat alweer op de rol, hè, voor komende vrijdag en zaterdag tegen Colombia in Den Bosch. Hij staat 15 plaatsen hoger dan Tellen Griekspoor. Dus ik neem aan dat Haarhuis, zegt coach Haarhuis van, of captain Haarhuis moet ik zeggen. Jij bent nu nummer 1 kopman.
1: Ja, was die ontmoeting moeten we wel gaan winnen, toch, van Colombia?
0: Dat lijkt me wel. Dan zijn we wel aan onze stand verplicht. Blijft dat de Davis Cup. Hè? Daar hebben de speler weer andere krachten, zeggen ze altijd. Maar normaal gesproken moeten we dat binnenslepen, ja.
1: Ja, laten we het dan over Niels Vink hebben. Want bijna alles wat hij aanraakt verandert in goud. Calendar Slam, dat betekent nu dit jaar alle Grand Slams gewonnen. Dit was ook alweer zijn 11e Grand Slam titel in het enkelspel in totaal. Ja, er staat gewoon geen maat op Niels, zo lijkt het.
0: Nee, dat zeg je. He, dat is, en hij is ook Sam Schreuder de laatste 5 van de 6 keer de baas geweest op dit niveau. Weet je, hij staat op eenzame hoogte. En grijpt dan ook nog de dubbeltitel. Is onverslaanbaar, lijkt het wel. Een beetje, ja. Wat Dieder de Groot eigenlijk vroeger had, totdat ze geopereerd werd bij de vrouwenrolstoelsters. Dat heeft hij nu in die quad al een tijdje. En zo'n Calendar Slam, dat is toch wel heel knap, hoor. Dat je in 1 jaar tijd alle 4 de Grand Slams wint. Dat gebeurt niet al te vaak. Ook bij de valide gebeurt dat zelden. Ik geloof Steffi Graf de laatste was die dat ooit voor elkaar bokste. Maar dat is razend knap.
1: Ja, nu noemde je Dieder de Groot al. Die heeft wel weer een finale plaats weten te halen. Maar ja, waar zij natuurlijk een tijdje uit de relatie heeft gelegen. Met natuurlijk het herstel van de operatie en alles wat daarbij komt kijken. Ja, is haar grote rivale Yui Kamiji uit Japan. Die heeft zichzelf toch wel weer doorontwikkeld. En die wint dan uiteindelijk ook de enkelspelfinale.
0: Ja, klopt. Maar het was wel 3 sets. En dat geeft de burger moed. De Groot won de tweede set met 6-1. En in de derde kwam ze net tekort met 6-3. Maar het geeft wel aan dat ze weer dichterbij komt bij die Kangji. En het wachten is net als voor Djokovic toch op de 25e Grand Slam zegen. Ze heeft er 24. En ik denk dat dat er best nog wel in zit. Dus weer hopen en je opladen voor de volgende. Dat is alweer volgend jaar, hè, Robert. Half januari in Australië.
1: Nou, 2 keer knipperen met je ogen. En we zitten alweer aan de andere kant van de jas. Zo snel kan het gaan. Eerst nog de Davis Cup tussendoor. Dat is denk ik wel het eerste grote volgende toernooi wat dan nu in het tennis op de rol staat, hè?
0: Ja, bij de mannen wel. Vrouwen die spelen gewoon WTA-toernooien. Maar bij de mannen is het uitkijken nu naar vrijdag en zaterdag in de Maaspoort in Den Bosch. Nederland-Colombia, ik ben benieuwd. Maar ik ga ervan uit, ik heb een goed gevoel over. Ik denk dat ze dat klusje gaan klaren.
1: Laten we het hopen. Dat is voor aanstaand weekend. Jon Visbeen van Tennis Magazine, dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Graag gedaan, Robert. All Sports Radio Live.

Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Vorige week hadden we het toch over het sluiten van de transferwindow en de uitgaven die gedaan zijn door Premier League clubs. Nou, niet geheel verrassend ging dat ver over de miljard heen. We hadden het over meerdere miljarden. Inmiddels hebben we natuurlijk ook wat cijfers uit de andere grote competities. En jij hebt toch even alles naast elkaar gezet voor een mooi vergelijk.
2: Ja, we hadden het inderdaad over de Premier League vorige week, omdat het bedrag weer alle perken te buiten ging, zou ik bijna willen zeggen. Er werd voor ruim 4 miljard euro in de Premier League besteed in het afgelopen transferwindow. Dat is aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren. Maar als je het hebt over een soort, even een vergelijking, het klassement van de competities die het meeste transfergeld uitgaat, was ook deze zomer weer net zo voorspelbaar eigenlijk als het voetbalkampioenschap van Frankrijk, waarvan je weet dat het Paris Saint-Germain is. Maar goed, de Premier League eindigde dus uiteraard weer bovenaan met die 4 miljard euro. En ook nummer 2 is al 7 jaar lang ongewijzigd, de Serie A. En dat is best wel eigenlijk vreemd. Want met een bonnetje van ongeveer 1,2 miljard euro waren de Italianen 400 miljoen duurder uit dan zowel de Bundesliga als La Liga. En heel logisch is dat niet. Want als je kijkt naar de performance, de financiële performance van de Serie A en de La Liga en de Bundesliga, dan zijn de Duitse Bundesliga en de Spaanse La Liga in ieder geval een stuk gezonder dan de Serie A in Italië. De Serie A clubs die hebben dik een miljard lager in de omzet van de clubs. En ze hebben dus ook aanzienlijk meer schulden. En dat is ook de reden waarom de UEFA regelmatig aanklopt bij Italiaanse clubs van: krijg je financiële huishouding op orde. Maar goed, hoe dan ook. Eerder in 2021 is het al gebeurd dat de Italiaanse club nog voor een bod van 1,7 miljard... door het private equity fonds CVC, dat is gevestigd in Luxemburg, dat die een aandeel wilde kopen in de Serie A. Nou, dat hebben ze toen geweigerd, maar nu zijn ze kennelijk overstag. En nu zijn ze in gesprek weer met investeerders, maatschappijen die willen investeren in de Serie A. Nou, waar hebben we dit soort verhalen eerder gehoord? Afgelopen zomer in het WK voetbal was onze vriend Gianni Infantino, de baas van FIFA, had een vergelijkbaar plan dat hij een stuk van de FIFA-competitie, het wereldkampioenschap, wilde verkopen aan een investeringsclub. Dat plan van meneer Infantino is helemaal nog niet zo vreemd in de sport, want dat gebeurt elders ook. En het blijkt nu dat het in de Serie A op gebeuren staat. Dus het is nog niet zo vreemd dat Infantino die plannen had, en daarom verbaas ik me er ook over dat alle rumoer rond deze meneer Infantino gaat over dat traject, terwijl het zou moeten gaan over het intrekken van die rode kaart en het geven van die peaceprijs voor meneer Trump en et cetera, et cetera. Maar goed.
1: Ja, je voorspelde het eigenlijk al een beetje. Eerdere aflevering van deze BV Sport Update, de LIV Golf Tour. Dat zal redelijk vlug een eind gaan kennen. En ja, vooralsnog nu lijkt het doek definitief wel gevallen te zijn.
2: Ja, het lijkt nu echt einde oefening te zijn voor de LIV Tour. De LIV Golf Tour moet ik zeggen, door het Public Investment Fund, en dat is vanuit Saudi-Arabië, gefinancierde alternatieve golfcircuit, of de Golf Tour, waarin inmiddels ruim 5 miljard dollar is geïnvesteerd door dat Public Investment Fund vanuit Saudi-Arabië, heeft het dus toch niet gered. Vooral door de felle tegenstand uit de PGA Tour, de traditionele Professional Golf Association Tour. En veel van de grote jongens in die PGA Tour die niet zijn gevallen en niet zijn gezwicht voor de miljarden uit Saudi-Arabië. En dat vind ik op zichzelf best wel goed nieuws. Er is nu officieel ook een faillissement aangevraagd bij het gerecht in New Jersey, waar het kennelijk geregistreerd staat. En de LIV Tour laat vooralsnog wel weten toch nog op zoek te zijn naar een soort doorstart, een nieuw businessmodel. Maar dat lijkt mij iets wat meer is voor de bühne om ja, gezichtsverlies te voorkomen. Maar ik heb er niet zoveel vertrouwen meer in. Want waarom zouden de sterren op enkele na nu wel opeens zwichten als er toch weer een ander businessmodel komt? Eens te meer blijkt dat de sport gelukkig toch nog in enkele gevallen niet wijkt en niet zwicht voor het grote geld. En dat de spelers trouw blijven aan de officiële instanties die de sport groot hebben gemaakt. En waaraan zij dus ook zoveel hebben te danken. Ook in slechte tijden. De grootste fout in mijn ogen die Liftour lijkt te hebben gemaakt, komt naar voren als je de Tours crediteurenlijst bekijkt. Waarop vooral spelers staan. Kijk, en als je iets organiseert in de sport, dan moet je natuurlijk primair denken aan je artiesten. Want als je een mooi podium biedt en een boterlifttour, dan moet je op dat podium wel artiesten zetten die ook performen. En als die artiesten uiteindelijk niet komen of niet willen komen, ja, dan heb je ook kan je nog zo'n mooi podium hebben, maar dan loopt de zaal leeg. Dus, maar goed, er zijn toch een aantal spelers zoals John Rahm, Cameron Smith, Dustin Johnson en Bryson DeChambeau. Die gezamenlijk nog een $40 miljoen te goed hebben uit de lifttour. Nou, dat vind ik geen reclame voor de lifttour. Dus als ze, hetgeen ik niet geloof, toch nog in staat zouden zijn om terug te keren, dan hebben ze dit natuurlijk al als een eerste barrière om die te overwinnen, om weer een beetje goodwill te kweken bij de spelers die ze willen aantrekken. Maar nogmaals, ik heb daar een hard hoofd in.
1: Maar dat lijkt me toch bijna een soort administratieve formaliteit. Nu weet ik dat de PIF afscheid heeft genomen van de LIV Golf Tour. Maar als ik dan het is een heel groot bedrag hoor. Maar als je weet wat het PIF in de oorlogskas heeft, maar zo'n inimini bedrag vergeleken daarmee nog te goed hebt dan dat soort spelers, dan tik je dat als PIF toch even af.
2: Absoluut. Hè. Ze hebben een oorlogskas van enkele honderden miljarden dollars. En als je dan een schuld hebt aan de feitelijke artiesten, wat ik net al zei, hè, van 40 miljoen, ja, dan begrijp ik niet dat Saudi-Arabië, die zoveel hebben ingezet om de sport te gebruiken, om het toerisme in het land te promoten, dat je dan zo'n slecht figuur slaat door schuld te hebben aan spelers. En niet de eerste, de beste spelers. Dus dat begrijp ik totaal niet. Daar creëer je zoveel badwill mee in plaats van goodwill die je hoopt te creëren. Dus ik vind het ook een merkwaardig verhaal, maar het is zo.
1: Dan groot nieuws voor de Davis Cup, want zij hebben een groot sponsorcontract getekend. En dat hebben ze gedaan. En dan gooi ik er even een persoonlijke mening in. Ik vind dat echt zo'n prachtig, lekker merk wat je dan uit de sportsponsoring wel kent. Ze hebben ook een prachtig logo wat je op veel plekken ziet. Maar Generali uit Italië hebben ze getekend.
2: Ja, we hebben het aanstaande weekend speelt Nederland in de Maaspoort in Den Bosch. De tweede ronde van de Davis Cup tegen Colombia. Davis Cup bestaat al 126 jaar, dat wist ik ook niet, maar dat is behoorlijk oud dus. Het is de oude jaarlijkse competitie en die heet nu, of vanaf nu, Davis Cup by Generali. Nou, het Davis Cup, zoals de meeste van ons wel weten, telt 66 landenploegen die uiteindelijk aan het eind van het jaar in de finale twee landen overhouden. De Italiaanse verzekeringsgigant Generali is nu dus de hoofdsponsor. En wij hebben geflankeerd onder andere ook twee grote aanmerken in de sport, Rolex en Visa. Het is vooralsnog een driejarige overeenkomst. Maar de bedragen die de luisteraars natuurlijk willen weten, die zijn helaas niet genoemd. En ik durf daarop niet te speculeren. Want dat zou ik wel eens helemaal naast kunnen zitten. Want het is voor mij toch een best wel een vraagteken wat dat nou waard zou moeten zijn. Je praat natuurlijk over ettelijke miljoenen. Maar hoeveel miljoen durf ik niet een uitspraak over te doen?
1: Maar als we het dan toch even hebben over dat logo. Ik vind het wel echt, als je het hebt over goede, sterke logo's om lekker mee te branden. Ik vind het wel een prachtig logo. Hè? Met die leeuw, met die vleugels. Top. Hebben ze goed voor elkaar.
2: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Wij zijn misschien als Nederlander enigszins bevooroordeeld, omdat wij de leeuw natuurlijk direct associëren met ons voetbal, de nummer 1 sport in ons land. Maar ik ben het met je eens. Het is een heerlijk logo en het straalt sportiviteit uit.
1: Dan de Formule 1, Frank.
2: Ja, om nog maar eens even aan te geven hoe snel de financiële waarde van sport, en in dit geval de Formule 1, groeit. En dan heb ik het dus niet eens over de sportieve en maatschappelijke waarden, die in de meeste gevallen overigens belangrijker zijn dan de financiële waarde in mijn ogen. Maar hoe dan ook, 5 jaar geleden kocht het Amerikaanse private equity fonds MSP Sports Capital zich in bij het McLaren Formule 1 team, het huidige wereldkampioen natuurlijk, voor een bedrag van £560 miljoen. Nu, 5 jaar later dus, heeft datzelfde MSP de aandelen verkocht voor £3,5 miljard. Dus dat is £2,5 miljard winst in 5 jaar tijd. Dat is nogal wat als je daarover nadenkt. Dus dat geeft even aan hoe intens populair dat Formule 1 traject is geworden sinds meneer Ecclestone het al heel rijk had gemaakt en heel mooi en groot had gemaakt, is het sinds het in handen is van Liberty Media, het Amerikaanse media-gigant, is het alleen nog maar gegroeid. Verder is er ook nog nieuws van de kalender van volgend jaar. Die telt voor 2027 24 races. Begint op 14 maart in Bahrein en eindigt op 12 december in Abu Dhabi. In de 24 races zullen 10 races zullen ook een sprintrace hebben. Dat is de korte versie dus op de zaterdagmiddag. En dat is ook meer dan voorgaande jaren. Helaas zal Zandvoort er niet meer bij staan, zoals we weten. Want het zou best eens kunnen zijn dat dat extra vervelend is, omdat ik durf de voorspelling wel aan dat Max volgend seizoen weer absoluut gaat meedoen om de wereldtitel.
1: Dan sluiten we traditie getrouw inmiddels af met het uitdelen van een groene en een gele kaart. Frank, voor wie zijn ze deze week?
2: Ja, het geel gaat wat mij betreft naar de Vuelta, de Ronde van Spanje. Zij hadden beter moeten kijken naar de Tour de France, waar we in het verleden ook werden geconfronteerd met de laatste etappe, waar het geen één grote show, circus werd met fietsers met glazen champagne ploegleiders in de auto met champagne. Nou, dat werd dit jaar ook bij de Spaanse Vuelta gedaan afgelopen zondag. Ik vind dat ik gun de winnaars van de Tour en van de Vuelta en van de Giro natuurlijk een glas champagne, maar breng dat niet zo pontificaal in beeld en maak er niet zo'n schetsvertoning van in de laatste etappe. De Tour de France heeft laten zien de afgelopen 2 jaar, enigszins noodgedwongen door de Olympische Spelen vorig jaar, dat de etappe werd omgezet in een fantastische etappe door Parijs langs Montmartre met een steile heuvelklim erin, waardoor de laatste etappe een fantastische climax werd van de Tour. Nou, dat moeten ze ook doen in de Vuelta en in de Giro, vind ik. Dat is een afsluiter en dat is goed voor de wielersport. En die associatie met alcohol vind ik, ik ben echt niet roomser dan de paus en ik begrijp ook best dat een glas champagne hoort bij de overwinning. Maar doe dat dan misschien op het podium, maar niet op de fiets en niet in de ploegleidersauto terwijl de man achter het stuur zit en met een glas champagne in zijn hand. Dus wat dat betreft, wat mij betreft, geheel voor de organisatie van de Vuelta. Groen, ik heb er twee groene kaarten. De eerste gaat wat mij betreft naar Jordi Cruijff. En dat is voor de wijze waarop hij op dit moment communiceert namens Ajax. Hij is de technisch directeur. Dus hij krijgt constant media-aandacht. Althans, de media willen zijn aandacht. Hij weet zich bescheiden op te stellen. En op de juiste momenten komt hij naar buiten en geeft hij de juiste antwoorden op die vervelende vragen vaak van de media. Die ik overigens begrijp. Ik bekritiseer de media niet, want die willen veel van hem weten. Maar hij stelt zich bescheiden op, legt uit waarom die bepaalde spelers koopt en legt uit dat Ajax gewoon dit seizoen weer mee moet doen om de titel en dat ze niet zich de luxe positie kunnen veroorloven om een paar jaar te gaan bouwen aan een nieuw eerste elftal van Ajax. Ze moeten gewoon meedoen voor de titel, want de Champions League volgend jaar kent maar één Nederlandse direct starter. Dus dat is groen voor Jordi Cruijff. Een tweede groene kaart geef ik aan de NOS en de KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond. Waarom? Omdat zij het contract hebben verlengd terwijl er een andere kaper op de kust was die aanzienlijk meer bood. En het is RTL combinatie Videoland combinatie Viaplay dat gekocht is door RTL. De schaatsbond heeft de verstandige zet gemaakt. We gaan niet voor het geld, we gaan voor de officiële status van NOS Studio Sport. Want dat is toch in de perceptie van de Nederlandse consument, is dat de zender voor sport. En als je door NOS wordt geselecteerd, He, dan ben je dus een officiële sport en dan is het de moeite waard om daarnaar te kijken. Ik heb altijd ook in mijn sportmarketingcarrière, als ik daarover mag spreken, heb ik ook altijd gezegd, ik heb liever voor mijn klanten 10 minuten live met Studio Sport van NOS, dan dat ik een half uur heb bij RTL. Met alle respect voor RTL, maar RTL is geen sportzender. En NOS is een officiële sportzender. En dat als je daar komt met jouw product, tussen aanhalingstekens, dan word je gezien door de sportconsument als erkenning, als officieel, dit is topsport. Dus een groene kaart voor met name de KNSB, maar natuurlijk ook voor NOS, dat ze er gezamenlijk weer uit zijn uitgekomen, ondanks het feit dat er een concurrent uit de commerciële hoek aanwezig was met meer geld.
1: Ja, ik vind het gewoon dat je zegt, als ik daarover mag spreken. Frank, jouw carrière is zo'n beetje de bakermat van alles wat op dit gebied gebeurt in Nederland.
2: Nou ja, kijk, het is... Ik heb alle sympathie voor de NOS op dit moment. Niet alleen omdat daar nu een man aan het roer staat waar ik het volste vertrouwen in heb. En omdat hij ook helemaal een idolaat is van sport, hè, Alexander van der Wulp. Maar... ik heb door de jaren heen zo veel en prettig mogen werken met de NOS. En ontdek daar ook de passie voor sport. En bij RTL en SBS, nogmaals met alle respect voor de commerciële zenders. Zij zijn geïnteresseerd in sport puur vanwege de kwantiteit. En niet zozeer vanwege de kwaliteit. Ze weten dat ze met sport veel hoger kijkcijfers scoren. Waardoor ze dus commercials kunnen verkopen. Het feit dat je dan... onderbrekingen krijgt bij het schaatsen straks, als we bij RTL zou zitten, midden in een 5 kilometer of in een 10 kilometer, even een commercial break er tussendoor. Nou, dat zal de NOS nooit voor zijn leven doen. En dat behoudt toch de traditionele waarde van de sport. En dan moeten we niet gaan voor het grote geld, want dat uiteindelijk worden we dan de verliezer als we bezwijken voor het grote geld in de sport.
1: Absoluut. Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
2: Graag gedaan en tot de volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
5: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.
6: Excuse me. My name is on the list. What?

0: Slimming and Jammin'.
1: All Sports Radio.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
7: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
8: Hockey.
9: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Darts. Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Dit weekend mogen we ons gaan opmaken voor iets heel bijzonders. De NN Dam tot Damloop wordt namelijk voor de 40ste keer georganiseerd. En het gaat dit weekend om veel meer dan enkel de bekende 10 Engelse mijl tussen Amsterdam en Zaandam. Want in totaal zo'n 83.000 deelnemers. Er wordt namelijk ook gewandeld, gefietst, natuurlijk hard gelopen. Maar overdag en tijdens de Damloop by Night is dit het grootste sportieve weekend van Nederland. Ik ga erover in gesprek met Tom Limme, race-directeur van de NN Dam tot Damloop en senior event manager bij organisator Le Champion. Tom, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, hoeveel zit het bij jou al te kriebelen dat aankomende weekend?
2: Nou, als jij dit zo opzomt, dit lijstje, dan begint het wel steeds meer te kriebelen. We hebben er wel echt zin in.
1: Ja, je zegt al, het kriebelt.

0: team aan. En inmiddels zitten we in de fase dat het echt wel de puntjes op de i zijn gezet al.
1: Want ik ben toch altijd benieuwd bij zo'n groot evenement. Wat komt daar nou eigenlijk allemaal bij kijken?
0: Ja, zoals ik al zei, we starten natuurlijk met een evaluatie. Dat doen we intern, maar dat doen we ook extern met gemeentes en diensten, partners en sponsoren. Ja, en zeker in een jubileumjaar waar we nu in zitten, jubileumeditie, zijn we ook om tafel gegaan om te kijken van wat zouden we dit jaar extra kunnen organiseren, kunnen doen in het kader van het jubileum. Je wilt zo'n editie toch wat specialer laten zijn dan een normale editie. Dus dat hebben we eind vorig jaar al opgepakt met elkaar. In het voorjaar ga je dan eigenlijk het inschrijfproces, de inschrijffase in. In april gaat de inschrijving open. We waren ook binnen 5 kwartier uitverkocht, dus dat was ook snel gebeurd. En daarna volgt eigenlijk de vergunningsfase. Dus dan ga je de plannen verder formaliseren, indienen en alle leveranciers, partners en sponsoren informeren en verder met de planvorming aan de slag.
1: Ja, ik kan me trouwens voorstellen, je zegt al eigenlijk de eerste inschrijving, die was al heel snel uitverkocht. Daarna begint de vergunningsfase. Nu snap ik, als je het voor de 40ste keer organiseert, dat het qua vergunning vast wel goed komt. Maar dus je hebt eigenlijk al je inschrijving rond voordat eigenlijk je echt officieel volgens ook de lokale overheid het evenement mag organiseren.
0: Ja, dat klopt. Ja, zo gaat het vaak in de evenementenwereld. De inschrijving open we vroeg. In februari schrijven de business teams zich al in bij ons. Dan kijken we hoeveel business teams er meedoen. Weten we ook wat we individueel moeten reserveren. En in april was het volledig uitverkocht.
1: Nou, je noemde het al, het is een jubileum editie. Wat gaan we daar eigenlijk van meekrijgen? Gaat het cijfer 40 regelmatig voorbij komen?
0: Cijfer 40 komt zeker regelmatig voorbij. Het zit ook in ons jubileum logo. Dat is eigenlijk waarmee je begint. En wat we vooral willen is dat het ook voor de deelnemers een feestje is om mee te doen. We zeggen dat we het grootste hardloopfeest van Nederland zijn. Dat is ook denk ik waarom de Dam-te-Damloop zo bekend is geworden in de jaren 80 al. Veel toeschouwers, publiek langs de kant, veel bewoners langs de kant. En we voegen daar zelf ook veel entertainment aan toe. Dat doen we dit jaar in een speciaal thema. We zijn natuurlijk in de jaren 80 begonnen. Dus we nemen de deelnemers mee in een tijdreis over het parcours. We starten in de 80's, dus echt met 80's muziek. We rennen direct naar de start de tunnel in, waar ook voor het eerst muziek te horen zal zijn. En zo ren je na een paar kilometer de 90's in, naar de zeros, de 10's, om vervolgens in de 20's te finishen in Zaandam. Dus we vieren dat vooral voor de deelnemer, dat we daar op het gebied van entertainment groot inzetten.
1: Ja, maar dat is wel heel gaaf bedacht inderdaad. Maar ja, alles bij elkaar. Ook het grootste entertainmentprogramma uit de geschiedenis van het event.
0: Ja, klopt. Normaal gesproken zetten we denk ik zo'n 30 tot 35 locaties weg op het parcours waar we muziek organiseren. En nu verdubbelen we dat bijna. We zitten op 55 plekken. Dus entertainment, muziek is echt wel een van de speerpunten geweest in dit jubileumjaar.
1: Ja, nu zeiden we het al, het is meer dan enkel die bekende 10 Engelse mijl tussen Amsterdam en Zaandam. Er gaat nog veel en veel meer gebeuren dit weekend. Neem ons even mee naar het programma, want ja, jullie starten niet op de zondag. Dat begint natuurlijk al veel eerder.
0: Klopt, we hebben op vrijdag een persconferentie. Dat doen we in het Intel Hotel in Zaandam. Daar presenteren we de topatleten. En we hebben eigenlijk een zestal evenementen gedurende het weekend. En dat start op zaterdag met de Dam-te-Dam wandeltocht voor Pink Ribbon. En met start vanaf de Dam in Amsterdam en finish in Zaandam. Over diverse afstanden, dat is recreatief wandelen. Dat doen we dus om geld op te halen voor onze titelpartner Pink Ribbon. Dan hebben we een aantal evenementen in Zaandam staan op de zaterdagmiddag en avond met een mini-loop en de Damloop by Night. Dat is 5 Engelse mijl, dat is dus de halve afstand die we op zondag doen. En dat is vooral een funrun, dus dan gaat het vooral om de sfeer en beleving langs het parcours in de schemer, in de avonduren. Dus dan voegen we vooral veel dingen met muziek en verlichting en show toe. En op zondag starten we dan met de Saxo Dam-te-Dam Fiets Classic vanaf de Dam in Amsterdam. Ook de finish zal daar plaatsvinden. Dat is ook recreatief fietsen met een aantal onderdelen die ook nog voor de 10 Engelse mijl door de eitunnel heen passeren. Ja, en op zondag staat dan eigenlijk centraal de 10 Engelse mijl. Dat is ook het hoofdonderdeel van het weekend. 46.000 inschrijvingen die dan van Amsterdam, hartje Amsterdam, naar Centrum Zaandam toe rennen.
1: Ja, want dat is ook, als je kijkt naar het totaal aantal deelnemers over het weekend, dat is ook meer dan de helft. Hè? Dus dat is met recht ook gewoon de hoofdmoot.
0: Klopt, en dat is ook het onderdeel wat we dan voor de 40ste keer gaan organiseren.

0: En in de loop der jaren zijn eigenlijk die andere side events zijn erbij gekomen.
1: Nu noem je de internationale toplopers al. Die gaan natuurlijk ook meedoen. Ik ben benieuwd. Als zij ook de reis van de ethische naar het heden gaan maken gedurende die 10 Engelse mijl. Heb je al wat verhalen gehoord van de internationale toplopers, hoe zij tegenover dit idee staan?
0: Nee, dat niet. Ik denk ook dat zij eerlijk gezegd wat minder oog hebben voor deze thematiek die we toevoegen. We doen dit ook echt vooral voor de breedte sporter natuurlijk. Maar ook zetten we dit jaar wel echt wel goed in op die topatleten. Zo'n jubileumjaar geeft namelijk extra glans als je daar ook bijvoorbeeld parcoursrecords in kunt realiseren. Het parcoursrecord bij de dames staat echt al heel lang, vanaf de derde editie, 1987. Ingrid Christiaansen, voor wie haar kent, echt een fenomeen in die tijd in de wegatleten. Zij is ook onze eregast trouwens gedurende het weekend. Maar we gaan echt wel proberen werk te maken van die parcoursrecords. We hebben voor het eerst in de geschiedenis ook tempomakers, of in de atletiek noem je dat hazen, gecontracteerd voor zowel de mannen- als de vrouwenwedstrijd. Dus we gaan op beide gebieden gaan we die parcoursrecords proberen aan te vallen.
1: Ja, want er is een heel grote groep prachtige renners uit de kast getrokken. Titelverdediger is er natuurlijk bij, Yonatan Kamelsong. Ook Emmanuel Cubet, Jamal Kiprono en Ayana Gianetti zijn erbij. Ook natuurlijk een prachtige Nederlandse delegatie. Dat is natuurlijk wel allemaal, laat ik zeggen, ook natuurlijk een beetje gehaast op dat aanvallen van dat parcoursrecord. Dat zou natuurlijk nog het helemaal het mooiste zijn als dat dan uitgerekend bij beide lopen, bij de vrouwen en de mannen, verbroken wordt in dit jubileumjaar.
0: Zeker, dat is dan een kerst op de taart, zoals ze dat mooi noemen.
1: Ja, hoe groot acht je de kans, zeg maar? Want daar spelen zoveel factoren mee natuurlijk. Want je zit ook natuurlijk nog met bijvoorbeeld weersomstandigheden. Staat de wind goed, ik noem maar even iets. Temperatuur, is dat goed? Is wat dat betreft, staan alle seinen op groen voor een goede aanval op parcoursrecord?
0: Ja, de omstandigheden zijn gunstig. Dus dat betekent dat de wind meevalt. Windkracht 3 is nu voorspeld. En die staat schuin in de rug, schuin tegen. Dus dat ziet er redelijk gunstig uit. Ik ben vooral benieuwd wat de hazen kunnen. Die gaan natuurlijk van start op het schema parcoursrecord. Waarbij ik vooral denk dat we bij de dames reële kans hebben op dat parcoursrecord. Bij de heren staat het parcoursrecord sinds 2011 van Leonard Colmon. Dat is wat scherper weggezet als je kijkt naar wat voor kilometertijd je dan moet rennen. Dus ik verwacht bij de vrouwen dat we een goede kans maken dit jaar.
1: Ja, toch vind ik het ook wel heel bijzonder, hè, dat je al zo lang een parcoursrecord hebt staan, 1987.
0: Ja, dat is zeker heel bijzonder. Maar vandaar dat we het ook wel eens tijd vinden om die uit de boeken te lopen.
1: Ja, dat snap ik ook alweer. En dat is allemaal onder toezicht oog van de recordhoudster zelf. Daar gaat dus nog een persconferentie plaatsvinden op de vrijdag. Daar verwacht je daar ook veel animo voor?
0: Ja, zeker. Daar presenteren we onze topatleten. Dat is ook een mooie aftrap eigenlijk van zo'n weekend. Dus een aantal van onze belangrijke sponsoren zijn daar. En dat geeft eigenlijk, wat ik zelf wil zeggen, het is echt een kick-off ook voor jezelf dat zo'n weekend echt gaat beginnen. Dus als dan vrijdagochtend dat moment is, dan kunnen we echt los.
1: Nu is natuurlijk deze editie de inschrijving al wel een tijdje gesloten. Maar als we hem even over deze editie heen tillen, verwacht je dan ook alweer snel dat mensen die dan dit jaar gemist hebben heel erg balen van het missen van de jubileumeditie, maar dat editie 41 dat ze zich al kunnen inschrijven?
0: Ja, ik hoop het. Dat het wordt gezien als een succes en dat we dat kunnen doortrekken. Kijk, de inschrijfperiode volgend jaar zal om en bij rondom dezelfde periode zijn. Dus dat zal weer het voorjaar van 27 zijn dan. Mensen die dat volgen, die krijgen het ongetwijfeld mee.
1: Maar sowieso, eerst komend weekend hopelijk een fantastische jubileumeditie van de NN Dam tot Dam lopen. Tom Limmen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En ja, alvast heel erg veel succes en vooral heel veel plezier dit weekend.
0: Ja, graag gedaan en dankjewel.
2: All Sport Radio Live.

0: Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Afgelopen zondag eindigde met La Vuelta de laatste van de grote rondes van het jaar. En ja, wat voor een editie was het, hè? Topfavoriet Tadej Pogacar, die aanvankelijk nog onklopbaar leek, die valt in de achtste etappe uit de ronde. We hebben een Matthew Brennan gezien die zichzelf niet echt als sprinter zou omschrijven, maar wel liefst 5 etappes in een sprint wint. En ja, wat te denken van Enric Mas, hè? De eeuwige nummer 2, de man die nooit wint, die uiteindelijk deze ronde ijzersterk was en toch in eigen land het rood mag winnen. En dan wel niet eens gehad over de Tour geïnspireerde slotetappen. Ik ga erover in gesprek met Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine. Roderick, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Een fantastische editie van La Vuelta. Waarschijnlijk lastig samen te vatten. 21 etappes in een enkele zin. Maar Roderick, als jij je best zou moeten doen, wat voor een Vuelta hebben we gezien?
2: Een Vuelta die eigenlijk alle kanten op ging, behalve De kant die wij hadden verwacht. Je zei het net zelf, 8e etappe is natuurlijk een vrij bepalende rit geweest. Dat ene steentje op de weg die alles op zijn kop zette. Die in één keer dat wat het scenario was dat zich uittekende vanaf de start bij Monaco al. Dat Pogacar die rit ging winnen, die Vuelta ging winnen. Dat kon toen de prullenbak in. En niet alleen die Vuelta, maar gewoon eigenlijk het hele wielerseizoen lag in één keer open. Je zag in de Vuelta dat ze daar enorm moeite mee hadden om daar om te schakelen naar welke koers gaan we nu rijden met z'n allen. En uiteindelijk is dat 3 weken later, of 2 weken later, is dat geëindigd met de overwinning van Mas. Wie had dat gedacht aan de voorkant van deze Vuelta? Dus dat is het een beetje.
1: Ja, het is wat dat betreft een bizar slot geweest. Het is heel erg jammer om te zeggen. Want aan de ene kant, weet je, zo'n Tadej Pogacar is natuurlijk ook gewoon een genot om naar te kijken. Wat die jongen af en toe uit zijn broekzak tovert, dat is bewonderingswaardig. Maar ja, dan valt hij uit. En dan moeten we ook wel zo eerlijk zijn. Dan wordt het ineens best wel een hele leuke koers.
2: Ja en nee. In de zin van het is een hele open wedstrijd. En op een gegeven moment, als je kijkt naar het slotweekend, hielden ze elkaar zo in de greep. Je ziet ook wel dat het vuurwerk verdwijnt. Ik bedoel, Pogacar die is zo goed dat hij het ook wel durft in zijn eentje aan te vallen. Hè? Soms op 50 kilometer van de streep in een grote ronde. Daar draait hij zijn hand niets voor om. Dat is vuurwerk. En op het laatst lag het zo vast en waren de renners zo vermoeid. Ze weten ook wel hoe de wereld in elkaar steekt, hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden. Dat het ook wel eens een keertje geen zin heeft om iemand aan te vallen die net een procentje beter is dan jij. Ook op, weet je, de enige die het probeerde was Carapaz nog. Die het echt, dat is natuurlijk iemand die eigenlijk nooit zich neerlegt bij een nederlaag. Maar ja, goed, die was 4e in het klassement. Nummer 5 lag er een takkend achter. Dus die had ook niet zoveel te verliezen. En die deed het met de moed der wanhoop. Maar ze hielden elkaar zo in de greep dat je ook best wel een beetje, de verrassing was er wel een beetje uit. En dat zie je dan ook wel weer. Dat het toch een beetje, moet je dat zeggen, Pogacar die is wel ongenaakbaar lijkt het, maar die zorgt dus ook voor vuurwerk in de koers. En dat misten we een beetje. Maar ja goed, dat maakte de slotetappe dan weer aan alle kanten goed. Waarin het vuurwerk de hele tijd werd afgestoken in die laatste 2-3 rondes op dat slotcircuit. Ja, je ziet dan toch inderdaad, je maakte de vergelijking met de Tour de France, dat zo'n etappe met een raadselachtige klim erin, dat toch prachtig is om naar te kijken. Topsport van de bovenste plank. Wat een genot aan wielerkoers.
1: Ja, want daar moeten we het zeker even over hebben. Die laatste etappe uiteindelijk gewonnen door Tobias Halland Johannessen. Die volgens mij ook een droogte van Hito Tokio had qua overwinningen.
2: Ja.
1: Die heeft dat de hele tijd niet
2: gewonnen. Die jongen zit er echt al 3-4 grote rondes tegenaan te hikken. Alleen maar 2e plaats en nu pakt hij hem eindelijk een keertje. Ja, je ziet het aan zijn hele lichaamshouding hoe fijn dat is om zo'n overwinning te pakken.
1: Ja, maar dat was natuurlijk fantastisch. Maar toch even ook het slot inderdaad. Het was, nou ja, het was bijna non-stop demarrage zo'n beetje.
2: Ja, en het rondje leende zich daar natuurlijk ook wel voor. Hè? Het is, het was een fikse klim, een veilige afdaling en dan een stratencircuit waarbij je eigenlijk na 200 meter al uit het zicht bent. Ja, dat leent zich voor aanvallen en ja, dat deden ze natuurlijk ook massaal. En iedereen probeerde er nog wat van te maken. Ramses de Bruyne bijvoorbeeld, man, ook een prachtig Vuelta gereden. Maar ja, geen prijs, geen hoofdprijs. En dit was de laatste kans en dan zit hij ook weer mee. Forceert hij de slag, doet het niet helemaal handig. Ik weet niet precies wat er op het einde nog, wat hij fout deed. Want hij deed alles goed tot de laatste bocht zo'n beetje. Ja, zo komt het allemaal bij elkaar in zo'n laatste etappe. En dan moet iedereen nog zijn rekening vullen. En ja, er kan er uiteindelijk maar eentje dat doen. En dat is Tobias Johannessen geworden. Nou ja, ik gun het hem wel. Mooi team. Aanvallend gekoerst. Met de dag ervoor met de hele ploeg in de vlucht. Ja, daar hou ik wel van.
1: Ja, dat was mooi. Ook kunnen we absoluut niet uit onder Matthew Brennan. 21 jaar oud. Debuut in een grote ronde. Wint 5 etappes.
2: Ja. Ja, wat wil je ervan, dat ik ervan zeg? Want kijk, het is natuurlijk het is heel dubbel. Het is een fenomeen, kun je zeggen. Iedereen is lyrisch en dit en dat is dus en zo. En er zit toch een maar achter. En dat is dat je 5 ritten wint in een volledig leeg massasprintveld. Er was eigenlijk geen enkele andere echte sprinter aan de start. En ik ben heel erg benieuwd hoe hij zich kan verhouden tot renners als Philipsen, als Merlier, Milan. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik denk dat hij daar absolute snelheid voor tekort komt. Ik denk dat het meer een sprinter wordt die zich gaat ontwikkelen richting... nou ja, dat is natuurlijk ook al gememoreerd richting Van Aert. Van Aert ziet hem zelf als zijn opvolger, coacht hem ook een beetje door die koers heen. En dat zag je natuurlijk ook wel aan de laatste rit, dat hij kan wel veel meer dan een sprinter. Hij zit mee in zo'n rit over dat klimmetje en kan dan in de finale ook nog zelfs zijn boontjes doppen. Ja, dat is voor een grote sprinter meestal niet weggelegd. Ja, die kan zijn boontjes wel doppen, maar dan zijn ze op. En hij kan nog meekomen. Kijk, hij wordt dan in de finale wordt hij helemaal gek gedemareerd. Logischerwijs. Want hij, ja goed, weet je, iedereen viseert hem natuurlijk na 5 ritten. Mm-hmm. Dus ik verwacht dat hij een beetje die kant, een beetje meer een klassieke coureur, een heel sterke puncher. Maar dat hij talent heeft, dat is wel duidelijk.
1: Ja, en laten we dan afsluiten met de man die uiteindelijk het rood wint. Ja, we hebben eigenlijk al een klein beetje getypeerd. Hè? Het is de man die nooit wint, de eeuwige nummer 2. Wat doet dit met hem? Ik bedoel, hij wint in zijn eigen land, in Spanje, het rood van La Vuelta. Ja, dat, beter dan dat gaat het niet worden, toch? Voor een Spanjaard althans.
2: Nee, hij zegt het eigenlijk zelf helemaal. Kijk. Eigenlijk zou je, als je Enric Mas bent, moet je gewoon nu stoppen met wielrennen. Ja, ik bedoel, hij gaat het echt... Gaat hij het nog een keer doen? Ik weet het niet. Ik gun het hem aan alle kanten. Ik vind het een prachtige wielrenner. Hij zit zo verschrikkelijk mooi op zijn fiets. Mooie glimlach, witte tanden. Ja, jeetje, man. Een beetje een stille strijder. Vaak op zijn bek gegaan en daardoor slechte seizoenen gedraaid ook. En nu dat dit naar buiten komt, dat dit eruit komt relatief late leeftijd, 31 jaar. Ja, ik gun het hem aan alle kanten. En het maar is, ja goed, weet je, er zal altijd normaal gesproken iemand aan de start staan die beter is dan hij. En nou ja, goed, als je ziet het aan het wielrennen, dit is het wielrennen. Als die gast die beter is dan jij op zijn snuffert gaat in de 8e etappe, ja, dan ligt het in één keer bij jou in het mandje. En dan moet je het eruit plukken. Dus ja, het is een beetje dubbel. Dit gaat nooit meer verbeterd worden, denk ik. Maar ja, goed, hij zal er altijd bij zitten. Ik bedoel, hij is Eén keer 71ste geworden in de Ronde van Spanje. En verder altijd bij de eerste zes. Dus het is gewoon een klassementsrenner van, ja, die zijn weerga niet kent. En nu heeft hij er eentje die, ja, die zijn carrière definieert. Nou, dat is toch prachtig.
1: Ja, uiteindelijk is één ding wat telt. En dat is als we over 50 jaar de lijsten van winnaars er eens een keer bij pakken. Is dat zijn naam daar staat.
2: Ja, exact. Dat geldt natuurlijk op alle niveaus. Als je een rit in de grote ronde wint, kun je daar gewoon je hele leven trots op zijn. Als je überhaupt een koers wint als prof, er zijn er zo verschrikkelijk veel die dat niet kunnen zeggen. Die wielrenners zijn geweest en niet eens prof zijn geweest. En die prof zijn geweest en niet gewonnen hebben. Dat is 90% van de renners, joh. Dus als je dit voor elkaar krijgt in jouw loopbaan, dan is dat prachtig. En hij kleurt het met een rit in lijn die hij wint. Dus dat is ook al iets wat hem niet vaak gebeurt. Dus ja, handjes dichtknijpen, joh. En voor de ploeg is het mooi. Die kunnen mooi op jacht gaan naar een nieuwe sponsor voor over een paar jaar. En die hebben ook wat te laten zien. Het is fijn dat ze weer boven komen drijven na zoveel jaren. Dat het toch een beetje naar beneden aan het drentelen was met Movistar. Dus ja, prachtig. Voor de Spaanse koers is dit natuurlijk een prachtig slot. Voor de Nederlanders, ja, we hebben er natuurlijk niet zo heel veel mee. Maar goed, wij zijn ook geen Spanjaarden. Zo simpel ligt het.
1: Precies. Maar ja, je zegt dat terecht. Het is natuurlijk voor Movistar ook wel lekker naar, laten we eerlijk zijn, in de grote rondes. Althans een beetje jarenlang in een soort van de anonimiteit hebben rondgereden.
2: Ja, ze hebben zich heel erg gefocust op Valverde al die jaren. Ook al werd hij wat ouder en ouder en ouder. En er kwam geen aanbod van onderuit. Ja, dat dachten ze met Mas te doen. En die reed natuurlijk ook wel fatsoenlijke uitslagen in grote rondes. Maar niet de killer die Valverde was. En dan ja, is hij ook nog een paar keer flink op zijn snuffert gegaan, zoals ik net zei. En dan krijg je dit. En ja, nou goed, dat in jacht voor naar die nieuwe sponsor die ze nodig hebben, is dit wel een push die ze kunnen gebruiken. En ik hoop dat het Spaanse wielrenner mee gaat liften hierop. Nou zie je natuurlijk ook wel dat er best wel wat talent aankomt. Ja, de grote glimlach die ernaast reed, Ivan Romeo, is daar één van. Maar die zitten nog niet op het niveau zeker niet van Valverde. En zelfs niet van Mas. Dus ja, dat moet je een poosje de tijd geven om te laten ontwikkelen, denk ik daar. Maar het Spaanse wielrennen is heel groot. En tegelijkertijd ook best wel zit het in de marge met weinig echt goede wielrenners. Terwijl het zo'n breed sportland is.
1: Als we tot slot nog even heel kort vooruit gaan kijken. Want refererend aan wat je in het begin zei. Zo ligt het einde van het wielerseizoen ook helemaal open door het uitvallen van Tadej Pogacar. We beginnen komende zondag met het WK wielrennen op de weg in Montreal in Canada. Het was een gedoodverfde favoriet, Tadej Pogacar, parcours op zijn lijf geschreven. Maar ja, dat gaat hem dus niet worden. Hoe zit het nu met die wereldtitelstrijd? Wie gaat er met de regenboogtrui vandoor?
2: Nou ja, goed, weet je hebt een voorproefje kunnen zien in de afgelopen weekend in de Canadese koers, hoe het denk ik gaat zijn. Er zitten een mannetje of 15, 16, 20, 25 misschien zelfs wel die op de een of andere manier, als het koersverloop hun kant opvalt, een kans kunnen maken. Het ligt volstrekt open. Het is mooi om te zien hoe er gespeculeerd wordt van is dit nou wel geschikt voor Mathieu, is dit nou niet geschikt? Zitten er wel genoeg hoogmeters in voor Evenepoel of te weinig hoogmeters? Het is doordat die ene grote man wegvalt, ligt het aan alle kanten open en iedereen kan winnen. Joh. Het is een aangename vorm van chaos. Dus ik ben wel benieuwd. Het is heel interessant hoe zich dat de komende 2 weken gaat ontwikkelen. Er komen natuurlijk nog Wout van Aert komt daar nog bij. Die heeft 2 weken de tijd om zich een beetje te herpakken van een drukke Vuelta. Die is ook een van de favorieten. Dus ja, goh, zeg het maar. Het kan alle kanten op.
1: We gaan het in de gaten houden, ja. We gaan het vanzelf zien. Dat is het mooie van tijd. Dat komt vanzelf dichterbij.
2: Uiteindelijk wordt het vanzelf de zondag van het WK. En dan zien we aan het eind van de rit wel wie er met die regenboogdrui zit. Ja.
1: Nou, we gaan in ieder geval nog even mooi nagenieten van de Vuelta die we hebben gezien. Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine, dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Graag gedaan. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Hockey.
6: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Voetbal.
8: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
9: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Voordat we het over alle nieuwtjes gaan hebben, het treurige nieuws wat ons heeft bereikt. Daar wilde je nog even extra bij stilstaan. En dat is helaas het overlijden van Bertina Koeman.
2: Ja, ik heb het voorrecht mogen hebben om haar te kennen. Ik ben een keer bij ze thuis geweest in Bussum. En ik heb in het verleden mogen samenwerken met Ronald en ik heb haar ook leren kennen als een buitengewoon aardige en een lieve vrouw die absoluut niet voldeed aan het standaard portret, zou ik bijna willen zeggen, van de voetbalvrouwen. Het was een hele bescheiden vrouw die altijd in de schaduw bleef, wilde ook blijven van Ronald. Een heel bijzonder mens, is helaas gestorven aan uitgezaaide vorm van borstkanker. Ze had er al lang last van. Het ging weer up en down. En op 65-jarige leeftijd, hetgeen natuurlijk veel te jong is. Ze laat 3 kinderen uit, waaronder onder andere natuurlijk Ronald Junior, de keeper van Telstar. Maar mijn sympathie en mijn liefde en mijn warmtegevoel gaat uit naar het gezin. En naar Ronald uiteraard. En naar zijn broer Erwin. Dus dat wilde ik toch even gemeld hebben voordat we weer overgaan tot de enorme geldstromen in de sport. Maar het is de realiteit.
1: Absoluut. Als we het dan toch hebben over grote geldstromen in de sport. Laten we dan gelijk beginnen met hetgeen wat van miljoenenbal verworden is tot het miljardenbal. De Champions League. Heel veel verschillende sponsors. Ze komen en ze gaan. Jij hebt er toch even een kleine analyse op losgelaten. Wat nou eigenlijk de huidige stand van zaken is?
2: Ja, de Champions League is natuurlijk een beetje het neusje van de zalm aan het worden op het gebied van voetbal. We hebben natuurlijk het WK, maar dat is één keer in het van de landenploegen. Dat is één keer in de 4 jaar. En de Champions League is natuurlijk elk jaar. En het is zo gewild bij alle zenders wereldwijd dat het trekt hoe langer hoe meer sponsors aan. En met name ook uit de, noem het maar eventjes, de komende landen op het gebied van voetbal, zoals China en andere landen in het Verre Oosten. Vorige week noemde ik al het 60 miljoen per jaar dollars sponsorschap van het Chinese witgoed- en elektronica-merk Haier. En nu heeft het Zuid-Koreaanse automerk Hyundai Kia, niet nieuw in de sport, want ze zitten al in de FIFA-sponsoring sinds 1999, maar die hebben nu ook getekend voor 4 jaar voor naar verluid 75 miljoen dollar per jaar en ingaan per direct. Terwijl dat Haier van vorige week, wat ik noemde, pas volgend seizoen toetreedt. Hyundai Kia die kan er onmiddellijk instappen, want ze nemen de vrijgekomen plaats in van het Nederlandse bedrijf Just Eat. Dat een jaar voor de einddatum van het contract het circus verlaat. En daar kom ik straks nog even op terug. Om even aan te geven hoe China het ziet zitten in het voetbal. Alibaba, BYD, dat is Build Your Dreams, dat automerk. Hisense, Oppo, TikTok, Vivo. Ze alle zijn al betrokken in het voetbal. Daarnaast hebben we natuurlijk als partners van de UEFA Anheuser-Busch, InBev, Alibaba en Pepsi. Dat zijn de partners van UEFA voor de 6-jarige periode. En Bet365, Fanatics, Nike en Qatar Airways zijn voor 4 jaar aan boord. Booking.com verlengt trouwens het contract met de UEFA landenteams. Dus niet met de Champions League. Onlangs voor 4 jaar. Ik zei net al dat ik nog even terug zou komen op dat Just Eat. Het is wel pikant en best wel interessant om te registreren dat de reden van het vroegtijdig vertrek van Just Eat is niet omdat ze het niet hebben geapprecieerd. Integendeel, het is de reden daarvan is dat het zo succesvol is dat de consument Just Eat is gaan zien als een voetbalmerk In plaats van natuurlijk de core business van het bedrijf. Van bestellen van eten dat je bij thuis bezorgd kan krijgen. En dat doet me denken aan het verleden toen ik in Engeland woonde en werkte. Daar was ik getuige van het feit dat John Player, dat sigarettenmerk met goud en zwart, mooie pakjes sigaretten. Dat merk was de hoofdsponsor van het Lotus Formule 1 team. Met onder andere Graham Hill en James Clark. En dat was zo succesvol, die auto was ook zo mooi en ze werden wereldkampioen, dat de consument dacht dat John Player Special, zo heette die dat merk en dus de Formule 1 auto, dat een merk was voor een auto en niet voor een sigarettenmerk. En dan schiet je je doel dus voorbij. Dus het geeft even aan hoe succesvol een dergelijk sponsorship kan zijn, terwijl het dan voorbij schiet aan zijn doelstelling om meer sigaretten te verkopen. Nou, dat is nu ook het geval geweest kennelijk bij Just Eat. En die hebben gezegd, sorry, wij willen vroegtijdig vertrekken. Nou, dat vindt u even helemaal niet erg, want er is een soort wachtkamer vol met potentiële sponsors. Maar ze hebben maar een beperkt aantal pakketten beschikbaar.
1: Daarover gesproken, als we het hebben over sponsors in de Champions League. We hebben het natuurlijk dan over de UEFA-sponsors. Maar de clubs die in de Champions League actief zijn, hebben natuurlijk ook zo hun eigen sponsors.
2: Ja, om er maar eentje te noemen. Liverpool, natuurlijk best wel interessant voor ons Nederlanders. Gezien het verleden van Arne Slot daar, maar ook het aantal Nederlandse spelers dat daar recentelijk en nog speelt. Werd al 17 jaar lang

0: toen het niet meer mocht, alcohol op het shirt, hebben ze gespeeld met het woord probably erop. Nou, en dat werd zo'n smaak maken en spraak maken, dat iedereen die het niet wist, die vroeg zich af waarom staat daar probably op. En toen werd natuurlijk gerefereerd in de, ja, talk about effect, maar probably the best beer of the world. Maar goed, dat terzijde, Charlotte Banks gaat dus van het shirt, het rode shirt van Liverpool af, vanaf het volgende seizoen. En daar komt Turkish Airlines voor in plaats. Standard Chartered blijft wel aan boord als een global partner, maar de voorkant van het shirt wordt dus inderdaad nu vrijgegeven voor Turkish Airlines, althans volgend seizoen. Deze switch draagt bij aan mijn gevoel dat de luchtvaartmaatschappijen zo langzamerhand de meeste grote clubs als communicatiekanaal hebben gekozen in het voetbal. Want wie komen we tegen als de Champions League beschouwen alleen al? We komen Emirates tegen natuurlijk. Daarna is het een van de grootste sportsponsors van de wereld. We komen Qatar Airways tegen. We komen Etihad Airways tegen. We komen Turkish Airlines tegen. We komen ook Riyadh Air tegen. Nou, dat Riyadh Air is natuurlijk een hele pikante, want het staat al twee seizoenen lang op het shirt van Atletico Madrid. Die airline die is weliswaar opgericht, maar er is nog geen enkel vliegtuig dat vliegt onder de naam van Riyadh Air. En ze zit al twee jaar lang op het shirt van Atletico. Dus het is een best wel een merkwaardig sponsorschap. En het is een soort voorbereiding op, maar ik vraag me toch echt af, wanneer komt dat Riyadh Air nou echt in de lucht, letterlijk en figuurlijk? Ja, we hebben natuurlijk Emirates, dat heeft veel clubs. Onder andere Real Madrid, Arsenal, Olympique Lyonnais, Benfica. En de meest betalende in dat de rijtje van clubs is natuurlijk, of de meest oplevende is Real Madrid. Die krijgen 100 miljoen per jaar. Maar de anderen zitten allemaal in dezelfde hoek van ongeveer 60 tot 70 miljoen wat Liverpool gaat krijgen van Turkish Airlines. Intussen legt de Manchester United, nu we het toch hebben over Engelse clubs en sponsors, een nieuwe moutjes-sponsor vast voor een slordige 12,5 miljoen pond per jaar. Nou, dat is een aanzienlijk bedrag, maar zo gaat het in die Premier League, die natuurlijk zeer populair is. Want het is 12,5 miljoen pond is ruim meer dan dat Ajax, Feyenoord en PSV krijgen van hun shirtsponsor die op het voorkant van het shirt staat. Want die zitten in de orde van grootte van tussen de 8 en de 10 miljoen per jaar. Dus het geeft maar even aan hoe interessant en hoe populair die Premier League is. Nou heb ik ook op het bereidje gezet. We zitten nu in de Champions League, nu de nieuwe editie. We hebben 36 clubs. Ik heb daar zo op een rijtje gezet. Wie zijn nou eigenlijk de shirtsponsors? Nou, dat zijn er natuurlijk een heleboel, 36 maal. Maar 5 keer is daar een luchtvaartmaatschappij. 5 keer nog steeds ook gokbedrijven. Dat zal ongetwijfeld minder worden, want hoe langer hoe meer bedrijven, of hoe langer hoe meer landen gaan zeggen, geen gokbedrijven meer. En ook 5 keer banken. En 2 keer telecom en dan 19 keer andere. Maar wat ik ook erg interessant vind, is de kledingsponsors van die 36 clubs. 13 ervan worden gekleed door Adidas en 7 door Puma en 6 maar door Nike. En de anderen zijn verspreid van 3 keer Gap Store, 2 keer New Balance en dan 5 keer andere clubs. Dus heel pikant. Eén ding dat ik wel leuk vind om even op te merken voor onze luisteraars. Slovan Bratislava speelt ook in de Champions League dit jaar. Speelt met een sponsor op het shirt. Dat is Nike, dat is een cryptobedrijf. Maar dat spel je als Nike. N-I-K-E. Maar het gekke is, de club speelt in Adidas kleding. Dus met Nike op het shirt, als shirtsponsor, in Adidas kleding. Dat vind ik wel pikant.
1: Ik vraag me nog af, dus ze het vast toch wel met elkaar over gehad hebben, denk ik.
0: Ja, denk het wel. Ik denk dat dat een ondeugende streek is van een van de twee.
1: Als we het toch hebben over kledingmerken. Je noemt de Gastor al. Is een Brits kledingmerk, maar wellicht in de toekomst Chinees.
0: Ja, ik verneem dat het de hardnekkige geruchten dat er een sprake van zijn dat het merk zichzelf aan het verkopen is. Het is overigens de kledingsponsor van 3 Nederlandse clubs, hè, Feyenoord, Twente en Utrecht. En ook de kledingsponsor van het Red Bull Formule 1 team van Max. Maar ze zouden zijn benaderd door een niet nader genoemde partij om verkocht te worden. En het gerucht is dat een bedrijf is uit China. Een van de medeoprichters van het Gazetteur kledingmerk is Andy Murray, de

0: bekende Engelse tennisser. Het merk kleedt onder andere ook het England Cricket Team. Nou, dat is natuurlijk in Engeland heel groot. En ze zijn ook de kledingsponsor van Everton. En heeft onder andere de groot aandeelhouder Sir Jim Ratcliffe. En dat happens to be de rijkste man van Engeland. Die wordt geschat op een vermogen van 16,5 miljard ponden. Maar die is ook die is sportgek. Die is voor 25% eigenaar van Manchester United. Voor 33% eigenaar van het Mercedes Formule 1 team. En hij heeft natuurlijk de gelijknamige Ineos wielerploeg. Dus die zullen dat merk wellicht al snel gaan verkopen. Want het bestaat pas sinds 2016. Dus dat is nog niet zo lang. Maar ja, Chinezen, als die er maar willen, dan komen ze met grof geschut en ze zullen ongetwijfeld met een groot bedrag in de markt zijn.
1: Frank, we hebben het best wel vaak over atleten die na hun carrière, of soms wel tijdens hun carrière, dus zeker ook in het geval van de personen waar we het nu over gaan hebben, maar geld terug investeren in de sport, dat kunnen ze op veel verschillende manieren doen, maar sommige voetballers kopen dan bijvoorbeeld weer voetbalclubs of kopen zich in door middel van aandelen. Lionel Messi hebben we niet al te lange tijd besproken, heeft toen een club in Spanje gekocht. Hij dacht waarschijnlijk, dat is best wel een goede business, want hij heeft er nog één gekocht.
0: Ja, af en toe vraag ik me wel eens af dat Lionel Messi voelt zichzelf waarschijnlijk meer Spaans langsman dan Argentijns. Want hij heeft natuurlijk zo ontzettend lang gespeeld bij Barcelona en heeft daar zijn carrière eigenlijk gemaakt. Als je voor Barcelona je carrière maakt, dan met een van de beste clubs van de wereld en zeker een van de meest aantrekkelijke clubs wat spel betreft. Maar goed, hij is in principe rond met de tweede divisieclub Eldense. Ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt, maar Eldense of Eldense in Spanje, tweede divisieclub dus. Het gaat om 100% van de aandelen, dus hij koopt de hele club. Pikant in dit verhaal is dat Cristiano Ronaldo, dat natuurlijk een soort rivaal is van Lionel Messi in het kader van de meest populaire voetballer op aarde, die heeft 25% van de aandelen in bezit in een andere tweede divisieclub in Spanje, namelijk Almeria, waarvan de resterende 75% in bezit zijn van Saudi-Arabië. Nou, dat zal ook wel weer het link zijn naar Cristiano Ronaldo, die zoals we weten in Saudi-Arabië voetbalt. De eerste wedstrijd tussen deze twee clubs, dat was natuurlijk pikant, vond inmiddels plaats en werd met 3-0 gewonnen door Cristiano Ronaldo Almeria. Terug naar de koop door Messi van die Eldense. Het is dus zijn tweede aankoop in Spanje, want eerder kocht hij de vijfde divisie, Cornella, even buiten Barcelona, waar Jordi Alba, een boezemvriend van Lionel Messi en teamgenoot van Messi bij Barcelona en nu bij Inter Miami. Daar genoot Alba zijn opleiding in die Cornada Club. Dus ik denk dat Jordi Alba ongetwijfeld ook betrokken is bij die aanschaf van die club in de tijd door Messi verricht.
1: Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
0: Graag gedaan en tot de volgende week.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij deze.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van als ze naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag, derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby. En om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet het elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Of je zegt, hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren. En nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Ja, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak. En dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door een crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hey.

0: Salavi, baby. All Sport Radio Live.
1: Sportkoepel NOC-NSF die roept de Nederlandse politiek op om te blijven investeren in sport. Ze benadrukt op Prinsjesdag in een open brief die ook door diverse sportprominenten is ondertekend de enorme maatschappelijke waarde van sport. Het is een oproep die ook breed gedragen wordt vanuit de sportwereld. Zo waren onder meer Serena Wiegman, Louis van Gaal, Irene Wüst, Ruud Gullit en Jetse Plat die hun handtekening eronder hebben gezet. Inmiddels heeft iedereen er een nachtje over kunnen slapen. We zijn benieuwd hoe eigenlijk de reacties er tot nu toe op zijn. Ik ga erover in gesprek met Mark van der Tweel, algemeen directeur van NOC-NSF. Mark, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, hoe was jouw dag gisteren?
2: Dit is altijd een bijzondere dag natuurlijk, omdat je met Prinsjesdag eigenlijk in afwachting bent van groot nieuws en zo. Maar tegelijkertijd past de relativering daar ook bij dat het echte werk en de finesses pas in de dagen en de weken daarna bekend worden. Dus het is vooral ook een ceremoniële dag. Maar ook een dag waarin we met sportbonden, met public affairs mensen, dus met lobbyisten van sportbonden, met mensen van het NOC-NSF kantoor en ikzelf gewoon heel hard en aan het rekenen zijn, aan het kijken wat gebeurt er, welke bewegingen worden er gemaakt. Maar ja, het is ook vooral een symbolische dag in heel veel opzichten.
1: Ja, voor de mensen die er niet zo gek veel van hebben meegekregen. Jullie hebben een oproep gedaan. Pagina grote advertentie in het AD. Kun je even in het kort vertellen hoe dat eruit zag en waarom jullie dit gedaan hebben?
2: Ja, wat we eigenlijk met die advertentiepagina gedaan hebben is te laten zien dat, we hebben gezegd, sport is meer dan leuk. Hè? Een beetje krom Nederlands eigenlijk als je het nader beschouwt. Maar kijk, sport gaat over sportplezier, gaat over sportprestaties. Allemaal superbelangrijk, staan we ook keihard voor. Maar tegelijkertijd, en daarom hebben we natuurlijk... Maar tegelijkertijd staat sport ook voor heel veel meer dingen. Voor verbindingen in de samenleving. Voor fitheid. Mensen kunnen gezonder ouder worden. We zien een enorme instroom in de via. Heel veel van de dingen die we nu achteraf aan het repareren zijn in de gezondheidszorg kunnen ook voorkomen worden met preventie. En preventie dan met name door sport centraal te stellen. Omdat dat vaak gepaard gaat met een lifestyle verandering. Dus je ziet dat sport heel veel waarde kan hebben voor de samenleving. En daar hebben we het eigenlijk toch te weinig over. Dus het is heel mooi dat die petitieachtige advertentie niet alleen getekend is door Serena Wiegman en Jetse Plat, om maar wat voorbeelden te noemen. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee, maar ook ondertekend is door prominente deskundigen uit de gezondheidszorg, uit het maatschappelijk middenveld. En die zeggen, jongens, we moeten echt structureel investeren in sport. Niet alleen omwille van de sport, maar ook om dit land veilig, schoon, leefbaar, weerbaar te maken en te houden. Dus de oproep is, kijk anders politiek. En dat is ook het gesprek wat wij proberen aan te gaan met het kabinet, met Kamerleden en met andere maatschappelijke partijen en bedrijven. En we hopen dat debat op gang te helpen. En dat gaat dus voorbij aan de sportbegroting. Daar kijken we natuurlijk met argusogen naar. Hè. Hoeveel geld gaat er naar de sport? Hoeveel wordt er geïnvesteerd in accommodaties? Maar uiteindelijk proberen we het debat ook op een hoger abstractieniveau te krijgen. En niet in de laatste plaats, omdat je namelijk weet dat je even ook aanspraak kunt maken, wellicht op andere budgetten. Want ja, er gaat maar een heel klein deeltje van de rijksbegroting naar sport. En ja, dat zou echt anders moeten. Nou, lang verhaal, maar dit is waar we op koersen. Dus je hebt de korte termijn en de lange termijn. En de lange termijn is, sport kan meer betekenen voor de Nederlandse samenleving. Maar dan, dat vraagt wel een politiek en een kabinet en een kamer die bereid zijn om het gesprek daar meer over aan te gaan.
1: Want als we het daarover hebben, als sportkoepel hebben jullie natuurlijk heel veel leden. Wat krijgen jullie vanuit de leden mee, waardoor deze oproep wel echt broodnodig is?
2: Nou, kijk, onze leden steunen deze oproepen, denk ik, in grote mate. En zijn heel veel van de sportbonden in Nederland natuurlijk ook echt wel bezig. Niet alleen met, wat ik zeg, sportplezier en sportprestaties, maar ook aan maatschappelijke waarde toevoegen. Ik was verleden week op de Solheim Cup, waar een prachtig congres was over wat de goalsport doet voor duurzaamheid en natuurontwikkeling. Alleen dit soort verhalen moeten we natuurlijk ook vertellen. Laten zien dat sport meer is dan alleen dat balletje slaan op het veld. Daarbij aangetekend dat we natuurlijk allemaal zijn gaan sporten omdat we sport leuk vinden. En dat moet ook, sportplezier en sportprestaties moeten altijd centraal blijven staan.

0: ooit wat heel erg benadrukt werd. Ja? Hoe heb jij naar die troonrede geluisterd?
1: Ja, ik wil daar toch wel een soort misverstand even uit de wereld proberen te halen. Dat vanuit de sport deels teleurgesteld gereageerd wordt dat het woord sport niet in de troonrede voorkomt. En ja, weet je, als je dan in het Haagse rondloopt, hè, gisteren alle vertegenwoordigers van belangenorganisaties lopen in Den Haag rond. Kijk, de BOVAG zal waarschijnlijk teleurgesteld zijn dat het woord leaseauto niet in de troonrede voorkomt. En de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundigen zal over zijn of haar domein hetzelfde zeggen. Volgens mij moet je daar niet door laten afleiden. Verleden jaar werd het woord sport overigens wel genoemd in de troonrede. Toen begon de koning namens het kabinet met voorlezen dat hij zo trots was op de prestatie van Team NL. Tegelijkertijd ging dat kabinet enorm bezuinigen. Dus woorden en daden hebben niet per definitie altijd met elkaar te maken. Maar tegelijkertijd zag ik in deze troonrede, maar ik ben een optimistisch mens, ook voldoende haakjes. En dat moeten we allemaal nog zien, hè. Maar wat je zegt, gezonde generatie, samenhang in de samenleving, de grote uitdagingen van deze tijd, daar kan sport misschien niet alles oplossen. Nou, zeker niet alles oplossen, maar wel heel erg aan bijdragen. Dus in die zin vond ik het een bemoedigend en optimistisch verhaal. Dus ik was daar. Dus ik doe niet mee in dat gezonder van, goh, het woord sport is niet gevallen. Dat is echt. Ik zou daar niet die waarde aan hechten.
0: Nu is de troonrede natuurlijk al iets van tevoren vastgesteld. Dat gaan ze niet in de ochtend natuurlijk nog even aanpassen. Nadat die pagina grote advertentie in het AD verschenen is. Wel begint alles nu eigenlijk vanaf vandaag. Hè? Nu gaat er alles worden besproken, nabesproken. En is er ook echt tijd om actie te ondernemen. Wat wacht jou nu eigenlijk de komende tijd?
1: Ja, niet alleen mij, maar dat doen we natuurlijk in een collectief van sportbonden en NOC en NSF samen. We proberen wel gecoördineerde acties daarop te doen. Maar wij praten natuurlijk met Kamerleden van de oppositie en van de coalitie om te kijken wat de uitkomsten zijn, waar nog ruimte zit voor sport. En dat zal voor een belangrijk deel toch wel geconcentreerd zijn op te zorgen dat er extra impulsen in de sport in Nederland komen. Die advertentie die we gisteren hebben geplaatst, ja, ik denk dat vooral het debat moet aanzwengelen hoe er in de komende jaren naar sport gekeken moet worden. Ik heb niet de illusie dat de wereld verandert na onze advertentie, maar het is wel een goede wake-up call. En we zien en we horen ook terug in alle gesprekjes die we zo, ja, toch een beetje in de spreekwoordelijke wandelgang hebben, dat die boodschap wel herkend en erkend wordt. Dus ja, laten we ons daar een beetje aan vastgrijpen. Maar de boodschap van mij naar alle sportcollega's is ook, jongens, blijven doorgaan, moedig voorwaarts. Dit moeten we iedere dag blijven vertellen. Want in dit klimaat waarin we tegenwoordig leven, waarin alles heel snel gaat, kun je een goed verhaal hebben, maar als het onvoldoende beklijft, dan gaat het niet werken.
0: Ja, plus dit is natuurlijk ook niet iets wat morgen al veranderd is natuurlijk. Daar zit een hele periode aan vooraf. Dus vandaar ook dat moedig voorwaarts blijven vertellen, dit verhaal. Gewoon even de dag gisteren gewoon in het algeheel meegepakt. Tevreden?
1: Ja, in die zin dat we, onze contacten in het Haagse zijn, dat durf ik wel te zeggen, beter dan ooit. We hebben goed contact met dit kabinet, we hebben goed contact met heel veel Kamerleden, van links tot rechts en van onder tot boven zou ik bijna zeggen. En ook ambtelijk, dus ik denk dat we goed de weg weten. Dat is geen garantie op succes, maar draagt wel bij. En we zien ook dat de media echt wel ons opzoeken om ons verhaal te horen. Dat hebben we gisteren ook goed kunnen uitdragen bij de ANP, bij de NOS, bij verschillende kranten, nu bij jullie. Dus ik zie wel dat we open oor hebben. En ik moet zeggen, ik doe dit werk nou pak een beet richting de 6 jaar. In het begin vond ik dat een hard gevecht om überhaupt gesprekspartner te zijn en aandacht te krijgen. En die fase zijn we voorbij. Maar nogmaals, dat zegt ook tegelijkertijd niet zo heel erg veel, want je moet iedere dag gewoon door blijven gaan. Het goede verhaal vertellen. En ik benadruk, sporten gaat over sportplezier, gaat over sportprestaties. Maar we moeten ook het verhaal erg blijven vertellen wat we voor die samenleving kunnen doen. Want dat gaat verder dan alleen een balletje slaan op het veld. Dat gaat ook over integratie, inclusie, samenhang in de samenleving, het tegengaan van polarisatie, een goede arbeidsmarkt. En daarmee sluit het ook heel erg aan op de thema's van deze tijd.

0: En ook bijvoorbeeld op concurrentiekracht. Dat is natuurlijk toch waar politici in eerste instantie naar kijken. Dat is de agenda van het kabinet. Hè? Dus bijvoorbeeld concurrentiekracht en weerbaarheid. Nou, daar kunnen wij een bijdrage aan leveren. Maar dan moet het wel vertellen en ook laten zien.
1: Absoluut. Mark van der Twil, algemeen directeur van NOC-NSF. Dank voor deze toelichting. En natuurlijk heel erg veel succes met alles wat komen gaat.
0: Dankjewel. All Sport Radio Live.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.
2: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Op Prinsjesdag luistert traditioneel heel Politiek Den Haag naar de troonrede van onze koning. Maar vanuit Theater aan het Spui klonk ook weer een andere boodschap. Daar werd namelijk de sportieve troonrede uitgesproken door Remy Bonjasky. Stichting Maatschappelijke Organisaties in de Sport, oftewel de MOS, die organiseerde nu voor het tweede jaar op rij deze bijeenkomst. We zijn benieuwd hoe men terugkijkt eigenlijk op de editie van dit jaar en wat men mee gaat nemen voor het komende jaar. Ik ga erover in gesprek met Hanne van Aert, voorzitter van de MOS. Hanne, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik kan me niet aan de indruk onttrekken. Ik was er zelf gisteren ook bij, maar ik denk dat ik nu in een gesprek ben met een aardig tevreden mens.
2: Zeker, het was echt een hele mooie middag. Fantastische opkomst. Remy deed het natuurlijk geweldig. En het is gewoon onwijs leuk als je al die sport-minded believers bij elkaar hebt om het belang van zo'n onderwerp nogmaals te onderstrepen. Dus dat was echt een groot succes.
1: Ja, laten we bij het begin beginnen voor de mensen die misschien nog niet helemaal thuis zijn in de sportieve troonrede en wat het allemaal precies inhoudt. Waarom organiseren jullie dit nu?
2: Nou, de troonrede van gisteren, uitgesproken door de koning, was daar misschien wel het allerbeste voorbeeld van. Want in die troonrede van de koning kwam het woord sport maar liefst 0 keer voor. En om die reden hebben wij gevonden dat het echt te belangrijk is om het er niet over te hebben. En het dus om een sportieve troonrede uit te laten spreken. Waarin we het hebben over het belang van sport en bewegen op de Nederlandse samenleving. Dus dat is de reden waarom we dat organiseren.
1: Ja, de koning refereerde wel indirect natuurlijk aan een aantal zaken. De gezondste generatie ooit, de samenwerking die natuurlijk heel erg moet worden opgezocht. Maar ja, dan het woord sport 0 keer noemen. Was dat misschien de grootste teleurstelling tussen haakjes?
2: Nou, het is denk ik vooral een gemiste kans. Want inderdaad, de koning sprak heel mooi over het feit dat preventie een ontzettend belangrijk onderdeel is om de zorgvraag in Nederland behapbaar te kunnen houden. Ja, en onderdeel van preventie, onlosmakelijk onderdeel daarvan, is natuurlijk sport en bewegen. Dus het was heel mooi geweest om die koppeling nog net even een slag dieper te maken en te kijken van wat betekent dat dan precies. Dus als je die gezondste generatie ooit wil hebben, als je het aanbod of de druk op de zorg wil verminderen en je wil meer aandacht voor preventie, ja, dan zijn sport- en beweegaanbieders in alle soorten en maten zijn daar echt essentieel voor.
1: Ja, elk jaar heeft bij jullie natuurlijk weer een eigen thema. Dit keer was natuurlijk de plek van sport en bewegen voor jongeren binnen de kabinetsplannen en de miljoenennota. Wat heb je daarvan gisteren misschien meegekregen vanuit de sportreden zelf, maar ook vanuit het publiek wat aanwezig was?
2: Nou, wat heel erg leuk was, is dat er veel jongeren ook aanwezig waren die betrokken zijn bijvoorbeeld bij spelers van de MOS, zoals bijvoorbeeld de Cruyff Foundation of de Krajicek Foundation. En dat Remy Bonjasky in zijn sportieve troonrede vooral ook refereerde aan de manier waarop hij in dit land opgegroeid is, wat sport en bewegen voor hem betekend heeft. En dat het niet altijd gaat om groots en meeslepend, maar dat het soms ook gewoon echt zo klein kan zijn als ergens binnenlopen en iemand die je naam nog weet. En dat je herkend wordt, dat je ergens thuis kunt voelen, dat je je veilig kunt voelen. En dat betekende voor deze jongeren, daar zag ik ontzettend veel herkenning in dat verhaal, die ook aangaven wat de Krajicek Foundation, maar bijvoorbeeld ook Cruyff Foundation, maar ook de Nationale Jongerenraad, die aangaven van hoe belangrijk sport en bewegen voor hen is om jongeren een plek te geven in onze samenleving.
1: Nou, het kwam ook terug in die panelsessie, werd door de jongeren zelf gezegd. Maar dat is natuurlijk het mooie aan deze sportieve troonrede. Er wordt niet over de doelgroep gepraat, maar met de doelgroep gepraat. Want de doelgroep was er zelf ook.
2: Zeker. Nee, en dat is natuurlijk eigenlijk, dat wil je natuurlijk altijd als het gaat in beleidsontwikkeling of het veranderen van de koers, als het gaat om een bepaald dossier. Maar je wil natuurlijk altijd graag met de doelgroep praten. En in dit geval hebben we natuurlijk het waanzinnige geluk dat je bij de MOS, dat we spelers hebben die juist die doelgroep heel erg goed kennen. Dan hoeven wij niet voor ze te gaan praten, dan horen we het natuurlijk liever van hen zelf. En zij geven gewoon een heel krachtig signaal af hoe belangrijk het is om ergens bij betrokken te zijn. Om gezien te worden, gehoord te worden, om een plek te hebben waar je ook mag zijn en gehoord wordt als het even niet lekker in je leven gaat. En dat is natuurlijk super belangrijk in de ontwikkeling van jongeren, waar gewoon op dit moment waar heel veel druk op staat. Ze moeten ontzettend veel. En dat is niet altijd makkelijk.
1: Nee, het maakt ook trouwens mooi, want als je de zaal inkeek, daar zat ook wel echt letterlijk gemeerd gezelschap. Hè? Het was echt van alles wat.
2: Ja, van alles wat. Het was ontzettend leuk, want er waren natuurlijk ook de Nederlandse Sportraad was aanwezig, NOC-NSF. Er waren gemeenten aanwezig. De wethouder Sport van Den Haag was aanwezig, die zelf ook een prachtig verhaal hield over het belang van sport en bewegen voor zijn leven. Dus ik denk dat die gemêleerdheid van het gezelschap ook maakt, is dat je constant in een ander perspectief verhalen uitwisselt. Waardoor je luistert naar een andere ervaring, een andere beleving. Waardoor je denkt van, hey, het is niet altijd mijn route die bepalend is ook voor de route van een ander. Maar dat je daarvan leert en probeert te herkennen van wat zijn nou de bepalende factoren geweest om tot succes te komen. En dat succes is niet ook eenduidig gedefinieerd. Dus het is heel mooi dat die diversiteit en die variëteit, dat gistermiddag ook echt tot uitdrukking kwam.
1: Nou, de sportieve troonrede zelf werd dus uitgesproken door Remy Bunjaski. Ja, die deed het ook wel fantastisch, hè?
2: Ja, fantastisch. Remy is natuurlijk, als je hem ziet staan, het is natuurlijk een ontzettend indrukwekkende man. Hij is natuurlijk groot, hij is breed. En iedereen kent hem natuurlijk uit de ring, zal ik maar zeggen. En als hij dan gisteren daar staat en hij vertelt eigenlijk zijn persoonlijke en echt heel kwetsbaar verhaal. Dan is dat ook gewoon een grote man die ook gewoon, ook gewoon als een klein jongetje begonnen is. En dat maakt het gewoon heel herkenbaar. Want het is geen Hosanna verhaal. Hij heeft loeihard moeten werken. Bij hem thuis was vroeger, er stond geen enorme geldboom in de tuin. Dus hij heeft zijn contributie terugverdiend door iedere keer de boksenring schoon te maken, te vegen en te dweilen. En denk, ja, weet je, dat is gewoon discipline, respect, hard werken, niet opgeven, maar ook gesteund voelen. Dus door een community waarin hij zich thuis voelde en waarbij dat ook geaccepteerd werd. Dat is denk ik een prachtig, prachtig verhaal.
1: Inmiddels zijn we een kleine dag verder. Wat zijn de reacties die je tot nu toe hebt gekregen vanuit mensen die aanwezig waren, maar misschien ook mensen die het op een afstandje gevolgd hebben?
2: Ja, het was heel leuk, want ook bij de borrel werd echt door allerlei aanwezigen geïnspireerd nagepraat. En het leidt ook meteen tot allerlei nieuwe ideeën en inspiratie. En laten we dit oppakken en kunnen we dit niet nog verder een stap verder brengen. En hoe mooi dat dit in gang is gezet. Dus het leidt meteen tot allerlei bruisende ideeën. En bij ons natuurlijk als de MOS leidt het ook meteen tot wat willen we richting volgend jaar? Hè? Welke feedback nemen we mee? Wat kan er beter? Wie zou voor volgend jaar misschien de sportieve troonrede kunnen uitspreken? Dus het was heel geslaagd. En we merken dat met name de inspiratie waar mensen ook wel voor komen, om gewoon eens naar verhalen van een ander te horen en daar weer mee op pad te kunnen gaan, dat echt gewerkt heeft.
1: Nu mocht iedereen natuurlijk aan het einde ook zelf een motie schrijven die in het koffertje ging. Zijn daar al inspirerende moties uitgekomen?
2: Ja, ontzettend veel inspirerende moties. Het is ook leuk dat iedereen ook de moeite genomen heeft om die moties op te stellen. En om ook echt te denken vanuit je eigen perspectief van wat zijn nou de bijdragen die mijn sport- en beweegwereld nog iets beter en sterker zouden maken. Dus dat is echt heel erg leuk om te lezen. Ja, en we moeten daar natuurlijk nog echt een verdiepingsslag op maken. We hebben ze nog niet allemaal gelezen, want het zijn er echt heel erg veel. Dus dat gaan we de komende weken doen. En daar putten wij ook weer inspiratie uit voor bijvoorbeeld een sportieve troonrede van volgend jaar.
1: Ja, ik weet trouwens niet wat er ondertussen allemaal bij jou op de achtergrond gebeurt, maar er kwam een hele kolonne als sirenes voorbij.
2: Ja, er kwam echt een kolonne van 10 auto's met blauw zwaailicht voorbij, ja.
1: Nou ja, heb je dat ook weer een keer meegemaakt natuurlijk. Nu is het, die moties zijn natuurlijk inspirerend wat eruit komt. Wat nemen jullie zelf vanuit de MOS nu mee van deze editie?
2: Nou, dat de combinatie van onze dagvoorzitters, natuurlijk twee jonge gasten met ook echt een hele leuke sportieve achtergrond, in combinatie met jongeren in de zaal, dat echt een hele geslaagde mix is. Dat we ook echt zoeken naar een diverse doelgroep die aanwezig is bij de sportieve. En dat het ook echt helpt om juist iedere keer andere perspectieven te blijven belichten. En dat we dus ook op zoek moeten gaan naar welk verhaal horen we nog steeds te weinig. En daar zijn natuurlijk al de deelnemers van de MOS, alle spelers van de MOS, daar zijn zo ontzettend veel verhalen die nog belicht kunnen worden. Dat ook echt wel iets is waarvan we zeggen dat werkt dus blijkbaar. Mensen zijn op zoek naar de verhalen die te weinig verteld worden, waar echt nog ontzettend veel inspiratie en werk uit te putten is, om daar met elkaar nog een stap verder in te gaan. Dus dat was heel erg mooi en dat nemen we zeker mee.
1: Ja, want er zijn nog wel wat dingen natuurlijk nodig voor ook weer de editie van volgend jaar. Hè? Dus weer een centraal thema. Een nieuw inspirerend persoon die de troonrede gaat voordragen. Wanneer gaan jullie daar een beetje mee aan de slag? Dat is natuurlijk nu wel heel snel, hè, een dag later. Maar wanneer staat dat voor jullie een beetje op de rol?
2: Ja, stiekem zijn we daar al wel een klein beetje mee begonnen. Want we weten inmiddels ook dat het organiseren van een sportieve troonrede, ja, daar moeten we natuurlijk altijd mee beginnen, locatie vastleggen. Maar juist ook de persoon zoeken die de sportieve troonrede gaat uitspreken. Dus daar zijn we stiekem al wel een beetje over aan het nadenken en mee begonnen. En zeker ook die moties van gisteren, ja, die willen we natuurlijk heel graag goed doorgronden, goed lezen. En daar ook mee aan de slag gaan. Dus dat, daar gaat in ieder geval de brede sport- en beweegsector de komende maanden nog van horen.
1: Nou, laten we het hopen. Ik wil in ieder geval nog complimenten geven voor de organisatie van gisteren. Want dat was weer prima op orde. Hanne van Aert, voorzitter van de MOS. Dank voor je tijd, voor deze terugblik. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met alles wat komen gaat.
2: Nou, dankjewel en tot volgend jaar.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur. Voetbal.
4: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
5: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
6: Autosport.
7: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na 2 weken toptennis is ook de laatste Grand Slam van het jaar een feit. In Flushing Meadows in New York won Jelena Rybakina zaterdag. Net als in de Australian Open van Arina Sabalenka. En Alexander Zverev die stak zondag in 4 sets een stokje voor die Amerikaanse droom. Hè, van de eerste thuistitel sinds 2003 door zich van Ben Shelton te ontdoen. Nederlands succes was er ook, want rolstoeltennisser Niels Vink die pakte zijn historische Calendar Slam door dit jaar na de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon nu ook de US Open te winnen. Ik ga erover in gesprek met Jon Visbeen van Tennis Magazine. Jon, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Laten we beginnen bij de vrouwen, want het is een fantastische periode om Jelena Rybakina te zijn. Hè. Wist eerder dit toernooi al de nummer 1 positie van de wereld over te nemen. En ze denkt, we pakken er maar gelijk weer een tweede Grand Slam titel voor dit jaar bij.
2: Ja, na de Australian Open, daar versloeg ze Sabalenka ook al in de finale. En dat zegt toch iets over Rybakina, die wat dat betreft op het hoogste niveau 2 keer van Sabalenka wint. En haar ook ontroont inderdaad als nummer 1 van de wereld. Tussendoor wint Sabalenka dan wel weer 2 keer van haar. Maar goed, het draait uiteindelijk in tennis om de Grand Slams. En we hebben de nieuwe nummer 1 van de wereld. Met een coach met een hele dubieuze reputatie. Maar dat schijnt haar niet te deren.
1: Nee, ja, dat is eigenlijk ook nog wel een verhaal. Hè? Want die man die wordt eigenlijk overal een beetje met de nek aangekeken. Als het gaat om hoe die met in het verleden, maar waarschijnlijk ook nu met tennissers omgaat.
2: Ja, nou ja, hij is zelfs geschorst geweest, hè, voor 12 maanden. Dat is later teruggedraaid tot een half jaar. Tot halverwege vorig jaar, meen ik. Omdat hij zich leek te vergrijpen zelfs aan die Rybakina, de WTA, de vrouwentennisvakbond, die besloot in te grijpen en eigenlijk tegen de wil van Rybakina zelf in. Onder zijn leiding is ze toch nu uiteindelijk op de allerhoogste treden terechtgekomen. En wie weet wat er nog meer in het vat zit. En kennelijk heeft zij er geen problemen mee met de bijzondere aanpak van die coach. Dus maar kijken wat dat allemaal nog gaat opleveren. Aan de andere kant is het ook zo dat Rybakina bijna niet eens mee had gedaan aan de US Open. Want ze blesseerde zich in de aanloop in Cincinnati, het toernooi van Cincinnati, aan de Achillespees. En sloeg 7 dagen lang helemaal geen bal. Liet zelfs MRI-scans maken en bekeek het van dag tot dag. Maar uiteindelijk was het allemaal goed genoeg en kreeg ze van de dokter groen licht om toch te spelen met als uiteindelijk resultaat dus een fantastisch toernooi en een kleine 5 miljoen euro rijker. Ook dat nog.
1: Als we het toch even over die strijd tussen Rybakina en Sabalenka. Is natuurlijk een strijd met meerdere factoren. Sabalenka natuurlijk een Wit-Russische. Rybakina oorspronkelijk gewoon een Russische, geboren, getogen in Moskou, maar komt nu sinds een aantal jaar uit voor Kazachstan. Kunnen wat dat betreft misschien wel met elkaar door 1 deur, maar die wedstrijden onderling, ja, het kan beide kanten op, zoals je zegt. Maar wat maakt het dan toch dat op het moment suprem, als het echt telt, zo'n Grand Slam, want aan de andere kant, ja, weet je, Indian Wells en Miami zijn natuurlijk 1000-punten toernooien, is ook wel mooi, maar het is geen Grand Slam. Hoe lukt het haar dan toch om in die Grand Slams Sabalenka te goed af te zijn?
2: Dat is. Het ligt ook aan talent, denk ik. Kijk, Sabalenka kan verschrikkelijk hard slaan. Als ze op het moment dat Rybakina dat geweld kan keren, dan zie je dat zij technisch gezien toch iets meer in huis heeft. En dat gebeurde dus zaterdag ook in die finale. Die trouwens heel spannend was. En op hoog niveau, moet ik zeggen. En dan zie je dat ze dat, ja, als ze dus die power kan pareren, dan komt het beste in haar boven. En dan zie je dat ze zelf ook mokerslagen kan uitdelen. En dat ze technisch gezien, ik denk toch op een iets hoger niveau staat dan Sabalenka.
1: Nou ja, en dat is nu ook zo, hè, met de nummer 1 positie in de wereld.
2: Ja. En ze heeft meteen een gat geslagen van bijna 2000 punten. Dus ja, dat moet je dan ook maar weer inlopen. Sabalenka heeft maanden ook zo'n positie gehad, waarin ze eigenlijk een stuk verwijderd was van de rest. Maar ja, dat is verdampt. En mede komt dat door het, ja, het hele sterke spel van Rybakina.
1: Dat was de zaterdag. Op de zondag de finale tussen de mannen. Alexander Zverev tegen Ben Shelton. En ja, die Amerikanen die hadden een hele grote droom. Hè? Voor het eerst sinds 2003 weer eens een thuistitel. Maar ja, die mogelijkheid had er misschien heel even ingezeten. Maar uiteindelijk ja, toch ook niet. Want Zverev was in de long run gewoon veel te sterk.
2: Ja. Ja, het is eigenlijk 2026 is toch wel het verhaal van Zverev. Hè? Want hij staat daar tegenover 24.000 Amerikanen die helemaal knotsgek zijn van die Shelton natuurlijk. En hij blijft daar staan en met zijn diabetes 1, want dat moeten we nooit vergeten. Hè? Hij is suikerpatiënt. En hij staat daar en hij blijft daar vier overeind. En ja, dan kijk je toch naar het seizoen. Waarin die eigenlijk. Afrekent toch met zijn criticus. Dus kijk, hij was in 2017, 2018 was hij al top of the bill. In 2018 won hij al de ATP-finals. Hem werd zeg maar een grote toekomst toegedicht. Maar eerst moest hij met de Big Three afrekenen. Nou, dat lukte hem niet. Die staken er steeds een stokje voor. Dat hij een Grand Slam-titel won. En toen kreeg je natuurlijk Sinner en Alcaraz. Die dachten van ja, die Zverev hebben niet zo'n boodschap aan. Dus het was bijna het verhaal van de beste tennisser ter wereld zonder Grand Slam titel. En daar heeft hij op een formidabele manier dit jaar mee afgerekend. En daar heeft hij gedeeltelijk geluk gehad dat Alcaraz natuurlijk een periode is weggevallen. En dat Sinner nu bijvoorbeeld niet meedeed vanwege blessure. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe. Hij heeft het jaar naar zijn hand gezet, hoe je het went of keert.
1: Nou, je kunt natuurlijk twee kanten op. Je kunt je dat uitspelen, ook al zijn die anderen er niet. Maar je kunt er ook gewoon gebruik van maken. In dit geval heeft hij dat dus wel gedaan. Want uiteindelijk is het, ja, weet je, Alcaraz hebben we een half jaar gemist. Sinner is er niet bij. Maar ja, dan moet je natuurlijk nog steeds wel die Grand Slam titel pakken.
2: Ja, zeker. En hij heeft er optimaal van geprofiteerd, hè, van die gedeeltelijke afwezigheid van die twee. Maar dat moet je dan ook wel doen. En in het verleden liet hij het dan nog wel eens een keer op het moment suprême afweten. Maar nu wint hij Roland Garros en hij wint de US Open. Nou, mind you, dat is voor het eerst sinds Boris Becker dat daar weer een Duitser wint in Amerika. Dat zegt toch ook wel wat, want dat is inmiddels, ja. 30, 35 jaar geleden. Dus ja, het is echt geweldig wat hij heeft gedaan. En hij is nu ook nummer 1 in de race, de seizoensrace naar Turijn, de ATP Finals, staat die eerste. En ook de nummer 1 positie komt in beeld. Hè. Hij staat nog weliswaar, ik geloof 600, 700 punten achter op Sinner. Maar hij zou zomaar ook het jaar kunnen afsluiten als nummer 1. En dat is toch wel heel, heel bijzonder.

0: Hè? Geen follow-up had van die geweldige service van hem. Maar ja, hij doet het op zijn manier, met zijn vader als coach. Hè? Zijn broer is er dan ook bij betrokken, Misha. Ja, zie hier, het wonder is geschied.
1: Nu was dit ook een heel vruchtbaar toernooi voor Nederlanders. Zometeen gaan we het sowieso hebben over Niels Vink. Maar laten we eerst even bij het enkelspel blijven. Ja, het grote lichtpuntje toch wel Botik van de Zandschulp.
0: Ja, gelukkig dat Botik toch aan zijn niveau een keer kwam. Wat hij op de mat kan leggen. En dat resulteerde in een kwartfinale plek. Waarin hij dus van de uiteindelijke winnaar verloor van Zverev. Maar hij heeft natuurlijk een formidabel toernooi gedraaid. Met onder andere winst op de minor. Een top 10 speler. Ja, petje af. En dat moet hem een enorme boost geven voor de rest van het seizoen. Want er komt nog wel wat aan natuurlijk.
1: Ja, want dit helpt hem qua ranking ook wel heel erg, hè?
0: Ja, hij pakt 30 plaatsen zo'n beetje, hè, naar 40. Is nu ook kopman, neem ik aan, komend weekend alweer van de Davis Cup. Als hij meedoet, hoor. Ik weet niet in hoeverre hij herstel nodig heeft of wat dan ook. Maar die staat alweer op de rol, hè, voor komende vrijdag en zaterdag tegen Colombia in Den Bosch. Hij staat 15 plaatsen hoger dan Tellen Griekspoor. Dus ik neem aan dat Haarhuis, zegt coach Haarhuis van, of captain Haarhuis moet ik zeggen. Jij bent nu nummer 1 kopman.
1: Nou, was die ontmoeting moeten we wel gaan winnen, toch, van Colombia?
0: Dat lijkt me wel. Daar zijn we wel aan onze stand verplicht. Blijft dat de Davis Cup. Hè? Daar hebben de spelers weer andere krachten, zeggen ze altijd. Maar normaal gesproken moeten we dat binnenslepen. Ja.
1: Ja, laten we het dan over Niels Vink hebben. Want bijna alles wat hij aanraakt verandert in goud. Calendar Slam, dat betekent nu dit jaar alle Grand Slams gewonnen. Dit was ook alweer zijn 11e Grand Slam titel in het enkelspel in totaal. Ja, er staat gewoon geen maat op Niels, zo lijkt het.
0: Nee, dat zeg je. He, dat is, en hij is ook Sam Schreuder de laatste 5 van de 6 keer de baas geweest op dit niveau. Weet je, hij staat op eenzame hoogte. En grijpt dan ook nog de dubbeltitel. Jongens, is onverslaanbaar, lijkt het wel. Een beetje, ja. Wat Dieder de Groot eigenlijk vroeger had, hè, totdat ze geopereerd werd bij de vrouwenrolstoelsters. Dat heeft hij nu in die quad al een tijdje. En zo'n calendar slam, dat is toch wel heel knap, hoor. Dat je in 1 jaar tijd alle 4 de Grand Slams wint. Dat gebeurt niet al te vaak. Ook bij de valide gebeurt dat zelden. Ik geloof Steffi Graaf de laatste was die dat ooit voor elkaar bokste. Maar dat is razend knap.
1: Ja, nu noemde je Dieder de Groot al. Die heeft wel weer een finale plaats weten te halen. Maar ja, waar zij natuurlijk een tijdje uit de relatie heeft gelegen. Met natuurlijk het herstel van de operatie en alles wat daarbij komt kijken. Ja, is haar grote rivale Yui Kamiji uit Japan. Die heeft zichzelf toch alweer doorontwikkeld. En nou ja, die wint dan uiteindelijk ook de enkelspelfinale.
0: Ja, klopt. Maar het was wel 3 sets. En dat geeft de burger moed. De grote won de tweede set met 6-1. En in de derde kwam ze net tekort met 6-3. Maar het geeft wel aan dat ze weer dichterbij komt bij die Kamji. En het wachten is net als voor Djokovic toch op de 25e Grand Slam zegen. Ze heeft er 24. En ik denk dat er best nog wel in zit. Dus weer hopen en je opladen voor de volgende. Dat is alweer volgend jaar, hè, Robert. Half januari in Australië.
1: Ja, 2 keer knipperen met je ogen. We zitten alweer aan de andere kant van de dag. Zo snel kan het gaan. Eerst nog de Davis Cup tussendoor. Dat is denk ik wel het eerste grote volgende toernooi wat dan nu in het tennis op de rol staat, hè?
0: Ja, bij de mannen wel. Vrouwen die spelen gewoon WTA-toernooien. Maar bij de mannen is het uitkijken nu naar vrijdag en zaterdag in de Maaspoort in Den Bosch. Nederland-Colombia, ik ben benieuwd. Maar ik ga ervan uit, ik heb een goed gevoel over. Ik denk dat ze dat klusje gaan klaren.
1: Laten we het hopen. Dat is voor aanstaand weekend.

alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Kelen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Vorige week hadden we het toch over het sluiten van de transferwindow en de uitgaven die gedaan zijn door Premier League clubs. Nou, niet geheel verrassend ging dat ver over de miljard heen. We hadden het over meerdere miljarden. Inmiddels hebben we natuurlijk ook wat cijfers uit de andere grote competities. En jij hebt toch even alles naast elkaar gezet voor een mooi vergelijk.
2: Ja, we hadden het inderdaad over de Premier League vorige week, omdat het bedrag weer alle perken te buiten ging, zou ik bijna willen zeggen. Er werd voor ruim 4 miljard euro in de Premier League besteed in het afgelopen transferwindow. Dat is aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren. Maar als je het hebt over een soort, even een vergelijking, het klassement van de competities die het meeste transfergeld uitgaven, was ook deze zomer weer net zo voorspelbaar eigenlijk als het voetbalkampioenschap van Frankrijk, waarvan je weet dat het Paris Saint-Germain is. Maar goed, de Premier League eindigde dus uiteraard weer bovenaan met die 4 miljard euro. En ook nummer 2 is al 7 jaar lang ongewijzigd de Serie A. En dat is best wel eigenlijk vreemd. Want met een bonnetje van ongeveer 1,2 miljard euro waren de Italianen 400 miljoen duurder uit dan zowel de Bundesliga als La Liga. En heel logisch is dat niet. Want als je kijkt naar de performance, de financiële performance van de Serie A en de La Liga en de Bundesliga, dan zijn de Duitse Bundesliga en de Spaanse La Liga in ieder geval een stuk gezonder dan de Serie A in Italië. De Serie A-clubs die hebben dik een miljard lager in de omzet van de clubs. En ze hebben dus ook aanzienlijk meer schulden. En dat is ook de reden waarom de UEFA regelmatig aanklopt bij Italiaanse clubs van: krijg je financiële huishouding op orde? Maar goed, hoe dan ook. Het is eerder in 2021 is het al gebeurd dat de Italiaanse club nog voor een bod van 1,7 miljard... door het private equity fonds CVC, dat is gevestigd in Luxemburg, dat die een aandeel wilde kopen in de Serie A. Nou, dat hebben ze toen geweigerd, maar nu zijn ze kennelijk overstag. En nu zijn ze in gesprek weer met investeerders, maatschappijen die willen investeren in de Serie A. Nou, waar hebben we dit soort verhalen eerder gehoord? Afgelopen zomer in het WK voetbal was onze vriend Gianni Infantino, de baas van FIFA, had een vergelijkbaar plan dat hij een stuk van de FIFA-competitie, het wereldkampioenschap, wilde verkopen aan een investeringsclub. Dat plan van meneer Infantino is helemaal nog niet zo vreemd in de sport, want het gebeurt elders ook. En het blijkt nu dat het in de Serie A op gebeuren staat. Dus het is nog niet zo vreemd dat Infantino die plannen had. En daarom verbaas ik me er ook over dat elk rumoer rond deze meneer Infantino gaat over dat traject, terwijl het zou moeten gaan over het intrekken van die rode kaart en het geven van die peaceprijs voor meneer Trump en et cetera, et cetera. Maar goed.
1: Ja, je voorspelde het eigenlijk al een beetje. Iedere aflevering van deze BV Sport Update, de LIV Golf Tour. Dat zal redelijk vlug een eind gaan kennen. En ja, vooralsnog nu lijkt het doek definitief wel gevallen te zijn.
2: Ja, het lijkt nu echt einde oefening te zijn voor de LIV Tour. De LIV Golf Tour moet ik zeggen, door het Public Investment Fund, en dat is vanuit Saudi-Arabië gefinancierde alternatieve golfcircuit of de Golf Tour, waarin inmiddels ruim 5 miljard dollar is geïnvesteerd door dat Public Investment Fund vanuit Saudi-Arabië, heeft het dus toch niet gered. Vooral door de felle tegenstand uit de PGA Tour, de traditionele Professional Golf Association Tour. En veel van de grote jongens in die PGA Tour die niet zijn gevallen en niet zijn gezwicht voor de miljarden uit Saudi-Arabië. En dat vind ik op zichzelf best wel goed nieuws. Er is nu officieel ook een faillissement aangevraagd bij het gerecht in New Jersey, waar het kennelijk geregistreerd staat. En de LIV Tour laat vooralsnog wel weten toch nog op zoek te zijn naar een soort doorstart, een nieuw businessmodel, Maar dat lijkt mij iets wat meer is voor de bühne om ja, het gezichtsverlies te voorkomen. Maar ik heb er niet zoveel vertrouwen meer in. Want waarom zouden de sterren op enkele na nu wel opeens zwichten als er toch weer een ander businessmodel komt? Eens te meer blijkt dat de sport gelukkig toch nog in enkele gevallen niet wijkt en niet zwicht voor het grote geld. En dat de spelers trouw blijven aan de officiële instanties die de sport groot hebben gemaakt. En waaraan zij dus ook zoveel hebben te danken. Ook in slechte tijden. De grootste fout in mijn ogen die Live Tour lijkt te hebben gemaakt, komt naar voren als je de Tours crediteurenlijst bekijkt, waarop vooral spelers staan. Kijk, en als je iets organiseert in de sport, dan moet je natuurlijk primair denken aan je artiesten. Want als je een mooi podium biedt en een Boterlift Tour, dan moet je op dat podium wel artiesten zetten die ook performen. En als die artiesten uiteindelijk niet komen of niet willen komen, ja, dan heb je ook dan kan je nog zo'n mooi podium hebben, maar dan loopt de zaal leeg. Dus, maar goed, er zijn toch een aantal spelers zoals John Rahm, Cameron Smith, Dustin Johnson en Bryson DeChambeau, die gezamenlijk nog een $40 miljoen te goed hebben uit de Live Tour. Nou, dat vind ik geen reclame voor de Live Tour. Dus als ze, hetgeen ik niet geloof, toch nog in staat zouden zijn om terug te keren, dan hebben ze dit natuurlijk al als een eerste barrière om die te overwinnen, om weer een beetje goodwill te kweken bij de spelers die ze willen aantrekken. Maar nogmaals, ik heb daar een hard hoofd in.
1: Maar dat lijkt me toch bijna een soort administratieve formaliteit. Nu weet ik dat de PIF afscheid heeft genomen van de Live Golf Tour. Maar als ik dan het is een heel groot bedrag hoor. Maar als je weet wat het PIF in de oorlogskas heeft. Maar zo'n inimini bedrag vergeleken daarmee nog te goed hebt aan dat soort spelers. Dan tik je dat als PIF toch even af.
2: Absoluut. Hè. Ze hebben een oorlogskas van enkele honderden miljarden dollars. En als je dan een schuld hebt aan de feitelijke artiesten, wat ik net al zei, hè, van 40 miljoen, ja, dan begrijp ik niet dat Saudi-Arabië, die zoveel hebben ingezet om de sport te gebruiken, om het toerisme in het land te promoten, dat je dan zo'n slecht figuur slaat door schuld te hebben aan spelers. En niet de eerste, de beste spelers. Dus dat begrijp ik totaal niet. Daar creëer je zoveel badwill mee in plaats van de goodwill die je hoopt te creëren. Dus ik vind het ook een merkwaardig verhaal, maar het is zo.
1: Dan groot nieuws voor de Davis Cup, want zij hebben een groot sponsorcontract getekend. En dat hebben ze gedaan. En dan gooi ik er even een persoonlijke mening in. Ik vind dat echt zo'n prachtig lekker merk wat je dan uit de sportsponsoring wel kent. Hè. Ze hebben ook een prachtig logo wat je op veel plekken ziet. Maar Generali uit Italië hebben ze getekend.
2: Ja, we hebben het aanstaande weekend speelt Nederland in de Maaspoort in Den Bosch. De tweede ronde van de Davis Cup tegen Colombia. Davis Cup bestaat al 126 jaar, dat wist ik ook niet, maar dat is behoorlijk oud dus. Het is de oude jaarlijkse competitie en die heet nu, of vanaf nu, Davis Cup by Generali. Nou, het Davis Cup, zoals de meeste van ons wel weten, telt 66 landenploegen die uiteindelijk aan het eind van het jaar in de finale twee landen overhouden. De Italiaanse verzekeringsgigant Generali is nu dus de hoofdsponsor. En daar hebben we geflankeerd onder andere ook twee grote aanmerken in de sport, Rolex en Visa. Het is vooralsnog een driejarige overeenkomst. Maar de bedragen die de luisteraars natuurlijk willen weten, die zijn helaas niet genoemd. En ik durf daarop niet te speculeren. Want dat zou ik wel eens helemaal naast kunnen zitten. Want het is voor mij toch een best wel een vraagteken wat dat nou waard zou moeten zijn. Je praat natuurlijk over ettelijke miljoenen. Maar hoeveel miljoen durf ik niet een uitspraak over te doen?
1: Maar als we het dan toch even hebben over dat logo. Ik vind het wel echt, als je het hebt over goede, sterke logo's om lekker mee te branden. Ik vind het wel een prachtig logo. Hè? Met die leeuw, met die vleugels. Dat is top. Hebben ze goed voor elkaar.
2: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Wij zijn misschien als Nederlander enigszins bevooroordeeld, omdat wij de leeuw natuurlijk direct associëren met ons voetbal, de nummer 1 sport in ons land. Maar ik ben het met je eens. Het is een heerlijk logo en het straalt sportiviteit uit.
1: Dan de Formule 1, Frank.
2: Ja, om nog maar eens even aan te geven hoe snel de financiële waarde van sport, en in dit geval de Formule 1, groeit. En dan heb ik het dus niet eens over de sportieve en maatschappelijke waarden, Die in de meeste gevallen overigens belangrijker zijn dan de financiële waarde in mijn ogen. Maar hoe dan ook, 5 jaar geleden kocht het Amerikaanse private equity fonds MSP Sport Capital zich in bij het McLaren Formule 1 team, het huidige wereldkampioen natuurlijk, voor een bedrag van £560 miljoen. Nu, 5 jaar later dus, heeft datzelfde MSP de aandelen verkocht voor £3,5 miljard. Dus dat is £2,5 miljard winst in 5 jaar tijd. Dat is nogal wat als je daarover nadenkt. Dus dat geeft even aan hoe intens populair dat Formule 1 traject is geworden. Sinds meneer Ecclestone het al heel rijk had gemaakt en heel mooi en groot had gemaakt, is het sinds het in handen is van Liberty Media, het Amerikaanse media-gigant, is het alleen nog maar gegroeid. Verder is er ook nog nieuws van de kalender van volgend jaar. Die telt voor 2027 24 races. Begint op 14 maart in Bahrein. En eindigt op 12 december in Abu Dhabi. In de 24 races zullen 10 races zullen ook een sprintrace hebben. Dat is de korte versie dus op de zaterdagmiddag. En dat is ook meer dan voorgaande jaren. Helaas zal Zandvoort er niet meer bij staan, zoals we weten. Want het zou best eens kunnen zijn dat dat extra vervelend is, omdat ik durf de voorspelling wel aan dat Max volgend seizoen weer absoluut gaat meedoen om de wereldtitel.
1: En dan sluiten we traditie getrouw inmiddels af met het uitdelen van een groene en een gele kaart. Frank, voor wie zijn ze deze week?
2: Ja, het geel gaat wat mij betreft naar de Vuelta, de Ronde van Spanje. Zij hadden beter moeten kijken naar de Tour de France, waar we in het verleden ook werden geconfronteerd met de laatste etappe, waar het geen één grote show, circus werd met fietsers met glazen champagne en ploegleiders in de auto met champagne. Nou, dat werd dit jaar ook bij de Spaanse Vuelta gedaan afgelopen zondag. Ik vind dat ik gun de winnaars van de Tour en van de Vuelta en van de Giro natuurlijk een glas champagne, maar breng dat niet zo pontificaal in beeld en maak er niet zo'n schetsvertoning van in de laatste etappe. De Tour de France heeft laten zien de afgelopen 2 jaar, enigszins noodgedwongen door de Olympische Spelen vorig jaar, dat de etappe werd omgezet in een fantastische etappe door Parijs langs Montmartre met een steile heuvelklim erin, waardoor de laatste etappe een fantastische climax werd van de Tour. Nou, dat moeten ze ook doen in de Vuelta en in de Giro, vind ik. Dat is een afsluiter en dat is goed voor de wielersport. En die associatie met alcohol vind ik, ik ben echt niet roomser dan de paus en ik begrijp ook best dat een glas champagne hoort bij de overwinning. Maar doe dat dan misschien op het podium, maar niet op de fiets en niet in de ploegleidersauto terwijl de man achter het stuur zit met een glas champagne in zijn hand. Dus wat mij betreft geheel voor de organisatie van de Vuelta. Groen, ik heb er twee groene kaarten. De eerste gaat wat mij betreft naar Jordi Cruijff. En dat is voor de wijze waarop hij op dit moment communiceert namens Ajax. Hij is de technisch directeur. Dus hij krijgt constant media-aandacht. Althans, de media willen zijn aandacht. Hij weet zich bescheiden op te stellen. En op de juiste momenten komt hij naar buiten en geeft hij de juiste antwoorden op die vervelende vragen vaak van de media. Die ik overigens begrijp. Ik bekritiseer de media niet, want die willen veel van de media. Maar hij stelt zich bescheiden op, legt uit waarom die bepaalde spelers koopt en legt uit dat Ajax gewoon dit seizoen weer mee moet doen om de titel en dat ze niet zich de luxe positie kunnen veroorloven om een paar jaar te gaan bouwen aan een nieuw eerste elftal van Ajax. Ze moeten gewoon meedoen voor de titel, want de Champions League volgend jaar kent maar één Nederlandse direct starter. Dus dat is groen voor Jordi Cruijff. Een tweede groene kaart geef ik aan de NOS en de KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond. Waarom? Omdat zij het contract hebben verlengd terwijl er een andere kaper op de kust was die aanzienlijk meer bood. En het is RTL combinatie Videoland combinatie Viaplay dat gekocht is door RTL. De schaatsbond heeft de verstandige zet gemaakt. We gaan niet voor het geld, we gaan voor de officiële status van NOS Studio Sport. Want dat is toch in de perceptie van de Nederlandse consument, is dat de zender voor sport. En als je door NOS wordt geselecteerd Dan ben je dus een officiële sport en dan is het de moeite waard om daarnaar te kijken. Ik heb altijd ook in mijn sportmarketingcarrière, als ik daarover mag spreken, heb ik ook altijd gezegd, ik heb liever voor mijn klanten 10 minuten live met Studio Sport van NOS, dan dat ik een half uur heb bij RTL. Met alle respect voor RTL, maar RTL is geen sportzender. En NOS is een officiële sportzender. En dat als je daar komt met jouw product, tussen aanhalingstekens, dan word je gezien door de sportconsument als erkenning, als officieel, dit is topsport. Dus een groene kaart voor met name de KNSB, maar natuurlijk ook voor NOS, dat we er gezamenlijk weer uit zijn uitgekomen, ondanks het feit dat er een concurrent uit de commerciële hoek aanwezig was met meer geld.
1: Ja, ik wil gewoon eens zeggen, als ik daarover mag spreken. Frank, jouw carrière is zo'n beetje de bakermat van alles wat op dit gebied gebeurt in Nederland.
2: Nou ja, kijk, het is... Ik heb alle sympathie voor de NOS op dit moment. Niet alleen omdat daar nu een man aan het roer staat waar ik het volste vertrouwen in heb. En omdat hij ook helemaal een idolaat is van sport, hè, Alexander van der Wulp. Maar... ik heb door de jaren heen zo veel en prettig mogen werken met de NOS. En ontdek daar ook de passie voor sport. En bij RTL en SBS, nogmaals met alle respect voor de commerciële zenders. Zij zijn geïnteresseerd in sport puur vanwege de kwantiteit. En niet zozeer vanwege de kwaliteit. Ze weten dat ze met sport veel hoger kijkcijfers scoren, waardoor ze dus commercials kunnen verkopen. Het feit dat je dan onderbrekingen krijgt bij het schaatsen straks, als het bij RTL zou zitten, midden in een 5 kilometer of in een 10 kilometer, even een commercial break er dus door. Nou, dat zal de NOS nooit van zijn leven doen. En dat behoudt toch de traditionele waarde van de sport. En dan moeten we niet gaan voor het grote geld, want dat uiteindelijk worden we dan de verliezer als we bezwijken voor het grote geld in de sport.
1: Absoluut. Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
2: Graag gedaan en tot de volgende week, Robert.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
6: Voetbal.
7: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
8: Hockey.
9: Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
12: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Peaceful Sports Radio Live.
1: Dit weekend mogen we ons gaan opmaken voor iets heel bijzonders. De NN Dam tot Damloop wordt namelijk voor de 40ste keer georganiseerd. En het gaat dit weekend om veel meer dan enkel de bekende 10 Engelse mijl tussen Amsterdam en Zaandam. Want in totaal zo'n 83.000 deelnemers. Er wordt namelijk ook gewandeld, gefietst, natuurlijk hard gelopen. Maar overdag en tijdens de Damloop by Night is dit het grootste sportieve weekend van Nederland. Ik ga erover in gesprek met Tom Limme, race-directeur van de NN Dam tot Damloop en senior event manager bij organisator Le Champion. Tom, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, hoeveel zit het bij jou al te kriebelen dat aankomende weekend?
2: Nou, als jij dit zo opzomt, dit lijstje, dan begint het wel steeds meer te kriebelen. We hebben er wel echt zin in.
1: Ja, je zegt al, het kriebelt dus heel erg. Hoe zit het eigenlijk met de laatste voorbereiding? Want ja, zo'n heel weekend, daar komt natuurlijk heel erg veel bij kijken. We zitten nu ongeveer nog een half weekje ervan af. Moet er nog veel gebeuren?
2: Nou, eigenlijk staan alle puntjes wel redelijk op de i inmiddels. Dus we zijn er echt wel klaar voor in dit stadium. Die voorbereidingen gaan natuurlijk al veel eerder van start. Daar starten we eigenlijk al meteen na de vorige editie mee. Dus eigenlijk is de Dam tot Damloop wel het hele jaar rond werk. En ik zie het altijd zo dat ik ben zelf het hele jaar met de Dam tot Damloop bezig. Maar gaandeweg het proces richting dat het evenement steeds dichterbij komt, hakken er steeds meer collega's vanuit mijn team aan. En inmiddels zitten we in de fase dat het echt wel de puntjes op de i zijn gezet al.
1: Want ik ben toch altijd benieuwd bij zo'n groot evenement. Wat komt daar nou eigenlijk allemaal bij kijken?
2: Ja, zoals ik al zei, we starten natuurlijk met een evaluatie. Dat doen we intern, maar dat doen we ook extern met gemeentes en diensten, partners en sponsoren. Ja, en zeker in een jubileumjaar waar we nu in zitten, jubileum editie, zijn we ook om tafel gegaan om te kijken van wat zouden we dit jaar extra kunnen organiseren, kunnen doen in het kader van het jubileum. Je wilt zo'n editie toch wat specialer laten zijn dan een normale editie. Dus dat hebben we eind vorig jaar al opgepakt met elkaar. In het voorjaar ga je dan eigenlijk het inschrijfproces, de inschrijffase in. In april gaat de inschrijving open. We waren ook binnen 5 kwartier uitverkocht. Dus dat was ook snel gebeurd. En daarna volgt eigenlijk de vergunningsfase. Dus dan ga je de plannen verder formaliseren, indienen. En alle leveranciers, partners en sponsoren informeren. En verder met de planvorming aan de slag.
1: Ja, ik kan me trouwens voorstellen, je zegt al, eigenlijk de eerste inschrijving, die was al heel snel uitverkocht. Daarna begint de vergunningsfase. Nu snap ik, als je het voor de 40ste keer organiseert, dat het qua vergunning vast wel goed komt. Maar dus je hebt eigenlijk al je inschrijving rond voordat eigenlijk je echt officieel volgens ook de lokale overheid het evenement mag organiseren.
2: Ja, dat klopt. Ja, zo gaat het vaak in de evenementenwereld. De inschrijving openen we vroeg. In februari schrijven de business teams zich al in bij ons. Dan kijken we hoeveel business teams er meedoen. Weten we ook wat we individueel moeten reserveren. In april was het volledig uitverkocht.
1: Nou, je noemde het al, het is een jubileum editie. Wat gaan we daar eigenlijk van meekrijgen? Gaat het cijfer 40 regelmatig voorbij komen?
2: Cijfer 40 komt zeker regelmatig voorbij. Het zit ook in ons jubileum logo. Dat is eigenlijk waarmee je begint. En wat we vooral willen is dat het ook voor de deelnemers een feestje is om mee te doen. We zeggen dat we het grootste hardloopfeest van Nederland zijn. Dat is ook denk ik waarom de Dam tot Damloop zo bekend is geworden in de jaren 80 al. Veel toeschouwers, publiek langs de kant, veel bewoners langs de kant. En we voegen daar zelf ook veel entertainment aan toe. Dat doen we dit jaar in een speciaal thema. We zijn natuurlijk in de jaren 80 begonnen. Dus we nemen de deelnemers mee in een tijdreis over het parcours. We starten in de 80's, dus echt met 80's muziek. We rennen direct naar de start de tunnel in, waar ook voor het eerst muziek te horen zal zijn. En zo ren je na een paar kilometer de 90's in, naar de zeros, de 10's, om vervolgens in de 20's te finishen in Zaandam. Dus we vieren dat vooral voor de deelnemer, dat we daar op het gebied van entertainment groot inzetten.
1: Ja, maar dat is wel heel gaaf bedacht inderdaad. Maar ja, alles bij elkaar. Ook het grootste entertainmentprogramma uit de geschiedenis van het event.
2: Ja, klopt. Normaal gesproken zetten we denk ik zo'n 30 tot 35 locaties weg op het parcours waar we muziek organiseren. En nu verdubbelen we dat bijna. We zitten op 55 plekken. Dus entertainment, muziek is echt wel een van de speerpunten geweest in dit jubileumjaar.
1: Ja, nu zeiden we het al, het is meer dan enkel die bekende 10 Engelse mijl tussen Amsterdam en Zaandam. Er gaat nog veel en veel meer gebeuren dit weekend. Neem ons even mee naar het programma, want jullie starten niet op de zondag. Dat begint natuurlijk al veel eerder.
2: Klopt, we hebben op vrijdag een persconferentie. Dat doen we in het Intel Hotel in Zaandam. Daar presenteren we de topatleten. En we hebben eigenlijk een zestal evenementen gedurende het weekend. En dat start op zaterdag met de Damterdam wandeltocht voor Pink Ribbon. En met start vanaf de Dam in Amsterdam en finish in Zaandam. Over diverse afstanden, dat is recreatief wandelen. Dat doen we dus om geld op te halen voor onze titelpartner Pink Ribbon. Dan hebben we een aantal evenementen in Zaandam staan op de zaterdagmiddag en avond met een mini-loop en de Damloop by Night. Dat is 5 Engelse mijl, dat is dus de halve afstand die we op zondag doen. En dat is vooral een funrun, dus dan gaat het vooral om de sfeer en beleving langs het parcours in de schemer, in de avonduren. Dus dan voegen we vooral veel dingen met muziek en verlichting en show toe. En op zondag starten we dan met de Saxo Damterdam Fiets Classic vanaf de Dam in Amsterdam. Ook de finish zal daar plaatsvinden. Dat is ook recreatief fietsen met een aantal onderdelen die ook nog voor de 10 Engelse mijl door de Eitunnel heen passeren. Ja, en op zondag staat dan eigenlijk centraal de 10 Engelse mijl. Dat is ook het hoofdonderdeel van het weekend. 46.000 inschrijvingen die dan van Amsterdam, hartje Amsterdam, naar Centrum Zaandam toe rennen.
1: Ja, want dat is ook, als je kijkt naar het totaal aantal deelnemers over het weekend, dat is ook meer dan de helft. Hè? Dus dat is met recht ook gewoon de hoofdmoot.
2: Klopt, en dat is ook het onderdeel wat we dan voor de 40ste keer gaan organiseren. En in de loop der jaren zijn eigenlijk die andere side events zijn erbij gekomen.
1: Nu noem je de internationale toplopers al, die gaan natuurlijk ook meedoen. Ik ben benieuwd, als zij ook de reis van de ethische naar het heden gaan maken gedurende die 10 Engelse mijl. Heb je al wat verhalen gehoord van de internationale toplopers, hoe zij tegenover dit idee staan?
2: Nee, dat niet. Ik denk ook dat zij eerlijk gezegd wat minder oog hebben voor deze thematiek die we toevoegen. We doen dit ook echt vooral voor de breedte sporter natuurlijk. Maar ook zetten we dit jaar wel echt wel goed in op die topatleten. Zo'n jubileumjaar geeft namelijk extra glans als je daar ook bijvoorbeeld parcoursrecords in kunt realiseren. Het parcoursrecord bij de dames staat echt al heel lang, vanaf de derde editie,

0: Prono en Ayana Gianetti zijn erbij. Ook natuurlijk een prachtige Nederlandse delegatie. Dat is natuurlijk wel allemaal, ja, laat ik zeggen, ook natuurlijk een beetje geaast op dat aanvallen van dat parcoursrecord. Dat zou natuurlijk nog helemaal het mooiste zijn als dat dan uitgerekend bij beide lopen, bij de vrouwen en de mannen, verbroken wordt in dit jubileumjaar.
1: Zeker, dat is dan een kerst op de taart, zoals ze dat mooi noemen.
0: Ja, hoe groot acht je de kans? Zeg maar? Want daar spelen zoveel factoren mee natuurlijk. Want je zit ook natuurlijk nog met bijvoorbeeld weersomstandigheden. Staat de wind goed? Ik noem maar even iets. Temperatuur, is dat goed? Is wat dat betreft, staan alle seinen op groen voor een goede aanval op parcoursrecord?
1: Ja, de omstandigheden zijn gunstig. Dus dat betekent dat de wind meevalt. Windkracht 3 is nu voorspeld. En die staat schuin in de rug, schuin tegen. Dus dat ziet er redelijk gunstig uit. Ik ben vooral benieuwd wat de hazen kunnen. Want die gaan natuurlijk van start op het schema parcoursrecord. Waarbij ik vooral denk dat we bij de dames een reële kans hebben op dat parcoursrecord. Bij de heren staat het parcoursrecord sinds 2011 van Leonard Colmon. Dat is wat scherper weggezet als je kijkt naar wat voor kilometertijd je dan moet rennen. Dus ik verwacht bij de vrouwen dat we een goede kans maken dit jaar.
0: Ja, toch vind ik het ook wel heel bijzonder, hè, dat je al zo lang een parcoursrecord hebt staan, 1987.
1: Ja, dat is zeker heel bijzonder. Maar vandaar dat we het ook wel eens tijd vinden om die uit de boeken te lopen.
0: Ja, dat snap ik ook wel weer. En dat is allemaal onder toezicht oog van de recordhoudster zelf. Ja, daar gaat dus nog een persconferentie plaatsvinden op de vrijdag. Daar verwacht je daar ook veel animo voor?
1: Ja, zeker. Daar presenteren we onze topatleten. Dat is ook een mooie aftrap eigenlijk van zo'n weekend. Dus een aantal van onze belangrijke sponsoren zijn daar. En dat geeft eigenlijk, wat ik zelf wil zeggen, het is echt een kick-off ook voor jezelf, dat zo'n weekend echt gaat beginnen. Dus als dan vrijdagochtend dat moment is, dan kunnen we echt los.
0: Nu is natuurlijk deze editie de inschrijving al wel een tijdje gesloten. Maar als we hem even over deze editie heen tillen, verwacht je dan ook alweer snel dat mensen die dan dit jaar gemist hebben, heel erg balen van het missen van de jubileumeditie, maar dat editie 41, dat ze zich al kunnen inschrijven?
1: Ja, ik hoop het. Dat het wordt gezien als een succes en dat we dat kunnen doortrekken. Kijk, de inschrijfperiode volgend jaar zal om en bij rondom dezelfde periode zijn. Dus dat zal weer het voorjaar van 27 zijn dan. Mensen die dat volgen, die krijgen het ongetwijfeld mee.
0: Maar sowieso, eerst komend weekend hopelijk een fantastische jubileumeditie van de NN Dam tot Dam lopen. Tom Limme, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En ja, alvast heel erg veel succes en vooral heel veel plezier dit weekend.
1: Ja, graag gedaan en dankjewel.
2: All Sports Radio Live.

thuis, tijdens je training, in de sportkantine of uit? Dit is All Sports Radio. Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Afgelopen zondag eindigde met La Vuelta de laatste van de grote rondes van het jaar. En ja, wat voor een editie was het, hè? Topfavoriet Tadej Pogacar, die aanvankelijk nog onklopbaar leek, die valt in de achtste etappe uit de ronde. We hebben een Matthew Brennan gezien die zichzelf niet echt als sprinter zou omschrijven, maar wel liefst 5 etappes in een sprint wint. En ja, wat te denken van Enric Mas, hè? De eeuwige nummer 2, de man die nooit wint, die uiteindelijk deze ronde ijzersterk was en toch in eigen land het rood mag winnen. En dan wel niet eens gehad over door de Tour geïnspireerde slotetappen. Ik ga erover in gesprek met Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine. Roderick, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Een fantastische editie van La Vuelta. Waarschijnlijk lastig samen te vatten. 21 etappes in een enkele zin. Maar Roderick, als jij je best zou moeten doen, wat voor een Vuelta hebben we gezien?
2: Een Vuelta die eigenlijk alle kanten op ging, behalve De kant die wij hadden verwacht. Je zei het net zelf, 8e etappe is natuurlijk een vrij bepalende rit geweest. Dat ene steentje op de weg die alles op zijn kop zette. Die in één keer dat wat het scenario was, dat zich uittekende vanaf de start bij Monaco al. Dat Pogacar die rit ging winnen, die Vuelta ging winnen. Dat kon toen de prullenbak in. En niet alleen die Vuelta, maar gewoon eigenlijk het hele wielerseizoen lag in één keer open. Je zag in de Vuelta dat ze daar enorm moeite mee hadden om daar om te schakelen naar welke koers gaan we nu rijden met z'n allen. En uiteindelijk is dat 3 weken later, of 2 weken later, is dat geëindigd met de overwinning van Mas. Wie had dat gedacht aan de voorkant van deze Vuelta? Dus dat is het een beetje.
1: Ja, het is wat dat betreft een bizar slot geweest. Het is heel erg jammer om te zeggen. Want aan de ene kant, weet je, zo'n Tadej Pogacar is natuurlijk ook gewoon een genot om naar te kijken. Wat die jongen af en toe uit zijn broekzak tovert, dat is bewonderingswaardig. Maar ja, dan valt hij uit. En dan moeten we ook wel zo eerlijk zijn. Dan wordt het ineens best wel een hele leuke koers.
2: Ja en nee. In de zin van het is een hele open wedstrijd. En op een gegeven moment, als je kijkt naar het slotweekend, hielden ze elkaar zo in de greep. Je ziet ook wel dat het vuurwerk verdwijnt. Ik bedoel, Pogacar die is zo goed dat hij het ook wel durft in zijn eentje aan te vallen. Hè? Soms op 50 kilometer van de streep in een grote ronde. Daar draait hij zijn hand niet voor om. Dat is vuurwerk. En op het laatst lag het zo vast en waren de renners zo vermoeid. Ze weten ook wel hoe de wereld in elkaar steekt, hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden. Dat het ook wel eens een keertje geen zin heeft om iemand aan te vallen die net een procentje beter is dan jij. Ook op, de enige die het probeerde was Carapaz nog. Die het echt, dat is natuurlijk iemand die eigenlijk nooit zich neerlegt bij een nederlaag. Maar ja, goed, die was 4e in het klassement. Nummer 5 lag er een takkend achter. Dus die had ook niet zoveel te verliezen. En die deed het met de moed der wanhoop. Maar ze hielden elkaar zo in de greep dat je ook best wel een beetje, de verrassing was er wel een beetje uit. En dat zie je dan ook wel weer. Dat het toch een beetje, moet je dat zeggen, Pogacar die is wel ongenaakbaar lijkt het, maar die zorgt dus ook voor vuurwerk in de koers. En dat misten we een beetje. Maar ja goed, dat maakte de slotetappe dan weer aan alle kanten goed. Waarin het vuurwerk de hele tijd werd afgestoken in die laatste 2-3 rondes op dat slotcircuit. Ja, je ziet dan toch inderdaad, je maakte de vergelijking met de Tour de France, dat zo'n etappe met een raadselachtige klim erin, dat toch prachtig is om naar te kijken. Topsport van de bovenste plank. Wat een genot aan wielerkoers.
1: Ja, daar moeten we het zeker even over hebben. Die laatste etappe uiteindelijk gewonnen door Tobias Halland Johannessen. Die volgens mij ook een droogte van hier tot Tokio had qua overwinningen. Die heeft dat de hele tijd niet gewonnen.
2: Die jongen zit er echt al 3-4 grote rondes tegenaan te hikken. Alleen maar 2e plaats en nu pakt hij hem eindelijk een keertje. Ja, je ziet het aan zijn hele lichaamshouding hoe fijn dat is om zo'n overwinning te pakken.
1: Ja, maar dat was natuurlijk fantastisch. Maar toch even ook het slot inderdaad. Het was, nou ja, het was bijna non-stop demarage zo'n beetje.
2: Ja, en het rondje leende zich daar natuurlijk ook wel voor. Hè? Het is, het was een fikse klim, een veilige afdaling en dan een stratencircuit waarbij je eigenlijk na 200 meter al uit het zicht bent. Ja, dat leent zich voor aanvallen en ja, dat deden ze natuurlijk ook massaal en iedereen probeerde er nog wat van te maken. Ramses de Bruyne bijvoorbeeld, man, ook een prachtig Vuelta gereden, maar ja, geen prijs, geen hoofdprijs. En dit was de laatste kans en dan zit hij ook weer mee. Forceert hij de slag, doet het niet helemaal handig. Ik weet niet precies wat er op het einde nog, wat hij fout deed. Want hij deed alles goed tot de laatste bocht zo'n beetje. Ja, zo komt het allemaal bij elkaar in zo'n laatste etappe. En dan moet iedereen nog zijn rekening vullen. En ja, er kan er maar uiteindelijk maar eentje dat doen. En dat is Tobias Johannessen geworden. Nou ja, ik gun het hem wel. Mooi team. Aanvallend gekoerst. Met de dag ervoor met de hele ploeg in de vlucht. Ja, daar hou ik wel van.
1: Ja, dat was mooi. Ook kunnen we absoluut niet uit onder Matthew Brennan. 21 jaar oud. Debuut in een grote ronde. Wint 5 etappes.
2: Ja. Ja, wat wil je ervan, dat ik ervan zeg? Want kijk, het is natuurlijk het is een heel dubbel. Het is een fenomeen, kun je zeggen. Iedereen is lyrisch en dit en dat is dus en zo. En er zit toch een maar achter. En dat is dat je 5 ritten wint in een volledig leeg massasprintveld. Er was eigenlijk geen enkele andere echte sprinter aan de start. En ik ben heel erg benieuwd hoe hij zich kan verhouden tot renners als Philipsen, als Merlier. Milan, daar ben ik heel benieuwd naar. Ik denk dat hij daar absolute snelheid voor tekort komt. Ik denk dat het meer een sprinter wordt die zich gaat ontwikkelen richting... Nou ja, dat is natuurlijk ook al gememoreerd, richting Van Aert. Van Aert ziet hem zelf als zijn opvolger, coacht hem ook een beetje door die koers heen. En dat zag je natuurlijk ook wel aan de laatste rit, dat hij kan wel veel meer dan een sprinter. Hij zit mee in zo'n... In zo'n rit over dat klimmetje. En kan dan in de finale ook nog zelfs zijn boontjes doppen. Ja, dat is voor een grote sprinter meestal niet weggelegd. Ja, die kan zijn boontjes wel doppen, maar dan zijn ze op. En hij kan nog meekomen. Kijk, hij wordt dan in de finale wordt hij helemaal gek gedemareerd. Logischerwijs. Want hij, ja goed, weet je, iedereen viseert hem natuurlijk na 5 ritten. Mm-hmm. Dus ik verwacht dat een beetje die kant, een beetje meer een klassieke coureur, een heel sterke puncher. Maar dat hij talent heeft, dat is wel duidelijk.
1: Ja, en laten we dan afsluiten met de man die uiteindelijk het rood wint. Ja, we hebben eigenlijk al een klein beetje getypeerd. Hè. Het is de man die nooit wint, de eeuwige nummer 2. Wat doet dit met hem? Ik bedoel, hij wint in zijn eigen land, in Spanje, het rood van La Vuelta. Ja, dat... Beter dan dat gaat het niet worden, toch? Voor een Spanjaard althans.
2: Nee, je zegt het eigenlijk zelf helemaal. Kijk, eigenlijk zou je als je Erik Mas bent, moet je gewoon nu stoppen met wielrennen. Ja, ik bedoel, hij gaat het echt... Gaat hij het nog een keer doen? Ik weet het niet. Ik gun het hem aan alle kanten. Ik vind het een prachtige wielrenner. Hij zit zo verschrikkelijk mooi op zijn fiets. Mooie glimlach, witte tanden. Ja, jeetje man, is een beetje een stille strijder. Vaak op zijn bek gegaan en daardoor slechte seizoenen gedraaid ook. En nu dat dit naar buiten komt, of dat dit eruit komt relatief late leeftijd, 31 jaar... Ja, ik gun het hem aan alle kanten. En het maar is, ja goed, weet je. Er zal altijd normaal gesproken iemand aan de start staan die beter is dan hij. En als je ziet het aan het wielrennen. Dit is het wielrennen. Als die gast die beter is dan jij op zijn snuffert gaat in de 8e etappe. Ja, dan ligt het in één keer bij jou in het mandje. En dan moet je het eruit plukken. Dus ja, het is een beetje dubbel. Dit gaat nooit meer verbeterd worden, denk ik. Maar ja, goed, hij zal er altijd bij zitten. Ik bedoel, hij is Eén keer 71ste geworden in de Ronde van Spanje. En verder altijd bij de eerste zes. Dus het is gewoon een klassementsrenner van, die zijn weerga niet kent. En nu heeft hij er eentje die, die zijn carrière definieert. Nou, ja, dat is toch prachtig.
1: Ja, uiteindelijk is één ding wat telt. En dat is als we over 50 jaar de lijsten van winnaars er eens een keer bij pakken. Is dat zijn naam daar staat.
2: Ja, exact. Dat geldt natuurlijk op alle niveaus. Als je een rit in de grote ronde wint. Kun je daar gewoon je hele leven trots op zijn. Als je überhaupt een koers wint als prof. Er zijn er zo verschrikkelijk veel die dat niet kunnen zeggen. Die wielrenners zijn geweest en niet eens prof zijn geweest. En die prof zijn geweest en niet gewonnen hebben. Dat is 90% van de renners, joh. Dus als je dit voor elkaar krijgt in jouw loopbaan. Dan is dat prachtig. En hij kleurt het met een rit in lijn die hij wint. Dus dat is ook al iets wat hem niet vaak gebeurt. Dus ja, handjes dichtknijpen, joh. En voor de ploeg is het mooi. Die kunnen dan mooi op jacht gaan naar een nieuwe sponsor voor over een paar jaar. En die hebben ook wat te laten zien. Het is fijn dat ze weer boven komen drijven na zoveel jaren. Dat het toch een beetje naar beneden aan het drentelen was met Movistar. Dus ja, prachtig. Voor de Spaanse koers is dit natuurlijk een prachtig slot. Voor de Nederlanders, ja, we hebben er natuurlijk niet zo heel veel mee. Maar goed, wij zijn ook geen Spanjaarden. Zo simpel ligt het.
1: Precies. Maar ja, je zegt dat terecht. Het is natuurlijk voor Movistar ook wel lekker naar, laten we eerlijk zijn, in de grote rondes. Althans een beetje jarenlang in een soort van de anonimiteit hebben rondgereden.
2: Ja, ze hebben zich heel erg gefocust op Valverde al die jaren. Ook al werd hij wat ouder en ouder en ouder. En er kwam geen aanbod van onderuit. Ja, dat dachten ze met Mas te doen. En die reed natuurlijk ook wel fatsoenlijke uitslagen in grote rondes. Maar niet de killer die Valverde was. En dan ja, is hij ook nog een paar keer flink op zijn snuffert gegaan. Zoals ik net zei. En dan krijg je dit. En in jacht naar die nieuwe sponsor die ze nodig hebben. Is dit wel een push die ze kunnen gebruiken. En ik hoop dat het Spaanse wielrennen mee gaat liften hierop. Nou zie je natuurlijk ook wel dat er best wel wat talent aankomt. De grote glimlach die ernaast reed, Ivan Romeo, is daar één van. Maar die zitten nog niet op het niveau van zeker niet van Valverde. En zelfs niet van Mas. Dus ja, moet je een poosje de tijd geven om te laten ontwikkelen, denk ik daar. Maar het Spaanse wielrennen is heel groot en tegelijkertijd ook best wel zit het in de marge met weinig echt goede wielrenners, terwijl het zo'n breed sportland is.
1: Als we tot slot nog even heel kort vooruit gaan kijken, want refererend aan wat je in het begin zei, zo ligt het einde van het wielerseizoen ook helemaal open door het uitvallen van Tadej Pogacar. We beginnen komende zondag met het WK wielrennen op de weg in Montreal in Canada. Het was een gedoodverfde favoriet, Tadej Pogacar, parcours op zijn lijf geschreven. Maar ja, dat gaat hem dus niet worden. Hoe zit het nu met die wereldtitelstrijd? Wie gaat er met de regenboogtrui vandoor?
2: je hebt een voorproefje kunnen zien in de afgelopen weekend in de Canadese koers, hoe het denk ik gaat zijn. Er zitten een mannetje of 15, 16, 20, 25 misschien zelfs wel die op de een of andere manier, als het koersverloop hun kant opvalt, een kans kunnen maken. Het ligt volstrekt open. Het is mooi om te zien hoe er gespeculeerd wordt van is dit nou wel geschikt voor Mathieu, is dit nou niet geschikt? Zitten er wel genoeg hoogmeters in voor Evenepoel of te weinig hoogmeters? Het is doordat die ene grote man wegvalt, ligt het aan alle kanten open en iedereen kan winnen. Joh. Het is een aangename vorm van chaos. Dus ik ben wel benieuwd. Het is heel interessant hoe zich dat de komende 2 weken gaat ontwikkelen. Er komen natuurlijk nog Wout van Aert komt daar nog bij. Die heeft 2 weken de tijd om zich een beetje te herpakken van een drukke Vuelta. Die is ook een van de favorieten. Dus ja, goh, zeg het maar. Het kan alle kanten op.
1: We gaan het in de gaten houden, ja. We gaan het vanzelf zien. Dat is het mooie van tijd. Dat komt vanzelf dichterbij.
2: Uiteindelijk wordt het vanzelf de zondag van het WK. En dan zien we aan het eind van de rit wel wie er met die regenboogtrui zit. Ja.
1: Nou, we gaan in ieder geval nog even mooi nagenieten van de Vuelta die we hebben gezien. Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine, dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Graag gedaan. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Snowboarden.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Voordat we het over alle nieuwtjes gaan hebben, het treurige nieuws wat ons heeft bereikt. Daar wilde hij nog even extra bij stilstaan. En dat is helaas het overlijden van Bertine Koeman.
2: Ja, ik heb het voorrecht mogen hebben om haar te kennen. Ik ben een keer bij ze thuis geweest in Bussum. En ik heb in het verleden mogen samenwerken met Ronald en ik heb haar ook leren kennen als een buitengewoon aardige en een lieve vrouw die absoluut niet voldeed aan het standaard portret, zou ik bijna willen zeggen, van de voetbalvrouwen. Het was een hele bescheiden vrouw die altijd in de schaduw bleef, wilde ook blijven van Ronald. Een heel bijzonder mens, is helaas gestorven aan uitgezaaide vorm van borstkanker. Ze had er al lang last van, het ging weer up en down en op 65-jarige leeftijd, hetgeen natuurlijk veel te jong is. Ze laat 3 kinderen na, waaronder onder andere natuurlijk Ronald Junior, de keeper van Telstar. Maar mijn sympathie en mijn liefde en mijn warmtegevoel gaat uit naar het gezin. En naar Ronald uiteraard. En naar zijn broer Erwin. Dus dat wilde ik toch even gemeld hebben voordat we weer overgaan tot de enorme geldstromen in de sport. Maar het is de realiteit.
1: Absoluut. Als we het dan toch hebben over grote geldstromen in de sport, laten we dan gelijk beginnen met hetgeen wat van miljoenenbal verworden is tot het miljardenbal, de Champions League. Heel veel verschillende sponsors, ze komen en ze gaan. Jij hebt er toch even een kleine analyse op losgelaten, wat nou eigenlijk de huidige stand van zaken is?
2: Ja, de Champions League is natuurlijk een beetje het neusje van de zalm aan het worden op het gebied van voetbal. We hebben natuurlijk het WK, maar dat is één keer in het van de landenploegen, dat is één keer in de 4 jaar. En de Champions League is natuurlijk elk jaar. En het is zo gewild bij alle zenders wereldwijd dat het trekt hoe langer hoe meer sponsors aan. En met name ook uit de, noem het maar eventjes, de komende landen op het gebied van voetbal, zoals China en andere landen in het Verre Oosten. Vorige week noemde ik al het 60 miljoen per jaar dollars sponsorschap van het Chinese witgoed- en elektronica-merk Haier. En nu heeft het Zuid-Koreaanse automerk Hyundai Kia, niet nieuw in de sport, want ze zitten al in de FIFA-sponsoring sinds 1999. Maar die hebben nu ook getekend voor 4 jaar voor naar verluid 75 miljoen dollar per jaar en ingaan per direct. Terwijl dat Haier van vorige week, wat ik noemde, pas volgend seizoen toetreedt. Hyundai Kia die kan er onmiddellijk instappen, want ze nemen de vrijgekomen plaats in van het Nederlandse bedrijf Just Eat. Dat een jaar voor de einddatum van het contract het circus verlaat. En daar kom ik straks nog even op terug. Om even aan te geven hoe China het ziet zitten in het voetbal. Alibaba, BYD, dat is Build Your Dreams, dat automerk. Hisense, Oppo, TikTok, Vivo. Zij alle zijn al betrokken in het voetbal. Daarnaast hebben we natuurlijk als partners van de UEFA Anheuser-Busch, InBev, Alibaba en Pepsi. Dat zijn de partners van UEFA voor de 6-jarige periode. En Bet365, Fanatics, Nike en Qatar Airways zijn voor 4 jaar aan boord. Booking.com verlengt trouwens het contract met de UEFA landenteams. Dus niet met de Champions League, onlangs voor 4 jaar. Ik zei net al dat ik nog even terug zou komen op dat Just Eat. Het is wel pikant en best wel interessant om te registreren dat de reden van het vroegtijdig vertrek van Just Eat is niet omdat ze het niet hebben geapprecieerd. Integendeel, het is de reden daarvan is dat het zo succesvol is dat de consument Just Eat is gaan zien als een voetbalmerk In plaats van natuurlijk de core business van het bedrijf. Van bestellen van eten dat je bij thuis bezorgd kan krijgen. En dat doet me denken aan het verleden toen ik in Engeland woonde en werkte. Daar was ik getuige van het feit dat John Player, dat sigarettenmerk met goud en zwart, mooie pakjes sigaretten. Dat merk was de hoofdsponsor van het Lotus Formule 1 team. Met onder andere Graham Hill en James Clark. En dat was zo succesvol, die auto was ook zo mooi en ze werden wereldkampioen, dat de consument dacht dat John Player Special, zo heette die dat merk en dus de Formule 1 auto, dat een merk was voor een auto en niet voor een sigarettenmerk. En dan schiet je je doel dus voorbij. Dus het geeft even aan hoe succesvol een dergelijk sponsorship kan zijn, terwijl het dan voorbij schiet aan zijn doelstelling om meer sigaretten te verkopen. Nou, dat is nu ook het geval geweest kennelijk bij Just Eat. En die hebben gezegd, sorry, wij willen vroegtijdig vertrekken. Nou, dat vindt u even helemaal niet erg, want er is een soort wachtkamer vol met potentiële sponsors. Maar ze hebben maar een beperkt aantal pakketten beschikbaar.
1: Daarover gesproken, als we het hebben over sponsors in de Champions League. We hebben het natuurlijk dan over de UEFA-sponsors. Maar de clubs die in de Champions League actief zijn, hebben natuurlijk ook zo hun eigen sponsors.
2: Ja, om er maar eentje te noemen. Liverpool, natuurlijk best wel interessant voor ons Nederlanders. Gezien het verleden van Arne Slot daar, maar ook het aantal Nederlandse spelers dat daar recentelijk en nog speelt. Werd al 17 jaar lang gesponsord door Chartered Bank. Dat is, ik weet niet precies of dat een record is in Engeland, maar het zou me niks verbazen. 17 jaar lang dezelfde sponsor. Ik kan me nog herinneren, de voorgaande sponsor voor Chartered Bank was Carlsberg. En die hadden zo'n hele creatieve fonds gemaakt. Dat ze wilden op een gegeven moment, zei de Engelse Premier League, zei we willen geen alcoholsponsors meer op de shirt zien. Zij hanteerden in de tijd, Carlsberg, de slogan probably the best beer in the world. En dat was zo'n populaire slogan dat ze hebben toen twee seizoenen lang, toen het niet meer mocht alcohol op het shirt, hebben ze gespeeld met het woord probably erop. Nou, en dat werd zo'n smaakmaker en spraakmaker dat iedereen die het niet wist, die vroeg zich af waarom staat daar probably op. En toen werd natuurlijk gerefereerd in de talk about effect, maar probably the best beer of the world.

0: 1 al. We komen Emirates tegen natuurlijk. Daarna is het een van de grootste sportsponsors van de wereld. We komen Qatar Airways tegen. We komen Etihad Airways tegen. We komen Turkish Airlines tegen. We komen ook Riyadh Air tegen. Nou, dat Riyadh Air is natuurlijk een hele pikante, want het staat al twee seizoenen lang op het shirt van Atletico Madrid. Die airline die is weliswaar opgericht, maar er is nog geen enkel vliegtuig dat vliegt onder de naam van Riyadh Air. En ze zit al 2 jaar lang op het shirt van Atletico. Dus het is een best wel een merkwaardig sponsorschap. En het is een soort voorbereiding op. Maar ik vraag me toch echt af, wanneer komt dat Riyadh Air nou echt in de lucht, letterlijk en figuurlijk? Ja, we hebben natuurlijk Emirates, dat heeft veel clubs. Onder andere Real Madrid, Arsenal, Olympique Lyonnais, Benfica. En de meest betalende in dat de rijtje van clubs is natuurlijk, of de meest oplevende is Real Madrid. Die krijgen 100 miljoen per jaar. Maar de anderen zitten allemaal in dezelfde hoek van ongeveer 60 tot 70 miljoen wat Liverpool gaat krijgen van Turkish Airlines. Intussen legt de Manchester United, nu we het toch hebben over Engelse clubs en sponsors, een nieuwe mouwtjes-sponsor vast voor een slordige 12,5 miljoen pond per jaar. Nou, dat is een aanzienlijk bedrag, maar zo gaat het in die Premier League, die natuurlijk zeer populair is. Want het is 12,5 miljoen pond is ruim meer dan dat Ajax, Feyenoord en PSV krijgen van hun shirtsponsor die op het voorkant van het shirt staat. Want die zit in de orde van grootte van tussen de 8 en de 10 miljoen per jaar. Dus het geeft maar even aan hoe interessant en hoe populair die Premier League is. Nou heb ik ook, Robert, bereidje gezet. We zitten nu in de Champions League, nu de nieuwe editie. We hebben 36 clubs. Ik heb daar zo op een rijtje gezet. Wie zijn nou eigenlijk de shirtsponsors? Nou, dat zijn er natuurlijk een heleboel, 36 maal. Maar 5 keer is daar een luchtvaartmaatschappij. 5 keer nog steeds ook gokbedrijven. Dat zal ongetwijfeld minder worden, want hoe langer hoe meer bedrijven, of hoe langer hoe meer landen gaan zeggen, geen gokbedrijven meer. Ja, ook 5 keer banken. En 2 keer telecom en dan 19 keer andere. Maar wat ik ook erg interessant vind, is de kledingsponsors van die 36 clubs. 13 ervan worden gekleed door Adidas. En 7 door Puma. En 6 maar door Nike. En de anderen zijn verspreid van 3 keer Gastor, 2 keer New Balance. En dan 5 keer andere clubs. Dus heel pikant. Eén ding wat ik wel leuk vind om even op te merken voor onze luisteraars. Slovan Bratislava speelt ook in de Champions League dit jaar. Speelt met een sponsor op het shirt. Dat is Nike. Dat is een cryptobedrijf. Maar dat spel je als Nike. N-I-K-E. Maar het gekke is, de club speelt in Adidas kleding. Dus met Nike op het shirt, als shirtsponsor, in Adidas kleding. Dat vind ik wel pikant.
1: Ik vraag me af, dus ze het vast toch wel met elkaar over gehad hebben, denk ik.
0: Ja, denk het wel. Ik denk dat dat een ondeugende streek is van een van de twee.
1: Als we het toch hebben over kledingmerken. Je noemt de Gastor al. Is een Brits kledingmerk, maar wellicht in de toekomst Chinees.
0: Ja, verneem dat het de hardnekkige geruchten dat er een sprake van zijn dat het merk zichzelf aan het verkopen is. Het is overigens de kledingsponsor van 3 Nederlandse clubs, hè, Feyenoord, Twente en Utrecht. En ook de kledingsponsor van het Red Bull Formule 1 team van Max. Maar ze zouden zijn benaderd door een niet nader genoemde partij om verkocht te worden. En het gerucht is dat dat een bedrijf is uit China. Een van de medeoprichters van het Gastor kledingmerk is Andy Murray, de bekende Engelse tennisser. Het merk kleedt onder andere ook het England Cricket Team. Nou, dat is natuurlijk in Engeland heel groot. En ze zijn ook de kledingsponsor van Everton. En heeft onder andere de groot aandeelhouder Sir Jim Ratcliffe. En dat happens to be de rijkste man van Engeland. Die wordt geschat op een vermogen van 16,5 miljard ponden. Maar die is ook die is sportgek. Die is voor 25% eigenaar van Manchester United. Voor 33% eigenaar van het Mercedes Formule 1 team. En hij heeft natuurlijk de gelijknamige Ineos wielerploeg. Dus die zullen dat merk wellicht al snel gaan verkopen, want het bestaat pas sinds 2016. Dus dat is nog niet zo lang. Maar ja, Chinezen, als die er maar willen.

0: dan komen ze met grof geschut en ze zullen ongetwijfeld met een groot bedrag in de markt zijn.
1: Frank, we hebben het best wel vaak over atleten die na hun carrière, of soms wel tijdens hun carrière, zoals zeker ook in het geval van de personen waar we het nu over gaan hebben, maar geld terug investeren in de sport, dat kunnen ze op veel verschillende manieren doen, maar sommige voetballers kopen dan bijvoorbeeld weer voetbalclubs of kopen zich in door middel van aandelen. Lionel Messi hebben we niet al te lange tijd besproken, heeft toen een club in Spanje gekocht. Hij dacht waarschijnlijk dat is best wel een goede business, want hij heeft er nog één gekocht.
0: Ja, af en toe vraag ik me wel eens af dat Lionel Messi voelt zichzelf waarschijnlijk meer Spaans langsman dan Argentijns. Maar wat hij heeft natuurlijk zo ontzettend lang gespeeld bij Barcelona en heeft daar zijn carrière eigenlijk gemaakt. Als je voor Barcelona je carrière maakt, dan met een van de beste clubs van de wereld en meest zeker een van de meest aantrekkelijke clubs wat spel betreft. Maar goed, hij is in principe rond met de tweede divisieclub Eldense. Ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt, maar Eldense of Eldense in Spanje, tweede divisieclub dus. Het gaat om 100% van de aandelen, dus hij koopt de hele club. Pikant in dit verhaal is dat Cristiano Ronaldo, dat natuurlijk een soort rivaal is van Lionel Messi in het kader van de meest populaire voetballer op aarde, die heeft 25% van de aandelen in bezit in een andere tweede divisieclub in Spanje, namelijk Almeria, waarvan de resterende 75% in bezit zijn van Saudi-Arabië. Nou, dat zal ook wel weer het link zijn naar Cristiano Ronaldo, die zoals we weten in Saudi-Arabië voetbalt. De eerste wedstrijd tussen deze twee clubs, dat was natuurlijk pikant, vond inmiddels plaats en werd met 3-0 gewonnen door Cristiano Ronaldo Almeria. Terug naar de koop door Messi van die Eldense. Het is dus zijn tweede aankoop in Spanje, want eerder kocht hij de vijfde divisie, Cornella, even buiten Barcelona, waar Jordi Alba, een boezemvriend van Lionel Messi en teamgenoot van Messi bij Barcelona en nu bij Inter Miami. Daar genoot Alba zijn opleiding in die Cornada Club. Dus ik denk dat Jordi Alba ongetwijfeld ook betrokken is bij die aanschaf van die club in de tijd door Messi verricht.
1: Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
0: Graag gedaan en tot de volgende week, Robert.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen, Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij deze.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van als ze naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugbyclub Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby. En om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet het elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren. En nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Ja, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak. En dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem eens La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus,